0: Het wandtapijt van Bayeux is zeer licht beschadigd geraakt tijdens de overbrenging van Frankrijk naar Londen. Bij een grondige inspectie door verschillende deskundigen werd vastgesteld dat er een scheurtje is in twee draden die door het tapijt lopen. Het tapijt is het komende jaar te zien in het British Museum in Londen. Experts waren bezorgd over onomkeerbare schade, maar dat blijkt dus goed mee te vallen. Het tapijt keert in de zomer van volgend jaar terug naar Normandië, waar het dan een restauratie zal ondergaan die ook al meerdere malen is uitgesteld. Op de US Open Tennis heeft Sander Gillet zich samen met zijn doelpartner Sam Verbeek geplaatst voor de tweede ronde. Het duo won van Alexander Bloks en de Kroaat Dino Prismic. En ook Elise Mertens gaat door in het dubbel. Samen met Diana Schneider versloeg ze Hanne van de Winkel en Daria Snikoer ook in de eerste ronde. Dus zij gaan naar de tweede ronde. En in het voetbal is Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Voor Hans van Aken van Brugge was het een speciale wedstrijd, want hij doorliep de jeugdreeksen van Lommel en maakte er ook zijn debuut voor de eerste ploeg. Hij kreeg dan ook een warm welkom van het Lommelse publiek.
1: Ik heb ervan genoten, zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven, dus dan maakt het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar het niet aan. Uiteindelijk, als er één ploeg misschien echt nog verdiende te winnen, dat wij het dan misschien net iets meer waren. Maar het was redelijk kort bij elkaar.
0: Dankzij de zege gaat de club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. De club heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Maar die spelen nog dit weekend. Lommel blijft achtste. En dit en volgend weekend is er hinder op de E314 van Aarschot naar Lummen. Wegen en verkeer gaat nieuw asfalt leggen tussen de op- en afritten van Aarschot en Tiltwingen over een traject van zo'n 3 kilometer. Het verkeer naar Limburg moet er over één rijstrook en er is een snelheidsbeperking van 70 km per uur. Vannacht wolken, wat lichte regen. Later vannacht klaart het op en minima rond 16 graden. Overdag wordt het wisselend bewolkt, maar wel meestal droog en maximaal tot 22 graden. Zondag begint de dag zonnig, tegen het einde van de dag dan kans op een bui en zachte maximaal tot 25 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Veerte Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, een heel goede nacht. Veerte Nieuws met Matthijs Bijnens. Parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen zijn er 6 klachten binnengekomen. Het gaat om een opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek en heeft zelf ook al maatregelen genomen. De kinderopvang blijft gewoon open. Hackers hebben meer dan 1 miljoen gegevens gepubliceerd die ze hebben gestolen van de stad Berlijn. De stad wou het gevraagde losgeld, zo'n 2 miljoen euro, niet betalen. De gestolen data werden door de hackers na het verstrijken van de deadline vrijgegeven op het darknet. Het gaat om ongeveer 1,4 miljoen bestanden, onder andere personeelsdossiers, loonbrieven, maar ook vertrouwelijke documenten uit parlementscommissies en kwetsbaarheidsanalyses van de drinkwatervoorziening in Berlijn. Een door nazi's gestolen schilderij wordt teruggegeven aan een erfgenaam van een Joodse kunstverzamelaar. Dat is overeengekomen in een schikking en bekrachtigd door een Argentijnse rechter.

0: Het schilderij, genaamd Damesportret, gemaakt door de schilder Giuseppe Vittori Ghislandi, dook vorig jaar op toen Nederlandse journalisten het werk zagen hangen op foto's van een IMO-advertentie op een Argentijnse makelaarssite. De woning in kwestie was van erfgename van een nazi die na de Tweede Wereldoorlog tientallen geroofde kunstwerken meenam op zijn vlucht naar Argentinië. Op de US Open Tennis heeft Sander Gillet zich samen met zijn dubbelpartner Sam Verbeek geplaatst voor de tweede ronde. Het duo won van Alexander Bloks en de Kroaat Dino Prismic. En ook Elise Mertens gaat door in het dubbel. Samen met Diana Schneider versloeg ze Hanne van de Winkel en Daria Snigur. Vannacht wat wolken en lichte regen. Later vannacht klaart het op, minimaal rond 16 graden. We krijgen een bewolkte dag, wisselend bewolkt, soms opklaringen, overwegend droog. En ook maximaal tot 22 graden. Zondag begint zonnig, tegen het einde van de dag kans op een bui en 25 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

0: Verte Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4:00, een heel goede nacht. Verte Nieuws met Matthijs Bijnens. Het parket van Luik waarschuwt dat het streng zal optreden tegen bezoekers die dit weekend het afgesloten gebied in de Hoge Venen betreden. Stewards van het natuurpark zijn aanwezig om bezoekers te informeren en te begeleiden naar zones die wel toegankelijk zijn. Intussen blijven brandweerploegen uit 3 Waalse provincies nog nablussen. Om brandhaarden snel op te sporen worden ook drones van de civiele bescherming ingezet in de Hoge Venen. De Verenigde Naties willen een nieuwe wereldkaart tot standaard maken. Het gaat om een kaart die wetenschappelijk correcter is dan de Mercatorkaart die nu meestal gebruikt wordt. Op die kaart lijkt Afrika veel kleiner dan het in werkelijkheid is. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft gestemd over de zaak. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen het voorstel. De resolutie is niet bindend, maar kan wel gevolgen hebben voor schoolboeken en ook voor navigatiesystemen wereldwijd. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Voor Hans van Aken was het een speciale wedstrijd, want hij doorliep de jeugdreekse van Lommel en maakte er ook zijn debuut voor de eerste ploeg. Hij kreeg een warm welkom van het Lommelse publiek en daar was hij blij om.
3: Ik heb ervan genoten, zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven, dus dan maakt het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar het niet aan. Uiteindelijk, als er één ploeg misschien echt nog verdiende te winnen, dat wij het dan misschien net iets meer waren. Maar het was redelijk kort bij elkaar.
2: En dankzij de zege van Club Brugge staat de ploeg mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Maar die spelen nog dit weekend. Lommel blijft 8e. En de overkoepelende vereniging van Belgische voetbalsupporters eiste onmiddellijke

0: intrekking van het verbod voor Antwerpfans om de competitiewedstrijd van vanavond op Standaard bij te wonen. Ze zijn niet welkom in Luik. Volgens de Luikse burgemeester De Meijer zijn er niet voldoende politiemanschappen beschikbaar om de veiligheid te garanderen. Volgens de supportersvereniging is een verplaatsingsverbod een gemakzuchtige oplossing en worden 1000 fans die hun tickets en vervoer al geregeld en ook betaald hebben, nu gestraft. Vannacht nog wat wolken, minima rond 16 graden. De dag wordt wisselend bewolkt, maar meestal wel droog, met maximaal tot 22 graden. Zondag begint de dag zonnig. Tegen het einde van de dag krijgen we dan kans op een bui en zachte maximaal tot 25 graden. Fijne dag nog. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Alles begint bij luisteren.

0: doen, te doen. Veel te ver van huis. Doen, te doen. Huilend in een taxi. Doen, te doen, te doen.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs. Here we go!

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen zijn er 6 klachten binnengekomen. Het gaat om een opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek en heeft zelf ook al maatregelen genomen. De kinderopvang blijft wel gewoon open. Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op plaatsen in Libanon, in het zuiden en het oosten van het land. Daarbij zijn volgens de Libanese autoriteiten 3 mensen omgekomen en er zouden ook minstens 23 gewonden zijn. Er waren gisteren ook al 2 doden gevallen bij Israëlische beschietingen in het zuiden van het land. Sinds de heropflakkering van het conflict in maart zijn in Libanon al zeker 4.300 mensen gedood. En in Bolivia zijn zeker 2 mensen omgekomen bij een explosie aan een legerbasis. Die ontploffing gebeurde in de regio La Paz in het westen van het land. Volgens de politie lag er op die plek ook vuurwerk opgeslagen. Maar de oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Er zijn ook 59 gewonden en 7 mensen zijn nog vermist. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel gisteravond. Aanvaller Romeo Vermand was achteraf blij met de zege, maar beseft dat Club beter kan dan wat het liet zien.
2: Nee, inderdaad, want liever wel gedaan op een niet zo overtuigende manier, want 0-1 is zuinig. Maar je wil natuurlijk meer winnen. Zeker gezien de kansen die we gekregen hebben, moeten we er zeker meer maken. Maar goed, het belangrijkste zijn de 3 punten. En aan die efficiëntie moeten we zeker en vast werken. Ja.
1: Dankzij de zege gaat de club voorlopig wel mee aan de leiding in het klassement. Met 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Maar die spelen nog natuurlijk. Lommel blijft 8e. Het is helder, minima rond 16 graden. De dag wordt wisselend bewolkt, overwegend droog met maxima tot 22 graden. Zondag begint zonnig, tegen het einde van de dag dan kans op een bui. En maxima zondag tot 25 graden. Fijne ochtend nog, meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
3: Radio 1.
0: Nieuwe feiten.
3: Met Lieven van den Houten.
4: Hartelijk welkom. Maar het nieuws van de dag is toch dat op Mount Everest je plas ophouden goed is voor de gletsjer. 1000 klimmers.

0: ongeveer proberen elk jaar de top te bereiken van de hoogste berg ter wereld. En ja, vroeg of laat moeten die natuurlijk allemaal een nummer 1 of een nummer 2 doen. En de impact daarvan op de gletsjer is nu berekend bij het basiskamp alleen al. In piekseizoen produceren de klimmers en hun gidsen per dag in totaal 6000 liter urine. En de warmte daarvan is genoeg om 154 ton sneeuw in één seizoen te doen smelten. De impact van een grote boodschap is beperkt. Want die worden namelijk verzameld, opgeraapt en terug naar beneden gebracht. Over een heldenjob gesproken, toch?
1: Het is vrijdag 4 september. En dit zijn de nieuwe feiten.
0: Goedemiddag, Jan-Jaap van der Wal.
2: Zeker, ik ben er weer. Ik moet wel naar de wc nu, maar ik hou het ook. Ik hou het ook.
0: Ja, want het is hier al warm genoeg.
2: Ja, daarom.
0: Hey, Jan-Jaap van der Wal, vat zo dadelijk even de week voor ons samen. Waarvoor nu al dank de Ig Nobelprijzen die zijn gisteravond uitgereikt. De grootste ontslagronde ooit in een bedrijf. 100.000 jobs in één keer verdwijnen bij Volkswagen. Maar we quizzen gewoon door, zoals altijd op vrijdag. En ik ben dringend op zoek naar kandidaten. Er valt een boekenbon te winnen van €25. En hoe kunt u meedoen? Wel, gewoon het woordje quiz sturen, samen met uw naam en telefoonnummer. En dat doet u via de app van VRT Max. Dat is op zich een quiz om bij ons te geraken, via die app. Maar goed, je moet doorklikken via radio naar Radio 1. Het is eigenlijk vrij simpel. En dan een bericht sturen. En misschien vindt u dan een dikke boekenbon. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Het was toch een nummer van Rod Stewart, hè, ooit. Young Turks.
1: Oh, dat weet ik niet.
0: Ja. Nee, dit is nu opgepikt door een Australische serie. Prachtige serie, overigens. My Brilliant Career. Mooi. Te zien op Netflix. Young Turks en Isabella Manfredi.
2: Jan-Jaap op vrijdag.
0: Je krijgt je officiële jingle natuurlijk, hè?
1: Ja, fijn. Fijn.
0: Wat voor week was het?
1: Nou ja, wat voor zomer was het?
0: Bloedheet.
1: Nou ja, het is natuurlijk toch de eerste week na de zomer. We begonnen natuurlijk de zomer. We gingen de zomer in met de quote: stop met zagen, ga in je zwembad zitten. Juist. En drink een Stella, vrij vertaald.
0: Met bijhorende foto.
1: Daarom. Maar we eindigen de zomer met de quote van Theo's partijgenoot Els. Namelijk: stop met zagen, ga baby's maken. Ja, dat was natuurlijk de quote van de week. Ga meer kinderen maken. Kortom, het is een hele hete zomer geweest. Er waren hittegolven, hitterecords, hittedoden. En voor al die mensen die nu onder aanvoering van Els van Doesburg kinderen willen gaan maken, denk wel aan je timing. Zorg dat je in de zomer niet hoogzwanger bent. Luister maar naar Vlaams minister Melissa de Prateren.
3: Bijvoorbeeld vroege boortes in zo'n warme zomer. Ja, die zijn ook veel meer gebeurd. Dus ik denk dat niet iedereen daar altijd even goed bij stilstaat. Dat toch zo'n grote impact heeft.
0: Wauw.
1: Het komt van alle kanten. Het komt van alle kanten. Wij hebben ons aangepast aan een klimaat dat niet meer bestaat. Dat was een quote die ik deze week in de krant las. Dus we hebben een nieuwe aanpassing nodig. Ik geef nogmaals het woord aan de minister.
3: Onze infrastructuur is niet tijdig aangepast. Ja, dat is gewoon absoluut waar. Hè. We hebben heel lang gebouwd om warmte binnen te houden. Hè, omdat we hier een kouder klimaat hadden. Ja, dat moet echt gewoon anders. En we gaan ons echt moeten aanpassen. Zo snel mogelijk.
0: Anders gaan bouwen.
1: Ja, we krijgen die warmte niet meer weg.
0: Nee.
1: Maar wij moesten isoleren. Juist. Van de minister. Dus ja, sloop die isolatie er maar weer uit. Het hoeft niet meer. Het moet weer tochten in huis. Het moet weer kouder worden in huis. De federale regering heeft al besloten om de begrotingsonderhandelingen live uit te zenden. Zodat je dat thuis ook kunt zetten. Ook de televisie. Om de temperatuur in de woonkamer te laten dalen. Dat is een manier in ieder geval. Maak meer baby's. Dat klinkt enigszins contradictorisch in deze moeilijke tijden. Want ja, baby's zijn leuk, hè? De roze wolk is een zaligheid. Maar die kinderen moeten ook op een bepaald moment naar school. En daar is de vraag-aanbodverhouding ook al behoorlijk scheef. De leraren moeten zich veel te veel bezighouden met andere zaken dan onderwijs geven. En de minister eist ondertussen een hoger niveau van onze leerlingen. Ook weer een flinke aanpassing, Zuhal de Mier.
4: Er zijn inderdaad nieuwe minimumdoelen, een kennisrijk curriculum. Dat is een hele switch, hè? Dat is ook zo. Maar het komt goed. Dus,
0: een kennisrijk curriculum? Wat was dat?
1: Ja, ik
0: heb
1: het
0: niet goed verstaan.
1: Maar ik heb onthouden, het komt goed.
0: Het komt goed, ja.
1: Het komt
0: sowieso.
1: Goed. Ik denk dat de kern van de politiek in deze tijden toch behoorlijk goed weergeeft. Het komt goed. Een mix van hoop en hopeloze naïviteit. Zuhal de Mier gaat de volgende klimaattop leiden, wat mij betreft. Toch? Ja. 1,5 graad opwarming.
0: Het komt goed.
1: Het komt goed. Al die kinderen die moeten waarschijnlijk mee gaan helpen om onze totaal uit de hand gelopen begroting weer op orde te krijgen. Ik denk dat de reden is waarom wij meer kinderen moeten gaan maken. Want oké, er zijn al dingen gebeurd wat betreft de begroting, maar
5: om die begroting nu op korte termijn, laten we zeggen tussen hier en het einde van de legislatuur, echt op orde te krijgen, ja, daarvoor is er toch nog wel een pak meer nodig. En met echt op orde krijgen bedoel ik minimum minimorum, om niet helemaal het slachtoffer te worden van een punt dat ons te wachten staat, en dat is dat de rentesneeuwbal zou gaan spelen.
0: De rentesneeuwbal.
1: De rentesneeuwbal. Ja, die hadden we in de zomer goed kunnen gebruiken, volgens mij. De rentesneeuwbal. Heb jij ooit een rentesneeuwbal gezien, lieven?
0: Ik denk het niet. Ik heb er wel nachtmerries van.
1: Een rentesneeuwpop? Ik heb wel die wortel gezien die ze ons altijd proberen voor te houden. Maar goed, terwijl wij hier kinderen aan het maken zijn, is onze vader, Bart de Wever, in India op dit moment om onze begroting op orde te krijgen en om te vluchten van de rentesneeuwbal waarschijnlijk. Bart de Wever is in India. Hij is daar trouwens niet alleen.
6: Theo Franken loopt daar ook ergens rond, zagen we. Wat is daar de bedoeling?
7: Theo Franken die loopt hier niet zomaar ergens rond. Die loopt daar waar het er toe doet.
0: Oh ja. Branden blussen.
1: Nee, Theo Franken probeert daar zwembaden en Stella aan de man te brengen. Alle beetjes helken natuurlijk. Want ja, probeer in het geweld van die geboortegolven en rentesneeuwballen ons begrotingsschip maar eens recht te houden. Dat vergt keuzes.
7: Bij ongewijzigd beleid zaten we nu totaal op de bodem van de Titanic, met de Titanic op de bodem van de zee. Maar we zullen die wel verder boven water moeten krijgen. En, of dat we dat nu graag hebben of niet, gezien de geopolitieke omstandigheden, hebben we weinig rugwind. Het is allemaal wind op kop. Zullen we toch over die kolbuitencategorie moeten fietsen.
0: Ja, het blijft de koning van de beeldspraak. Hè?
1: Het blijft de koning van de beeldspraak die ook weer gruwelijk misgaat. Maar we kunnen concluderen, lieve, de zomer is voorbij. We gaan met tegenwind ook de fiets, de Titanic, weer boven water moeten krijgen. Geen idee hoe en met hoeveel kinderen. Maar zoals Zwaldemier zou zeggen...
0: Het komt allemaal goed. Dankjewel, Jan.

0: Heerlijk nummer, toch? Origineel was al goed. Gerard Cox was al fantastisch. En dit is de versie van het Nieuwe Wereld Orkest. Ja, radiogeschiedenis. Nieuwe feiten. Veel geestiger dan de echte Nobelprijzen. En maar een heel klein beetje minder belangrijk, dat zijn de Ig Nobelprijzen voor wetenschappelijk onderzoek. Dat je eerst doet lachen en daarna aan het denken zet. En de uitreiking die vond plaats gisteravond in Zürich. Voor het eerst dus niet in Amerika, maar in Europa. Met op het podium Lieven Scheire, onze Lieven Scheire, verkleed als pakfriet. En hij had als koning van Nerdland een belangrijke mededeling voor de bevolking.
1: In the name of the Nerdland Festival and under the high invitation of Matthias Diependalen, minister-president of the region of Flanders, minister of innovation and industry, minister of foreign affairs, minister of digitalization, first of his name, protector of the realm and mother of dragons. We invite you all to the region of Flanders in Belgium on September 7, 2027. You will do well there. After all, Belgium is a country that will first make you laugh and then make you think.
0: België, een land dat je eerst doet lachen en daarna aan het denken zet. Lieven Scheire gisteravond in Zürich bij de uitreiking van de Ig Nobelprijzen. Dag Lieven.
2: Een goeie dag.
0: Jij zit nog helemaal in je rol als koning van Nerdland, dat hoor ik.
2: Zeg. Ik probeer nog plechtig te praten. Trouwens, ik heb daar al direct de verkeerde datum gegeven. Het is 5 september in plaats van 7.
0: Maar 5 september, dus over, ja. Morgen over een jaar in Antwerpen, in de Elisabethzaal. Dat is toch echt geweldig nieuws, hè? De Ig Nobelprijzen naar Vlaanderen.
2: Het is een droom. Ik droom er al zoveel jaren van om er eens live bij te zijn in Boston, in Amerika, omdat het daar elk jaar was. Toen kwamen ze naar Europa, dus nu ben ik er voor de eerste keer bij geweest. Het is een heerlijk nerdfeestje. En volgend jaar gewoon bij ons, ja. Enorm blij mee.
0: Maar waarom niet langer in Amerika? Waarom verhuizen die Ig Nobelprijzen naar Europa?
2: Wel ja, wat Mark daarover vertelt, is, dus Mark Abrahams, de stichter, is dat vorig jaar hadden zij van de 10 winnaars, hadden er 4 afgezegd. En dat waren mensen die zeiden van ja, komende uit het land waar ik woon, voel ik mij niet veilig in Amerika. Ik ben bang dat ik aan de grens ga geweigerd worden. Ik ben bang dat ik ga gedeporteerd worden op straat. En dus zuiver van daaruit hebben zij gezegd van kijk, als meer dan de helft van, of als de helft van onze winnaars niet durft naar dit land komen, dan moeten we het elders doen.
0: En dus gisteravond waren alle winnaars, alle laureaten waren daar. Ze hebben hun prijs gekregen uit de handen van echte Nobelprijswinnaar. Dat geeft een beetje aan hoe serieus dit wordt genomen, ook in wetenschappelijke kringen. En jij had een rol gisteren op het podium, behalve dan als pakfriet aankondigen dat het België wordt volgend jaar. Wat was jouw rol?
2: Ik was Human Curtain Rod. En in die hoedanigheid mocht ik het Sacred Curtain dragen, ja. Waardoor de winnaars het podium opkomen.
0: Je was een levende gordijnstang.
2: Zeker, dat was ook mijn bijnaam in mijn studententijd, hoor. Maar voor de rest...
0: alles. Echt waar?
2: Nee.
0: Goed, het belangrijkste zouden we nog vergeten. Dat zijn de laureaten natuurlijk. Hè? Want die Nobelprijzen, die Ig Nobelprijzen moet ik zeggen, die zijn niet onbelangrijk. Wie won dit jaar de Ig Nobel Technologie?
2: Ah, de geniale uitvinding dat je muggensteeksnuiten kan gebruiken voor hyperfijne 3D-printers. Dus ja, in 3D-printing zijn er ook versies waar je heel, heel fijn wil printen met fracties van millimeters. En daar worden dan speciale nozzels, heet dat dan. De nozzel langs waar de 3D-printer zijn plastics naar buiten duwt. Die nozzels worden daar speciaal voor gemaakt en die kosten duizenden euro per stuk. Tot iemand op het idee kwam, ja, maar zo een steeksnuit van een mug is eigenlijk een enorm fijn instrument dat ook onderling beweegt. En die is beginnen onderzoeken, kan ik niet gewoon een steeksnuit uit een mug trekken en dat gebruiken als 3D-printnozzel voor hyperfijne prints? En dat lukt gewoon.
0: Wauw. Eindelijk ja. Nut ontdekt ja, en, aan de mug.
2: Ja, en ze hebben ze zeggen wij zijn de stichters van een nieuw veld in de technologie, namelijk het necroprinting. Dus printen met dode onderdelen van de dierenwereld.
0: Oké, okay, ja, prachtig, ja. De Ig Nobelprijs technologie. Die van natuurkunde is ook interessant, hè, dit jaar.
2: Ja, die had evengoed die van de vrede kunnen krijgen, denk ik. Want die gaat naar het spatvrije urinoir.
0: Het spatvrije urinoir. We hebben dat ooit toen het onderzoek... Want het is eigenlijk al een onderzoek van een paar jaren geleden. Hè, toen dat onderzoek uitkwam, hebben wij dat uitgebreid behandeld.
2: Uiteraard, ja. Dat is een van de... Ja, dat is een van 2025, denk ik, die inderdaad nu pas op de radar gekomen is. Die waren daar, dus de vier natuurkundigen die het ontwikkeld hebben. Zij hadden allerlei natuurkundige formules bij uit de aquadynamica, om te tonen waarom hun ontwerp eigenlijk het ideale was. En ik heb er eventjes mee staan babbelen en het was heerlijk. Het ging over oppervlaktespanning en opwaartse jets en filmvorming op oppervlakken en zo. Dus zeer, zeer grondig over nagedacht. Het spat vrije urinoir.
0: En het ligt dus ook aan de bouw van het urinoir, maar het ligt ook aan de hoek waarin je mikt.
2: Heb ik daarom is de achterkant van dat urinoir verder achteruit geschoven. Zodanig dat zelfs mannen die de lengte van hun ding overschatten, dat die toch niet te dicht tegen de achterkant van het urinoir staan.
0: Ja. Oké. Okay. Goed, het spatvrije urinoir, Nobelprijs, Ig Nobelprijs natuurkunde. De Ig Nobelprijs bodemkunde, wie heeft die gewonnen?
2: Ja, een paar geniale onderzoekers die de bodemgezondheid over de hele wereld onderzocht hebben door op alle continenten ter wereld onderbroeken te begraven.
0: Oké.
2: Ja, en eigenlijk is dat wel slim, omdat als onderzoeker wil je overal gestandaardiseerd dezelfde meting doen. Dus zij dachten, als we nu een merk onderbroeken nemen dat over heel de wereld te krijgen is, dan zeggen wij gewoon tegen zoveel mogelijk mensen ter wereld, begraaf deze specifieke katoenen onderbroek op deze specifieke diepte. En als wij die dan een jaar later opgraven, kunnen wij perfect vergelijken hoeveel bodemactiviteit er aangevreden heeft aan die onderbroek. En voilà, daar hebben zij de Ig Nobelprijs voor gekregen. Zij hebben onderbroeken uitgedeeld aan de aanwezige Nobelprijswinnaars. En het is gisteravond dus de eerste keer dat ik live een Nobelprijswinnaar heb zien dansen met een onderbroek over zijn kostuumbroek aangetrokken.
0: Ja. Dat moet, vroeg of laat moest dat gebeuren natuurlijk.
2: Zeker.
0: En dan kom je tot een soort onderbroekenindex. In die zin dat als de grond echt heel gezond is, dan gaat die grond, die katoenen onderbroek, goed kunnen verwerken, aanvallen, afbreken. Zoiets.
2: Inderdaad, ja.
0: Goed, elke winnaar krijgt $10 biljoen, heb ik me laten vertellen. Dat is gigantisch.
2: Klopt. Het zijn helaas ontdekken ze vrij snel dat het Zimbabweanse dollars zijn. Dus dat ongeveer overeenkomt met, ik weet het niet precies, denk €2 of zo.
0: €2. En ze krijgen een prachtige trofee.
2: De trofee is altijd in de vorm van het thema van het jaar. Het thema van dit jaar was fungi, schimmels, dus ook paddenstoelen. En het was in de vorm van een voet met paddenstoeletjes die tussen de tenen omhoog groeiden.
0: Ja, heerlijk. Ga jij volgend jaar in Antwerpen de uitreiking presenteren, lieven?
2: Ik denk dat Mark zijn taak blijft. Mark Abrahams is eigenlijk al 36 jaar de presentator, dus die gaat dat zo goed als zeker blijven doen. Er zijn gelukkig vele rollen op het podium. Ja. Wouter, die hier was van de Universiteit van Antwerpen, die was bijvoorbeeld banaan.
0: Mm-hmm.
2: En het is de taak van de banaan om als de spreker te lang spreekt en zijn tijd overschrijdt, om eigenlijk daar met een dreigende blik naast te gaan staan.
0: Oké, dat lijkt mij een echte ambitie om na te jagen om volgend jaar banaan te zijn. Dat is toch al iets beter dan een levende gordijnstang. Dankjewel in Zurich voor ons. Lieven Scheire.
2: Met plezier.
0: En tot binnenkort.

0: Denk als een wetenschapper en vroeg of laat win je misschien een Ig Nobelprijs. De Ig Nobelprijzen die dus volgend jaar in Antwerpen worden gehouden.
1: Nieuwe feiten.
0: Het is de grootste ontslagronde ooit in een bedrijf. 100.000 jobs verdwijnen bij Volkswagen. 4 fabrieken in Duitsland gaan dicht. Bas Kurtjens, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieven.
0: Bas, jij bent mobiliteitsexpert bij De Tijd, de krant De Tijd. 100.000 jobs, 4 fabrieken dicht. Ik schrik daarvan. Jij ook?
2: Ja, dat blijven toch wel ongelooflijke getallen. Hè? Ik weet niet of je het je nog herinnert dat er zo anderhalf jaar geleden de fabriek van Volkswagen in Vorst dichtging. Dat ging toen om ongeveer 3000 banen. Nou ja, daar stond het land al van op zijn kop. Kun je nagaan wat 100.000 banen zijn. Zeker als die natuurlijk in het thuisland van Volkswagen Duitsland vallen, of in ieder geval de helft daarvan.
0: Hey Bas, kun je ietsje verder van je microfoontje praten, want het klinkt een beetje beroerd.
2: Is dit beter?
0: Ietsje toch. Nu, wat heeft Volkswagen verkeerd gedaan volgens jou?
2: Volkswagen heeft in de eerste plaats gewoon last waar bijna alle Europese autobouwers en vooral Duitse autobouwers last van hebben. En dat is China. Ze verkopen eigenlijk nauwelijks meer auto's in China, terwijl dat jarenlang het grote winstgevest was. En tegelijkertijd duiken hier in Europa ook steeds meer Chinese auto's op de weg. Dat gaat ten koste van onder meer van Volkswagen. Voeg daar nog een keer bij dat hier op de Europese thuismarkt de autoverkoop enorm krimpt. Het zijn in een jaar of 5 ongeveer 2 miljoen auto's per jaar minder die er hier verkocht worden. Nog een keer de tarieven van Trump en het feit dat je met het bouwen van elektrische auto's toch wel aanzienlijk minder geld verdient dan met de vertrouwde benzines en diesel.
0: Ja.
2: Nou, dan heb je eigenlijk wel een cocktail van problemen bij elkaar die een crisis snel verklaart.
0: Dus het bouwen van een elektrische auto is sowieso minder winstgevend dan van een auto met een verbrandingsmotor. Die winstmarges zijn sowieso minder, ja, omdat je de motor zelf bouw je niet.
2: Ja, en je moet toch ook de hele productieketen heb je als Europese autobouwer niet in handen. Dat komt omdat je de batterijen, toch zo ongeveer het belangrijkste deel van een elektrische auto, die komen toch grotendeels nog uit China.
0: Ja.
2: Chinese bedrijven bepalen daar, omdat ze monopolist zijn, min of meer de prijs voor. Dus je hebt die prijzen maar te betalen. En daar komt ook nog bij dat eigenlijk Europese bedrijven nog altijd echt gewend zijn om klassiek benzines en diesels te ontwikkelen. Echte ingenieursbedrijven zijn. En het heel erg moeilijk is om snel over te schakelen naar eigenlijk die nieuwe techniek en ook de digitalisering. Hè? Als je ziet wat Tesla bij wijze van spreken heel goed heeft laten zien, dat je eigenlijk begint met een Tesla is eigenlijk een computer op wielen, wel beschouwd.
0: Juist.
2: Nou, dat heeft de Europese autobouwers ontzettend veel tijd gekost om daar enigszins bij in de buurt te komen.
0: Om die bocht te maken, zeg maar. Nu, Audi en Porsche die delen dan ook in de klappen, want die horen ook bij de Volkswagen groep, toch?
2: Ja. Het is een grote groep, hè? Volkswagen, inderdaad, Porsche en Audi. En Porsche en Audi zijn extra belangrijk, omdat dat eigenlijk de klassieke winstmachines zijn van Volkswagen. De bedoeling is eigenlijk dat die premiummerken, die luxe merken, dat daar de nieuwste technologie wordt ontworpen. Dat de rijke klanten die daarvoor zijn, dat die daar ook bereid zijn om er extra voor te betalen. En dat vervolgens die ontwikkeling, die technische ontwikkelingen, dat die weer doorstromen naar de massamerken, zogezegd, zoals Volkswagen, Skoda, Seat enzovoort.
0: Ja.
2: En dat was altijd een mooi werkend principe. Maar nu storten die verkopen van Audi en Porsche, vooral ook in China, die ooit zo belangrijke markt, in. En zijn dus ook de winstmarges daar ingestort.
0: Ja. En pakken we BMW en Mercedes, om maar eens twee andere Duitse merken te noemen, doen die het dan beter?
2: Nou, die hebben daar ook wel heel erg veel last van. Maar wat bij Volkswagen een extra probleem is, is dat ze een hele vreemde structuur hebben eigenlijk. Je hebt in de eerste plaats de deelstaat Neder-Saxen, die uit historische redenen niet alleen 12% van de aandelen heeft, maar ook 20% van stemrecht in de Raad van Bestuur. En daarmee kunnen ze via een speciale wet de VW-gesetz, zoals dat zelfs in Duitsland heet, kunnen ze eigenlijk bijna elke belangrijke beslissing in de raad van bestuur bij Volkswagen tegenhouden. En omdat die deelstaat eigenlijk bijna altijd meestemt met de werknemersvertegenwoordigers, is het eigenlijk voor Volkswagen zo goed als onmogelijk om fabrieken te sluiten of eigenlijk gewoon hele harde maatregelen te nemen die ten koste gaan van fabrieken of werkgelegenheid. En daar hebben Mercedes en BMW iets minder last van.
0: Die zijn ietsje soepeler,
2: iets elastischer,
0: zeg maar, in hun bedrijfsvoering, in hun beslissingen. Nu, de oplossing die vandaag op tafel ligt, in totaal 100.000 mensen aan de deur, de helft van het aantal modellen schrappen, minder wagens produceren, is Volkswagen daarmee gered?
2: Nou ja, in ieder geval, het lijkt wel dat hiermee de basis is gelegd inderdaad voor wat dan toch een lean en mean Volkswagen zou moeten worden. Maar het onderliggende probleem, dat blijft eigenlijk een beetje. Het was ook de bedoeling van CEO Oliver Blume om die structuur van Volkswagen te veranderen. Om te maken dat ze dus eigenlijk, nou ja, toch in ieder geval net zo lean en mean als bij wijze van spreken BMW en Mercedes zouden worden. Maar dat element uit het saneringsplan is toch geschrapt. Dat heeft Blume toch moeten toegeven aan de vakbonden. En dat betekent dat wat er ook nog zou moeten gebeuren de komende jaren, dat je steeds nog weer stuit op die combinatie van deelstaat en werknemersvertegenwoordigers. En dat maakt besluitvorming en eigenlijk ja, dynamiek toch wel heel erg moeilijk bij Volkswagen.
0: Helder, dankjewel Bas Kurtjens. Tot de volgende. Ja.

0: En dat was waarschijnlijk een Volkswagen. Of misschien was het een Opel, wie weet. Het Cornell-trio, het was in ieder geval uit betere tijden voor de Duitse auto-industrie. Mijn onkel Anton had een automobiel. Wie we daar hebben, Gilles Wijkmans. Goedemiddag, Gilles.
1: Goedemiddag.
0: En was het weer fijn om een bloeddorstige vrijdagquiz samen te stellen?
1: Altijd een waar genoegen.
0: Het is een mooie quiz geworden, hoop ik. We spelen voor een boekenbon van €25 te verzilveren bij een onafhankelijke boekhandelaar, weliswaar aangesloten bij Confituur. En we spelen met Gilijne, of Gislijne, wat moet ik zeggen?
2: Gislijn. Gislijn. Ja, Gislijn is op zijn Frans.
0: Gislijn.
1: Maar we zeggen het op zijn Limburgs.
2: Ja, natuurlijk. Ik ben van Limburg.
0: Jij had het al geroken. Ze komt uit Limburg. Uit Lannaken meer bepaald. Gislijn.
2: Nee, correctie. Uit Rekem.
0: Dit gaat goed. Dit gaat ontzettend goed. Uit Rekem.
2: Ja.
0: En we krijgen nog allerlei mooie bijgeluiden. Prachtig. Wat was je aan het doen, Gislijn?
2: Ik ben een hemd aan het maken en ik was net mijn kraag er aan het opspelden.
0: Wauw, en ga je dat zelf dragen, dat hemd?
2: Ja, natuurlijk.
0: Op een speciale gelegenheid?
2: Nee, gewoon, alle dagen.
1: Wauw.
0: Wie naait nog zelf?
1: Ja.
0: Ik vraag het je.
1: Ja, Gislijn.
0: Gislijn. Je speelt tegen Greg of Greg, wat moet ik zeggen?
3: Greg.
0: Greg, kom jij ook uit Limburg?
3: Ja.
0: En waar? Ik durf het bijna niet te vragen.
3: Diepenbeek.
0: Diepenbeek, dat is simpel. Waar was jij mee bezig, Greg?
3: Ik ben op weg naar een teambuilding van kantoor.
0: En is het verplicht?
3: Nee, het is helemaal vrijwillig.
0: Helemaal vrijwillig. Ja, er is iets mis met ons telefoonsysteem van heel Radio 1. Dus af en toe klinkt het alsof je half in brand staat. Maar we doen gewoon door alsof er niets aan de hand is. Want we kunnen jou wel verstaan. Ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Gislijn, die zich als eerste heeft gemeld. Zolang ze juist antwoordt, blijft ze aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Greg. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Ik begin dus bij Gislijne. Gislijn. Uit Rekem.
2: Ja.
0: Wie is volgens modeblad Vanity Fair een van de 70 best geklede mensen ter wereld? Is dat A, de paus, B, Kim Jong-un of C, koningin Mathilde?
2: Oh, ik denk 3.
0: Je denkt?
2: 3, C.
0: Koningin Mathilde.
4: Valk!
0: Het had gekund, maar ja, Vanity Fair. Ik kan er ook niks aan doen. Greg.
3: Het is de paus.
0: Dat zeg je heel gedegeneerd.
4: Dat is helemaal goed.
0: Jij hebt net nog even met hem gebeld. Zo klonk het.
3: Helemaal juist.
0: Nee, de paus, jij wist het, maar Vanity Fair, ja. die hebben zo'n lijst, hè?
1: Ja, die brengen ieder jaar een lijst uit met de best geklede mensen van het jaar. En paus Leo XIV, die staat erin. Hij wordt vooral geëerd, niet omwille van die mooie jurken die hij in zijn ambt draagt, maar wel omdat hij al voor zijn pauselijk werk zelfs Nikes droeg onder zijn soutane. En het feit dat hij ook af en toe baseballpetten draagt en toch zo een beetje een nieuwe flair geeft aan de katholieke kerk.
0: Een paus met swag.
1: Ja, dat is het juiste woord.
0: Goed, Greg had het goed, dus vraag 2 is voor hem. Waarvan wordt het koekje van de toekomst gemaakt? A. Uitwerpselen. B. Plastic. Of C. Autobanden.
3: B.
0: Je denkt B.
4: Dat is helemaal goed.
0: Je verrast mij, want het klonk niet alsof je gokte.
3: Nee, ik denk dat ik het gelezen heb.
0: Oké, hij heeft het gelezen.
1: Oké. dat kan. Ruimtereizen die gaan in de toekomst nog langer duren. Hè. We gaan verder reizen en astronauten die moeten ook eten. Alleen voedsel produceren is in een ruimteschip nogal moeilijk. Dus er wordt aan verschillende universiteiten en ruimteorganisaties gewerkt aan innovatieve nieuwe voeding. En in Amerika zijn ze er dus nu in geslaagd om van petflessen en landbouwafval, zoals de stammen van maïsplanten, om die om te zetten in een soort pasta, in een soort deeg dat je tot koekjes kan verwerken. Dus wat ze doen is eigenlijk met gist werken. Die bacteriën eten dan het plastic en dat landbouwafval op, zetten dat om in eiwitten.
0: Ze kakken dat uit in eiwitten, dus het is eigenlijk toch een beetje
1: kak. Vet en zuren, ja, een beetje wel.
0: Bacteriekak.
1: De koekjes zijn gebakken, maar geen enkele wetenschapper heeft er al van gegeten, want de consumptie ervan is nog niet goedgekeurd door de Amerikaanse overheid.
0: Ja, dus het kan zijn dat het allemaal nog met een sisser afloopt.
1: Het kan zijn dat het degoutant is.
0: Goed, Greg blijft aan de leiding. Vraag 3. In Nederland hebben ze een geneeskundige primeur. Wat hebben ze daar gemaakt in Nederland? A. Pleisters die hernia genezen. B. Mini-robots die na injectie inwendig operaties uitvoeren. Of C. In labo's gekweekte hersenen. Aha, nu heb ik je.
3: Ja, B.
0: Je denkt B.
4: Fout!
0: Het is goed, hè?
1: Nee, B is fout. Het waren niet de mini-robots.
0: Oh. Goed, ik, dan heb ik het hier verkeerd. Gislijne krijgt nog een kans.
2: Dan zeg ik C.
0: C, in labo's gekweekte hersenen.
4: Dat is helemaal goed.
0: Oké.
1: Okay. Er moet iets mis zijn gegaan dan met de vertaling naar ons uitzendprogramma. Maar in ieder geval,
0: het blijft mensenwerk. Ik wil een t-shirt.
1: Wij doen dit niet met AI. Hersenen die worden nu in Nederland in labo's gekweekt. Dat is voor een zeer nuttige reden, namelijk hersenmedicatie is zeer moeilijk te testen op echte mensen. Want wij hebben de bloed-hersenbarrière en dat is eigenlijk een filter rond de bloedvaten in onze hersenen. En ja, die filtert eigenlijk giftige stoffen uit onze bloedbaan. Het probleem is natuurlijk ook wel dat medicatie daardoor eruit wordt gefilterd. En wat ze nu in Nederland hebben gedaan, zijn dus hersenen gekweekt op basis van stamcellen met die bloed-hersenbarrière, waardoor dat we hersenmedicatie voor dementie, Parkinson, noem maar op in het labo zouden kunnen testen.
0: En dat kon vroeger niet?
1: Dat kon vroeger niet. De twee apart zijn wel al ergens in labo's gekweekt, dus hersenen en de bloedbaanbarrière apart zijn wel kunnen gekweekt worden. Maar in Nederland kunnen ze die twee nu samen doen en ze kunnen het zelfs zo ver trekken dat ze in de toekomst misschien zelfs jouw individuele hersenen zouden kunnen namaken om te kijken of een specifieke behandeling bij jou zou aanslaan.
0: Dat is nog prachtige toekomstmuziek.
1: Absoluut.
0: Maar goed, het kan het hersenonderzoek een geweldige boost geven. Gislijne?
2: Ja?
0: Laatste vraag. Heb je deze goed? Dan win je deze quiz. Welke...
2: Oh, is ze nog niet afgelopen?
0: Nee. Helaas voor jou heeft Greg nog een kans. Welke weekendactiviteit is best gezond? A. Op café gaan. B. Uitslapen. Of C. Naar het containerpark gaan.
2: C.
0: Je denkt C?
4: Fout!
0: Greg.
3: Men denkt uitslapen wel wat.
0: Je denkt het uitslapen?
4: Dat is helemaal goed.
0: Het is gebeurd. Helaas, Gislijn, het zag er even uit alsof je had kunnen winnen,
2: ja.
0: Maar het is toch Greg geworden. Die wist dat het
2: officiat voor Greg
0: uitslapen was als weekendactiviteit die best gezond is.
1: Ja, er werd lang gedacht dat uitslapen slecht is voor je, want ja, je haalt je bioritme overhoop. Je moet strak van 11 tot 7 slapen om je lichaam gezond te houden. Maar wetenschappers die hebben nu slaap- en gezondheidsgegevens van 40.000 mensen geanalyseerd. En ze kwamen erachter dat 1,5 uur extra slapen in het weekend het risico op hoge bloeddruk met 9% kan doen dalen. Slaapinhouden die zouden de nadelen van slaaptekort in de week, want als je genoeg slaapt in de week, dan hoef je dat niet te doen. Maar als je slaaptekort hebt, dan kan slaap inhalen in de week goed zijn, doe het wel niet te lang, want meer...
0: In het weekend inhalen.
1: Ja, want meer dan 1,5 uur extra slapen, dan stijgt het risico weer op hoge bloeddruk.
0: Voilà, we knopen het in onze oren. Het mag dus bijslapen in het weekend als je een slaaptekort hebt opgebouwd. Greg, jij wint die boekenbon van 25 euro. Weet je al welk boek je gaat... kopen.
3: Ik denk Connie Palme, haar nieuwe roman.
0: Uitstekende keuze, Connie Palme, Johnny Walker. Geen makkelijk boek. Er staan granieten zinnen in, dat wel. Veel plezier ermee.

0: En zo dansen we het weekend in aan het handje van Katy Perry. Katy Perry op Radio 1, inderdaad, Lifetimes. En Connie Palmer heeft een nieuw boek uit. Dat heet Johnny Walker. En Greg Grauwels, die de quiz won, die gaat het lezen. En het nieuws is, volgende woensdag zit Connie Palmer in Nieuwe Feiten. Kijk, voilà. Dit is Nico Dijkshoorn.
1: Nieuwe Feiten.
2: Middagjournaal.
3: Beste luisteraars, voor het eerst, sinds ik u hier toe mag spreken, denk ik, wat is het toch ontzettend jammer dat dit radio is. Luisteraars, u zou mij nu eens moeten zien. Ik heb ongeveer 50 jaar te laat een nieuwe kledingstijl ontwikkeld die zo ongelooflijk goed bij mij past. En die hele worsteling van mij met de juiste kleren zoeken is ten einde. Wat ik nu aan heb, terwijl ik spreek, blijf ik voor altijd aanhouden. Driekwart van mijn leven heb ik kledingtechnisch maar een beetje aangerommeld. Ik durf hier nu wel toe te geven dat ik voorgescheurde spijkerbroeken heb gedragen. Een jaar lang kon iedereen mijn linkerknie zien. En zo kwam ik ook bij vrienden binnen met een spijkerbroek die ik dan zogenaamd al 19 jaar droeg. Machinaal tot op de draad versleten. En ik kocht hem omdat het gat bij de knie mij deed denken aan mijn jeugd. Het zal eens een keer niet. U kent dat wel. Een nieuwe fiets. Een iets te rare bocht, omdat Marianne uit de derde klas naar je staat te kijken. Keihard op je knie vallen. En dan thuis je moeder jammerend om je heen. Weet je wel wat mama voor deze broek heeft betaald? Dat riep die blote volwassen mannenknie van mij in een voorgescheurde spijkerbroek allemaal op. De neutrale toeschouwer zal echter hebben gedacht, kijk, daar loopt een kerel van 60 met de broek van een 15-jarige puber om zijn dikke schrijverskont. Maar goed, luisteraars, dat is allemaal geweest. Ja, ik heb fluoriserende hemden gedragen. En ja, ik heb vreemde jazzhoedjes op mijn hoofd gehad. Maar nu, veel te laat, heb ik mijn eigen stijl gevonden. Ik koop alles 6 maten te groot. Mijn broek, als ik die hier moet omschrijven, een broek die Volendamse vissers met een verstandelijke beperking altijd aan hebben. Mijn hemden, doe er 2 aluminium stokken in en je kunt er met 4 mensen in kamperen. Mijn schoenen, zolen zo dik als een kinderarm. Luisteraars, en het past mij allemaal zo goed. Iedereen die mij nu ziet lopen, die denkt, kijk, daar loopt een kunstenaar. En dan hoef ik dus niet eens verf op mijn broek te smeren of in mijn haar te smeren. Ik voel mij voor het eerst thuis in mijn eigen kleren. En dat heeft 66 jaar geduurd. Zo ontzettend verdrietig eigenlijk.
0: Ja, we zullen hem maar niet uit zijn droom halen. Hij zit nu op zijn roze wolk. Laat hem even zitten. Hij zal er vanzelf wel afvallen. Want overigens, Nico, shrinkmaxing. Daar alles van gehoord? Shrinkmaxing. Ja. Dankjewel voor een week lang middagjournaal.
1: Je luisterde naar een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren. Maandagmiddag is Lieven er weer met een nieuwe aflevering.

0: Concerti Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6 uur. Heel goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd al begin augustus ingediend bij de politie en ondertussen is het aantal klachten gestegen tot 6. Er loopt op dit ogenblik een zogenoemd opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek en heeft zelf ook maatregelen genomen. De kinderopvang blijft intussen wel gewoon open. In de Verenigde Staten, in Massachusetts, is het proces tegen Lindsay Clancy beëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen en bekende dat ook, maar deed dat naar eigen zeggen tijdens een psychose. De jury kwam niet tot een oordeel, zegt correspondent Thomas de Grave vanuit de VS.
3: De jury heeft nu 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was. Maar in de VS moet een jurybeslissing unaniem zijn, 12 tegen 0 dus. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten. Als dat proces effectief als mislukt wordt verklaard, dan wordt er verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal vragen, dat er een nieuwe datum komt en dat er een heel nieuw proces komt met een nieuwe jury.
2: Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op het zuiden en het oosten van Libanon. Daarbij zijn volgens de Libanese autoriteiten 3 mensen omgekomen. Er zouden ook minstens 23 gewonden zijn. Ook gisteren vielen 2 doden bij Israëlische beschietingen in het zuiden van Libanon. Sinds de heropflakkering van het conflict in maart zijn in het land al zeker 4.300 mensen gedood. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van nieuwkomer Lommel. En voor Hans van Aken was dat een speciale match, want hij doorliep de jeugdreekse van Lommel en maakte er zijn debuut voor de eerste ploeg. Hij kreeg dan ook een warm welkom van het Lommelse publiek.
4: Ik heb ervan genoten, zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven, dus dat maakt het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar niet aan. Uiteindelijk, als er 1 ploeg misschien echt nog verdiende te winnen, dat wij het dan misschien net iets meer waren. Maar het was redelijk kort bij elkaar.
2: Dankzij deze zege gaat club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun openingswedstrijd tegen Turkije gewonnen. De basketbalvrouwen kenden een lastige start, maar herpakten zich en wonnen uiteindelijk met 89-75. Morgen spelen de Cats hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico. En op de US Open Tennis heeft Sander Gillet zich samen met zijn dubbelpartner Sam Verbeek geplaatst voor de tweede ronde. Het duo won van Alexander Bloks en de Kroaat Dino Prismic. En ook Elise Mertens gaat door in het dubbel. Samen met Diana Schneider versloeg ze Hanna van de Winkel en Daria Snigur. Het weer dan nog. Wisselend bewolkt en overwegend droog vandaag. Tegen het einde van de dag wat minder wolken. Maxima van 18 tot 22 graden. Morgen en ook maandag afwisselend zon en wolken. En kans op een buitje hier en daar. Morgen halen we 25 graden. Maandag wordt dat 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 6:30, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus al ingediend bij de politie. En ondertussen is dat aantal klachten gestegen tot 6. Er loopt momenteel een zogenoemd opsporingsonderzoek. Er is nog geen verdachte. Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op het zuiden en het oosten van Libanon. Daarbij zijn volgens de Libanese autoriteiten 3 mensen omgekomen. Er zouden ook tenminste 23 gewonden zijn. Ook gisteren vielen al 2 doden bij nieuwe Israëlische beschietingen in het zuiden van Libanon. En in het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van nieuwkomer Lommel dankzij een Limburgse own goal net voor de rust. Club staat voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Vandaag wisselen we wolken met een overwegend droog. Tegen het einde van de dag wat minder wolken, maximaal tot 22 graden. Morgen en ook maandag afwisselend zon en wolken en kans op een bui hier en daar. Morgen tot 25 graden. Maandag is dat 28 graden. Meer op vrtnieuws.nl.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 7 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. 1 op de 3 voetbalclubs werkt met een wachtlijst voor nieuwe leden, dat zegt Voetbal Vlaanderen bij de start van het nieuwe seizoen van de jeugdvoetbalcompetitie. En vooral in de grote steden belanden daardoor vaak honderden kinderen op een wachtlijst. Er zijn 2 belangrijke oorzaken, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
2: 1, een tekort aan vrijwilligers, trainers, aan mensen om de boel te doen bolwerken. En anderzijds aan een gebrek aan speelruimte. We zien dat het aantal leden blijft stijgen, maar het aantal clubs neemt af. Vanuit Voetbal Vlaanderen vragen wij enerzijds aan alle mensen die in het voetbal bezig zijn of ouders, ja, neem ook verantwoordelijkheden op. Word coach van je kind. Langs de andere kant vragen we natuurlijk aan de overheid om meer middelen vrij te maken voor zowel sportinfrastructuur als voor de echte ondersteuning van sportclubs door middel van personeel dat daar te werk kan gesteld worden.
1: Vanaf midden september kunnen onthaalouders een premie aanvragen tot maximaal €3.000 als ze hun huis geschikter maken voor kinderopvang. Het gaat om een premie die al was aangekondigd 3 jaar geleden, maar steeds werd uitgesteld. Het aantal plaatsen bij onthaalouders neemt al 10 jaar lang af en Vlaamse minister van Welzijn Caroline Genee wil met deze premie naar eigen zeggen die neerwaartse trend keren. Het parquet van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen is dat aantal klachten gestegen tot 6. Er loopt momenteel een zogenoemd opsporingsonderzoek. Er is nog geen verdachte. In Massachusetts in de Verenigde Staten is het proces tegen Lindsay Clancy geëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen naar eigen zeggen tijdens een psychose. Maar de jury kwam niet tot een oordeel, zegt correspondent Thomas de Grave vanuit de VS.
3: De jury heeft nu 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was. Maar in de VS moet een jurybeslissing unaniem zijn, 12-0 dus. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verderzetten. Als dat proces effectief als mislukt wordt verklaard, dan wordt er verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal vragen, dat er een nieuwe datum komt en dat er een heel nieuw proces komt met een nieuwe jury.
1: In Jemen, in het zuidwesten van het Arabische Schiereiland, zijn bij zware gevechten tussen regeringstroepen en Houthi-rebellen al meer dan 120 doden gevallen. De Houthi-rebellen begonnen donderdag een offensief met grondtroepen, drones en raketaanvallen. De Houthis controleren al jaren grote delen van Jemen en ze proberen nu de regio bij Bab el-Mandeb te veroveren. Dat is een zeestraat die toegang geeft tot de Rode Zee en belangrijk is voor de internationale scheepvaart. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van nieuwkomer Lommel. Aanvaller Romeo Vermand was achteraf blij met de zege, maar hij beseft ook dat Club beter kan.
4: Nee, inderdaad, want liever wel gedaan op een niet zo overtuigende manier, want 0-1 is zuinig. Maar je wil natuurlijk meer winnen. Zeker gezien de kansen die we gekregen hebben, moeten we er zeker meer maken. Maar goed, het belangrijkste zijn de 3 punten en aan die efficiëntie moeten we zeker en vast werken, ja.
1: Dankzij deze zege gaat Club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten. Dat is evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Het weer vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag wat minder wolken. Maxima tussen 18 en 22 graden. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken. Een kans op een bui. Morgen wordt het tot 25 graden. Maandag halen we 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1.
6: De Ochtend.
5: Met Jan van Delm.
6: Goedemorgen, de vakantie is voorbij, het leven gelukkig nog niet. Dit is De Ochtend. Welkom!

0: de CD van Iskander Moon. Bent u een fan van schaken? Dan kan u terecht in de Koninklijke Bibliotheek van België en het paleis van Karel van Loteringen. Want in dat voorname decor vindt vandaag het Chess and Mates Schaakfestival plaats. Grootste publiekstrekker is Judith Polgar, de beste vrouwelijke schaker ooit. Haar levensverhaal kreeg onlangs extra aandacht dankzij de Netflix-documentaire The Queen of Chess.
1: 12-year-old Hungarian schoolgirl Judith Polgar has won a major international chess tournament and made history.
2: In the beginning, everybody underestimated me.
3: Oh, they're terrible chess players.
0: Ja, bijzonder gevaarlijk om iemand als Judith Polgar te onderschatten. Wij kunnen vanmorgen praten met Cédric Commer. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: U bent oprichter van Chess and Mates. De vierde editie al van het festival. Had u dat ooit durven dromen?
4: Nee, zeker niet. We zijn aan de achtertuin van mijn ouders begonnen met een kleine groep vrienden. En ik had niet gedacht dat we vandaag in de Koninklijke Bibliotheek gingen staan met de legende Judith Polgar.
0: Ja, het is inderdaad een indrukwekkend decor, hè. Hoe zijn jullie daar binnen geraakt?
4: We zijn altijd op zoek geweest de voorbije 3 jaar naar locaties die aanspreken en die een soort van uitstraling hebben. We hebben al in het Atomium gezeten, we hebben al in de Koningingalerij gezeten en we dachten van nu is het tijd om nog een stapje hoger op te gaan en zijn we bij de Koninklijke Bibliotheek uitgekomen, ook omdat ik persoonlijk echt wel fan ben van België en van de koninklijke familie. Dus dat paste perfect in het plaatje en in de filosofie van onze organisatie.
0: En u kon de verantwoordelijke van die Koninklijke Bibliotheek meteen overtuigen?
4: Ja, die was helemaal te vinden met ons project en met het festival. Dat ook wel perfect past binnen het kader. Dus die waren wel redelijk snel overtuigd.
0: Dat is bijzonder mooi. Voor wie het festival niet kent, het is meer dan één groot schaaktoernooi, hè?
4: Klopt, ja. Wij bieden verschillende activiteiten aan. Zowel schaakinitiaties en ook schaaktoernooien. Maar ook voor de wat al sterkere, ervaren clubschakers bieden wij ook masterclasses en simultaan aan tegen schaaklegendes zoals Ivan Sokolov en onze eigen Belgisch kampioen Daniel Darda.
0: Ja, want jullie mogen vandaag ook heel wat eregasten ontvangen. Zelfs premier De Wever zakt af, heb ik begrepen.
4: Ja, dat is een heel grote eer voor ons, een heel grote erkenning. Die heeft dus de moed samengeraapt om het op te nemen tegen Judith Polgar 's avonds in een simultaan waarin ze tegen 20 dappere mensen gaat schaken tegelijkertijd.
0: Ja, is premier De Wever een verwoed schaker?
4: Een hobbyschaker zou ik zeggen. Ik schat zijn elo rond de 1400, maar dat zullen we dus vanavond aan de lijf ondervinden. Maar hij is wel gekend om een echte hobbyschaker te zijn.
0: Ja, en elo, wat is dat precies? Misschien moeten we dat even uitleggen.
4: Ja, dat is dus het klassement, zoals dat er bij golf ook een handicap is voor het als klassement. En hoe hoger eigenlijk, hoe beter. En voor de beste ter wereld, die heet Magnus Carlsen, die heeft 2830 ongeveer elo. En als je begint, krijg je 1400 elo. En als je wint tegen mensen met meer elo, dan stijg je eigenlijk.
0: Ja, het zal niet makkelijk zijn om dat te realiseren tegen Judith Polgar, neem ik aan. Was het moeilijk om haar te strikken?
4: Ja, ze heeft een hele drukke agenda, zeker nu met haar documentaire wordt ze overal gevraagd. Maar ik ben speciaal daarvoor naar Stockholm geweest, naar een exhibitie rond het schaken. En daar heb ik haar kunnen ontmoeten en heb haar kunnen charmeren met het project dat we hier in België proberen op te bouwen.
0: En dat is dus goed gelukt, want zij komt dus al vanmiddag. Ze is trouwens niet de enige grote naam op het festival. U had het daarnet al ook over onze Belgische schaaktrots Daniel Darda. Hij is nog maar 20. Hoe zou u zijn carrière tot nu te omschrijven?
4: Heel belovend, want voor België is het echt wel onze sterkste speler die we ooit hebben gehad. Hij is al in de top 100 van de wereld geraakt. Momenteel stagneert hij een beetje, maar ik heb van goede bron mogen vernemen dat hij een aantal goede coaches onder de arm heeft genomen en dus dat het wel nog steeds mogelijk zou zijn om die top 50 van de wereld binnen te dringen, wat toch wel echt heel uniek is voor een Belg.
0: Ja, en voor de Belgische schaken is dat heel belangrijk. Ook voor jullie festival neem ik aan om zo'n uitgangsbord te hebben.
4: Zeker voor de jeugd is dat toch wel een mooi model om naar op te kijken en te zeggen van kijk, het is ook voor ons klein land mogelijk om op te boksen tegen al die grote buurlanden in deze prachtige sport.
0: Dank u wel, Cédric Commer, oprichter van Chess and Mates. Straks dus de vierde editie van dat schaakfestival in de Koninklijke Bibliotheek van België en het paleis van Karel van Loteringen.

0: Dancing Queen van ABBA, exact 50 jaar geleden op nummer 1 in de Vlaamse hitparade. En ook de atletiekmeeting Memorial van Damme is aan een jubileum toe. De 50ste editie al verspreid over 2 dagen. En op de eerste avond kreeg het publiek al waar voor zijn geld, met verschillende meetingrecords en een Belgisch record voor Pauline Kokuit op de 400 meter horde. Er was ook wel een domper om de feestvreugde met een last-minute afzegging van Mondo Duplantis, de ster in de atletiek op dit moment, en dan in het polstok springen natuurlijk. Als u het gemist heeft gisteravond, niet getreurd, hier volgt een overzicht.
1: Dikke streep door de rekening van de atletiekliefhebbers en van de organisatoren natuurlijk wel. Geen Mondo Duplantis in het polstok springen is ons zo net gemeld.
2: It was the decision I think I had to make and it's terrible, I hate it. It's the worst feeling in the world as an athlete, but I just had to do it.
1: Derde poging Karalis voor het meetingrecord. Jawel, nu gaat hij er wel over. 6 meter en 12 centimeter. Hij gaat het publiek bedanken voor de steun. Manolo Karalis, geen Mondo Duplantis, maar dan toch een meetingrecord. Dat komt nu op zijn naam. En zo heeft het publiek dat voor het polstok springen is gekomen toch wat waar voor zijn geld gekregen. En hij maakt het nog spannend ook. Het is Wanyonyi, zo lijkt het toch, die het gaat halen. En hij loopt op gelijke hoogte met die groene lampjes die aangeven dat hij op gelijke hoogte loopt met de beste chrono van hem dit jaar. En daar probeert hij nu nog net voor te gaan. Zijn we opnieuw op weg naar een beste wereldjaarprestatie. Wanyonyi wint en een nieuw meetingrecord. Is het een 1.41.81. Opnieuw een meetingrecord. Dat zijn er nu toch al wel een paar kort na elkaar. Ook op de 800 meter in de steeple was er eentje. En dan nu in het discuswerpen. De Sloveen Christian Tse heeft 71 meter 29 centimeter ver gegooid. Kokuit komt eraan. Kijk eens aan. Ze wil natuurlijk ook maar wat graag de WK-limiet lopen hier. En ze gaat zeker in de top 3 eindigen. Is aan het knokken voor de tweede plaats. Maar het gaat net derde worden. En dan is het kijken naar de chrono. 53-20 voor Kokuit. Opnieuw een Belgisch record. Opnieuw 800ste van een seconde sneller.
0: Ja, voor de gelegenheid zong Helmut Lotti de Brabançonne in de 3 landstalen onder het goedkeurend oog van koning Philip. En het inspireerde Pauline Kokuit dus om een nieuw Belgisch record te lopen. Vanavond is er dag 2 van deze Memorial van Damme met wie weet nog enkele Belgische uitschieters. Misschien gaat het Belgisch record van Kim Gevaert om de 100 meter er wel aan. Want met Delphine Nkansa staat er een snelle vrouw aan de start die er op het afgelopen Europees kampioenschap al heel dichtbij kwam. Straks bellen we trouwens nog met Kim Gevaert. Intussen is zij meetingdirecteur van de Memorial. Dat is voor na 8:30.

0: Don't Panic van Coldplay.
1: De ochtend.
2: Goedemorgen, Joris Vergeijlen.
3: Dag Jan.
2: Vorige week gaf je alweer de eerste tips hier in de ochtend. Mm-hmm. Maar nu zijn ze echt terug, de weekendtips. Hip, hip, hoera zou ik zeggen. Het cultuurseizoen is duidelijk weer begonnen. Heeft het eigenlijk ooit stilgelegen?
3: Toch wel. In de zomer heb je dan vooral de festivals. Hè. En die ronden langzaamaan af. Je hebt wel nog Krammerok in Stekenen in Oost-Vlaanderen met Young Yellow, Bazaar en vele andere. Het is helemaal uitverkocht, dus vergeet wat ik net heb gezegd. Er is gelukkig nog veel, veel, veel meer.
2: Ja, want er zijn nog verschillende andere festivals en feesten ook dit weekend. Hè?
3: Ja. En om nog even bij de muziek te blijven, het zijn de jaarlijkse vredefeesten in Sint-Niklaas. Bekend van de luchtballonnen, maar vanavond speelt Hooverphonic daar gratis. En dat wordt een bijzonder concert, Jan, want het wordt een afscheid van twee van de drie bandleden.
2: Oei.
3: Gitarist Raymond Geerts die moet stoppen door rugproblemen. En zangeres Gijke Arnaert die stopt voor een tweede keer. En Sint-Niklaas is de plek waar het voor Hooverphonic allemaal begon, dus ik vermoed dat het toch wel een beetje emotioneel kan worden. Vanaf 8:40 gratis in Sint-Niklaas tijdens de vredefeesten. En je hebt ook het Rijenfestival in Brugge, theater, performances op en rond het water van Brugge. Onder andere een voorstelling op een grote bewegende trap die drijft op het water. The Weight of Water. Zie en lees je meer over op veertenieuws.be. Doorklik je naar de weekendtips. En daar vind je ook nog tips voor het theaterfestival dat op dit moment loopt in Brussel, waar dus de beste voorstellingen van het voorbije seizoen nog één keer worden gespeeld. En in Diest is er dan weer het Circusfestival. Cirque Gitan of Cirque Gitan op de terreinen van de Citadel van Diest. Je ziet, het is echt volop bezig.
2: Het is volop aan de gang. Feesten, festivals, her en der. En er zijn ook open deurdagen.
3: Dat is een traditie bij het begin van het seizoen. Dan is er normaal gezien klassieke muziek in open lucht in Antwerpen. Maar dit jaar is er geen klassiek op het plein, maar wel open huizen. Je kan vandaag dus binnen in de opera in Antwerpen en ook in de Koningin Elisabethzaal. Achter de schermen altijd interessant. Er zijn ook repetities die je kan bijwonen. En om 6:00 vanavond, ja, ik moest even kijken, 6:00 begint er een gratis symfonisch orkest te spelen in de Elisabethzaal. Gewoon binnenwandelen, reserveren is niet nodig. Het is een concert met Toets Tielemans in gedachten, dus er zal mondharmonica te horen zijn. Antwerp okay. Symphony Orchestra vanaf 6:00. Dat is Antwerpen, maar net op hetzelfde moment, ook vandaag, Jan, houdt De Munt in Brussel ook opendeurdag. Vanaf 10:00 straks ga je daar binnen, in de zaal, maar ook achter de schermen moet je niet voor reserveren. En ook daar is alles gratis, net zoals in Antwerpen. En om 4:00 tonen ze daar opera op groot scherm, op het Muntplein. En daar op wandelafstand, op de Grote Markt van Brussel, daar is het trouwens Belgian Beer Weekend. Je weet, alcohol schaadt de gezondheid, maar het is ook erfgoed. En dat erfgoed vieren ze vandaag en morgen tijdens het Belgian Beer Weekend.
2: Verscheurende keuze tussen erfgoed en de eigen gezondheid. Maar er zijn ook weer nieuwe expo's, ook altijd goed voor de mentale gezondheid.
3: Zeker. Deze week mocht ik al eens piepen bij Tim van Laren Gallery. Daar start het nieuwe cultuurseizoen met de expo An Apple for the Road, met nieuw werk van Ben Sletsen. Ik snap weer waarom zoveel mensen daar wild enthousiast over zijn. Je zou het naïeve kunst kunnen noemen, maar die kleine banale onderwerpen, die vrolijke kleuren, zijn precies, Jan, wat we nu nodig hebben.
2: In deze tijden inderdaad, ja.
3: En er hangen ook 30 werken op papier, olieverf op papier, dat is iets nieuws voor Ben Sletsens. Ze hangen aan één grote muur van de galerij. Ga dat bekijken. Het is gratis. Ben Sletsens bij Tim van Laren Gallery.
2: En er zijn ook nieuwe expo's in Brussel.
3: Zeker. Ik kijk uit naar het nieuwe werk van Tinus Vermeers. Dat is vanaf morgen te zien bij Hop Street Gallery, Tinus Vermeers. Bij Wiels opent vandaag al een expo met werk van de Libanese kunstenaar Ali Sherry. En in het Van der Borstgebouw in het centrum is er de expo Africa Legacy. Met meer dan 250 werken, veel uit privéverzamelingen. Zowel klassieke werken uit Afrika, zoals maskers en rituele voorwerpen, maar ook hedendaagse kunstwerken van Afrikaanse kunstenaars vandaag. En nog tot morgen is er aan het Broekeireplein, ook in het centrum, de gratis expo over 50 jaar Memorial van Damme.
2: Ja.
3: Daar heb je het vandaag of morgen zeker nog wel over.
2: Zeker, zeker.
3: Maar dus, er is ook een expo, een gratis tentoonstelling in het gebouw van de Nationale Loterij, From Evo to Mondo.
2: Ik was erbij, die allereerste Memorial van Damme. 50 jaar geleden intussen. Ja, dat zegt ook iets over mijn leeftijd.
3: Ja.
2: Dat ik inderdaad al een tijdje misschien te lang meega. Maar we doen ons best om het vol te houden. Mechelen en Brugge, daar eindigen we. Ook daar zijn tentoonstellingen.
3: Ja, het tweejaarlijkse kunstfestival Contour Biennale start dit weekend in Mechelen. En er is daar ook een overzichttentoonstelling van kunstenaar Jeff van Turenhout. Die 100 jaar geleden werd geboren in de stad. Ze noemen hem daar de laatste surrealist. Zo'n 100 werken van hem, 100 jaar. 100 werken zijn nu bij elkaar gebracht in Mechelen. Jeff van Turenhout. Ah, en het is ook de laatste kans voor Breedbeeld, de openingstentoonstelling van Brusk. Dat is de nieuwe kunsthal in Brugge. Achter de schermen rommelt het daar, maar in de kunsthal is daar niets van te merken. Voilà, ik heb hopelijk de klassieke keuzestress bezorgd.
2: En daar zijn we zoals altijd jou heel dankbaar voor. Dankjewel, Joris Vergeijnen.
3: Goedemorgen.

0: Tijd voor mij van Klaas Delru.
1: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
2: Volkswagen. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Voor die
4: goeiemorgen,
3: waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
3: En voor de
5: goedenavond,
3: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
3: Voor wie non-stop info zoekt
2: en nieuwsgierig is ook.
3: En voor zij die liever even
6: alles willen vergeten.
3: Met non-stop muziek.
2: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vanavond iets Italiaans?
7: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Amai, la vita is echt wel bella.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
12: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
11: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
13: Eurostar. Together we go further.
14: IKEA-tip van de week.
15: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
14: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
16: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pro.be.
0: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
0: Ruim 1 minuut over 7:30. En goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. 1 op de 3 voetbalclubs werkt met een wachtlijst voor nieuwe leden. Dat zegt Voetbal Vlaanderen bij de start van het nieuwe seizoen van de jeugdvoetbalcompetitie. Vooral in de grote steden belanden vaak honderden kinderen op een wachtlijst. Er is een tekort aan vrijwilligers en een gebrek aan speelruimte. Het aantal leden blijft stijgen, maar het aantal clubs neemt al jaren af. In de Verenigde Staten is het proces tegen Lindsay Clancy nietig verklaard. Clancy bekende dat ze haar 3 kinderen om het leven bracht, maar zegt dat ze dat deed tijdens een zware psychose. De jury raakte na dagen beraadslagen niet unaniem tot een oordeel. 11 juryleden wilden een vrijspraak, 1 jurylid niet. Omdat een Amerikaanse jury unaniem moet beslissen, is het proces stopgezet. Het parket beslist later of er een nieuw proces komt. En in het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen bij nieuwkomer Lommel, dankzij Limburgse own goal net voor de rust. Club staat voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Het weer wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het eind van de dag minder wolken. Maximaal van 18 tot 22 graden. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Morgen tot 25 graden. Maandag halen we zelfs 28 graden.
18: Radio 1.
0: De ochtend.
18: Met Jan van Delm.

0: Stars in the Rise van Just Jack. De voorbije maanden gingen we voor ons mediaoverzicht vaak ver over de grenzen, maar de vakantie is voorbij en dus mogen we opnieuw een beroep doen op onze trouwe krantencollega's. Goedemorgen, Inge Gijs van de Standaard.
1: Goedemorgen.
0: Jij mag de spits afbijten en je wou beginnen met een reportage in de krant bij de Duitse deelstaatverkiezingen die morgen plaatsvinden. We zullen migranten terugsturen tot de startbaan gloeit. Ja, dat is een heftige belofte en dan denk ik meteen aan de AfD, Alternatieven voor Duitsland, klopt dat?
1: Ja, je hebt helemaal gelijk. Het wordt echt wel spannend. Want het is nu zondag voor de eerste keer dat het AfD kans maakt op een absolute meerderheid. Dus ja, dat wordt echt spannend dit weekend. En onze journalist is een week door de twee deelstaten getrokken en is getuige geweest van een tiental verkiezingsbijeenkomsten met de bedoeling om te achterhalen waarom de inwoners van die twee Oost-Duitse deelstaten zo massaal voor extreem rechts kiezen.
0: Ja, en waarom is dat?
1: Wel, hij stelt vast, ze zijn nog altijd erg pro-Russisch en ze zijn heel erg tegen migranten. En dat zijn eigenlijk twee dingen die ons zouden moeten verbazen, want één, daar wonen eigenlijk weinig migranten en toch zijn ze zo tegen hen en is dat een belangrijke reden om voor het AfD te stemmen. En je zou ook denken, ja, die Oost-Duitsers die toch ook onder het juk van de Sovjet-Unie hebben gezeten, waarom zijn ze zo pro-Russisch? En wat daaronder ligt, de belangrijkste reden uiteraard, dat is de ontgoocheling.
0: Ja.
1: We zijn bijna 40 jaar na de val van de muur. Zij hebben gedacht dat ze erop gingen vooruitgaan, dat er was een bloeiende economie beloofd. Er was hen welvaart beloofd en dat is allemaal niet gelukt.
0: Nee.
1: De werkloosheid is er nog altijd veel hoger dan elders. Zij zijn heel erg anti-overheid, anti-staat. Democratie als begrip, dat zegt hen weinig. En zoals een van de gesprekspartners zei, we hebben de staat en de media nooit kunnen vertrouwen, dus waarom zouden we het nu wel doen?
0: Ja.
1: Dus ja, daaruit blijkt hoe moeilijk het is om zo'n land terug één te maken en vooral om iets op te bouwen wat, ja, wat er niet meer was.
0: Ja.
1: En ja, die ontgoocheling, zij zeggen, we hebben maar één optie meer, dat is op het AfD stemmen.
0: Ja, dus het verschil tussen Ossies en Wessies is eigenlijk ja, te groot gebleven, kan je concluderen eigenlijk na die reportage.
1: Ja, inderdaad. Na 40 jaar, dat is toch wel bitter, hè?
0: Dat is inderdaad bitter, zeker als je eerst de Sovjet-Unie hebt meegemaakt in al die jaren voordien. Dan moeten we naar Amerika, want daar heeft Trump het blijkbaar gemunt op de rechters van het internationaal strafhof.
1: Ja, dat is een zeer straf verhaal, moet ik zeggen. Het internationaal strafhof in Den Haag, dat is het strafhof dat mensen vervolgt die verdacht worden van genocide en oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid.
0: Ja, dat is een strafhof dat eigenlijk niet wordt erkend door de Verenigde Staten, dacht ik, hè?
1: Nee, inderdaad. Wel door heel veel andere landen, ja, maar niet door de Verenigde Staten. En het is eigenlijk al lang een doorn in het oog van Trump, omdat zij vinden dat dat maar een aantal linkse rakkers zijn die anti-Amerikaans zijn. Maar het is het arrestatiebevel dat het internationaal strafhof heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu en zijn minister van Buitenlandse Zaken Galan.
0: Ja.
1: Die eigenlijk de druppel waren voor Trump. En nu heeft hij tegen 9 van de 18 rechters sancties afgekondigd. En dat betekent dat Amerikaanse burgers en bedrijven geen hulp of diensten meer mogen verlenen aan die rechters. En nu zou je misschien denken, ja, zo wat.
0: Ja.
1: Maar dat heeft ongelooflijke gevolgen. Die mensen kunnen hun kredietkaart niet meer gebruiken.
0: Oei.
1: Omdat, ja, Mastercard en Visa, dat is Amerikaans.
0: Amerikaans. Ja, ja, ja, tuurlijk. Ja, ja, ja.
1: Heel veel banken willen hen. Zij kunnen gewoon geen overschrijvingen niet meer doen. Ze kunnen niet meer met Microsoft Windows werken, niet meer met MacBook. Dat betekent ook, zij kunnen geen vluchten boeken, geen apps downloaden. Maar ze kunnen bijvoorbeeld, een van hen heeft kinderen die in het buitenland studeren. Zij kunnen daar geen geld meer naar overmaken. Dag op dag verliezen ze een hypothecaire lening of verliezen ze hun brandverzekering. En dat komt allemaal omdat zoveel banken ja, banden hebben met de Verenigde Staten. Ja. Want je zou kunnen denken, ja, waarom schakel je niet over naar een Europese bank? Maar er zijn ook heel veel Europese banken die banden hebben met de Verenigde Staten of die daar filialen hebben en die bang zijn om ook onder die sancties te vallen op het moment dat zij die mensen wel helpen.
0: Dat gaat dus bijzonder ver.
1: Het gaat bijzonder ver. En uitzonderlijk heeft onze journalist met verschillende mensen van Strafhof kunnen spreken, want normaal zijn zij zeer discreet.
0: Ja.
1: En ja, als je leest wat dat op hun privéleven voor hun privéleven betekent, dat gaat echt wel ontzettend ver.
0: Ja.
1: Nu, opmerkelijk is dat wel die rechters zeer veerkrachtig blijken te zijn en veel vechtlust en ook zeggen, wij blijven ons werk doen, wij blijven achter die oorlogsmisdadigers aangaan. Maar natuurlijk, ja, die impact is zo groot. In december moeten er 6 nieuwe rechters gekozen worden. De vrees is dat er toch weinig mensen kandidaat zullen zijn, omdat zij natuurlijk ook het risico lopen om onder die sancties te vallen.
0: Ja.
1: En wat ik eigenlijk nog het meest straffe van het verhaal vind, is dat er een Europees systeem bestaat, dat een soort bescherming zou kunnen bieden aan die rechters. Dat is een soort alertsysteem, waardoor eigenlijk Europa aan Europese bedrijven verbiedt om toe te geven aan die Amerikaanse sancties en hen vergoed, een schadevergoeding geeft als ze toch hinder zouden ondervinden. Maar dat systeem is nog altijd niet in werking gezet voor die rechters.
0: Nee.
1: Er zijn verschillende landen die er heel erg op aandringen, maar het schijnt dat von der Leyen daar eigenlijk tegen is en zij zou eigenlijk de go moeten geven daarvoor.
0: Dat is bijzonder jammer dat dat niet gebeurt, want die rechters verdienen alle respect en alle steun om hun werk naar behoren te kunnen blijven uitvoeren. Dankjewel Inge Gijs en tot over een uurtje, want dan ben je er opnieuw met de andere kranten. Tot straks.
1: Tot straks.

0: the phone, girl.
1: Ring, ring, ring. Tyler, the creator. Deze week maakte de grootste autobouwer van Europa, het Duitse Volkswagen, bekend dat het wereldwijd 100.000 jobs zou schrappen. En ook de toekomst van 4 Duitse fabrieken is nog onzeker. Volkswagen verkeert in zwaar weer, maar hoe staan de automerken in de rest van Europa ervoor? Dat kunnen we vragen aan Tom Simons. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: U bent financieel econoom bij KBC. Ja, ook Italië en Frankrijk zijn grote autolanden. Hè? Hoe staat de sector daarvoor?
2: Ja, minstens even slecht, omdat ze kampen met dezelfde problemen. Wat Volkswagen heeft beslist, is eigenlijk een voorschotje op wat de rest nog zou moeten beslissen. Omdat de muziek die speelt in Europa, dat is er eentje die nu uitblinkt in lentefrisse toetsen. Overal is er overcapaciteit. Dat is vooral het grote probleem. De autobouwers hebben veel capaciteit gebouwd om eigenlijk in te spelen op toekomstige vraag. Maar die vraag is er niet, dus je ziet alleen al met sinds corona 2 miljoen minder verkochte wagens in Europa. Op het moment dat natuurlijk de Chinese auto-industrie op volle toeren draait.
1: Ja.
2: En op zijn minst betere of op zijn minst competitievere wagens aflevert. En dan vooral, en daar speelt het vooral, de kosten.
1: Ja,
2: en de auto's die oh, sorry.
1: Nee, ik wou zeggen, over China gaan we het zo dadelijk nog hebben, maar inderdaad, ja. De kosten bij die Europese autobouwers, wat voor kosten zijn dat dan precies?
2: Vooral energie speelt een belangrijke rol in de productie zelf, maar omdat er die omslag is van fossiele wagens naar elektrische wagens, spelen alles wat te maken heeft met batterijen en technologie in zijn brede vorm allemaal een grote rol. Europa heeft niet de grondstoffen, heeft niet de batterijen, moet die inkopen in het buitenland, met name in China. En ja, dat kost natuurlijk heel veel geld. En het is net daar waar de marge wegvloeit. Ja. Dus de wagens die gebouwd worden door die Europese concurrenten, ja, die zijn daarom niet kostencompetitief. Vooral omdat je eigenlijk je marge afgeeft aan het buitenland, met wie je eigenlijk aan het concurreren bent.
1: Ja, dus dat is eigenlijk een dubbel negatief effect, zou je kunnen zeggen. Nu, van Volkswagen wordt wel eens gezegd dat het de omslag naar elektrisch rijden gewoon heeft onderschat. Hè. Is dat in andere landen beter aangepakt of niet?
2: Nee, ook niet. Want je verdient geld door massa te produceren. En door wat elke Europese autobouwer heeft een beetje vergeten te kiezen. Daar is Europa natuurlijk een beetje schuldig aan, omdat we wel de omslag gehad naar elektrisch rijden. En wat heb je gezien? Dat alle grote autobouwers zowel een productieapparaat, een architectuur voor fossiele wagens als elektrische wagens in stand moeten houden. Ook dat zijn dubbele kosten. En dan heb je niet de vraag zien aantrekken zoals dat die verwacht was. Dus de elektrische wagens blijven duur voor particuliere kopers. En dan nog eens om het nog erger te maken, omwille van de energiecrisis, omwille van de problemen en om de Europese industrie te beschermen, heeft Europa nog eens die elektrische ambities een beetje teruggeschroefd. Dus je krijgt heel veel investeringen voor productiecapaciteit die bijna niet benut wordt. En de Europese kopers die geven ook niet thuis, omdat het veel te duur blijft.
1: Nee,
2: en dat is dus een probleem voor niet alleen Volkswagen.
1: Dat is een probleem inderdaad voor alle automerken. U zegt Europa heeft die ambities teruggeschroefd. Maar was dat ook niet een beetje op vraag van die autoconstructeurs?
2: Ja, exact. En daar hebben ze zichzelf natuurlijk de das om gedaan. Hè. Tuurlijk was dat op vraag, omdat zij vooral dan de Duitse autobouwers, BMW, Mercedes, Volkswagen, ja, dat is toch hardcore fossiele industrie. En zij hebben al die fabrieken staan, die fabrieken die dus deze week eigenlijk op de schop gaan. Ja, en ze wouden die natuurlijk in stand houden, ze wouden die uitmelken. Als je iets of wat investering wil terugverdienen, ja, dan moest het wel fossiel. En dan zie je wel wat dat eigenlijk het echte probleem is van Europa. We zien dat trouwens in bijna alle industrieën een gebrek aan duidelijke keuzes maken.
1: Ja, ja.
2: En de keuze had gemaakt kunnen worden voor bijvoorbeeld elektrisch te gaan, maar dat is niet gedaan.
1: Dat is inderdaad niet gebeurd. China heeft dat wel gedaan. Had natuurlijk ook niet die traditie van fossiele wagens. Hè? Dus daar konden zij van scratch beginnen, bij manier van spreken.
2: Ja, en dat is eigenlijk een derde probleem. Ze konden van scratch beginnen. Ze controleren al de grondstoffen, de batterijmaterialen, de technologie. Ze zetten volledig in op software en infotainment. Dus daar hebben ze zeker een kostenvoordeel. Maar omdat ze dat kostenvoordeel ten volle kunnen uitbuiten en de Chinezen nu massaal overstappen naar Chinese elektrische wagens, dan zie je onder meer bij BMW, Mercedes en Volkswagen dat die dure premium Europese wagens die geëxporteerd werden naar China, dat die niet meer kunnen geëxporteerd worden. Dus als dat een derde probleem, dat je ook die cashflow-bron ziet opdrogen. En eigenlijk op hetzelfde moment dat je de elektrische Chinese wagens veel beter en veel goedkoper ziet worden. Nu, pas op, in China gaat het ook niet goed. Daar hebben ze 20 miljoen auto's te veel in productie. Met andere woorden, ze kunnen veel meer produceren dan ze doen. En dat overschot wordt geëxporteerd naar Europa.
1: Ja.
2: Dus dan zie je dat het ook een cirkel is die terugkomt. Dat het niet alleen is dat de Chinese wagens van scratch kunnen beginnen, maar dat ze niet alleen beter zijn geworden, maar ook daar veel te veel geïnvesteerd hebben. En dat komt allemaal naar Europa op het moment dat we er niet klaar voor zijn. Niet financieel, niet politiek en ook niet qua grondstoffen.
1: Dat klinkt allemaal heel somber. Ziet u eigenlijk nog een toekomst voor de autosector in Europa?
2: Het nest bovenaan, zoals Volkswagen heeft gedaan, ondanks de vakbonden dat natuurlijk niet zien. En dan verwijs ik natuurlijk naar die hele sterke Duitse vakbonden. Een optie zou kunnen zijn om een heel stuk van die overcapaciteit af te bouwen. Er zijn al langer plannen om dat bijvoorbeeld in te zetten in de defensieindustrie en die fabrieken te verkopen. Je zou de markt kunnen afschermen via anti-importbeleid vanuit Europa. Maar dat is een te defensieve maatregel die nog nooit eigenlijk een structureel goed resultaat heeft opgeleverd. Dus waarschijnlijk zal het zijn dat de grote Europese historische auto-industrie gewoon kleiner moet worden. En wij moeten niet concurreren op massa, maar op specialisatie. Ferrari heeft er minder van. Ja. Lamborghini, nu dat is natuurlijk geen product voor u en ik. Enfin, toch niet voor mij.
1: Nee, voor mij ook niet. Nee.
2: Maar misschien zit daar wel een oplossing. Dat we gewoon meer in niche beginnen denken, Europees beginnen denken, in plaats van ervan uitgaan dat wij met massaproductie de wereld vanuit Europa kunnen veroveren. Want dat zal niet meer gebeuren.
1: Specialiseren en mikken op kwaliteit, dat is dan de boodschap. En het zal pijn doen, zoveel is ook al duidelijk. Dank u wel, Tom Simons, financieel econoom bij KBC. Nog een fijn weekend.
2: En druk, met veel plezier. Classic material, refugee camp, hold tight. Yes, yes. Steve Marley, come on, huh? Why Clef, huh? Feel the gun.

0: No Woman No Cry, iconisch nummer van Bob Marley uiteraard, hier in de versie van Fugees. Na 8 uur trekken we naar Oekraïne en naar Duitsland, want daar staan morgen, dat hoorde nu al, belangrijke deelstaatverkiezingen op de agenda. Maar nu eerst het nieuws.
1: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou...
2: Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen. Een extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
3: Weet ik veel met Kobe Ilse. Vanaf volgende week van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
4: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
5: Een dubbele moord.
6: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
7: Ik heb gedaan.
5: En achter één van de bekentenissen...
8: Gelooft er hier iemand wat hij zit te zeggen?
5: ...ligt een wereld vol leugens.
9: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
5: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
10: Dit is echt bullshit.
11: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
5: De 12, de botoxmoorden. Vanaf morgen op VRT1 en VRT Max.
12: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
13: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
14: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
13: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
14: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
13: Oh, maar kijk eens, kijk eens aan.
12: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
15: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
16: Spelen de Verenigde Naties nog een rol van betekenis in de wereld? Björn Soenes en ik, Kobe Ilsen, vragen het aan Alexander De Croo, hoofd van het VN-ontwikkelingsprogramma en de de facto nummer 2 van de VN.
17: Het was vroeger

0: voetbalcompetitie. En daar zijn twee belangrijke oorzaken voor, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
1: Eén, een tekort aan vrijwilligers, trainers, aan mensen om de boel te doen bolwerken. En anderzijds aan een gebrek aan speelruimte. We zien dat het aantal leden blijft stijgen, maar het aantal clubs neemt af. Vanuit Voetbal Vlaanderen vragen wij enerzijds aan alle mensen die in het voetbal bezig zijn of ouders, ja, neem ook verantwoordelijkheden op. Word coach van je kind. Langs de andere kant vragen we natuurlijk aan de overheid om meer middelen vrij te maken voor zowel sportinfrastructuur als voor de echte ondersteuning van sportclubs door middel van personeel dat daar te werk kan gesteld worden.
0: In de praktijk staan vooral in de steden vaak honderden jongeren en kinderen op een wachtlijst. En dat is ook het geval bij de voetbalclub van Kesselo bij Leuven, zegt jeugdvoorzitter Tom van Tienen.
2: Vandaag stonden we op 408, waarvan een aantal kinderen de afgelopen dagen ook zijn komen testen, die we nog kunnen toelaten. Maar laten we zeggen dat die nog altijd op 360, 370 zal eindigen na die operatie.
0: Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen is dat aantal klachten gestegen tot 6. Er loopt momenteel een zogenoemd opsporingsonderzoek. Er is nog geen formele verdachte. Vanaf midden september kunnen onthaalouders premie aanvragen tot maximaal 3000 euro als ze hun huis geschikter maken voor kinderopvang. De maatregel moet het beroep van onthaalouder aantrekkelijker maken, want de afgelopen 10 jaar is dat aantal gedaald. Het geld moet dienen voor investeringen in infrastructuur, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
3: Bijvoorbeeld, je kan je huis wat beter wapenen tegen de hitte. Het kan ook gaan over investeringen in de buitenruimte, zodat kindjes buiten kunnen spelen. Dus het is gericht op infrastructuur. En voor nieuwe starters is dat natuurlijk altijd handig als je je huis veilig moet maken om kindjes op te vangen. En voor mensen die al jaren bezig zijn, is het natuurlijk, denk ik, sowieso welkom dat je je huis ook kan aanpassen op maat van wat de kindjes vandaag nodig hebben.
0: In het oosten van Oekraïne zijn 4 mensen gedood bij een Russische luchtaanval. En dat terwijl er op het diplomatieke vlak eindelijk wat lijkt te bewegen tussen Rusland en Oekraïne. Maar Roel Pennemans, dat doet de wapens wel niet zwijgen blijkbaar.
4: Nee, nochtans heeft Oekraïne volgens lokale media zijn militairen eenzijdig bevolen de gevechten tijdelijk te staken van vandaag tot en met dinsdag. Dat bevel komt er op het moment dat Amerikaanse gezanten van president Trump dit weekend zowel naar Moskou als Kiev reizen voor gesprekken om de oorlog te stoppen. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dat Steve Witkoff en Jared Kushner zondag naar Kiev komen. Dat zou de eerste keer zijn. Maar welke voorstellen ze bij zich hebben, daarover is niks bekend. Zelensky heeft alvast gezegd dat Oekraïne geen luchtaanvallen uit zal voeren tegen Rusland, zolang de Amerikaanse delegatie er is. Rusland van zijn kant heeft het bezoek officieel niet bevestigd. En van stoppen van aanvallen is er geen sprake. Vannacht doodde een Russische luchtaanval in Kamjansk 4 mensen en 5 anderen raakten gewond.
0: Roel, dankjewel. In Massachusetts in de Verenigde Staten is het proces tegen Lindsay Clancy beëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen, naar eigen zeggen, tijdens een psychose. Maar de jury kwam niet tot een oordeel, zegt correspondent Thomas de Graven vanuit de VS.
5: De jury heeft nu 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was. Maar in de VS moet een jurybeslissing unaniem zijn, 12-0 dus. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten. Als dat proces effectief als mislukt wordt verklaard, dan wordt er verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal vragen, dat er een nieuwe datum komt en dat er een heel nieuw proces komt met een nieuwe jury.
0: Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op Libanon. Daarbij zijn volgens de Libanese autoriteiten 3 mensen omgekomen. Er zouden ook tenminste 23 gewonden zijn. Ook gisteren vielen er 2 doden bij Israëlische beschietingen in het zuiden van Libanon. Sinds de heropflakkering van het conflict in maart zijn in het land al zeker 4.300 mensen gedood. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van nieuwkomer Lommel. Voor Hans van Aken was het een speciale wedstrijd, want hij doorliep de jeugdreeksen van Lommel en hij maakte er zijn debuut voor de eerste ploeg. Hij kreeg dan ook een warm welkom van het Lommelse publiek.
6: Ik heb ervan genoten, zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven, dus dat maakt het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar niet aan. Uiteindelijk, als er 1 ploeg misschien echt nog verdiende te winnen, dat wij het dan misschien net iets meer waren. Maar het was redelijk kort bij elkaar.
0: Dankzij de zege staat Club Brugge voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, dat zijn er evenveel als Charleroi en Gent.

0: Ol blijft achtste. Gisteravond is de 50ste editie van de Memorial van Damme Atletiek gestart. Een overzicht van die eerste avond door Bert Sterks.
1: Een handvol meetingrecords, een beste wereldjaarprestatie van Chase Jackson in het kogelstoten en een Belgisch record. De eerste avond van de Memorial mocht er zijn, zelfs zonder Mondo Duplantis. De wereldrecordhouder polstokspringen haakte in laatste instantie af met een lichte blessure. De Griek Karalis zorgde gelukkig wel voor een meetingrecord door over 6 meter en 12 centimeter te springen. Ook op de 400 meter en de 800 meter sneuvelde meetingrecords. De Keniaan Wanyonyi was een zucht te traag om op die laatste afstand zijn snelste jaarchrono van vorige week nog wat scherper te stellen. Vroeg op de avond had Paulien Koekuit al voor een mooi moment gezorgd door haar eigen Belgisch record op de 400 meter horde te breken, 53-20. Meteen goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar in Peking.
0: Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun openingswedstrijd tegen Turkije gewonnen. De basketbalvrouwen kenden een lastige start, maar herpakten zich en wonnen uiteindelijk met 89-75. Morgen spelen de Cats hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico. En op de US Open Tennis heeft Sander Gillet zich samen met zijn dubbelpartner Sam Verbeek geplaatst voor de tweede ronde. Het duo won van Alexander Bloks en de Kroaat Dino Prismic. En ook Elise Mertens en Diana Schneider gaan door in het dubbel. Vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag wat minder wolken, maxima tot 22 graden straks. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken met altijd kans op een bui. Morgen tot 25 graden, maandag halen we 28 graden. Vooraan in het ochtendnieuws zaten de wachtlijsten bij de Vlaamse voetbalclubs. Nieuwe leden kunnen niet zomaar beginnen spelen door een tekort aan vrijwilligers en een gebrek aan speelruimte. Alle details vindt u op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.
3: De Ochtend.
2: Met Jan van Dalm.
3: Goedemorgen. Oekraïne wordt de jongste weken zwaar bestookt door Rusland. Hoe reageren de Oekraïners daarop? Zometeen vragen we het aan iemand die er net geweest is. Dit is De Ochtend. Welkom.

0: Josie Something van Zita Swoon. In Oekraïne lijkt de oorlog opnieuw een versnelling hoger te schakelen. De hoofdstad Kiev wordt al dagen, zelfs weken, onder vuur genomen en daarbij zijn al verschillende slachtoffers gevallen. Ook vannacht zijn 4 mensen gedood bij een Russische luchtaanval. En dat terwijl er op diplomatiek vlak toch ook wat leek te bewegen de voorbije dagen. Goedemorgen, Joni de Rijke.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent net terug uit Oekraïne. Jij was in Kiev, die hoofdstad. Ik zei het al, wordt al een tijd lang dag en nacht belaagd. Hoe heb je dat zelf ervaren?
1: Ja, het is eigenlijk sinds een goede week aan de gang. En wij waren er ook een week. We waren eerst naar het oosten geweest. Maar je merkt het verschil, want de Oekraïners, de bewoners van Kiev zeggen zelf ook, hè, er wordt heel veel gebombardeerd, er wordt heel veel aangevallen, maar zo tegen de ochtend hadden we altijd wel een paar uren van rust. Maar zelfs dat is nu weg. Er waren afgelopen week toch een aantal aanvallen, 's morgens rond 10, 11 uur. Er vloog een ballistische raketpal over ons appartement en die hoorde je dan even verderop neerkomen. Er waren eigenlijk heel veel aanvallen en ook veel meer in de binnenstad, in het centrum van de stad. En dat was vroeger ook niet het geval. Dus ja, de bewoners die lopen toch wel op toppen van hun zenuwen, omdat ze eigenlijk geen rust meer vinden. Dus dat is best wel heel zenuwslopend en heel zwaar.
0: Ja, heel zwaar kan ik me voorstellen. Het gaat er ook steeds driester aan toe. Wat wil Rusland daarmee eigenlijk bereiken?
1: Ja, het ziet er toch naar uit dat ze willen bereiken dat niet alleen de Oekraïners weer een zware winter zullen hebben door in de kou te zitten, want ze hebben alweer elektriciteitscentrale aangevallen. Ze zijn nu natuurlijk ook allebei distributiecentra aan het aanvallen en magazijnen waar voedsel en hulpgoederen liggen. En ik las ook al dat sommige schappen in de winkels al minder producten hebben of zelfs leeg zijn. Ja, dus de Oekraïners die beseffen heel goed wat Rusland aan het doen is. Ze zijn eigenlijk nu een winter aan het voorbereiden waarop ze dan ook, ja, misschien minder voedsel zullen krijgen. En ja, het is natuurlijk een winter in de kou, dat hebben ze doorstaan. Ja. Dat kunnen ze nog eens doen, maar als jij geen eten en drinken meer hebt, dan wordt het heel zwaar. En dat beseft de bevolking heel goed, dat er aan zit te komen. Dat is het plan van de Russen.
0: Ja. Ja, het is heel duidelijk dat ze de wil van de mensen proberen te breken. En slagen de Russen daar ook in?
1: Nee, toch nog niet. De mensen zijn, zoals ik het hoor, het wel allemaal zeer moe. En ik verwacht ook wel, als het zo doorgaat, dat er weer een nieuwe uittocht uit Kiev vooral zal zijn. Maar die wil breken, daar is voorlopig nog geen sprake van. Maar ja, wie weet hoe het over een paar maanden is of weken. Dat moeten we afwachten.
0: Ze hebben inderdaad al heel wat moeten doorstaan en je weet nooit hoe het verder evolueert. Intussen beweegt er wel wat op diplomatiek vlak, zei ik ook al in de inleiding. Amerikaanse gezanten zouden dit weekend gesprek hebben in Moskou en in Kiev. Ja, geloven de Oekraïners eigenlijk in een doorbraak?
1: Nee, niet echt. Daar zijn ze zeer cynisch en gelaten in geworden. Ze geloven absoluut niet meer wat Poetin zegt. En ja, laten we eerlijk zijn, tot nu toe heeft Poetin wel meer beloftes gedaan en die speelt dan toch wel een soort psychologisch spel om de oorlog te blijven rekken. En ik denk dat dit weer hetzelfde is. Het is zijn goede bedoelingen en ja, misschien komt er iets uit, maar ik geloof er zelf ook niet in. En de bevolking is daar zeer cynisch in. Dus die hebben daar voorlopig totaal geen verwachtingen in. Nee.
0: De bevolking is dus zeer cynisch, zeg je, maar toch heeft de Oekraïense president Zelensky een eenzijdig staakt het vuren uitgeroepen, hè?
1: Ja, dat is natuurlijk een positief teken. Ja, ik bedoel, er komen 2 Amerikaanse gezanten en natuurlijk, Oekraïne wil vrede, dat is bekend. Ze hebben ook een heel vredesplan al klaar liggen dat tegen het eind van het jaar zou ingevoerd kunnen worden. Nu, daar heeft Poetin ook niet op gereageerd, maar ik denk dat Zelensky elke kans aangrijpt die tot vrede leidt. Want ja, het gaat natuurlijk niet goed in Oekraïne. Nee. En de Russen die veroveren stilaan toch steeds meer terrein. We zijn nu zelf bij in het oosten, hoe er steeds meer treinen ook worden geviseerd door drones. Zaporizhia wordt heel zwaar door drones geviseerd. Dus ja, ze komen toch in steden zoals Kramatorsk en Sloviansk. Ja, dat was een jaar geleden toch allemaal minder. Dus het wordt er absoluut niet beter op.
0: Het wordt er niet beter op. Misschien is dat ook nog zoveel mogelijk stellingen proberen in te nemen voor die eigenlijke vredesgesprekken beginnen. Maar dat zullen we dus moeten afwachten. Het is ook in Europa een bijzonder bewogen week geweest. Duitsland beschuldigde Rusland officieel van de mislukte droneaanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Ja, hoe is daar in Oekraïne op gereageerd? Want Duitsland was tot nog toe zeer voorzichtig, hè?
1: Ja. Ja, veel Oekraïners die hebben iets van, ja kijk, nu ziet Europa eindelijk eens wat wij al jaren proberen duidelijk te maken. Rusland voert volgens hen ja, niet alleen oorlog tegen Oekraïne, maar wil ook Europa gaan aanvallen, daar zijn ze van overtuigd. En ze zien nu dat dat ja, erkend wordt, dus het is wel een erkenning. In die zin zijn ze er wel blij mee. Zelensky heeft Duitsland ook meteen hulp aangeboden hè, via expertise met drones en dronebestrijding. Dus ja, Oekraïne wil zich ook wel presenteren als meer dan een land dat alleen maar om hulp vraagt. Het is inmiddels ook wel een veiligheidspartner die Europa iets te bieden heeft.
0: Ja, ze hebben inderdaad veel geleerd uit die oorlog. En op het vlak van drones zijn ze misschien intussen wel uitgeroeid tot de wereldspecialisten. Dat is dan een van die rare gevolgen van zo'n oorlog natuurlijk. Wat verwachten zij nu nog meer van de Europese bondgenoten?
1: Ja, ze hopen natuurlijk altijd weer op steun. En ze hebben vooral luchtverdediging nodig, wapens. Want ja, we waren nu zelf getuigen van in Kiev. De luchtverdediging werkt. Maar er gaat ook nog wel van alles door. Zoals die ballistische raket die dan ineens ja, een kilometer verderop op een gebouw valt. Er is ook weer een universiteitsgebouw in brand gevlogen. De luchthaven is gisteren ook geviseerd nu. Dat gebouw van de Oekraïnse veiligheidsdienst is geraakt. Dus er komt heel veel door die luchtverdediging. Dus ze hebben daar absoluut steun in nodig. Want ja, de Russen blijven gaan en blijven aanvallen. En dat zie ik voorlopig niet minder omwille van de reden waar we het over hadden. Om de bevolking uit te putten. Om de winkelvoorraden aan te pakken. De elektriciteit aan te pakken. Zodat het een hele zware winter zal worden.
0: En dus hebben ze meer nood aan luchtafweer, zeg maar.
1: Ja, dat is, daar hebben ze heel veel nood aan. Nu, wij waren zelf mee met een eenheid die lange afstand drones afvuurt dan, hè, op Russische online winkelplatforms en op olieraffinaderijen. En die zeiden ook, ja, zolang jullie ons betalen, blijven wij vechten. Dus daar zit de vechtlust er echt nog wel in. Maar ja, ze hebben natuurlijk geld nodig, dat is zo.
0: Ja, en daar kunnen we meer over lezen in de morgen. Daar heb je een hele reportage over geschreven. Het is ook niet zo vanzelfsprekend, neem ik aan, om met zo'n team op pad te gaan.
1: Nee, dat was het absoluut niet. Want het moet natuurlijk in het grootste geheim. Die sturen drones af. Ja, dat zijn toch wel hele grote drones. Het lijken eigenlijk meer kleine vliegtuigen. Die dragen elk 100 kilo aan springstoffen. Die kunnen 1000 kilometer ver. Dus die kunnen echt tot diep in Rusland. En die lanceerplaatsen die vinden in het grootste geheim. Hè, vinden die plaats ergens meestal 's nachts in het donker. En dat moet echt op een geheime manier gebeuren. Dus iedereen komt met aparte auto's. Dan wordt dat klaargemaakt en dan wordt dat afgevuurd en dan vertrekt iedereen. Maar dat zijn plekken die de Russen natuurlijk maar wat graag zouden aanvallen. Dus dat was zeer spannend. En wij konden inderdaad mee met zo'n eenheid die dat bijna dagelijks doet. En volgens die commandant gaat 70% van hun aanvallen door de luchtverdediging. Nu, dat konden we niet controleren. Nee. Maar ja, je hoort toch zo 40-50%. Als dat al zo is, dan is het veel. Hè. We horen natuurlijk heel veel op het nieuws van al die webwinkels en die olieraffinaderijen. Dus ja, van de Oekraïnse kant gebeurt er natuurlijk ook veel. En ze pakken de Russen daar ook wel op terug. Want stilaan geeft dat toch wel barsten in de economie. Dus het is wel effectief. Ja. En voor hen is het ook wel een gevoel van, we laten hen nu eindelijk eens ervaren wat wij al 5 jaar meemaken. Dus ja, dat speelt ook wel een grote rol.
0: De veerkracht van de Oekraïners blijft onvoorstelbaar. Zoveel is duidelijk. Dankjewel, Joni de Rijke, voor jouw verslag van Ginderuit. En wie er meer wil overlezen, kan dus terecht bij de collega's van de morgen. Dankjewel en veilige thuiskomst. Tot ziens.
1: Dag gedaan.

0: doen, te doen. Veel te ver van huis. Doem, te doen. Huilend in een taxi. Doem, te doen, te doen.
1: Huilend in een taxi van het algoritme. Veel ogen zijn morgen gericht op Sachsen-Anhalt. Dat is een kleine deelstaat in het oosten van Duitsland, want daar zijn plaatselijke verkiezingen. En die zouden wel eens historisch kunnen worden. De extreemrechtse partij AfD kan een absolute meerderheid behalen. En dat is in Duitsland sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gebeurd. Wat zou zo'n machtsovername door de AfD in de praktijk kunnen betekenen? Jeroen Rijgaard zoekt het voor ons uit. Vandaag de cultuursector met het Bauhausgebouw in Dessau.
2: Also, was man hier schon sieht, ist das Vestibül, das ist der Eingangsbereich. Und erstaunlich ist ja für viele.
3: Ze kan er met heel veel passie over vertellen. En zij is.
2: Mijn naam is Barbara Steiner en ik ben de directorin der Stiftung Bauhaus Dessau.
3: De directeur van het Bauhausgebouwde in Dessau. Het meesterwerk van Walter Gropius, de architect en de stichter van de Duitse Bauhausschool. 109 jaar geleden werd die gesticht hier in het oosten van Duitsland met de bedoeling om een nieuwe generatie van architecten en kunstenaars op te leiden. Veel licht met goed bedachte kleuren, elke tegel op de vloer klopt ook. Enfin, zeer baanbrekend in die tijd. En Barbara Steiner neemt me mee naar een van de parels van het gebouw, het vroegere directeursbureau. Design ten top, van stoel tot bureau tot kastjes, maar wel zeer Duits. En toch wil de extreemrechtse AfD het Bauhaus hier weg als zij aan de macht komen. Reden te onduits.
2: Das Verständnis dessen, was deutsche Kultur ist, ist ein anderes als wir haben. Aber ich würde sagen, das Bauhaus ist unbedingt deutsch.
3: Omdat de AfD dus een andere invulling geeft aan het begrip Duits. In hun programma klinkt het over moderne kunst letterlijk de AfD.
4: Wird diese Identitätsstörung durch eine neue patriotische Kulturpolitik heilen? Die Kulturpolitik muss den Deutschen ihr Selbstbewusstsein zurückgeben.
3: De AfD gaat dus voor nieuwe patriotische kunst en zal, zo zeggen ze, de cultuur genezen.
2: Man hat es mit Bedeutung aufgeladen, man hat es geschmäht.
3: En het is trouwens niet de eerste keer dat een politieke partij het gebouw hier sluit. Ook de nazi's sloten het Bauhaus, reden te modern. En ook de communisten van de DDR deden dat, reden te elitair.
2: Dat paste einfach nicht in ja, das Konzept des Arbeiter- und Bauernschafts.
3: En nu dreigt dus opnieuw een sluiting. Terwijl we verder lopen, vraag ik of ze angst hebben. Angst?
2: Nein, also zunächst würde uns.
3: Niet onmiddellijk, want voorlopig zitten ze financieel nog veilig. Maar het gaat om het gevoel, zegt ze.
2: Ik meine, dat is erst der Beginn. Dat is der Beginn eines Umbaus eines Landes. En die cultuurinstitutionen zijn absoluut in focus, ook de AfD.
3: Het gevoel dat er van alles aan het veranderen is. En één man in het bijzonder wil het Bauhaus weg.
2: Dat is Hans-Thomas Tilschneider, die ook zeker persoonlijk een probleem met de moderne had, die aber ook aan zijn Duitse patriotischen Kultur, an der neuen deutschen Identität arbeitet.
3: Hans-Thomas Tilschneider, de man die voor de AfD de nieuwe Duitse cultuur moet uitwerken. En hij gebruikt het Bauhaus vooral om aan te tonen wat volgens hem geen Duitse cultuur is.
2: Das Bauhaus braucht er schon als Abgrenzung, zu sagen, das ist fremd, es gehört nicht hierher, es ist nicht Deutsch.
3: En dus moeten ze hier in het Bauhaus na de nazi's en de communisten voor een derde keer vrezen voor hun bestaan. En ze zijn niet alleen.
2: Ook dat zeer veel verschwindet, want er is ja sozusagen een hele Liste van dem, wat die AfD ablehnt. Daar gehört das Radio Korax dazu, also auch bestimmte Theater gehören dazu.
3: Ook het Radiokor en verschillende theaterhuizen komen in het vizier van de AfD. Al heeft die partij wel één ding bereikt.
2: Dat zich die Kulturinstitutionen, die Vereine, die kleinen, die großen, die Verbände, dat ze zich alliiert haben und dass wir in einem sehr guten Austausch sind und das hat es vorher nicht gegeben. Also dafür müsste man der AfD ja noch direkt dankbar sein.
3: Of hoe de cultuurwereld even hard samentoont wat volgens hen net wel Duits is.
1: En morgen dus deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Een reportage was dat van Jeroen Rijgaard.

0: All of the Time van Jungle.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Amai.
3: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Hallo. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
5: Renault. VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
0: 8:58. We zijn er iets later mee met de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Goedemorgen. Wie zich vandaag aanmeldt bij een voetbalclub als nieuw lid, komt in 1 op de 3 gevallen op een wachtlijst terecht. Dat zegt Voetbal Vlaanderen bij de start van de jeugdvoetbalcompetitie. Vooral in de grote steden belanden vaak honderden kinderen op een wachtlijst. Daar is een tekort aan vrijwilligers en ook een gebrek aan speelruimte. Het aantal leden blijft stijgen, maar het aantal clubs neemt al jaren af. In het oosten van Oekraïne zijn 4 mensen gedood bij een Russische luchtaanval. En dat terwijl er op het diplomatieke vlak eindelijk wat lijkt te bewegen tussen Rusland en Oekraïne. Amerikaanse gezanten reizen dit weekend naar zowel Moskou als Kiev voor gesprekken om de oorlog te stoppen. Oekraïne zegt dat het geen aanvallen zal uitvoeren tegen Rusland zolang de Amerikaanse delegatie er is. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen bij nieuwkomer Lommel, dankzij een Limburgse own goal net voor de rust. Club staat voorlopig mee op kop in het klassement. Het heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Goedemorgen, Bram.
7: Goedemorgen, dag Jan.
0: Ik zie wat wolkjes, maar die hoeven geen probleem op te leveren, hè?
7: Nee, voorlopig zeker niet. Het zijn vooral hoge, middelhoge wolkenvelden die over het land aan het trekken zijn. Er gaan ook al wat stapelwolken bij komen in de loop van de dag. Daar kan heel lokaal een buitje uitvallen. De kans daarop is het grootst in het noorden van de provincies Limburg en Antwerpen. Maar op de andere plaatsen houden we het vandaag droog en is het best een aangename dag. Met de temperaturen in Vlaanderen en Brussel tussen 19 en 21 graden en ook wat minder wind dan gisteren. Meestal matige wind is dat voor het binnenland aan zee, daar soms nog vrij krachtig. Vanavond en vannacht rustig weer, licht bewolkt weer. Minima in Vlaanderen en Brussel tussen 10 en 13 graden. En dan morgen nog wat mooier dan vandaag. Zon en wolkenvelden, 3 of 24 graden, dus een beetje warmer. Minder wind ook, met dan tegen de latere namiddag en ook morgenavond een paar buitjes van over Frankrijk. En op die manier komen we dan terecht in wat wisselvalliger weer, met op maandag temperaturen wel tot 28 graden, dus warm weer, maar meer wind en dus een aantal buien. En ook de dagen nadien krijgen we van dat typische kwakkelweer met toch af en toe wel wat regen.
0: De boeren zullen tevreden zijn. Dankjewel, Bram.
6: Radio 1.
5: De Ochtend.
6: Met Jan van Delm.

0: Dopamine van Robin. Goedemorgen, Inge Gijs.
1: Goedemorgen, Jan.
0: En zo'n uurtje geleden hebben we jou al gehoord over je eigen krant, De Standaard. Je hebt nu de andere kranten ook kunnen inkijken. En jij wou beginnen met het Nieuwsblad. Parlementsleden vinden dat ze wel voldoende werken in de zomervakantie. Was daar wat twijfel over ontstaan?
1: Ja, dat mag je wel zeggen. Want niet alleen bij de school, maar ook het parlement gaat 2 maanden dicht in de zomer. En Frederik de Gucht, voorzitter van Anders, die vindt dat dat toch een stuk korter zou moeten. En het Nieuwsblad dacht, wij gaan eens horen bij de parlementsleden zelf wat zij doen tijdens de vakantie. Ja. En ze hebben een enquête gestuurd naar alle Vlaamse parlementsleden en Nederlandstalige Kamerleden. En toch 1 op 3 heeft geantwoord. Dat is toch wel redelijk veel.
0: Ja, dat hebben ze dan al zeker gedaan in die vakantie, ja.
1: Ja, dat hebben ze al zeker gedaan, ja. Nu blijkt eigenlijk over de partijen heen, en of het nu meerderheid of oppositie, vrouwen of mannen, dat eigenlijk bijna iedereen antwoordt dat ze ongeveer 3 weken vakantie nemen.
0: Ah, ja.
1: Echt vakantie.
0: Ja.
1: En dat ze dan daarna toch aan het werk gaan. Ze geven wel toe minder intensief dan tijdens het gewone parlementaire jaar. Maar dat ze wel werkbezoeken afleggen, zich inwerken in dossiers, schriftelijke vragen voorbereiden. Dus toch wel gedeeltelijk op zijn minst aan het werk zijn. En 7 op de 10 politici van de meerderheid, want dat is wel een verschil, die vinden dat het reces lang genoeg is,
0: ja,
1: en niet korter moet. Maar bij de oppositie is dat wel maar 3 op de 10. Dus dat is wel een verschil. Maar ik denk dus toch niet dat het reces snel zal ingekort worden.
0: Nee, maar die 2 maanden, dat is dus relatief. En dat is bij deze dan ook rechtgezet. De Morgen die sprak ook bij verschillende nabestaanden van mensen die iemand verloren hebben door de hittegolf van afgelopen zomer. Ja, een van die mensen was ook de politiek commentator van De Morgen, Bart Eekhout. Hij heeft zijn verhaal in de afspraak gedaan. Schrijnend verhaal ook, hè?
1: Ja, en ook de mensen die nu in De Morgen aan het woord komen, ook schrijnende verhalen. Verschillende kinderen die vertellen over hoe ze hun ouders dood terugvonden in een appartement. Een man die vertelt dat zijn moeder in een revalidatiecentrum zat en dat hij elke dag met zakken ijs op bezoek ging.
0: Ja.
1: Op een dag ook een mobiele airco meenam, maar die mocht hij niet achterlaten, omdat dan de ramen een beetje open moesten en dat mocht niet, want volgens het protocol mogen de ramen niet open. Uiteindelijk is zijn moeder op spoed beland. Ze bleek uitgedroogd te zijn en haar nieren waren geblokkeerd en ze is er ook aan gestorven.
0: Dat is verschrikkelijk,
1: ja. Ja, inderdaad. Ook een vrouw die het net wel overleefd heeft, maar die wel elke dag vreesde dat ze van de hitte zou doodgaan en die vertelt dat ze haar dagen doorbracht in de badkamer met een ventilator en 's nachts op de grond ging zitten van een parkeergarage om de hoek.
0: Oei.
1: Dat zijn toch echt dingen die we ons niet kunnen voorstellen dat dat nodig is in ons land om zo de hitte te kunnen overleven. En ja, ik denk, Jan, dat het toch onze taak als media is om een heel jaar bij politici te blijven aandringen en te kijken of ze wel degelijk een plan hebben voor volgende zomer, dat we dit geen tweede keer moeten meemaken.
0: En een plan dat liefst iets verder gaat dan een goede Stella te drinken bij ons zwembad en daarin te springen.
1: Inderdaad.
0: Ja. Tot slot in de tijd een hoopvoller verhaal, een interview met de oprichter van een onafhankelijke school in Sint-Niklaas. En waarom heeft dat interview jouw aandacht getrokken?
1: Ja, ik vind, we moeten als media zeker berichten over alles wat slecht gaat en wat verkeerd gaat. Maar ik vind het ook onze taak om inspirerende en positieve verhalen te brengen.
0: Daar
1: en
0: ben ik helemaal ik voor, het, zeg maar.
1: Ja, ik vond het verhaal van Esbjørn Fiers zo'n inspirerend verhaal. De man was leraar biologie en chemie. En ja, uit het verhaal blijkt al dat hij op een andere manier les gaf dan zijn collega's. Maar een aantal jaar geleden was hij op vakantie en op een camping in Zuid-Frankrijk kwam hij aan de praat met iemand anders en ze praatten over het onderwijs en kwamen eigenlijk op het idee om zelf een nieuwe school op te richten die het anders aanpakt dan het klassieke onderwijs. En met veel enthousiasme hebben ze bij privépartners middelen kunnen krijgen. Zijn uiteindelijk ook een aantal banken mee op de kar gesprongen. En 5 jaar geleden hebben ze het lab opgericht. Ondertussen hebben ze al 700 leerlingen in die school. En okay. zijn ze nu, hebben ze eigenlijk ja, uitgebreid, zodat ze eigenlijk een 6 jaar middelbaar kunnen aanbieden.
0: En wat doen zij precies anders dan in het traditionele onderwijs?
1: Ja, zij werken veel meer met coaching, met zelfstudie, met zelfsturing. Elke voormiddag om te beginnen begint de school pas om 21:50. Ik denk dat veel leerlingen dat fijn zouden vinden.
0: Dat denk ik
1: ook. En elke voormiddag doen ze een uur sport samen met de leerkrachten, maar ze brengen ook veel meer projecten en dingen van buiten de school in de school. Er wordt veel meer samen dingen ontwikkeld. Ja, het is denk ik veel meer inspirerend voor leerlingen om op die manier onderwijs te volgen en dingen te leren.
0: Inderdaad, inspirerend voor andere scholen. Misschien ook voor onze minister van Onderwijs, Zoual Demir. Dankjewel, Inge Gijs van de Standaard. Ik wens jou nog een heel fijn weekend. Tot de volgende.

0: Manchild van Nene Cherry. We hadden graag Kim Gevaert, meetingdirecteur van de Memorial Van Damme, even aan de lijn gehad. Maar zij geeft helaas niet thuis. Geen nood, dat geeft ons kans om aandacht te geven aan iets helemaal anders. De opleiding koeltechnieker namelijk. Die boomt in het volwassenenonderwijs, zo lazen we deze week nog in de krant. Daar zal de bloedhete zomer natuurlijk wel een rol in spelen. Maar ook de omschakeling naar warmtepompen. Bij het Scheppersinstituut in Wetteren, Oost-Vlaanderen, hebben ze een opleiding koeltechnieken in de derde graad van het secundair onderwijs. Gunter Joosen ging langs en sprak er onder meer met de technisch directeur.
1: Ja, goedemiddag, Bart Bruggeman.
2: Goedemiddag.
1: We zijn aangekomen in de afdeling koeltechnieken, als ik het goed heb, vertel eens.
2: Ja, eigenlijk is dat een samengestelde afdeling, koel- en warmtetechnieken, samen met onze afdeling sanitair. We zijn momenteel door de uitbreiding en de hoeveelheid leerlingen eigenlijk enorm deze afdeling aan het uitbreiden, zelfs met een volledig nieuw atelier die we momenteel met onze eigen leerlingen aan het opbouwen zijn. Nu zitten er bij ons in het vijfde jaar 13 leerlingen en in ons zesde jaar zitten er momenteel 9 leerlingen. Maar wij voelen wel dat er enorm veel vraag is naar die opleiding in het secundair onderwijs. Maar ik denk vooral, het is een hot item. Ja, kijk maar buiten. We hebben een hele goede zomer gehad. Sowieso speelt dat mee in het verhaal. Er wordt enorm veel vanuit de overheid ook gepusht naar hernieuwbare energie, warmtepompen bij name. En er worden dan subsidies voor voorzien. Ja, dat trekt mensen aan. Er is enorm veel werk. Bijkomend, het is een hele goede job, waar dat je toch wel een centje kunt verdienen, denk ik dan.
3: Alles natuurlijk, kom.
4: Ik ben meneer Matthijs. Ik heb vandaag de jongens voor de eerste keer bij mij in de klas. Ik ben eigenlijk altijd zelfstandig geweest. Ik heb mijn eigen koeltechnisch bedrijf gehad. En nu ben ik hier om de jongens de stiel over te dragen en vooral mijn ervaring met hen te delen. Er zijn heel veel veranderingen die eraan komen. We moeten naar de natuurlijke koelmiddelen. Dat brengt zich met zich mee dat alle technieken toch wel serieus evolueren. Links, volledig vloeistof. Rechts, volledig gas.
5: Mijn naam is Senne Matthijs en ik zit hier in deze richting wegens dat familieleden. Mijn papa, hij werkt al in deze sector al een hele lange tijd en heeft zelf al zijn eigen bedrijf. Het interesseert mij ook al wat ik daar allemaal zie en wat je daar eigenlijk allemaal mee kunt doen.
6: Mijn naam is Maurits Alexander. Het interesseert mij enorm en ik heb ook gezien dat er wel een grote vraag naar is. Deze zomer, de warme temperaturen, steeds meer mensen verlangen naar een airco. Maar ja, er is natuurlijk een gelimiteerd aantal mensen dat installeert op het moment.
7: Ik ben Eli de Kegel. Ik zie wel een goede toekomst in deze richting. Het is een knelpunt beroep, denk ik wel, dat niet veel mensen doen. Dus ja, niet moeilijk om werk te vinden dan.
3: Goed, zijn we weer mee? Ja. Wat zijn isobaren?
2: Ik had een beetje schrik van de afdeling om deze op te richten, omdat ik schrik had dat dat eigenlijk een vrij dure afdeling is. Want uiteindelijk die gassen zijn zeer duur. Het hele grote voordeel daarbij is wel, we zijn enorm gesteund door veel bedrijven. Bedrijven voelen van, ja, er is een nijpend tekort aan werknemers. Wij geraken er gewoon niet aan. Koepelorganisaties zoals de Fricties die hebben gezegd van, waar kunnen we jullie mee helpen? En we zijn heel blij dat zij ons enorm steunen. Dus we hebben echt wel al heel veel materialen kunnen verkrijgen via lokale bedrijfjes, hele grote bedrijven die ons daarin steunen. En dankzij hen hebben we dit kunnen oprichten.
0: Koeltechniekers waren nog nooit zo populair. Een reportage was dat van Gunter Joosen.

0: The Kid with a Butterfly Net van Graham Parker. Dit was de ochtend, maar ga vooral niet lopen, want zometeen start hier de Lage Landenlijst met alleen maar Nederlandstalige muziek. Evert Venema en Sennegun staan voor u klaar in Mazeik, zowat om de grens tussen Vlaanderen en Nederland. Voor de volgorde binnen de top 10 kan u nog altijd stemmen op VRT Max. Nog heel veel plezier met Radio 1.
1: Friedel, hoe zou jij jezelf omschrijven?
2: Ik neem graag de tijd voor een goed gesprek over alles wat het leven de moeite waard maakt.
1: Wat zou jij echt nog willen in het leven?
2: Dat iedereen het 15e seizoen van Touché meeviert door te luisteren. We beginnen trouwens zondag met jou, Tijmen Govaerts. En voor wie ongeduldig is, de podcast is er voortaan al op zaterdagochtend.
1: Bij de koffiekoeken. Heerlijk.
2: En dan stel ik wel de vragen, hè?
1: Ja, tuurlijk.
3: Touché blijft boeiende gasten uitnodigen. Elke zondagochtend om 11 uur op Radio 1. En vanaf nu al een dag eerder op zaterdag als podcast op VRT Max.
4: Leven we binnenkort in een narco-staat?
5: Nederland en België zijn productiehubs.
4: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
6: We moeten nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
4: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
7: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
1: Elke dag uren tijd verliezen.
8: Pff, villa. Die tunnel zit weer vol.
1: Of uren tijd winnen.
8: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
1: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
9: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, scoor uw ticket via sportza.be.
10: De dag dat ik de e-mail van mijn moeke fixte...
11: Goed, schatteke. Hier zijn een centje als beloning.
10: Wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
12: Allee, merci, moeke.
10: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
13: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta. Krevel.
14: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
13: Krevel. Leef beter. Lotto is op zoek naar voeten.
15: Hè? Voeten?
13: Die graag op grote voet leven.
15: Graag.
16: Moet niet naast je schoenen lopen, hè?
13: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
15: En na het eten, Rob.
17: Bon.
13: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
18: Wat eten we vandaag?
19: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
18: Onmisbaar in de keuken.
19: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
18: Gratis en voor niks.
20: De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
21: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
22: Het is 9 uur VRT Nieuws met Lode Roels. De bank Belfius wordt voor de strafrechter gedaagd voor een geval van phishing. Een derde van de voetbalclubs in Vlaanderen werkt met een wachtlijst voor nieuwe leden. En in Oekraïne vallen opnieuw 4 doden bij een Russische aanval, ondanks de hoop op vrede. Goedemorgen. De bank Belfius moet zich voor de strafrechter verantwoorden in een phishingzaak. Een zaak van digitale oplichting dus, dat schrijft de Tijd. Burgerlijke procedures voor phishing.

0: lang hebben voor de toekomst in dergelijke dossiers, want dit kan zogenaamd een precedent scheppen. Alle banken zullen dit met veel aandacht volgen, want het aantal klachten tegen banken voor phishing, dat stijgt enorm.
1: Nina, dankjewel. Wie zich vandaag aanmeldt bij een voetbalclub als nieuw lid komt in 1 op de 3 gevallen op een wachtlijst terecht. Dat zegt Voetbal Vlaanderen bij de start van het nieuwe seizoen van de jeugdvoetbalcompetitie. Er zijn 2 belangrijke oorzaken, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
2: 1. Een tekort aan vrijwilligers, trainers, aan mensen om de boel te doen bolwerken. En anderzijds aan een gebrek aan speelruimte. We zien dat het aantal leden blijft stijgen, maar het aantal clubs neemt af. Vanuit Voetbal Vlaanderen vragen we enerzijds aan alle mensen die in het voetbal bezig zijn of ouders. Ja, neem ook verantwoordelijkheden op. Word coach van je kind. Langs de andere kant vragen we natuurlijk aan de overheid om meer middelen vrij te maken voor zowel sportinfrastructuur als voor de echte ondersteuning van sportclubs door middel van personeel dat daar te werk kan gesteld worden.
1: Vooral in de steden staan daardoor vaak honderden kinderen en jongeren op een wachtlijst. Vanaf midden september kunnen onthaalouders een premie aanvragen tot maximaal €3.000 als ze hun huis geschikter maken voor kinderopvang. Het geld kan bijvoorbeeld dienen om een woning meer te wapenen tegen de hitte of om een buitenspeelruimte veiliger te maken. Met de premie wil Vlaams minister van Welzijn Genee het beroep van onthaalouder aantrekkelijker maken. De voorbije 10 jaar is het aantal onthaalouders fors gedaald, zegt Genee.
3: Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat heel veel mensen die in de jaren 80 begonnen zijn, dat die vandaag met pensioen gaan. En met het feit dat onthaalouders heel lang geen goed loon of ook geen sociale bescherming hadden. En daar brengen we nu verandering in. Dus we hebben elk plekje nodig. We willen kwaliteitsvolle, betaalbare kinderopvang voor elk kind. Dat is goed voor de ontwikkeling van onze kleinste, maar dat is zeker ook goed voor onze economie. Want zo kunnen mama en papa met een gerust hart gaan werken.
1: De premie was al aangekondigd onder de vorige Vlaamse regering, maar werd steeds uitgesteld. In het oosten van Oekraïne zijn 4 mensen gedood bij een Russische luchtaanval. En dat terwijl er op het diplomatieke vlak toch wat lijkt te bewegen tussen Rusland en Oekraïne. Maar Roel Pernemans, dat doet de wapens wel niet zwijgen blijkbaar.
4: Nee, nochtans heeft Oekraïne volgens lokale media zijn militairen eenzijdig bevolen om de gevechten tijdelijk te staken, van vandaag tot en met dinsdag. Dat bevel komt er op het moment dat Amerikaanse gezanten van president Trump zowel naar Moskou als Kiev reizen voor gesprekken om de oorlog te stoppen. De Oekraïense president Zelensky heeft bevestigd dat Steve Witkoff en Jared Kushner zondag naar Kiev komen, wat de eerste keer zou zijn. Welke voorstellen ze bij zich hebben, daarover is niks bekend. Zelensky heeft alvast wel gezegd dat Oekraïne geen luchtaanvallen zal uitvoeren tegen Rusland zolang de Amerikaanse delegatie er is. Rusland van zijn kant heeft officieel het bezoek niet bevestigd en over stoppen van aanvallen is ook geen sprake. Vannacht doodde een Russische luchtaanval in Kamianske. 4 mensen en 5 anderen raakten gewond.
1: Roel, dankjewel. In de VS is het proces tegen Lindsay Clancy nietig verklaard. De vrouw bekende dat ze in 2023 haar 3 kinderen om het leven bracht, maar ze zegt dat ze dat deed tijdens een zware psychose. De jury raakte na dagenlang beraadslagen niet unaniem tot een oordeel. 11 juryleden wilden de vrijspraak, 1 jurylid niet. En omdat een Amerikaanse jury unaniem moet beslissen, is het proces stopgezet. Meer uitleg door Thomas de Graven in de VS.
5: Dit proces heeft de VS heel erg beroerd de afgelopen 5 weken. Lindsay Clancy ontkent niet dat ze haar 3 kinderen ombracht, maar de verdediging zegt dat ze dat deed door een postpartum psychose, dat ze niet zichzelf was op het moment van de feiten, dat ze hallucineerde en geen goed van kwaad kon onderscheiden. De aanklager argumenteerde dat ze wel wist wat ze deed en noemt het moord. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten. Als dat proces effectief als mislukt wordt verklaard, dan wordt er verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal vragen, dat er een nieuwe datum komt en dat er een heel nieuw proces komt met een nieuwe jury.
1: In Jemen, in het zuidwesten van het Arabische Schiereiland, zijn bij zware gevechten tussen regeringstroepen en Houthi-rebellen al meer dan 120 doden gevallen. De Houthi-rebellen begonnen donderdag een offensief met grondtroepen, drones en raketten. De Houthis controleren al jaren grote delen van Jemen en ze proberen nu de regio bij Bab al-Mandeb te veroveren. Dat is een zeestraat die toegang geeft tot de Rode Zee en die is erg belangrijk voor het internationale scheepvaartverkeer. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van nieuwkomer Lommel. Aanvaller Romeo Vermand was achteraf blij met de zege, maar beseft dat Club beter kan.
6: Nee, inderdaad, want liever wel gedaan op een, ik ga niet zeggen een niet zo overtuigende manier, want 0-1 is zuinig. Maar je wil natuurlijk meer winnen. Zeker gezien de kansen die we gekregen hebben, moeten we er zeker meer maken. Maar goed, het belangrijkste zijn de 3 punten. En aan die efficiëntie moeten we zeker en vast werken. Ja.
1: Dankzij deze zege staat Club Brugge voorlopig mee aan de leiding in het klassement. En gisteravond is de 50ste editie.

0: De missie van de Memorial van Damme Atletiek gestart. Een overzicht van die eerste avond door Bert Sterks.
1: Een handvol meetingrecords, een beste wereldjaarprestatie van Chase Jackson in het kogelstoten en een Belgisch record. De eerste avond van de Memorial mocht er zijn, zelfs zonder Mondo Duplantis. De wereldrecordhouder Polstok springen haakte in laatste instantie af met een lichte blessure. De Griek Karalis zorgde gelukkig wel voor een meetingrecord door over 6 meter en 12 centimeter te springen. Ook op de 400 meter en de 800 meter sneuvelde meetingrecords. De Keniaan Wanyonyi was een zucht te traag om op die laatste afstand zijn snelste jaarchrono van vorige week nog wat scherper te stellen. Vroeg op de avond had Paulien Koekuit al voor een mooi moment gezorgd door haar eigen Belgisch record op de 400 meter horde te breken, 53-20. Meteen goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar in Peking.
0: Vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag wat minder wolken, tot 22 graden straks. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Morgen tot 25 graden, maandag halen we 28 graden. Belfius moet als eerste Belgische bank voor de strafrechter verschijnen in een phishingzaak. Dat was de opener van het nieuws. Een klant die 100.000 euro verloor, vindt dat de bank de fraudewetgeving overtreedt door niet terug te betalen. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dit zijn de winnende nummers van Euromillions van gisteravond. De nummers zijn 11, 12, 19, 27 en 46. En de twee sterren zijn, stel je voor, 4 en 12. De winnende nummers van de Joker Plus trekking zijn 1, 1, 8, 1, 1 en 3. En het symbool is, spannend, een weegschaal. Je kan alles rustig nalezen op www.lotto.be.
3: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
4: Radio 1.
5: Radio 1. De Lage Landenlijst.
4: Met Sennekens en Evert Venema.
2: Goedemorgen, het wordt in ieder geval een record voor het Guinnessboek. Nog nooit zal er in Maasijk zo lang radio gemaakt zijn als vandaag. 9 uur, continu tot 6 uur vanavond. We doen dat met 100 nummers in het Nederlands die samen de Lage Landenlijst vormen. We, dat ben ik en dat is mijn steun en toeverlaat deze hele dag. Welkom, Sven Guns.
6: Dag Evert, goedemorgen.
2: Kan jij het plein beschrijven waar wij 9 uur zullen op uitkijken onder een zonnetje?
6: Het is een heel mooi plein. Er zijn kasseitjes, er zijn historische gevels, een rij lindebomen en in het midden dan een standbeeld van twee niet onaardige schilders, denk ik.
2: Jan van Eyck.
6: Ja, en zijn broer Hubert zeker. Die staan toe te kijken of wij dat hier goed gaan doen.
2: Onze studio is een glazen container. Geen last van claustrofobie, en dan sta ik niet te dicht.
6: Dat valt al bij al nog goed mee. Je staat vrij ver eigenlijk.
2: Kom dichter. Ja,
6: dat is goed.
2: Deze hele... Tijdens de vorige Lage Landenlijst in 2025 zijn, dan was jij op wereldreis. Weet je nog waar je je toen bevond?
6: Ik zat toen in het desolate noorden van Australië. Ja, heel ver weg. In Dally Waters, als ik mij goed herinner.
2: Het zou dus kunnen dat je toen niet gehoord hebt wat de top 3 was. Een reminder voor Sennegens en iedereen anders.
7: 3. Wat ik lijk.

0: storm. Even testen of Sennegens bijgewerkt is sinds vorig jaar. 3, wie hoorden we daar, Senne?
1: Kom heel voor met de ruimtevaarder.
0: Goed, 2.
1: Dat was Ramses Shaffi en Lisbeth List, denk ik.
0: Met Pastorale en 1.
1: Ploegsteert van het zesde metaal.
0: Ja, daar zonden we uit vorig jaar bij Wanneskapelle. Het kan misschien een nog mooiere top 3 worden volgens jou toch. Die moet je dan zeker stemmen voor de top 10 van de Lage Danlijst. Dat kan bij Radio 1 op 14 max tot 4 uur vanmiddag. Die top 10 is nog ver weg. Met welk nummer wil jij vandaag beginnen, Senne? Met nummer 100?
1: Met nummer 100. Ik wil beginnen met Ik wil je.
2: Radio 1.
3: Radio 1 Lage Landenlijst.

0: Yves Dont is stand-by in Thailand, in Kanchanaburi. Ben je daar geweest op je wereldreis?
1: Daar zijn we gepasseerd, maar niet geweest, nee.
0: Niet halt gehouden. Die gaat de hele dag luisteren. 5 uur tijdverschil?
1: Ja, dat klopt.
0: Vroeger of later?
1: Later.
0: Later, oké. Dan is het niet zo erg dat hij al opgestaan is. Dit was De Kreuners, de eerste. De kop is eraf. 1 plaatje gezakt van 99 naar 100. Die staat altijd op 99 of 100. Al jarenlang.
1: Net erin, dat is mooi.
0: De producer van Ik Wil Je was Jean Blouten. En die zal nog veel meer produceren in deze lijst vandaag. Zelfs in de top 10. 1 nummer, hoe hoog dat eindigt, dat kan je nog tot 4 uur vanmiddag mee bepalen. Je vindt de 10 nummers waarop je kan stemmen bij Radio 1 op VRT Max. En voor wie ze liever hoort, hebben we ze op 1 minuut samengevat.
2: De top van de Radio 1 Lage Landenlijst is bekend. Jason.

0: Maar jij kan de volgorde nog beïnvloeden.
1: Dus kom naar huis. Kom naar huis.
2: Kom me dran, ik ga er staan. Kom me dran, ik ga er staan.
0: Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max. 99.

0: Johnny Will Be King van Johannes. Zijn naam zakt er 7 van 92 naar 99. Je bent bij de Lage Landenlijst in Maaseik. We zitten daar op het plein vlakbij het stadhuis. Bij het standbeeld ook van twee gebroeders Van Eyck. Kom naar ons om een beetje mee te genieten van die 100 prachtige Nederlandstalige nummers. Johnny Will Be King op 99. Eén plaatsje horen, jammer genoeg ook gezakt. Jacques Brel met Marieke met die fantastische piano-intro. Zijn Gunst is bij mij, die heeft zijn piano bij.
1: Ja, zeker.
0: Noodgevallen.
1: Voor noodgevallen, we hebben niet de intro van Marieke, die is eraf gevallen. Dus we gaan die proberen live spelen. Dat begint denk ik met een viool, een hele hoge. Ik weet niet of dat de piano eigenlijk al gaat. Ah ja, daar is de...
0: En die komt zo ergens uit de verte.
1: Ja, hier is de... Dus daar is de piano, de viool en dan...
0: Ah...
1: Heb ook een zanger mee?
0: Dat ben jij zelf.
1: Dat ga ik overlaten aan de man die het gemaakt heeft, denk ik.
0: Zullen we dat doen?

In Gent, zonder liefde, warme liefde, waait de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke, de Vlaamse lucht.

winter zonder liefde, warme liefde. Waai de winter, de stomme winter zonder liefde, warme liefde. Wind de zee, de grijze zee zonder liefde, warme liefde. Leidt het licht, het donker licht en scheurt het zand over mijn land. Mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke, de Vlaamse licht. Voor zij te zwaar, van Brugge tot Gent. Ai, Marieke, Marieke, op onze jeugd. Waar zo van hield, van Brugge tot Gent.

0: Het oudste nummer uit de hele lijst komt uit 1961. Jabrel met Marieke Zaktener. 27 van 71 naar nummer 98 met Marieke. Volgende keer weer omhoog. Er staat een standbeeldje van Marieke. Niet hier in Maaseik, maar in Brugge, waarover Jabrel natuurlijk zong. We gaan naar de volgende.
1: Radio 1, Lage Landenlijst.
0: En dat is een speciale. Je hoeft nog geen 25 te zijn om in de Lage Landenlijst te staan. En dat kan met een nummer dat nog geen jaar oud is. Als het zo vanzelf Lage Landen klinkt als Terwijl je voor me stond van Frans Kalf.

0: veel mensen die doorsturen waar ze aan het luisteren zijn naar de lage landenlijst. In Albanië bijvoorbeeld. Ook veel mensen die vragen waar kunnen we nog stemmen op die top 10. Dat kan bij Radio 1 op VRT Max. Je moet daar gewoon radio kiezen. En daar kies je dan Radio 1 en dat kan je volgen. Dan is anders alles handig gebundeld en dan zie je waar je kan stemmen voor die top 10 van de lage landenlijst. Dat kan tot 4 uur vanmiddag. En we zenden de top 10 natuurlijk uit tussen 5 en 6 uur vanavond. Frans Kalf hoorden we. Nieuw, dat kon niet anders, want het kwam dit jaar pas uit. Het is een debuut. En het kwam binnen op nummer 97. Jij kent Frans Kalf, Sennegens.
1: Ja, zijn echte naam is Mika Ram. Vond ik eigenlijk ook een hele goede artiestennaam. En die is dit jaar afgestudeerd aan het KASK en het Conservatorium in Gent. Ik heb zijn eindwerk mogen begeleiden.
0: Waar jij lesgeeft.
1: Ja, ik geef daar les, dus hij heeft heel goed geluisterd en daardoor is hij nu in de op 97 geland.
0: Volg les bij Sennegens en dat volgt allemaal wel op 97. We gaan naar het volgende.

0: je nog een plekje vrij? Geef je mij, mij maar de helft. Als ik je alles geef van mij, ja, zit je vol, vol van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij voor mij?
1: Die had ik hoger verwacht, want ze heeft een opvallende show gegeven in Pukkelpop dit jaar. 2 jaar geleden deed jij dit ook met mijn hersenen.
2: Ja, dat klopt.
1: Toen stond Merel in de top 10.
2: Ja, inderdaad. Misschien was haar show op Pukkelpop te opvallend.
1: Dat was hij wel, hè?
2: Dat was hij zeker, ja. Ik heb een stukje gezien met een melkpistool, denk ik. Ja, zeer bijzonder. Ja, het melkpistool hing vast aan haar boezem, denk ik. En ze schoot melk in het publiek. En kijk, dan beland je op 96. Daar valt niks aan te doen.
1: Heb je daar later nog van gedroomd?
2: Nee, maar het is toch ergens blijven hangen, merk ik, door er nu over te praten. Dus misschien moet ik er eens met mijn psycholoog over babbelen.
1: De volgende artiest in de lage landenlijst stond dit jaar niet op Pukkelpop. 95.

0: van op de markt van Maaseik, de Laaglandlijst de hele dag. Dit was nummer 95. De eerste van drie keer dat we Willem Vermanderen in deze editie van de Laaglandlijst zullen horen. Het komt uit 1991. Toen was het controversieel. Bij de aanhangers van het toenmalige Vlaams Blok werd Willem Vermanderen op de grote markt van Brussel bekogeld door aanhangers van die partij, omdat het een protestlied is natuurlijk tegen racisme en xenofobie. Het heeft een tijd niet in de Laaglandenlijst gestaan, maar nu is het terug. Misschien omdat het nodig is. Verder met deze, dat vind jij een supercool nummer.
1: Ja, ik ben heel blij dat dit terug in de top 100 staat. Of een keer in de top 100. Ik weet niet of er al heeft ingestaan.
0: Ik ook.
1: Maar het is super tof, ja.
0: Bart Peters heeft het bepleit maandag. Hij is begonnen.
1: Hij heeft gelijk.

0: onze uitgebreide redactie heeft dat meteen even voor jou uitgezocht. Sjenne Gunstorf, wat al ooit in de lage landlijst gestaan heeft. Think of One met Paletto. Dat is nog nooit eerder gebeurd. We doen het al 11 jaar en nu voor het eerst.
1: Voilà, kijk. We gaan er alleen maar op vooruit.
0: Blijvertje moet dat zijn, vinden wij allebei. Sjenne Gunst en ik, Paletto, van Think of One op nummer 94 in de lage landlijst. Over 93 heb jij iets te vertellen, Sjenne?
1: Ja, dat is gelukkig zijn van Raymond van het Groenewoud. En ik las daarbij in de research van de redactie dat er mensen zijn die de versie zonder strijkers mooier vinden. En toen dacht ik, er bestaat ook een versie voor mensen die echt goed kunnen zoeken van Balthazar, van dit nummer.
0: Ja?
1: Ooit in 2006 in het depot, toen ik net bij Thoman speelde, was daar een concert Raymond en zijn jonge helden. En dan hebben daar allerlei bands die toen nog jong waren nummers van Raymond gecoverd. En Balthazar heeft onder andere dit gespeeld. De Black Box Revelation hebben dan ook Ze weet niet wat ze doet en The Violent Husbands, meisjes, maar dus gelukkig zijn. Ik denk niet dat het ergens op Spotify te vinden is, maar voor mensen die heel goed snuisteren digitaal, die kunnen dat misschien wel ergens.
0: Kan je ongeveer zeggen hoe dat was?
1: Nee, ik herinner me er niks meer van. Ik weet dat we er echt allemaal heel jong uitzagen op die foto's.
0: Maar... En hou jij ook het meeste van de versie met strijkers?
1: Ik vind de versie met strijkers toch wel mooier. Ja.
0: Dan hebben we de juiste gekozen. 93.

0: Niet altijd, maar soms zal het leeftijdsverschil tussen Senne Gunst en mij merkbaar zijn tijdens de lage landenlijst. Je had wat vragen over dit nummer, Senne.
1: Ja, 1976. Ik bedoel, dat is de middeleeuwen, Evert. Ik ken daar niks van dit nummer. Maar jij gaat mij dat nu vertellen.
0: Ik liep hier toen al rond. Ik heb zelfs de LP waar dit op staat. Die heet In je moerstaal. Daarbij werden muzikanten gekoppeld aan dichters. En dit was Maggie McNeil. Ken je Maggie McNeil?
1: Nee, Maggie McNeil, de tijdgenoot van Jan en Hubert van Eyck, denk ik.
0: Die was de helft van Maud en McNeil, dat ken je ook niet?
1: Nee, zeker niet.
0: Haar echte naam was Sjoukje van Spijker.
1: Ik leer zoveel bij vandaag.
0: Zegt allemaal niks. Teun de Winter, dat is een dichter, en die had deze tekst gemaakt. En zij moest daar dus muziek op zetten, dat werd dit. Bijvoorbeeld ook Kinderballaden van Boudewijn de Groot op een tekst van Gerrit Kommerij. Komt van die In je moerstaal. Dat was een mooi project, Senne.
1: Oké, ik ga checken, beloofd.
0: Ken jij de vriendin van Doe Maar, Lin?
1: Nee.
0: Die speelt op de volgende mee. Dat is de naam van hun drumcomputer.
1: Ah, de Lin drum. Ja, de Lin drum, daar ken ik wel alles van.
0: Dat verwacht ik ook.
1: Voilà, uitgevonden door Roger Lin.
0: Roger Lin.
1: Ja, voilà.
0: Die zit hierin.
2: Radio 1 Lage Landenlijst.

0: een ouse aus.
1: Dat einde vind ik zo goed. De bom van Doe Maar stond op 91. Dat wil zeggen dat we er al 10 achter de rug hebben. En dat waren deze 10.
2: 100.
1: 100. Zakte er eentje van 99. Als ik wil je van de Kreuners op 99. 7 gezakt van 92. Johnny Will Be King van Johannes in zijn naam. En dan hadden we Marieke van Jacques Brel. En een klein beetje van Sennegunst vanmorgen. Die stond op 98 en zakte van 71.
3: 97.
4: Maar ik had niets door terwijl je voor me stond.
3: Op 97 nieuw binnen dit jaar, terwijl je voor me stond, van Frans Kalf. Gevolgd door Vol op 96 van Merol. Een beetje naar beneden gegaan. En daarna op 95 Bange Blanke Man van Willem Vermanderen.
1: Heel goed gedaan, Sen.
2: 94.
1: Daar waren zowel Senna als ik heel blij mee. Think of One met Paletto. Nieuw op 94. Op 93 hadden we een zakkertje. Gelukkig zijn van Raymond van het Groenewoud. Die stijgt volgend jaar wel weer. Maggie McNeil met Terug naar de kust. Senna weet er nu alles van. Stond op 92. En 91 steeg van 100. De bom van Doe Maar.
2: 9.

0: Prachtig hoe dan dat koor uitbarst. Het is een klassieker, had ze het gevoel toen ze het schreef. Zij is ooit in Leven de Lage Landen en dat is het. Staat er meestal bij. Roastbeef met Raak mij aan. Wel gezakt van 73 naar nummer 90. Zijn Guns, eerste uur is voorbijgevlogen, maar jij wil het afsluiten met een soort welkomstnummer voor waar wij staan. Maaseik, Limburg, aan de Maas.
1: Ja, een soort officiële openingsceremonie eigenlijk, hè, voor de competitie die de Lage Landenlijst toch een beetje is.
0: De burgemeester luistert mee, je mag beginnen.
1: Oké, ik ga mijn best doen. Hè. Kent je de Champions League, Evert?
0: Ja.
1: Dus het wordt zo'n soort hymne. Bon, we proberen, hè.
0: Tata.

enthousiasme willen wij niet temmen. En wij stellen uw mening zeer op prijs. Wij vragen u dus om massaal te stemmen op de top 10 van de lage landenlijst. Advies en regels, daar hebben wij lak aan. Alleen een dosis durf is echt vereist. Want laat ons wel wezen, er is geen zak aan een voorspelbare lage landenlijst. Wij zitten vandaag hier in Mazeik. Dat lijkt ver, maar dankzij de frequentieband zijn wij vlakbij, dus doe maar voort met was en strijk en geniet van de lage lijstenland. De stemming is geopend, dus u mag nu mee bepalen wie zich naar de top hijst. En aan het eind van deze mooie dag de winnaar wordt van de lage landenlijst. A message for our fans across the sea. You can listen to 100 Dutch chansons. And in the end, the number one will be...

0: Airport, druk, geklapt. Ik denk dat je nog een kleine toegift moet doen. Kun je nog een klein biesje doen?
1: Een klein biesnummer. Na deze Champions League.
0: Het einde, dat moest langer duren.
2: Ja, het is waar. Ik moest tot aan het uur, had nog eens gezegd. Het klokje.
0: Het klokje is plotseling versprongen. Ja. Daarom moest je wat langer.
2: Okay, maar...

0: soort medley van alles wat in de top 10 staat.
1: En laat ik dan zeggen dat je kan stemmen bij Radio 1 op VRT Max. Je moet daar gewoon radio zoeken. En dan moet je Radio 1 aanklikken en volgen. En dan kan je de favoriet van jou van de top 10 daarin zetten.
2: Ga van
3: kijkvillen
2: naar
4: Zerikje kijk eens, hè.
2: Met de trein.
5: Dit hoorde je eerder deze week in Voorproevers.
6: De hele vraag wat is het verschil tussen mens en dier is volgens mij al een verkeerde vraag. Want ja, je voelt het al aan, de mens is een dier. Het is een beetje alsof je vraagt wat is het verschil tussen een stoel en meubels. Het is een categoriefout.
5: Uitgesproken in Voorproevers, dat is uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
7: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
8: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
7: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
8: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
7: Aha, oké.
9: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Spelen de Verenigde Naties nog een rol van betekenis in de wereld? Björn Soenes en ik, Kobe Ilsen, vragen het aan Alexander De Croo, hoofd van het VN-ontwikkelingsprogramma en de de facto nummer 2 van de VN.
11: Het was vroeger niet beter. De voorbije 20 jaar hebben wij als mensheid de extreme armoede in de wereld gehalveerd.
10: Alexander De Croo is de gast in De Verrekijkers. Beluister nu de volledige aflevering op VRT Max.
5: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De bank Belfius wordt voor de strafrechter gedaagd voor een geval van phishing. Digitale oplichting dus, dat schrijft de Tijd. Burgerlijke procedures voor phishing komen vaak voor. Maar een zaak bij de strafrechter, Nina Verhagen, dat is toch uitzonderlijk.
14: Ja, voor zover bekend is het de eerste keer dat een bank in een zaak van phishing moet verschijnen voor een strafrechter, die dus oordeelt over misdrijven. Aanleiding is een cliënte van Belfius die €100.000 verloor. Ze was telefonisch opgelicht door iemand die zich voordeed als een medewerker van Cardstock. Belfius weigerde het bedrag terug te storten, waarna de vrouw een burgerlijke procedure startte om het geld terug te krijgen. En net omdat de bank weigert terug te betalen, al was het maar voorlopig, zou de bank de wettelijke regels rond fraude overtreden. En daarom heeft de vrouw Belfius ook voor de strafrechter gedaagd. Nu, alle banken zullen dit proces met veel aandacht volgen, want de uitspraak kan grote gevolgen hebben in gelijkaardige dossiers in de toekomst.
13: Nina, dankjewel. Vanaf midden september kunnen onthaalouders een premie aanvragen tot maximaal €3.000 als ze hun huis geschikter maken voor kinderopvang. De maatregel moet het beroep van

0: industrieel gebouw in de stad Kamianske. De aanval komt net op een moment dat er op diplomatiek vlak toch wat lijkt te bewegen tussen Oekraïne en Rusland. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zouden dit weekend naar Moskou en Kiev reizen voor gesprekken om de oorlog te doen stoppen. Maar de Oekraïnse bevolking heeft er weinig hoop op dat er snel iets zal veranderen. Dat zegt journaliste Joanny de Rijke, die deze week in Oekraïne was.
1: Daar zijn ze zeer cynisch en gelaten in geworden. Ze geloven absoluut niet meer wat Poetin zegt. Tot nu toe heeft Poetin wel meer beloftes gedaan en die speelt dan toch wel een soort psychologisch spel om de oorlog te blijven rekken. Misschien komt er iets uit, maar ik geloof er zelf ook niet in. En de bevolking is daar zeer cynisch in. Dus die hebben daar voorlopig totaal geen verwachtingen in.
0: De Amerikaanse regering mag het stemmen per post voorlopig niet moeilijker maken. Een rechter in Boston schort dergelijke regelingen tijdelijk op, omdat de periode te kort is om de nieuwe regels in te voeren, net voor de midterms, de tussentijdse verkiezingen in november. President Trump beweert al jaren dat in 2020 de verkiezingen van Joe Biden verloor door fraude, onder meer door poststemmen, maar dat is nog nooit bewezen, bevestigt de rechter. De Amerikaanse regering tekent intussen beroep aan tegen de beslissing. Twee sportberichten nog. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van nieuwkomer Lommel, dankzij een Limburgse own goal net voor de rust. Club staat voorlopig mee aan de leiding in het klassement. En op de eerste avond van de Memorial van Damme Atletiek heeft Paulien Kokuit op de 400 meter horde opnieuw het Belgisch record verbeterd. Grote publiekstrekker Armand Duplantis moest door een blessure op het laatste moment forfait geven, maar zijn Griekse concurrent Karalis zorgde met een sprong over 6,12 meter wel voor spektakel. Verder vielen sterke prestaties op van onder meer kogelstoter Chase Jackson en 800 meter loper Emmanuel Vagnoni. Wisselend bewolkt vandaag en overwegend droog, tegen het einde van de dag minder wolken, maxima tot 22 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en kans op een bui en tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Op de E314 van Leuven naar Lummen sta je 10 minuten in de file van Aarschot tot Tieltwingen. Daar is door werken één rijstrook dicht en door een ongeval is de E429 van Doornik naar Halle volledig versperd bij Edingen. Verkeer naar Halle en Brussel moet omrijden via de N7.
3: Radio 1.
4: Radio 1. De Lage Landenlijst.
3: Met Sennekens en Evert Venema.
2: En het tweede uur van die lijst beginnen we met wat wij hier een re-entry noemen. Een nummer dat opnieuw binnenkomt. Stond er ooit in, dan eruit, nu weer erin. En daar zijn we blij mee. Op nummer 89. Wim de Kranen en Della Bossiers met Mensen van 18.

0: Della Bossiers zong de vrouwenstem en Wim de Kade de mannenstem. Mensen van 18 stonden op 89 in de Radio 1 lage landenlijst. We zenden hem uit vanuit Maaseik tot 6 uur vanavond. Er zijn mensen die vragen hoe ze kunnen stemmen. We hebben het al een paar keer uitgelegd.
1: Ja.
0: Zal het aan zijn gunst proberen uit te leggen als hij het snapt. Dan denk ik dat de meeste mensen het wel moeten kunnen. Dus zijn VRT Max, dat ken je?
1: Dat ken ik, ja. Ja. Okay. Tot daar ben ik mee.
0: Daarop komt, staat ergens radio, heb je dat al gezien?
1: Ja, van boven, zo in een tabblad radio.
0: Heel goed. Ja. Daar kun je op klikken.
1: Ja, oké, met de muis. Ja.
0: En dan krijg je alle zenders van de VRT met icoontjes. Ja. En dan klik je op Radio 1.
1: Lijkt me evident, ja.
0: Dan wordt alles handig gebundeld van Radio 1. En dan vind je vanzelf heel gemakkelijk waar je op de bovenste 10 nummers kan stemmen voor vanavond. Dat kan tot 4 uur vanavond. We gaan verder met een nummer dat niet in die top 10 staat, maar wel in de lage landenlijst op 88. Hier is Zangerregie

0: uit de film Putain. Loin d'ici van Zwangerie voor de eerste keer in de lage landenlijst op nummer 88. Op 87 staat Tom Pinders met In Charleroi. Hij schreef mee aan meer dan 150 songs, Senne. Ook aan een van jou.
1: Ja, dat klopt. We hebben ooit, ik heb ooit lang geleden eens mogen meespelen met Zesde Metaal op een of andere 11 juli feestdag, denk ik. En ik had een nieuw nummer geschreven. Roadtrip heette. Dat staat op mijn tweede plaat. En ik weet nog dat we dat repeteerden. En ik denk, ik weet niet of mijn piano aanstaat, maar ik begon het nummer te spelen. En helemaal op het einde begon Tom heel spontaan deze... Die melodie, ik denk, we hadden dat één keer gespeeld en die speelde daar onmiddellijk, dat kon die echt keigoed van die prachtige melodieën die tijdloos lijken en al eeuwig lijken te bestaan. Die smeet hij erop en ik heb gevraagd, mag ik dat gebruiken op de plaat? En dat was helemaal oké, dus hij heeft er ook aan meegeschreven.
0: We zeggen het omdat hij in een lage landenlijst staat met In Charleroi. Dit is Tom Pintens.

0: altijd het moment dat ik elk jaar opnieuw uitgelachen word in de lage landenlijst. Ik heb een hele tijd gedacht dat hij zong Mijn Peignoir.
1: Ja, kijk.
0: Geef toe.
1: Dat had ook gekund, ja.
0: Het lijkt er wel
1: op. Het lijkt er op Mijn Peignoir, ja.
0: Mensen kunnen nog stemmen. Iedereen kan nog stemmen op de top 10, op de hoogste 10 nummers. Je doet dat via Radio 1 bij VRT Max. Daar vind je het vanzelf zou moeten gaan. Een paar mensen hebben moeite. Vraag het aan uw zoon, aan uw dochter, aan uw kleinkinderen. Het lukt wel. Op een van die nummers van die top 10 kan je nog stemmen tot 4 uur vanmiddag. Dan zet je mee in volgorde hoe we hem uiteindelijk uitzenden tussen 5 en 6 uur vanavond. We doen dat in Maasheik op het plein. Als je naar hier wil komen, altijd van harte welkom. En hier een kleine reminder. Welke 10 nummers nog kans maken om op nummer 1 te staan in de Lage Landenlijst?
2: De top van de Radio 1 Lage Landenlijst is bekend.

0: vloeien.
1: Maar jij kan de volgorde nog beïnvloeden.
2: Dus kom naar huis. Kom naar huis.
3: Kom me dran, ik ga er staan. Kom me dran, ik ga er staan.
1: Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max.

porseleinen wafel om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde

0: zo wat halverwege. En het feit dat ik ook wel eens wat wou zien, dat maakte mij tot vriend van Benjamin. Maakte mij tot vriend van Benjamin. Maakte mij tot vriend van Benjamin.
1: Wat een stem, hè, Senne?
2: Ja, ongelooflijk, dat is waar.
1: Louis Neefs op 86, gezakt wel, van 67 uit 1971, toen Benjamin gewoon nog uitgesproken werd als Benjamin, mijn vriend Benjamin. Zou je zeggen dat Flip Kaulier een vriend van jou is?
2: Ik zou dat kunnen zeggen. Ja, vriend, kennis.
1: Kennis, vriend. Mag dat bevestigen hoe hij het bij jou ziet?
2: We hebben deze zomer wel samengewerkt. Dat was heel tof. We hebben de eer gehad om een beetje in de voetsporen van Raymond de Gentse feesten af te sluiten. Van 2:00 s'nachts tot 8:00 s'ochtends. We hebben 6:00 gespeeld. Enfin, ik heb dat gedaan met een hele hoop vrienden. En omdat 6:00 vullen toch vrij lang is, hebben we als allerlaatste special guest Flip Kaulier gevraagd. Die is dan eerst gaan slapen, is dan 's morgens opgestaan om 7:00 en heeft dan komen meespelen. Dus wij hebben deze zomer het volgende nummer dat op 85 staat met hem mogen spelen. Dat was heel plezant.
1: Als jij het nu had opgenomen, dan was jij er misschien in voorgekomen.
2: Ja, dat is waar.
1: Dat zou kunnen.
2: Je hebt
3: 85. VLP en een party DJ. Was kruidsoloos, houdt hij nu brengen. Oh, seks is een last als een leven. TLP, de handse porno king. Aan bazaar en een Vlaamse rapper. Aan een part-time bazaarkloot. We konden een lak aan in. Aan het man, like de beste. Met respect voor bazaar echt rood. Junior en een ladies man. Zazel danst die lekker Jeannette. Een meisje staan in de leren. Seks dat die wilt liefde. Passie en een hitte.

0: Je mag hem eigenlijk niet laten zakken, want dan wordt het extra dramatisch. Het kan niet zijn, van 50 naar 84 was de enige ridder in de lage landenlijst. Ridder Wiltura met Het kan niet zijn. Dus uit 1969, zijn echte naam is Arthur Achille Albert Blancard. Je hebt nog wat reacties binnen, Senne?
1: Zeker, in de app. Els Verheijen die zegt... Deze voormiddag ben ik vrijwilliger in de Oxfam Wereldwinkel van Weinigem... met op de achtergrond de lage landenlijst. Heerlijk. Klanten kunnen vandaag meegenieten van jullie programma. Nog tot 13 uur is haar winkeltje open, zegt ze. Dank u voor zoveel mooie muziek. Je mag daar allemaal naartoe gaan. Maar wie daar niet gaat geraken is Pieter van de Wallen... want die stuurt zalige traditie, die lage landen. Ik ben aan het luisteren in Penang, Maleisië. En dat lijkt me wat ver om tot in Weinigem te geraken.
0: Van Weinigem tot Penang, Maleisië... Dus er komen ook vragen binnen om een muzikaal verkeersoverzicht. Dat heb jij 2 jaar geleden gedaan. Mensen herinneren zich dat nog. Dat gaan we weer doen vandaag.
1: Met veel plezier, ja. Dat zou ik heel graag doen.
0: Volgend uur of zo. Nu doen we het toch even gewoon. En verkeer moeten we even opzoeken. Dat staat hier. Voilà, we hebben het op de E314 van Leuven naar Lummen. Sta je 10 minuten in de file van Aarschot tot Tieltwingen. Daar is doorwerken 1 rijstrook dicht. Door een ongeval is de E429 van Doornik naar Halle volledig versperd bij Edingen. Verkeer naar Halle en Brussel moet omrijden via de N7.
2: Radio 1, Lage Landenlijst.
0: Er komt van alles.
1: Het leek even alsof het verkeer het tot in de lage landenlijst geschopt had.
0: Ja, ik zou liefst muziek horen. Ik kan van alles kiezen, een jingle, verkeer, gewoon wat lezen. Maar laten we gewoon een plaat draaien. De volgende in de lage landenlijst, zou dat lukken? Nog altijd niet. Jawel, daar is hij. Heel blij. Ik denk wel dat het een ander is. Ja, wel gehoord, hè?
1: Wiltura zou zeggen, het kan niet zijn, jongen.
0: Het kan niet zijn.
1: Dit kan er niet meer door.
2: Radio 1. Radio 1, Lage Landenlijst.
3: Props voor de ijsrokken.

0: Deze week zaten we nog op een fijne plek in Amsterdam in Nederland. Bij Fabrier overleven de lage landen voor zijn 10 favorieten. What's gebeurd van de jeugd van tegenwoordig stond op 83 tegen 15 van 98. Hij vertelde toen Fabrier dat ze een fantastische 20 jaren viering achter de rug hebben van de jeugd van tegenwoordig. Ze stonden een aantal keer in de Ziggo Dome. Maar hij herinnerde zich ook een optreden in Café de Pont. Dat was het café waar ze helemaal 20 jaar geleden begonnen ooit met hun eerste release-show voor 80 man. Daar zijn ze teruggegaan spelen toen. Uit 2005, wat gebeurt van de jeugd van tegenwoordig? Ongeveer in dezelfde periode, de Nillies, kwam dit uit.
1: 82.

0: Fixkes zette de Nederlandstalige muziek weer op de kaart in de Nillies in 2007. Met dit nummer Kwaagedaan stond 16 weken lang op nummer 1 in de Ultratop. Dat was toen een record. We zenden de lage landenlijst uit hier in Maaseik in Limburg. Kom allemaal naar hier, de zon schijnt, er staan parasolletjes, je kan koffie drinken, taart krijgen en zo. Het is hier al gezellig en het kan alleen nog maar gezelliger worden op het plein bij het stadhuis van Maaseik. Tot 6 uur vanavond zitten we hier. Je kan nog op de top 10 stemmen. Dat kan je doen tot 4 uur vanmiddag. En dan beginnen wij te tellen wat de hoogste 10 zijn van die lage landenlijst. Er zijn een aantal reacties. Er zijn veel reacties in de app. Jij houdt die een beetje bij, Senne?
1: Ja, Lien heeft gestuurd met het hele gezin de bergingen aan het opruimen. Dat vind ik frappant eigenlijk, dat iemand meerdere bergingen heeft die dan allemaal tegelijkertijd moeten worden opgeruimd.
0: Dat zegt al dat er veel rommel is, hè? Dat je meerdere bergingen hebt.
1: Denk ik ook. Maar ze zegt wel, muziek voor ieder wat wils is dat ambiance verzekert. De meisjes 6 en 8 willen ook wel graag dat Pommelien passeert. Ik denk dat de meisjes van 6 en 8 vooral iets anders willen gaan doen dan de bergingen opruimen. Maar goed, misschien passeert Pommelien nog wel.
0: Ze moeten blijven luisteren.
1: Ze moeten blijven luisteren, voilà. En Jimmy van Kerkhove heeft een heel goed idee. Is het niet eens leuk om de week voor de top 100 of erna de top 100 tot 500 uit te zenden? Ik vind dat een ongelooflijk goed idee. Ja. Ik heb net even opgezocht, want wij hebben die hele lijst, de top 10.000 eigenlijk, staat hier voor ons. En op 500 staat, ik denk niet dat uw man mij sympathiek van Guido Belcanto, dus dat is perfect.
0: En op 499,
1: Senne? Samen van The Scene.
0: Pas op, ik ga door, hè, 498.
1: Ja, ik zie alles. Dominique van Anouk, wordt een mooie lijst. Twee motten van Dorus, oh, heerlijk, op 497. En Veronica van Cornelis Vreeswijk op 496.
0: Helaas hebben we geen tijd om het allemaal voor te lezen, want we moeten verder met nummer 81. Die zakt er 12 van 69. Dit is Claudia de Breij, Mag ik dan bij jou?
2: En als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt

meer komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Een hele dag sta ik hier in Maaseik voor de Lage Landenlijst samen met Senne Guns. De vriendschap groeit.
2: Ik ben blij dat jij het zegt, Evert.
1: Maar je mag toch nog niet altijd bij mij.
2: Okay.
1: Maar het gaat misschien nog wel meer groeien tot vanavond.
2: Ja.
1: Was nummer 91. Zullen we nog eens een overzicht doen?
3: 90.
1: Op 90 zakte er wel 17, Roosbief met de Raak mij aan. 89 was voor Mensen van 18 van Wim de Kranen en Della Bossiers. En een nieuwe op nummer 88, Zwangere Guy met Loin d'ici.
4: 87.
2: Op 87 Tom Pintens, dankzij, zoals Evert zou zeggen, zijn peignoir in Charleroi. Op 86 Louis Neefs met Mijn Vriend Benjamin. Twee plaatsen gestegen op 85 Min Motte van Flip Collier. En op 84 Het Kan Niet Zijn van Wiltura.
4: 83.
1: Dan gebeurden er hier een paar rare dingen in het technisch centrum van ons. Maar uiteindelijk kwam die wel, de jeugd van tegenwoordig, met What's Gebeurd op 83. 82 was voor het vraagtaan van Fixkus. En daarnet hadden we Claudia de Breij op 81 met Mag ik dan bij jou?
3: 80.

0: Lekker meegos op een concert van Bart Peters met Lepeltjes Gewijs. Hij stond op nummer 80. We zitten in Maaseik en we zitten hier niet zomaar, want Maaseik ligt aan de Maas. En de Maas die vormt voor een heel deel de grens tussen de Lage Landen. En we zenden hier natuurlijk de Lage Landenlijst uit tot 6 uur vanavond. De beste Nederlandstalige muziek. Ik lees, Senne, dat Ronnie Vermeulen lekker in zijn tuin in Weert zit.
1: Ja, hij is aan het snoeien.
0: Hij is aan het snoeien en dat ligt ook op de grens tussen Nederland en België. Op de grens met Molenbeersel. Deen Kempeneers of Kempenaars is onderweg naar ons.
1: Tof.
0: Deen, kom even zeggen als je er bent. Dan, we hebben hier nog lekkers. En Rosina van Damme heeft telepathie meegemaakt. Haar jongste zoon Bart en zijzelf lieten op hetzelfde moment aan elkaar weten dat de Lage Landen bezig waren.
2: Dat is toch ongelooflijk, hè, wat de radio doet.
0: Het verbindt generaties, zegt zij, de Lage Landen. We hebben nummer 79 klaarstaan. Ben jij er klaar voor?
2: Helemaal.
0: Is iedereen er klaar voor? Hier gaan we.
3: Radio 1.
4: Radio 1 Lage Landenlijst.

0: We nemen Raymond van het Groenewoud nog de hele dag mee in de lage landenlijst, want hij staat er nog vaak in, ook in de top 10 waarvoor je nog kan stemmen. Dit was Meisjes op nummer 79.
1: Radio 1.
0: En op 78 de eerste van twee nummers van Madou met die speciale stem van Vera Komans, Witte Nachten.

0: spinvisjes, fijn ontdekten wij deze week in Leven de Lagerlanden van deze Madou. Eerste van twee nummers, het andere voor niets is voor altijd. Dat komt nog wit in achterstand op 78. Senne, jij gaat het tweede uur van Leven de Lagerlanden van Lagerlandlijst afsluiten met...
1: Met ploegsteertvaart.
0: Nummers uit de top 10, hè?
1: Ja, nummers uit de top 10 in elkaar geweven.
0: Ben benieuwd. Laat maar, ga maar.
2: Voor de koers die in dag en ploeg steert weer geboren.

0: Ik kan nog op die twee nummers stemmen en op nog 8 andere in de top 10. Doe dat bij Radio 1 en je vindt ons op VRT Max. Kan nog tot 4 uur. De top 10 hoor je tussen 5 en 6 uur hier vanuit Maasdijk. Leven de lage landenlijst.
1: Dit hoorde je eerder deze week in Voorproevers.
2: De hele vraag wat is het verschil tussen mens en dier is volgens mij al een verkeerde vraag. Want ja, je voelt het al aan, de mens is een dier. Het is een beetje alsof je vraagt wat is het verschil tussen een stoel en meubels. Het is een categoriefout.
1: Uitgesproken in Voorproevers, dat is uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
3: Is het gelukt? Dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
4: En Sven, is het intens?
3: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
4: Ah! Oh my god! Maar is het legaal?
3: Tuurlijk! Alhoewel eentje...
5: Je hebt een diefstal gepleegd!
4: Is het gevaarlijk?
3: Wow, dat valt wel mee.
1: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag... Is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
7: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleeplife.
8: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
9: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
10: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
11: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
8: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
12: Volkswagen.
13: Het is uw linkeroor hier, hè.
14: En uw rechteroor.
13: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
14: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
13: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
14: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
13: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
14: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
13: Ja, ja. Het kan anders.
15: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oela, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk.
16: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
17: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: Het is 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. In Niel bij Antwerpen is vanochtend een vrouw van 67 om het leven gekomen bij een zware woningbrand. Haar dochter raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ook 2 honden overleefden het niet. Intussen is de brand daar wel onder controle. De bank Belfius wordt voor de strafrechter gedaagd voor een geval van phishing, oftewel digitale oplichting. Burgerlijke procedures voor phishing komen wel vaker voor. Maar een zaak bij de strafrechter is uitzonderlijk. Dat vertelt collega Nina Vragen.
20: Voor zover bekend is het de eerste keer dat een bank terecht staat voor een strafrechter in een zaak van phishing. Belfius weigerde een cliënt te terugbetalen die door phishing €100.000 was kwijtgeraakt. Daarop startte de vrouw een burgerlijke procedure. En net omdat de bank weigerde terug te betalen, al was het maar voorlopig, zou de bank dus de wettelijke regels rond fraude overtreden. En daarom stapt de vrouw ook naar de strafrechter.
19: De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Rusland aangekomen. Russische media melden dat hun vliegtuig in Moskou is geland. De twee zouden opnieuw gesprekken gaan voeren om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te doen stoppen. Op het terrein zelf is er weinig te merken van eventuele vrede. In het oosten van Oekraïne zijn 4 mensen gedood bij nieuwe Russische luchtaanvallen. De Oekraïense bevolking gelooft dan ook niet dat er snel iets zal veranderen. Dat zegt journaliste Joanie de Rijke, die deze week in Oekraïne was.
21: Dat
0: Daar zijn ze zeer cynisch en gelaten in geworden. Ze geloven absoluut niet meer wat Poetin zegt. Tot nu toe heeft Poetin wel meer beloftes gedaan en die speelt dan toch wel een soort psychologisch spel om de oorlog te blijven rekken. Misschien komt er iets uit, maar ik geloof er zelf ook niet in. En de bevolking is daar zeer cynisch in. Dus die hebben daar voorlopig totaal geen verwachtingen in.
21: De Amerikaanse regering mag het stemmen per post voorlopig niet moeilijker maken. Een rechter in Boston schort nieuwe wetgeving daarover tijdelijk op, omdat de periode te kort is.

0: En intussen is de dodentol van de ramp gestegen tot meer dan 1300. Meer dan 5600 mensen blijven ook vermist. Wisselend bewolkt vandaag en overwegend droog. Tegen het einde van de dag wat minder wolken, maxima tussen 18 en 22 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en altijd kans op een bui en tot een graad of 25. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: Radio 1. De Lage Landenlijst.
1: Met Senne Guns en Evert Venema.
3: Goedemiddag, je luistert naar ons vanuit Maasijk. Philippe Allet die zou graag op jouw versie stemmen van ploegsteert en ruimtevaarder. Dan heeft hij er twee ineens, want hij kan moeilijk kiezen. Frank Barning die luistert in Cambodja en vindt het bijzonder hoe Radio 1 zelfs aan de andere kant van de wereld een stukje België binnenbrengt. Nog meer reacties?
4: Absoluut. Veronique die zegt dat met de lage landen en muziek in de tuin alles klaarzetten, alles heel goed gaat. En Eddy van Iseren vraagt zich af wat hij na zijn 40 pannenkoeken en zijn patatjes die geschild zijn, nu nog moet doen om tot 18 uur in de keuken te kunnen blijven luisteren.
3: En Veronique die organiseert een feest met 100 vrienden, ook om het herstel van haar man te vieren. Dit is Noordkaap met Gigant.

0: met Monza. Die hoorde je al in onze montages van de top 10. Daar kan je nog op stemmen tot 4 uur via Radio 1 op VRT Max. Dit was Gigant op nummer 77 op 76. 75, je moest het ook maar doen. Zwaar? Nee, het is...
1: 76 moesten we nog doen.
0: Nu. 76 moesten we eigenlijk nog doen. Zullen we 76 na 75 doen?

0: kon niet op zijn beurt wachten. Hij was een beetje te vroeg, Abel.
1: Hij was al onderweg.
0: Onderweg. We moeten eventjes duidelijk voor de administratie van mensen die thuis volgen. Dit was 75.
1: Ja, ja, en het is waar.
0: En wat we nu gaan draaien...
1: is 76 en ja, dat was mis, maar dat is onomkeerbaar.
0: Dat had daarvoor gemoeten, maar dat is inderdaad, je zegt het,
1: onomkeerbaar.

De eerste keer Eefje de Visser in de Lage Landenlijst. We komen haar nog één keer tegen. Dit was met Onomkeerbaar. Heel goed hoe de luisteraars in de app zichzelf corrigeren terwijl ze bezig zijn. Peter Waterschoot was een klacht aan het formuleren dat hij het jammer vond dat Hoever Vonnik niet in de lijst van de top 10 stond. En dan verbetert hij zichzelf. Maar ja, dat is ook waar. Belgen zingen graag in het Engels. Dat is niet in het Nederlands, inderdaad. Goed, hij gaat ze vanavond bekijken in Sint-Niklaas. En blijkbaar heeft Wannes Capelle, dat stuurt ook iemand, gisteravond voor het voorlopig laatste concert gegeven met het Zesde Metaal. En aan het einde opgeroepen om te stemmen voor Ploegsteer. Dat nummer natuurlijk, waarmee hij ook nog kans maakt in de top 10 op de 1 positie van deze Lage Landenlijst. In de

0: Vorig jaar waren jullie Mira even vergeten met In de Fleur. Maar dit jaar bestaat het album waar dit vandaan komt 20 jaar. Volgend jaar, februari 2027, gaat ze weer een paar concerten geven om dat te vieren. In de Fleur stond op 74.
1: De top van de Radio 1 Lage Landenlijst is bekend.

0: Maar jij kan de volgorde nog beïnvloeden.
1: Dus kom naar huis. Kom naar huis.
2: Kom me dran, ik ga er staan. Kom me dran, ik ga er staan.
0: Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max.
3: Moeilijk kiezen, dat kan ik mij voorstellen. Verder in de lijst op nummer 72 met de Doe Maar. Nee, nummer 73 is het en Pa. Ze hadden er wat mij betreft nog 5 keer in mogen staan. Maar dit is de laatste keer Doe Maar in jullie lijst.

0: volgend jaar graag 3 nummers van Doe Maar in de lijst. En dan het jaar erop 4 en dan 5 en zo verder. Nooit genoeg Doe Maar in de lage landenlijst. Deze stond op 73, de laatste keer dat we hem vandaag horen. Doe Maar met Pa. 72 staat klaar. Dat wordt De Mens van Irene. En dat nummer heeft een Maaseikse connectie. Maaseik, waar wij uitzenden. Want 2 broers uit Maaseik, Chris en Laurens, staan hier nu bij ons. Dag Chris, dag Laurens. Hoi, hoi. Ze staan hier niet om met mij te praten. Zij staan gewoon om te bewijzen dat zij, ze spelen bij de Romans, destijds bij Irene de backing vocals deden. Dat was waar, hè?
1: Helemaal waar.
0: Ja, wij geloven dat niet helemaal, dus Senne gaat even Irene doen en jullie doen de backings.
2: Ja, ik zal de rol van Frank van der Linden met haar spelen dan, hè. Ik heb naar gehaald.

0: Magazine.
1: En nu ontdekken hoe dat in 1992 klonk.
2: Radio 1.
3: Radio 1 Lage Landenlijst.

0: De Mens met Irene op nummer 72. Met Chris en Laurens uit Maaseik. Ze zitten hier op een tafeltje in de zon op het plein. Kom ook naar hier om de Lagelandenlijst live te beleven. Tot 6 uur vanavond. We hebben er nog eentje te gaan tot nummer 70. En mijn redactie die zet altijd een paar suggesties dat ik kan zeggen in de lijst. En hierbij zeggen ze, dit is het favoriete Ramses-nummer van Evert. En ze hebben gelijk, ze kennen mij helemaal. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder op 71.
1: In een schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

In 1999 werd dit nummer door de Nederlandse krant Het Parool uitgeroepen tot het mooiste Nederlandstalige lied van de 20e eeuw. Zing, vecht, huil, bid, lachwerk en bewonder van Ramses Shaffy. Hij staat drie keer in de lijst vandaag. Natuurlijk één keer in de top 10 samen met Lisbeth List. Daar kan je nog op stemmen via Radio 1 en via VRT Max. Daar vind je ons met die 10 platen waarop je nog kan stemmen. Nummer 71 was dat. We hebben er 30 achter de rug. De laatste 10, dat waren deze.

0: Op nummer 80, nieuw binnen, lepeltjesgewijs van Bart Peters. Op nummer 79, Meisjes van Raymond van het Groenewoud. En op nummer 78, Witte Nachten van Madou.
1: 77.
2: Daar was Stijn Meuris, bij wie we met Leven de Lage Landen nog waren gisteren. Gigant stond op 77, op 76, onomkeerbaar van Eefje de Visser. Ik zeg hem nu eerst, daarnet was hij daarna. Onderweg van Avel, die stond op 75 en op 74 in de Fleur.
1: 73. Zeg niet wat jij wou, maar papa
0: luister nou, ik doe de dingen die... Pa van Doe Maar op 73, gevolgd op 72 met de originele backing vocals vandaag Irene van De Mens. En op 71 van Ramses Shaffi, zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.
2: Je hebt alle werkwoorden juist. Na nummer 71 komt...
3: 70.
4: Ik heb...

0: Hij zong niet veel in het Nederlands, maar op deze manier herdenken wij Arno ook elk jaar in de Lage Landenlijst. Het staat erin van het jaar dat hij stierf. Je bent een vriend van mij dit jaar op nummer 70.
1: Radio 1, Lage Landenlijst.
0: En dan staat hier tegenover ons, naast ons, aan onze tafel, Gunter Haaldermans. Hij is de burgemeester van Maaseik. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent de aanstichter van onze aanwezigheid hier.
2: Ja, klopt, ja.
0: Het is uw idee.
2: Ja, het was mijn idee. Langs mij staat Laurens, iemand die binnen onze stad het idee dan uiteindelijk heeft verwezenlijkt. Maar bij ons thuis in de familie luisteren we al sinds oudsher, als ik dat zo mag zeggen, altijd naar de Lage Landenlijst.
0: En waarom past de Lage Landenlijst zo goed in Maaseik?
2: Ja, Maaseik is een mooi stadje, gelegen aan de Maas. En we staan hier letterlijk, denk ik, Laurens, op 300, 400, 500 meter van de grens. Een steenworp van Nederland.
0: We staan hier ook niet toevallig vandaag, want het zijn dit weekend festiviteiten in Maaseik.
2: Ja, morgen is onze grote festiviteit. Hier op de mooiste markt van Vlaanderen hebben wij ons 50 jaar knapkoekfeest.
0: Knapkoekfeest?
2: Ja. Knapkoek.
0: Wat is een knapkoek?
3: Ik ruik hem al. Ik ruik hem al, de knapkoek, denk ik.
2: De knapkoek hebben we hier inderdaad bij. Een knapkoek is een scheepsbeschuitje van de 17e eeuw... die hier aan de Maas werd gegeven aan de mensen die er met de schepen aanmeerden. En dat was eigenlijk een beschuitje wat heel lang mee kon gaan.
0: Zonder bewaarmiddelen.
2: Wat lief?
0: Zonder bewaarmiddelen?
2: Absoluut, zonder bewaarmiddelen.
0: Maar met heel veel suiker.
2: En met heel veel suiker. En natuurlijk is door de jaren heen is dat knapkoekje wel wat verfijnd. En het leuke aan knapkoek, en Laurens heeft het hier bij mij, waar de naam uiteindelijk van komt, is als je de knapkoek op een bordje legt.
0: Ja, dat wordt nu live gedaan tijdens de Lage Landenlijst.
2: Men duwt op de knapkoek en ik ga proberen tot het
0: maar
2: hoort.
0: Maar microfoon er dichtbij. Dan knapt hij.
2: Knapt hij.
0: Stel je voor, geen enkele andere koek knapt. Dat doet alleen de knapkoek.
2: En daarom is het ook zo mooi om te zien dat het dikwijls niet hele moeilijke woorden moeten zijn, maar gewoon een knapkoek.
3: Maar u zegt beschuitje, maar dat is een gigantische koek, hè?
2: Ja, ja. Door de jaren heen is het natuurlijk wel wat verfijnd en wat groter geworden. Of misschien wel wat kleiner, want ik denk niet dat we echt nog beelden hebben van hoe groot het vroeger was. Maar op deze manier zijn we wel heel trots op ons knapkoek.
0: Meneer de burgemeester, Senne Guns heeft hier vele functies in dit programma. En één daarvan is proefkonijn. Nog een stuk
3: ja, leuk, hè?
0: Knapkoek. Proberen.
2: Alsjeblieft.
3: Ik ruik kaneel, denk ik.
0: Neem een goede stevige
3: een
0: hap.
3: Goede, stevige hap.
0: Senne, daar gaat hij. Ja. Nee, je moet even kauwen voor je zegt.
3: Nou wel, nee. Ik had het veel steviger, maar het is zo'n soort bladerdeegachtig. Dus het is veel lichter dan dat het eruit ziet.
2: En het geeft veel energie, dus jullie kunnen nog uren doorgaan hier.
0: Laat de doos hier maar staan. Ja. Hartelijk bedankt en leuke festiviteiten rond de...
2: Dank u wel.
0: Dag.
4: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.

0: Maaike Oudboter, dat ik je mis. Er is ook een discussie gaande nu waar de naam van de knapkoek vandaan komt. Het zou niet alleen het geluid zijn, maar vrouwen uit Maaseik zouden dat vroeger meegegeven hebben in de knap.
1: In de knapzak, ik lees het hier ook, ja.
0: Oké, laat ons weten wat de historische waarde is. Geweldige muziek, die dat ik je mis, zegt Karel Verschoten. Wij gaan verder met Bram Vermeulen, nummer met een Belgische connectie. Want het werd in Brugge opgenomen en je hoort blijkbaar Raymond van het Groenewoud die hierop meespeelt, de wedstrijd.
2: Het jongetje zit bovenop het duin.

Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotter valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Pjotter wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daardoor...

Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in pracht belust.

0: halen we het net. Helaas, ik moet er afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zelf op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je ziet er veel dit jaar.

0: met Islavisch handgebaar.
1: De vereniging Welkom Wolf vraagt ons erbij te vermelden dat de mens niets te vrezen heeft van wolven en dat u een wolfwerende omheining kan kopen om uw kinderen en vrouw te beschermen tegen dat wilde dier. Dr. Anders P. met het fantastische dodenrit. Alle rijmwoorden op aard komen daarin voor. We gaan naar jouw eindstuk zometeen.
2: Ja.
1: Wat ga je combineren?
2: Ik ga straks Van God los en blauw combineren.
1: En wat doen we? Na, toe zo.
3: 66.

kan niet meer. Soms moeten we ook eventjes songschrijvers in de schijnwerpers zetten in de lage landenlijst. Stéphane Fernande is de man achter dit nummer van Clouseau, Nobelprijs. Hij komt nog één keer terug met een nummer van hem. Dat is Porselein van Jasmin Hoger in de lage landenlijst. Dit was de 66 voor Nobelprijs. Het uur is bijna voorbij. Dat betekent dat Senne Guns weer twee nummers uit de top 10, waarop je nog kan stemmen tot 4 uur aan elkaar gaat verbinden. Want die hebben allemaal iets met elkaar te maken. Senne, doe maar.

0: Blauw en Van God los. Waren hier even één nummer, maar je zal toch moeten kiezen in die top 10 bij Radio 1 op VRT Max.
1: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou... Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen en extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
2: Weet ik veel met Kobe Ilse. Vanaf volgende week van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
1: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
3: Een dubbele moord.
4: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
5: Ik heb gedaan.
3: En achter één van de bekentenissen...
6: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
3: ...ligt een wereld vol leugens.
7: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
3: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
8: Dit is echt bullshit.
9: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
3: De 12, de botoxmoorden. Vanaf morgen op VRT1 en VRT Max.
10: De dag dat ik de e-mail van mijn moeke fixte...
11: Goed, schatteke. Eerst een centje als beloning.
10: ...wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
12: Allee, merci, moeke.
10: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
13: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
14: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
15: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
16: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
17: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
15: Oh,
17: op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
15: Oh, Lidl, op wie kan ik rekenen?
17: Lidl, dat kan tellen.
18: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen.
19: J'aime le drame, j'aime l'écho.
18: Ben Folds, Bill Callahan.
20: Remember the good things.
18: Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van De Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
21: Ben jij een ochtendmens?
22: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
21: een vette schijf.
22: Zelfs in die
23: monsterfile van 340 kilometer.
22: Kies je voor.
21: Even een fun fact.
22: Of met de collega's voor.
21: De meest foute 80's hit.
22: Gelijk heb je. Want voor elke mood.
24: Is iets anders goed?
22: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
25: Spelen de Verenigde Naties nog een rol van betekenis in de wereld? Björn Soenes en ik, Kobe Ilsen, vragen het aan Alexander De Croo, hoofd van het VN-ontwikkelingsprogramma en de de facto nummer 2 van de VN.
26: Het was vroeger niet beter. De voorbije 20 jaar hebben wij als mensheid de extreme armoede in de wereld gehalveerd.
25: Alexander De Croo is de gast in De Verrekijkers. Beluister nu de volledige aflevering op VRT Max.
2: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
27: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Begrotingsminister Van Petegem waarschuwt voor oplopende rente op onze staatsschuld. Amerikaanse onderhandelaars zijn in Moskou aangekomen voor nieuwe gesprekken over vrede met Oekraïne. En in Nepal zijn twee vermisten nog levend teruggevonden, 10 dagen na de grote overstromingen. Goedemiddag. Minister van Begroting Van Petegem wil absoluut vermijden dat ons land te kampen krijgt met een rentesneeuwbal en aanvallen van de financiële markten. Dat zegt hij in de morgen in de aanloop naar de begrotingsonderhandelingen. Nina Vragen, geeft de minister ook aan hoe hij die begroting dan wil redden?
28: Wel, niet echt. Hij brengt wel duidelijk de boodschap, voor wie het nog niet wist, dat de situatie ernstig is, omdat wij een grote staatsschuld hebben en als de rente stijgt, zoals nu het geval is, dan moeten wij steeds meer betalen aan aflossing van die schuld en op de duur bestaat het risico dat je helemaal in de greep komt van de financiële markten.
27: Ja, en wat stelt hij dan voor?
28: Wel, hij somt een aantal maatregelen op die premier De Wever in zijn intussen befaamde mapje heeft zitten, maar hij maakt daar niet echt een uitgesproken keuze in. Het gaat dan dan bijvoorbeeld over een btw-verhoging van 21% naar 22%, of een aanpak van de salariswagens of de managementvennootschappen. Die zijn fiscaal aantrekkelijk, maar die kosten de schatkist heel veel geld. Van Petegem pleit voor maatregelen met een forse budgettaire impact. Grote brokken, zegt hij, in plaats van vele kleintjes. En hij pleit ook voor economische groei. We moeten de middelen voor bijvoorbeeld innovatie beter besteden. Dus beter kiezen welke bedrijven subsidies krijgen en welke niet.
0: Nina, dankjewel. De aangekondigde trajectcontrole op de tijdelijke snelweg naast de Antwerpse ring, de zogenoemde bypass, komt er niet. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en het wordt bevestigd door het kabinet van minister van Mobiliteit De Ridder. Landis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, wilde de trajectcontrole om de snelheid op de nieuwe weg laag te houden, maar De Ridder gaat daar dus niet in mee. Ze zegt dat ze spaarzamer wil omspringen met trajectcontroles en dat er enkel een trajectcontrole komt als dat echt nodig zal blijken. In Niel bij Antwerpen is vanochtend een vrouw van 67 omgekomen bij een zware woningbrand. Haar dochter raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ook twee honden overleefden het niet. Het vuur brak rond 9:15 uit en de brandweer was snel ter plaatse. De bewoners van een aanpalend huis werden uit voorzorg ook geëvacueerd. Wat de oorzaak is van de brand, dat moet nog onderzocht worden. De natuurbrand die sinds gisteren namiddag woedt in het departement Aude in het zuiden van Frankrijk, vlakbij de grens met Spanje, heeft al meer dan 200 hectare verwoest. Dat zegt de brandweer, die het vuur niet onder controle krijgt en spreekt over moeilijke omstandigheden door de hitte en de wind. Er zijn meer dan 300 brandweer.

0: Daar vraagt president Zelensky zich intussen hardop af in hoeverre Rusland die vredesgesprekken ernstig neemt. Hij beschuldigt Rusland ervan vannacht luchthavens in en bij Kiev te hebben aangevallen, terwijl de Amerikanen mogelijk met het vliegtuig zouden komen. En het Oekraïense leger zegt dat het eenzijdig staakt het vuren, dat het dat niet kan houden omdat het zich moet verdedigen.
1: Dankjewel, Roel. In Dover, aan de oostkust van Engeland, ligt bijna al het verkeer in de haven stil. Een grote groep gemaskerde mannen blokkeert er sinds vanochtend de toegangswegen tot de haven. Hun actie is een protest tegen de vele migranten die via Dover Engeland binnenkomen. De politie zou met de groep onderhandelen. Ferrymaatschappij P&O meldt dat het verkeer in de haven nu beperkt is. In Nepal hebben reddingswerkers opnieuw twee vermiste leven teruggevonden. En dat 10 dagen na de verwoestende overstromingen daar. Helene van der Beke, hoe zijn die mensen gered?
2: Eén vrouw is door reddingswerkers uit het puin van een huis gehaald. En een Chinese man is uit een tunnel getrokken van een waterkrachtcentrale. In hetzelfde tunnelcomplex waar gisteren ook al 2 Nepalese arbeiders gered zijn. Je moet je namelijk inbeelden, toen er een deel van een gletsjer instortte en een modderstroom veroorzaakte, zijn die tunnels volgelopen met modder. In totaal zouden waarschijnlijk 500 of nog meer mensen ingesloten zijn in zulke tunnels. Deze man al 10 dagen intussen en er zijn helaas ook al levenloze lichamen teruggevonden. De modderstroom kostte al aan meer dan 1300 mensen het leven en het is natuurlijk uitzonderlijk dat de reddingsdiensten nog overlevenden vinden. Er zijn ook nog duizenden mensen vermist, dus ontzettend veel mensen zijn ook nog op zoek naar familie en vrienden.
1: Dankjewel, Helene. In de buurt van het Iraanse eiland Gharg zijn er vanochtend ontploffingen gehoord. Volgens een Iraanse persagentschap zou een olietanker geraakt zijn door Amerikaanse raketten. Er zijn voorlopig geen gewonden of doden gemeld. Het eiland is erg belangrijk voor de Iraanse olie-export. Ongeveer 90% van de ruwe olie uit Iran werd voor de oorlog via die plek uitgevoerd. De Amerikaanse president Trump had enkele dagen geleden op sociale media nog gezegd dat Gharg aan stukken geblazen zou worden. Tadej Pogacar komt dit seizoen niet meer in actie en zal dus zijn wereldtitel in het wielrennen later deze maand niet kunnen verdedigen. Hij draagt nog te veel de gevolgen van zijn zware val van vorige week in de Ronde van Spanje. Daar liep hij een hersenschudding, een sleutelbeenbreuk en een nekwervelfractuur op. Op dit ogenblik revalideert hij in zijn thuisplaats Monaco. Pogacar heeft ondertussen wel zijn contract bij zijn ploeg verlengd tot 2032. En de fans van voetbalclub Antwerp mogen vanavond dan toch binnen in het stadion van Standaard voor de competitiewedstrijd tussen beide teams. Gisteren nog had burgemeester Willy de Meijer van Luik de komst van de Antwerpfans verboden door een tekort aan politiemensen. En daardoor kon volgens hem de veiligheid niet worden gegarandeerd. Maar op vraag van de Antwerpse supportersfederatie kwam er een nieuwe risicoanalyse en die toonde aan dat de fans van Antwerp dan wel degelijk het stadion binnen mogen. Het weer deze namiddag droog met stapelwolken en steeds meer opklaringen, maximaal rond 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig met hoge wolken en 24 graden. Maandag zon en wolken en hier en daar kans op een lokale bui. En dan halen we 28 graden. Minister van Begroting Vincent van Petegem waarschuwt dat ons land door de hoge staatsschuld steeds kwetsbaarder wordt voor stijgende rentevoeten en de financiële markten. Dat was de opener van het nieuws. Om de begroting op koers te houden, denkt hij aan een reeks fiscale ingrepen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Op de E314 van Leuven naar Lummen sta je 10 minuten in de file van Aarschot tot Tieltewingen. Daar is door werken 1 rijstrook dicht. Op de buitenring van Brussel 10 minuten vertragen bij Zaventem en op andere plaatsen zijn er kleinere files. In Brussel dan zijn er op de kleine ring richting Koekelberg problemen door een aanrijding in de Madou-tunnel. Dat is toepasselijk. Door een sportwedstrijd is in Hofstade de Trianonlaan afgesloten. Dat is de verbinding tussen de Leuvense Steenweg en de E19 bij Zemst.
4: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
5: Radio 1.
6: Radio 1. De Lage Landenlijst.
5: Met Sennegens en Evert.

0: Op weg naar hier in Maasdijk legden we een hele afstand af deze week. We waren ook in Nieuwegein, in het huis in de kelder, in de muziekkelder waar hij opneemt bij Spinvis, waar dit ook gemaakt is. Voor ik vergeet, nummer waarop onder andere zijn vrouw mee zingt. Het is de eerste keer Spinvis in de Lage Landenlijst. Hij komt nog één keer terug voor 6 uur. Je kan dus die top 10 nog in volgorde stemmen bij Radio 1 via VRT Max. James Goossen stelt ons een vraag. Wie is die pianokunstenaar toch in de Lage Landenlijst?
1: Hallo, dag James.
0: Dag James.
1: Ik ben Senne.
0: Kan je nog iets meer over jezelf vertellen, Senne?
1: Ja, ik ben hier in Maasdijk. Ik ben 40 jaar en ik speel al heel lang piano. Speciaal voor jou.
0: Ja, okay. Nathalie Brouwers, kunnen we echt niet voor de versie van Senne Gunst stemmen? Blauw en Van God Los samen, zoals daarnet. Hij heeft ook zo'n mooie stem.
2: Zeg, hoe begint het uur? Het vierde uur, het is prachtig. Ja. Dank u, Nathalie.
0: Dus hij is aan het overwegen om het uit te brengen?
2: Ja, ik ga het uitbrengen. Er komen er nog 3 trouwens, 3 medleys. Dus binnenkort op een compilatiealbum te vinden.
0: Kan je voor we toe zijn aan nummer 64 even met je mooie stem Nathalie Brouwers zingen, Senne?
1: Nathalie Brouwers schrijft een boek. Ze weet hoe dat moet.
0: Dankjewel. 64.

0: Later, Senne. Niet nu.
1: Mag ik dan bij jou?
0: Ja. Noordkaap en ik hou van u. Steeg er 2 van 66 naar nummer 64. Het was een walsje.
1: Ja, dat vind ik een leuk nieuwtje eigenlijk. De vraag of er nog walsjes in de top 100 staan. Nog 2 komen eraan.
0: Het antwoord is ja. Mogen we al verklappen welke?
1: Dat weet ik niet. Jij bent de baas, Evert.
0: En ik beveel je, verklap het.
1: 4 hoog in de wolken is een prachtig walsje. En ik wil deze nacht in de straten verdwalen, is zo mogelijk een nog prachtiger walsje.
0: Die hoor je dus nog voor 6 uur. En voor 4 uur kan je nog stemmen op de 10 bovenste.
2: De top van de Radio 1 Lage Landenlijst is bekend. Jason.

0: beste vriend.
1: Maar jij kan de volgorde nog beïnvloeden.
2: Dus kom naar huis. Kom naar huis.
3: Kom me dran, ik ga er staan. Kom me dran, ik ga er staan.
1: Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max.
4: Gaan we naar nummer 63, ook een van mijn favorieten. Zakt jammer genoeg 10 plaatsen. Lieven en Neerhof.

0: 20 plaatsen naar beneden wel. Van 42 naar 62, Rob de Nijs met Het werd zomer. Over de eerste seksuele exploten van hemzelf of iemand anders op het 16e jaar. Was bij jou ook ongeveer op die leeftijd, Senne?
1: Ik dacht dat dat liedje gewoon over de seizoenen ging, Evert. Je hebt dit helemaal een ander perspectief gegeven nu voor mij.
0: Ik denk dat jij het je hele leven een ander perspectief hebt gegeven. Kurt van beneden, die stuurt wij. Heren, dag heren, dat zijn wij. We zijn op terugweg met de kamper. Na 14 dagen Zweden rijden we de Lage Landen binnen met deze mooie muziek als reisgezel. Dat lijkt me wel inderdaad heel geslaagd daarvoor.
1: Zeer leuk, denk ik.
0: Dus iedereen in het buitenland, rij deze dag het land terug binnen met de Lage Landenlijst.
2: Radio 1, Lage Landenlijst.

0: Jullie stemmen altijd op de live versie van dit nummer. Dicht bij mij, live in de Lotto Arena. Bart Peters met een heel koor en een grote band natuurlijk. Ik denk dat er op geen enkel ander nummer in de Lage Landenlijst meer mensen meedoen dan op dit. Op nummer 61. 61, dat wil zeggen dat we er weer 10 moeten terugkijken.
1: 70.
2: Je bent een vriend van mij. Je bent een vriend van mij.
0: Op nummer 70 had Arno al doordat er gevoelens kwamen tussen Zennegunst en mij. Je bent een vriend van mij. 69 was voor Maaike Arboter en Dat ik je mis. En de wedstrijd van Bram Vermeulen stond op 68.
3: 67.
4: Ja, je ziet er veel dit jaar. Overal zit paardenhaar.
1: Op 67 bracht de dodenrit van Dr. Andus P. ons helemaal naar nummer 66. En daar stond Clouseau met de Nobelprijs. En dan dacht ik dat ik klaar was, maar voor ik vergeet. Op 65 stond Spinvis met Voor ik vergeet.
5: 64.
0: De eerste van 3 walsjes in de Lage Landenlijst was van Noordkaap. Ik hou van u op 64. 63 voor Neerhof van Lieven. Rob de Nijs. Het werd zomer over zijn eerste seksuele exploot. Wel degelijk zinnen. Nummer 62 en op 61 daarnet dicht bij mij. De live versie in de Lotto Arena van Bart Peters.
5: 60.

0: Heerlijk nummer, Sven Guns.
1: Ja, de beste piano riff, denk ik, van de hele Lage Landenlijst. Dat, dit dingetje, ja, ja, dat dus, hè. Echt het leukste piano riffje.
0: Om te spelen.
1: Om te spelen, ja.
0: Willy Wartaal, Jesse Feur, Fabriejo en Bas Bron. De jeugd van tegenwoordig, hartelijk bedankt voor Sterrenstof en voor dat riffje op nummer 60. Op nummer 59 zal ergens in dit nummer in de wasbak geplast worden. Maar hij voelt zich niet zo goed. Bram Vermeulen, Rode Wijn.

0: Je luistert naar de Lage Landenlijst vanuit Maaseik. We zijn al bezig van 9 uur vanmorgen. We gaan door tot 6 uur vanavond. Je kan nog voor de top 10 stemmen. Dat doe je via Radio 1 op VRT Max. Dit was Bram Vermeulen, Rode Wijn. Tweede keer dat we Bram Vermeulen horen in de lijst. Hij staat op 59. Er komt nog 1 Bram Vermeulen aan. Er komen 4 Johan Vermindens aan. De eerste die staat nu klaar. En dat is een van die 3 walsjes in de lijst. 4 hoog in de wolken. En Senny, jij zei behalve een walsje gebeuren daar muzikaal nog andere interessante dingen in waar je op moet letten.
1: Ja, dus heel clever bedacht eigenlijk van Johan. Want het heet 4 hoog in de wolken. En hij stijgt muzikaal ook elke keer dat hij in de wolken gaat een verdiep. Dus het nummer begint hier. Dan zingt hij... En dan na de eerste keer dat hij in de wolken is gegaan... dan krijg je zo'n tussenspel. Nu is hem gestegen, een verdiep hoger. En dan... En dan gaat hij nog een verdiep hoger. En dan... Dus als je dat doet, muzikaal, 4 keer... dan zit je dus 4 hoog in de wolken.
0: En hij gaat nooit naar beneden?
1: Nooit naar beneden, nee.
0: Dus hij blijft zitten, 4 hoog in de wolken.

0: 57.
1: Moest hier mijn jong leven studeren. Ik weer computerspecialist. Kost het zodanig programmeren. Tot ik van toen nog bloos niet meer wist. Bijvoorbeeld hoeveel mocht ik hier.

Ik had een nus, het was een kasteelke, met vast tapet en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke. En ik pijsde, kijk, het is me. We gaan wel je elektrisch installeren.

mijn caravanhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag, ik mag niet stoeven. Kreeg ik aan het SJL binnen een kart. Dus kwam per nieuwe beste kloeven. Ik ga niet meer mee op wintersport. Laat me maar.

0: Willem Vermanderen stuurde een boodschap de wereld in dat hij stopte met optreden. Die boodschap was als volgt: de verwarring slaat toe tussen mijn rijmen, muziekjes en vertellementen. Dag schoon volk, stel het wel, speel en zing maar verder. En ik blijf lopen langs de straat. Hij verwees daarmee naar dit nummer, Laat me maar lopen, dat je op nummer 57 hoorde in de Lage Landenlijst. Dit jaar 2 plaatsen gezakt van 55.
1: Radio 1. Radio 1, Lage Landenlijst.
0: De trots van Limburg staat klaar. De Brassers, en toen was er niets meer. Op nummer 56, zij blijven ex aequo. Maar er staat hier iemand bij ons, Laurens Leurs. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij hebt iets heel speciaals bij. Je komt uit Maaseik.
2: Het eerste singeltje van de Brassers. En dat werd gekocht in het klaslokaal van de bassist Mark Hazendonks.
0: En daar zat je in?
2: Daar, in het Koninklijk Atheneum, hier om de hoek. Daar gaf iemand les die ook in Overpelt les gaf op het Atheneum. En daar zat Stijn Meuris. En hier in Maaseik zaten ikzelf, Laurens Leurs en Frank Konen. De drummer van Groepenbeeld.
0: Ja.
2: Groepenbeeld was dan ook weer de oergroep van Stijn Meuris en Frank Konen. Dus Jan Delvaux heeft het ook in De Dikke Delvaux beschreven dat Mark Hazendonks eigenlijk de voorvader is van een aantal rockrally-finalisten. Dus,
0: gebeurde allemaal hier in Maaseik, waar wij vandaag staan. Dat singeltje is gesigneerd. Hoeveel is dat waard op de markt, Laurens?
2: Ik heb het toen gekocht. We moesten toen 80 frank betalen. Dus dat is 2 euro. En het werd getekend door de bassist zelf. En ja, dat was heel primair, ook heel anarchistisch. Mark. Niet een sierige Hazendonks, maar gewoon Mark. Maar het is wel degelijk van de Mark van de Brassers.
0: We gaan het nog eens draaien. Kan jij de hoes beschrijven, Senne?
3: Er ligt een vrouw met haar handen over haar oren. Een man of een vrouw, een figuur, denk ik, met allemaal witte kringen rond. Er is duidelijk iets ergs gebeurd.
2: Ja, en vandaag is het op Discogs. Dat is dan zo'n website waar je die kan kopen voor 150 euro. Dus mijn return on investment is totaal.
0: En in de Lage Landenlijst op de radio is het gewoon gratis.

0: Je komt dus les krijgen van een brasser hier in Maaseik. Stel je voor, nummer 56 is voor de brassers. En toen was er niets meer. Ilse de Dobbeleer is aan het wachten op een vlucht in de luchthaven van Brussel met dit op haar oortjes. En de vlucht mag voor haar nog wat wegblijven. Misschien moet ze het op speaker zetten.
1: Ik heb de indruk dat iedereen die reageert op vakantie aan het gaan is. Krijg je zelf ook zin om naar Italië, Zweden of Reykjavik te gaan?
0: We willen nog eentje dit uur en dat is deze.
2: 55.

0: Wij zijn ook blij als je naar hier komt. Er is nog plaats in Maaseik voor de Lage Landenlijst. We blijven hier tot 6 uur. Bluff stond op nummer 55 samen met Gijk Arnaert. Die trouwens vanavond voor de laatste keer met Hooverphonic zingt. Ook Raymond Geert zal zijn afscheid nemen dan van die groep. Dat gebeurt allemaal in Sint-Niklaas. 55 en dan zijn we toe aan zijn gunst. En je gaat weer twee nummers uit de top 10 aan elkaar weven.
1: Pastorale en Tim.
0: Het is de moeilijkste, zei je.
2: Ja.

0: mijn gezicht. Ik hou van de koperen kleur van je licht. Ik heb je lief, zo lief.
1: Heerlijk. Tim en Pastorale. Zometeen na het nieuws van 1 uur een wereldnummer.
2: Op een zekere dag blijkt je geluk opeens op te zijn. Niet erg. Stadstheater NT Gent presenteert een theaterseizoen waarin de melancholie welig mag tieren. Met voorstellingen van onder andere Luanda Casella, Wunderbaum, Yves de Grieze, Ontroerend Goed, Milo Rauw, FC Bergman, De Hoe en Julian Hetzel. Tickets via ntgent.be. Samen met Radio 1.
3: Hallo. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
4: Renault. Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleeplife.
5: Krevel.
6: Met de Back to School bundles van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
5: Krevel, leef beter.
2: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 1 uur. Een goeiemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De minister van Begroting waarschuwt voor de oplopende rente op onze staatsschuld. Amerikaanse onderhandelaars zijn in Moskou aangekomen voor nieuwe gesprekken over vrede met Oekraïne. En in Nepal zijn nog 2 vermisten levend teruggevonden, 10 dagen na de ramp met de modderstroom. Minister van Begroting Vincent van Petegem wil absoluut vermijden dat ons land te maken krijgt met een rentesneeuwbal en met aanvallen van de financiële markten. Dat zegt hij in de aanloop naar de begrotingsonderhandelingen. Nina Verhagen, geeft van Petegem ook aan hoe hij de begroting wil redden?
9: Niet echt, maar de boodschap die hij wel duidelijk brengt is dat de situatie ernstig is. Ons land heeft een grote staatsschuld en als de rente stijgt, zoals nu gebeurt, dan moeten wij steeds meer betalen aan aflossingen van die schuld. En op de duur bestaat het risico dat je helemaal in de greep komt van de financiële markten waarbij je dat geld dus moet lenen.
8: Ja, en wat stelt hij dan voor?
9: Hij overloopt een aantal maatregelen die in het intussen befaamde mapje van premier De Wever zitten, zonder dat hij daar zelf een uitgesproken keuze in maakt. Het gaat dan over bijvoorbeeld een btw-verhoging van 21% naar 22%, of een aanpak van de salariswagens of de managementvernootschappen. Die zijn fiscaal aantrekkelijk, maar die kosten de schatkist enorm veel geld. Van Petegem pleit voor maatregelen met een forse budgettaire impact, grote brokken, zegt hij, in plaats van vele kleine. Maatregelen ook die meteen renderen, niet over 20 jaar. Nu, de deadline voor een akkoord over de begroting is normaal gezien 13 oktober.
8: Dankjewel, Nina. De aangekondigde trajectcontrole op de tijdelijke snelweg naast de Antwerpse ring, de zogenoemde bypass, komt er niet. Dat bevestigt het kabinet van minister De Ridder. Lantis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, wilde de trajectcontrole om de snelheid op de nieuwe weg laag te houden. Minister De Ridder wil spaarzamer omspringen met trajectcontroles en zegt dat er enkel een trajectcontrole komt als dat echt nodig zou blijken. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Rusland aangekomen voor gesprekken om de oorlog met Oekraïne te stoppen. Roel Pennemans, weten we met welk voorstel ze komen?
10: Nee, de Amerikaanse president Trump zei gisteren wel dat zijn gezanten een goed voorstel bij zich hebben voor vrede. Maar Trump was wel eens vaker op voorhand heel positief. Concrete punten van het voorstel kennen we niet. Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou en verwelkomd door de Russische onderhandelaar Dmitriev. En volgens sommige bronnen zouden ze ook de Russische president Poetin later ontmoeten. Morgen dan zouden de Amerikaanse gezanten dan doorreizen naar de Oekraïense hoofdstad Kiev. Daar vraagt president Zelensky zich intussen af in hoeverre Rusland die vredesgesprekken ernstig neemt. Want Rusland heeft namelijk luchthavens in en bij Kiev aangevallen, volgens Zelensky, omdat de Amerikanen van plan zijn om met het vliegtuig te komen. En het Oekraïense leger zegt dat het eenzijdig staakt het vuren niet houdbaar is, omdat het zich moet verdedigen.
8: Dankjewel, Roel.
9: In Dover, aan de oostkust van Engeland, ligt het verkeer in de haven sinds vanochtend stil. Dat bevestigt ferrymaatschappij P&O. Een groep van een 100-tal gemaskerde en in het zwart geklede mannen blokkeert de toegangswegen tot de haven. Ze protesteren tegen de vele migranten die via de haven van Dover Engeland willen binnengeraken. De politie is aan het onderhandelen met de groep om zo de haven weer toegang te maken.

0: Er zijn helaas ook al levenloze lichamen gevonden. De ramp kostte in Nepal en Tibet intussen al aan meer dan 1300 mensen het leven. En er zijn ook nog duizenden mensen vermist.
1: Dankjewel, Helene. In de buurt van het Iraanse eiland Gharg zijn er vanochtend ontploffingen gehoord. Volgens een Iraans persagentschap zou een olietanker geraakt zijn door Amerikaanse raketten. Er zijn voorlopig geen gewonden of doden gemeld. Het eiland is bijzonder belangrijk voor de Iraanse olie-export. Ongeveer 90% van de ruwe olie uit Iran werd voor de oorlog via daar uitgevoerd. De Amerikaanse president Trump had enkele dagen geleden op sociale media nog gezegd dat Gharg aan stukken geblazen zou worden. De fans van voetbalclub Antwerp mogen vanavond dan toch binnen in het stadion van Standaard voor de competitiematch tussen beide teams. Gisteren nog had burgemeester Willy de Meijer van Luik de komst van de Antwerpfans verboden door een tekort aan politiemensen. Maar na een nieuwe risicoanalyse kan het dan toch. Dominique van Landeghem van de Supportersfederatie is daar blij mee.
2: Wij zijn uiteindelijk heel blij dat we toch vanavond kunnen afzakken naar Sclessin. Dit heeft toch heel veel tijd en energie gekost. Enorm bedankt aan Luik zelf, aan de burgemeester, die toch zijn mening heeft herzien en zich flexibel heeft opgesteld. Maar ik denk dat vooral onze grootste dank uitgaat naar de supporters van Standaard. Het is denk ik vooral door hun druk richting hun eigen club en stad dat wij vanavond mogen gaan. En dat doen toch nog weer eens aan dat ja, supporters samen sterk staan en dat er dan toch wel beslissingen kunnen herzien worden.
1: En Tadej Pogacar komt dit seizoen niet meer in actie en zal dus zijn wereldtitel in het wielrennen eind deze maand in Canada niet kunnen verdedigen. De Sloveen draagt nog te veel de gevolgen van zijn zware val van vorige week in de Ronde van Spanje. Daarbij liep hij een hersenschudding, een sleutelbeenbreuk en een nekwervelfractuur op. Afgelopen maandag is hij geopereerd. Op dit ogenblik revalideert hij in zijn thuisplaats Monaco. Deze namiddag droog met stapelwolken en meer opklaringen, maximaal rond 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig met hoge wolken en tot 24 graden. En maandag halen we 28 graden. Minister van Begroting Vincent van Petegem waarschuwt dat ons land door de hoge staatsschuld steeds kwetsbaarder wordt voor stijgende rentevoeten en financiële markten. Dat was onze opener. Om de begroting op koers te houden, denkt de minister aan enkele fiscale ingrepen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
4: Radio 1.
3: Radio 1. De Lage Landenlijst.
4: Met Sennekens en Evert Venema.
5: Voor het nieuws van 1 uur zei ik dat er een wereldnummer klaar stond, Senne.
6: Ja, wat kan ik daar nu over zeggen, Evert? Dank u. Ja.
5: Op nummer 54.
6: Ja, dat is wel heel leuk, want ik denk dat er vorig jaar niet in stond. Dus ik ben heel blij.
5: Het kan toch niet dat er 53 betere nummers zijn dan dit?
6: Dat laat ik aan jou om te beslissen. Maar,
5: Dit is de goudvis.

0: Mijn nummer 1, zegt Catherine de Geiter. De goudvis van Sennegums uit het publiek. Hier wordt gezegd, nu zingt hij niet mee.
1: Nee, ik was een knapkoek aan het eten, sorry.
0: Het hele mond zat even vol. Komt uit 2011, uit het album Hoera voor de Eleboes. Hè?
1: Ja, dat is lang geleden.
0: 15 jaar geleden. Wanneer komt er eens nieuwe muziek? Dat wordt in de app gevraagd.
1: Heel binnenkort.
0: Echt waar?
1: Ja, mijn plaat is sinds gisteren. Ik heb een nieuwe plaat en die is sinds gisteren. Ik ga schaamteloos vertellen. Hè. Ja. Helemaal afgemixt. Ik zoek alleen nog een label om hem uit te brengen.
0: Dus er is een titel en al?
1: Er is een titel en al. De titel wordt naar alle waarschijnlijkheid de relativiteitstheorie.
0: Bedoel je dat het volledig naar alle waarschijnlijkheid de relativiteitstheorie wordt? Of de relativiteitstheorie?
1: De relativiteitstheorie. Voilà, okay. Dat wordt
0: het. En je zoekt nog een label?
1: Ik zoek nog een label, okay. Bij deze.
0: We zitten tot 6 uur in Maaseik, alle labels hier naartoe om te onderhandelen voor dat nieuwe album van Sennegums. Er bestaan dus 53 betere Nederlandstalige nummers dan Goudvis. We konden het niet geloven. Dit zou er één zijn.
2: 53.

0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: In mijn hoofd is alles heel eenvoudig. In mijn hoofd valt alles op zijn plaats. Geen verderf, geen loeiende reclame. Welkom, welkom in mijn hoofd. Er is tijd.

Het is prettig toeven in mijn hoofd. Overdag is er de verwarring. Overdag loopt het spoorvlug dood. Overdag wringt men zich in bocht.

echt wil drinken. Er is werk, dat werd ons toch beloofd. Er zijn slogans voor wie ze wil geloven.

0: 13 plaatsen omhoog voor Raymond van het Groenewoud met In mijn hoofd van 65 naar 52. Raymond zei er ooit over: het is een voorbeeld van een tekst waar ik tevreden over ben. Snap je dat?
1: Dat lijkt me een waarheid als een koe. Ja, ik vind dat een hele schone quote om te zeggen.
0: Ik denk dat er nog wel anderen zijn waar wij tevreden over zijn. Hè?
1: Ja, dat is waar. Maar dit klinkt inderdaad als een nummer dat helemaal af is op alle mogelijke manieren. Ik denk niet dat die tekst op één woord beter kan.
0: We hebben nog een vastgoed berichtje, want daarvoor hoorden we Guido Belcanto en Anne Pierlet met Toverdrank op 53. En Guido Belcanto liet weten dat hij zijn huis in de Franse Pyreneeën verkoopt. Dat weetje raakte deze week bekend. Naar eigen zeggen is zijn verwondering er weg. De vroegere herderswoning, Senne, misschien iets voor jou, in natuursteen uit de streek ligt in het gehucht Boussenac in het departement Ariège. En dat is dichtbij Andorra.
2: Ik doe een bot.
0: Vooral dat herdershuis vind ik wel heel interessant. We gaan verder met de tweede en de hoogste van Evie de Visser. Bitterzoet op 51.

0: Eefje de Visser en Bitterzoet. Ze stond op Pukkelpop en daar konden mensen zich opgeven om mee te dansen. Dat werd een prachtige choreografie. Ze gaat nu even stoppen met optreden om aan een nieuwe plaat te werken. Er wordt een tractatie gebracht. Een pintje is dat, hè?
1: Ja, heerlijk.
0: Van mensen die hier op het terrasje zitten, omdat ze zich aan het amuseren zijn. Als iedereen dat gaat doen, wordt het een vrolijke middag. We hadden 10 nummers achter de rug. Dat wil zeggen dat we een overzicht maken.
2: 60. Ik raak omhoog, mijn pupillen worden groot. De wereld is verplant, ja.
0: Op 60 hadden we Sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig. 59 was voor Rode Wijn, Bram Vermeulen. En Johan Verminnen stond met de eerste van 4 nummers. 4 hoog in de wolken was dat ook, met die 4 verdiepingen. Op nummer 58.
3: 57.
4: Pas niet maar lopen langs de straten.
1: 57 was voor Willem Vermanderen met Lat Me Maar Lopen op 56. En toen was er niets meer van de Brassers. En op 55 Zoute Landen van Bluff en Gijke Arnaert.
5: 54.
6: En die goudvis vindt het lang niet mis. Hij start daar.
0: En dan het allerbeste nummers dat ooit in de muziekgeschiedenis van de mensheid gemaakt is. Over een goudvis. Ja, dat kwam van Sennekens op nummer 54. 53, Toverdrank van Guido Belcanto en Anne-Pierre Lee. In mijn hoofd van Raymond van het Groenewoud stond dit jaar in de Lage Landenlijst op nummer 52. En op 51 hadden we Bitterzoet van Eefje de Visser.
3: 50.
0: Daar horen we Gorky op 50. Die gaat er 18 omlaag. Dat is wel jammer. Met een fantastisch nummer. Ooit was ik een soldaat.

0: Natuurlijk niet de laatste keer dat we Gorky horen in deze lijst. Die bijaard staat niet in de Lage Landenlijst. Die komt hier ergens vanuit een toren. De eerste keer dat we hem horen, toevallig, dat horen wij hier elk uur, elk half uur zelfs, die bijaard. Heel mooi. Wij zijn bezig aan de Lage Landenlijst. Je kan nog altijd de top 10 in volgorde stemmen. Dat kan je tot 4 uur vanmiddag. Om 6 uur zijn we klaar. Dus tussen 5 en 6 hoor je die top 10. Ik ga heel die bijaard volpraten. Ik weet niet hoe lang die duurt.
1: Je bent goed bezig. Speelt hij ook verzoeknummers, de bijaard hier?
0: Nee, het is altijd hetzelfde.
1: Maar dan zoek ik hier een bijaardklank. En dan
0: heb je dat?
1: Ja, dan speel ik straks een verzoeknummer op bijaard. Maar na het volgende nummer.
0: Na het volgende nummer. En het volgende nummer komt van Chris de Bruyne. Staat op 49, stijgt er 15 van 64. Het prachtige, korte, lieve Jacoba.
2: Lieve Jacoba, het regent. En de mensen slapen zo diep en zijn de legende vergeten van God die de wereld schiep.

0: Chris de Bruyne met op piano zijn broer Koen, die kort na deze opname overleeft. Lieve Jacoba steeg er dus 15 naar nummer 49. De bijaard is hier in Maaseik gestopt, maar we hebben onze eigen bijaard bij. Dag bijaardier.
1: En dag presentator Verma.
0: Je hebt in je keyboard...
1: Een bijaard.
0: Wauw.
1: Er kan dus van alles op, hè. Dus we hebben net Lieve Jacoba gehoord, hè.
0: Goed zo.
1: Of het volgende nummer, hè.
0: Ja, het volgende dat klaar staat in de lijst.
1: Een walsje, dacht ik.
0: Ik denk dat iedereen het herkend heeft.
2: Radio 1, Lage Landenlijst.

0: dan zes hier.
1: Ja, je mag zeker ook Frans zingen in de Lage Landenlijst, op voorwaarde dat het grootste gedeelte van het nummer in het Nederlands is. Dat deed Wannes van der Velde met Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. Bestaat ook in een alleen Nederlandstalige versie, maar dit vonden we ook een mooie uit 1973. 5 plaatsen verloren tegenover vorig jaar van 43 naar nummer 48. Je kan nog stemmen, dat hebben we al een paar keer gezegd, maar dat is belangrijk, want er wordt veel gestemd en de posities wisselen. En het is spannend in die top 10 die we uitzenden tussen 5 en 6 hier in Maaseik. Van op het Grote Plein voor het Stadhuis. Je kan nog stemmen op die top 10. Dat doe je bij Radio 1. De meeste mensen hebben het ondertussen gevonden, denk ik, op VRT Max. En deze 10 maken nog kans om helemaal bovenaan te staan in de Lage Landenlijst.
2: De top van de Radio 1 Lage Landenlijst is bekend.

0: vroeg.
1: Maar jij kan de volgorde nog beïnvloeden.
2: Dus kom naar huis. Kom naar huis.
3: Kom me dran, ik ga er staan. Kom me dran, ik ga er staan.
1: Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max.

0: Wie al luistert van 9 uur vanmorgen, die heeft al de wedstrijd gehoord van Bram Vermeulen. Die heeft al rode wijn gehoord van Bram Vermeulen. En dit is het hoogste nummer van hem in de Lage Landenlijst, editie 2026. De Steen stond op nummer 46, steeg 6 van 52. Daarvoor moeten we ook nog even zeggen, stond Goud van Bazaar. Die stijgt enorm dit jaar, waarschijnlijk door ook een optreden dat ze gaven op Pukkelpop. 49 plaatsen van 96 naar 47. Vincent Krabbe stuurt in de app dat hij graag een duet hoort tussen ons twee, om onze nieuw gevonden liefde vanmorgen te vieren, Sennegens.
1: Oké, Evert, wat wilt je zingen?
0: Niks.
1: Denk er maar even over na.
0: Ja.
2: 45.

0: Ik word er altijd heel gelukkig van, Sinne.
1: Dat is waar, dat had eigenlijk een mooi duet geweest. Hè? Dag vreemde man, we zijn nu wel niet meer echt vreemde mannen, maar... Ik zou het toch eens overwegen, Evert.
0: Had geweest.
1: Had mooi geweest, hè?
0: Ja. Ja, doe jij maar.
1: Allee, doe maar, Evert.
0: Ik weet wel waarom ik niet zing. Stijn Meuris, die uit de gisteren zijn liefde voor Anne Christie. Hij zal heel blij zijn dat hij er vlak achter staat.

was de laatste keer Noordkaap vandaag in de lage landenlijst. Maar niet de laatste keer Stijn Meuris. Hij staat nog in de top 10 met Van God Los met Monza. Daar kan je nog op stemmen via Radio 1. Bij VRT Max doe je dat. En dat kan tot 4 uur. Tussen 5 en 6 hoor je die top 10, hoe die eruit ziet. Nog één nummer dit uur. Dat is van het zesde metaal. Zakt er 17 van 26 naar 43 voor Naar de Wubbe.

0: Het is nogal niet in orde, Wuppe. Zeker niet op een dag dat Radio 1 de hele dag de lage landenlijst uitzendt. 43 voor het zesde metaal en na de Wuppe. Van Bombust die zegt, ik ben tijdens deze heerlijke dwaaltocht doorheen de lage landen ook Radio 1 op VRT Max aan het ontdekken. Allebei heerlijk vind ik dat. En Giselle Smeets is op weg naar Italië met deze zalige muziek. En vraagt, wie is die fantastische pianist? Dat is Senneguns.
1: Zeker.
0: En Senneguns gaat nu weer piano spelen en gaat twee nummers uit de top 10 aan elkaar verbinden. Zodat de top 10 eigenlijk maar vijf nummers bevat. Welke?
1: Dit wordt Mia op het strand.
0: Heel benieuwd.

0: Mia stond even op een surfplank en las modebladen. Bedankt, Sennegens. Zometeen na 2 uur verder met de lage landenlijst. En dan gaan we verder met een nummer van Boudewijn de Groot.
1: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou... Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen en extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
2: Weet ik veel met Kobe Ilse. Vanaf volgende week van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
1: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
3: Is het gelukt? Dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
4: En Sven, is het intens?
3: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
5: Ah! Oh my god!
4: Maar is het legaal?
3: Tuurlijk! Alhoewel eentje...
5: Je hebt een diefstal gepleegd!
4: Is het gevaarlijk?
3: Wow, dat valt wel mee.
2: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag... Is gelukt. Vanaf zondag 6 september op VRT 1 en op VRT Max.
6: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij Sleeplife.
7: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
8: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
7: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
8: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
7: Oh, maar kijk eens aan. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
10: Spelen de Verenigde Naties nog een rol van betekenis in de wereld? Björn Soenes en ik, Kobe Ilsen, vragen het aan Alexander De Croo, hoofd van het VN-ontwikkelingsprogramma en de de facto nummer 2 van de VN.
11: Het was vroeger niet beter. De voorbije 20 jaar hebben wij als mensheid de extreme armoede in de wereld gehalveerd.
10: Alexander De Croo is de gast in De Verrekijkers. Beluister nu de volledige aflevering op VRT Max.
2: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Minister van Begroting Vincent van Petegem wil absoluut vermijden dat ons land te maken krijgt met een rentesneeuwbal en met aanvallen van de financiële markten. Dat zegt hij in de aanloop naar de begrotingsonderhandelingen. Minister van Petegem heeft een aantal voorstellen om de begroting te redden, zegt Nina Verhagen.
13: Hij somt een aantal maatregelen op die premier De Wever in zijn intussen befaamde mapje heeft zitten, maar hij maakt daar niet echt een uitgesproken keuze in. Het gaat dan bijvoorbeeld over een btw-verhoging van 21% naar 22%, of een aanpak van de salariswagens of de managementvernootschappen. Die zijn fiscaal aantrekkelijk, maar die kosten de schatkist heel veel geld. Van Petegem pleit voor maatregelen met een forse budgettaire impact. Grote brokken, zegt hij, in plaats van vele kleintjes. En hij pleit ook voor economische groei. We moeten de middelen voor bijvoorbeeld innovatie beter besteden. Dus beter kiezen welke bedrijven subsidies krijgen en welke niet.
12: In de Britse havenstad Dover aan de oostkust van Engeland komt het verkeer weer op gang. Vanochtend had een 100-tal gemaskerde en in het zwart geklede mannen de toegangswegen tot de haven geblokkeerd. Ze deden dat uit protest tegen de vele migranten die via de haven van Dover Engeland willen binnengeraken. Op de toegangswegen naar de haven ontstonden al snel files van 6 kilometer en meer. Maar na de onderhandelingen met de politie zou de groep de blokkade intussen hebben opgeheven. De Britse Labour-regering heeft de actie in Dover veroordeeld. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Rusland aangekomen voor gesprekken om de oorlog met Oekraïne te stoppen. Er is niets bekend over concrete voorstellen voor vrede met Oekraïne. Roel Pennemans.
14: Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou en verwelkomd door de Russische onderhandelaar Dmitriev. En volgens sommige bronnen zouden ze ook de Russische president Poetin later ontmoeten. Morgen dan zouden de Amerikaanse gezanten dan doorreizen naar de Oekraïense hoofdstad Kiev. Daar vraagt president Zelensky zich intussen af in hoeverre Rusland die vredesgesprekken ernstig neemt. Want Rusland heeft namelijk luchthavens in en bij Kiev aangevallen, volgens Zelensky, omdat de Amerikanen van plan zijn om met het vliegtuig te komen. En het Oekraïense leger zegt dat het eenzijdig staakt het vuren niet houdbaar is, omdat het zich moet verdedigen.
12: De fans van voetbalclub Antwerp mogen vanavond dan toch binnen in het stadion van Standaard voor de competitiematch tussen beide teams. Gisteren nog had de burgemeester van Luik de komst van de Antwerp-fans verboden door een tekort aan politiemensen, waardoor de veiligheid niet kon gegarandeerd worden. Maar op vraag van de Antwerpse supportersfederatie kwam er een nieuwe risicoanalyse en die toonde aan dat de fans van Antwerp wel degelijk het stadion binnen mogen. Deze namiddag droog met stapelwolken en meer en meer opklaringen, maxima rond 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig met hoge wolken en tot 24 graden. En maandag halen we 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: Radio 1.
16: Radio 1. De Lage Landenlijst.
15: Met Sennegens en Evert Venema.
0: Meer dan de helft van de lijst is al voorbij, maar er zijn nog meer dan 40 te gaan. En je kan nog altijd stemmen op de top 10 van de Lage Landenlijst.

0: Boudewijn de Groot en wel te rusten, meneer de president. Die president was Lyndon B. Johnson, want het komt uit 1966 en het was natuurlijk een protestlied tegen de Vietnamoorlog. Staat op 42, verloor één plaats naar nummer 41. Kwam net iemand een verzoekje aanvragen?
1: Ja, Pommelien Thijs.
0: Pommelien Thijs komt er denk ik nog wel aan. Het is eigenlijk ook verzoekjestijd, maar de mensen hadden hun verzoekjes al moeten indienen.
1: Dat is waar.
0: Want iedereen heeft al gestemd voor de lage landenlijst. We gaan verder met Johan Verminnen voor de tweede keer.
2: Radio 1, Lage Landenlijst.

wensen Johan Verminnen nog veel mooie dagen. Hij zou een afscheidstournee beginnen. Die moest hij afgelasten wegens ziekte. Maar goed nieuws, we hebben net gehoord dat in december hij toch die afscheidstournee weer zal aanvatten. En we hebben een berichtje vanuit het even.

0: Zonnige Praag, als het zonnige Maasijk, waar het hier echt lekker een terrasjesweer is, Senne.
1: Ja, daar zegt Bob Keep dat hij zit te luisteren, maar hij mag niet meer meezingen van zijn vrouw, want dat maakt de katten bang. Dus even het voorbeeld aan dat duet beginnen straks. En ja. Hij zingt, moeten we misschien toch even nadenken over de katten van Bob. Maar voor de rest zegt hij wel dat het een hele fijne dag is.
0: Maar ik vind dat wel frustrerend. Dat hij niet mag zingen.
1: Nee, maar van mij mag Bob wel zingen eigenlijk. Als dat de katten bang maakt, ja, dan moeten die katten maar ergens anders naartoe gaan.
0: De tuin in en gewoon mee zingen.
1: Voilà.
2: 50.
3: Ooit was ik een soldaat die de vrede moest bewaren.
0: En Bob zong waarschijnlijk mee met Ooit was ik een soldaat van Gorky op nummer 50. Op 49 hadden we Chris de Bruyne met Lieve Jacoba. 48 was voor Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. Natuurlijk van Wannes van de Velde.
4: 47.
1: Bazaar ging redelijk snel naar de hemel. Sterkste stijger dit jaar op nummer 47 met goud. Op nummer 46 De Steen van Bram Vermeulen. Die heeft hij alweer eens verlegd. En op nummer 45 Dag Vreemde Man van Anne Christie.
4: 44.
0: Laat die steen eens liggen, Bram Vermeulen. Op 44 een heel klein beetje oorlog van Noordkaap. Het zesde metaal stond op 43 met Naar de Wuppe, Boudewijn de Groot. Op 42 met Welterusten, meneer de president. En daarnet hadden we een nieuw trouwens. Op nummer 41, Mooie Dagen van Johan Verminne. Gaan we verder in de lager dan lijst. Onverbiddelijk op weg naar nummer 1. Met een van de vele nummers over vaders in de lijst.
2: 40.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: tot de laatste pianotoets. Welke noot was dat?
1: Dat was een hoge sol.
0: Jij hoort dat onmiddellijk.
2: Deze.
0: Stef Bos met Papa. Zijn enige nummer in de lage landenlijst. Die top 10, daar hebben we het al vaak over gehad. Daar staan dus nog 10 nummers te trappelen om op nummer 1 te geraken. Wij zijn dat hier allemaal aan het volgen, die stemming. Dat is heel spannend. Dat gaat soms om een paar stemmen. Dus
1: het is echt spannend, hè? Dus ja. Top 2, 3 en 4 staan echt op een zakdoek.
0: Dus jouw stem is van belang. Bij Radio 1 op VRT Max. Doe het zeker op één van deze nummers.
3: De top van de Radio 1 Lage Landenlijst is bekend.

0: Maar jij kan de volgorde nog beïnvloeden.
1: Dus kom naar huis. Kom naar huis.
2: Kom me dran, ik ga er staan. Kom me dran, ik ga er staan.
0: Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max.

0: Hij was nog maar 22 jaar toen hij dit zong en schreef. Eenzaam zonder jou, Wil Tura. 22 plaatsen omhoog in de lage landenlijst van 61 naar nummer 39. Sven van der Linden die is aan het lopen met een koptelefoon op zijn knikker. En hij is aan het bootyshaken op al die fraaie arrangementen die de revue passeren. Zijn twee honden lijken het als een uitnodiging tot doggy dance te interpreteren. Wij zijn dus met drie. Ondertussen schrijft Sven, een mooie nieuwe hobby ligt in het verschiet.
1: Zalig. En Joost, er is een zekere Joost, die vraagt ook nog... Hallo, ik heb nu plots een vreemde gedachtenkronkel. Welke BV-muzikanten luisteren hier nu ook? Misschien kunnen ze dit laten weten via de app van Radio 1. En dan moeten ze dus gewoon hun naam doorsturen. En hij schrijft er zelf bij, PS, liefst mijn naam niet vermelden. Dus sorry Joost, ik zal het nooit meer doen.
0: Je had het niet gelezen van tevoren?
1: Nee, niet helemaal.
0: Oké, okay, dan het. De 22-jarige Wil Tura. Hoe klinken jonge gasten tegenwoordig?
2: 38.
3: Ik ben...

0: op hun leeftijd mag je best nog een beetje naïef zijn. Meldheid en naïef in de lage landenlijst stond erin van het eerste jaar en blijft er inderdaad in. Ik heb een vraag van Mark Beekman voor jou, Senne Guns.
1: Ja, laat maar komen.
0: Een misschien onmogelijke vraag, zegt hij. Voor Senne, welk nummer uit de lijst had hij zelf graag geschreven? Welk nummer vindt hij geniaal?
1: Ik heb net eens gekeken. Het zijn er twee. In mijn hoofd had ik heel graag zelf geschreven. Dat heb ik daar straks al gezegd. En Vier Hoog in de Wolken, omdat ik het muzikaal zo clever vind. Dus ik had heel graag met mijn hoofd Vier Hoog in de Wolken geschreven.
0: Jij loopt altijd met je hoofd Vier Hoog in de Wolken.
1: Ja, ergens, denk
0: ik. De indruk. Het goede aan de lage landenlijst is dat die Nederlandse taal allerlei stijlen met elkaar verbindt. Net hadden we Meldheads en nu iets heel anders. Het stond ooit op nummer 5 trouwens, in de eerste editie van de lage landenlijst. Nu iets lager, een beetje te laag.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bank

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Zee, koppig breekt aan hoogduinen en witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duin de grijze nevel valt wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land, wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken die in dit vlakke land

Bolle oostenwind, het land nog vlakker slaat. Dan wacht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de lage lucht vlak over het water scheert. Wanneer de lage lucht ons de nederigheid leert. Wanneer de lage lucht er grijs als slijsteen is. Wanneer de lage lucht er vaal als keileem is. Wanneer de noordenwind de vlakte vieren deelt. Wanneer de noordenwind er onze adem steelt. Dan kraakt mijn land, mijn vlak land. Wanneer de Schelde blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon.

0: the wind, her jubel glans de baan. Dan juicht mijn land, mijn vlak land.
1: Na het zeer mooi gearticuleerde Het dorp van Wim Sonneveld, misschien wel het allerprachtigste accent uit de Lage Landenlijst, dat van Jacques Brel in het Nederlands met Mijn vlakke land op 36, zakte er eentje van 35. Kan jij het nadoen, dat accent, denk je, Senne?
2: Ik kan dat niet nadoen, dat accent van Jacques. Nee. En dat heeft, lees ik hier ook niet zoveel zin, want blijkbaar heeft Jacques Brel ooit al de rechten van toekomstige vertalingen, zelfs al worden die door iemand anders gemaakt, toegekend aan Ernst van Altena. Dus we zouden er niets aan overhouden als ik het zou vertalen.
1: Dat is speciaal eigenlijk.
2: Ja, zeer bijzonder. Ja.
1: Enige voorbeeld denk ik dat ik zo ken. Op 36 dus, Jacques Brel. We gaan naar 35.
3: Radio 1. Radio 1 Lage Landenlijst.

0: Natuurlijk niet de laatste keer dat we ze horen. De scene met iedereen is van de wereld. Blauw staat in de top 10. Daar kan je nog op stemmen bij Radio 1 via VRT Max is dat. Wil jij de volgende aankondigen, Senne?
1: Oh ja, ik zat ergens in een andere plek.
0: Er is een vraagje, hè?
1: Ja, er is een vraag, inderdaad. Wacht, ik ben op veel plaatsen tegelijk aan het kijken. Wie stelt die vraag hier in de... Luc van den Els, die heeft een interessante vraag. Die vraagt zich af hoeveel % van de artiesten in de lijst eigenlijk nog in leven is.
0: Daar hebben wij iemand voor hier, die heet Benny. Die zit in de raadskamer van het stadhuis van Maaseik. Dat is de redactieruimte vandaag en die... Weet ik, is nu al bezig om dat uit te rekenen.
1: Voilà, fantastisch.
0: Dus niet in aantallen, Benny, in percenten.
1: In percenten, ja, dat is zeer belangrijk.
0: Wij gaan verder.

andere man. Je zocht een veilig nest, een veilig onderkomen, een troost voor je zorgen, een sterke hand. O, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. De rust die je bood, die leek me zo vreemd. Ik was niet gewoon met een ander te delen. Ik had al te lang met mijn eigen geleefd. En dan liep ik van je weg in de

tijd. Het was toch normaal, ik had veel te verliezen. En ik had voor mezelf al zo weinig tijd. En dan liep ik van je weg.

Ik had nooit gedacht, ik had nooit durven dromen, dat ik zo braaf in je voetsporen zou gaan. Oh, ik weet wel, mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg naar je warmte niet vind. Maar je laat me begaan, je hoeft niks meer te vragen. Je weet dat ik toch ooit dat pad terugvind, ook al liep ik van je weg.

tegen. Je had je misschien al als anders voorgesteld. Maar als je wil, kan je gaan. Ik hou je niet tegen. Ik leg voor je toekomst geen steen in de weg.

0: een echt Lagelandenlied, want het werd geschreven door Boudewijn de Groot en Lennart Nijg. En het arrangement, dat mooie arrangement, is van een Belg, Bert Lepage. Zijn artiestennaam als arrangeur was Bert Lepage. Hij stond op 33, zakt er 4 van 29. Daarvoor hadden we Jeff van Uitsel. En ik weet wel, mijn lief, 3 omhoog van 37 naar 34. En dan nu het moment voor iemand die hier ergens al uren zit te wachten.
1: En voor de kinderen van iemand die in de app zei dat ze de bergingen aan het opruimen waren. Die hadden er ook heel veel zin in.
0: Wanneer komt Pommelien Thijs, vroegen ze.
1: Pommelien Thijs. Nu.
0: Komt nu. Nieuw op nummer 32.

0: zon.
1: Vorig jaar stond ze er ook al in met een ander nummer, erop of eronder. Dat staat er nu niet meer in. Jullie hebben allemaal gestemd voor deze. En die staat wel een pak hoger dan erop of eronder vorig jaar. Pommelien Thijs, nieuw op nummer 32. Met Atlas is nog niet eens de hoogste nieuwe dit jaar. Daar staat er nog een in die er nog nooit ingestaan heeft. En die ook vrij recent is, die horen we volgend uur. Je had een vraag gesteld in naam van een luisteraar, Luc. Senne, je hebt het antwoord al van Benny, onze statisticus.
2: Amai, die heeft dat hier op allerlei mogelijke manieren komen vertellen. Dus ik ga het proberen zo goed mogelijk samen te vatten. Er zijn 64 verschillende artiesten...
1: Want de vraag was?
2: In de top 100. De vraag was, hoeveel leven er daarvan nog? 45 van die artiesten zijn nog in leven en slechts 19 zijn er niet meer. Dus er is nog hoop. Maar de niet-levende artiesten die hebben statistisch gezien wel net iets meer liedjes in de top 100. Dus... samengevat, 67% van alle liedjes van de top 100 is nog in leven.
1: Ik ben ook blij dat de volgende artiest nog leeft.
3: 31.

0: Op nummer 31 was dat de fanfare van Honger en Dorst van Jan de Wilde. We komen hem nog een keer tegen in de lijst natuurlijk. Jan de Wilde. En ik heb goed nieuws voor fans van Jan de Wilde. Want het is nog niet officieel bekendgemaakt, maar we mochten het al zeggen. Jan de Wilde gaat opnieuw optreden. Volgend jaar, begin volgend jaar, gaat hij terug met zijn oude getrouwe bende muzikanten op tour. Dat is heel goed nieuws. Fanfare van Honger en Dorst op nummer 31 dus. Wat gebeurde er tussen 40 en 31?
1: 40.
2: Ik lijk steeds meer op jou.
0: Op 40, vier omhoog, was papa van Stef Bos. Eenzaam zonder jou van Wiltura. Steeg er maar liefst 22 van 61 naar 39. En op 38 hadden we Naïef van Meltheads.
3: 37.
4: Langs het tuinpad van mijn vader.
5: Op 37, het dorp van Wim Sonneveld. Op 36, Jacques Brel met Mijn vlakke land. En op 35, Iedereen is van de wereld van The Scene.
1: 34.
6: Weet wel, mijn lief, je hebt me genomen. Je bouwde een kooi rond.
0: En terwijl zijn gunst wisselt van presentatie naar zangmicrofoon, want hij moet zo meteen een liedje gaan zingen of twee liedjes gaan combineren, zeg ik dat op 34 Jeff van Uitzer stond met Ik weet wel, mijn lief, 3 omhoog. Verdronken vlinder van Boudewijn de Groot stond op 33. Op 32 Atlas van Pommelien Thijs. Proficiat beter daarmee, Pommelien Thijs. Knap om zo hoog binnen te komen. En Jan de Wilde met de fanfare van Honger en Dorst stond op nummer 31. Daarmee hebben we nog 2 minuten te gaan. En die 2 minuten die besteden we aan een combinatie van 2 nummers uit de top 10 door Sennegens. Welke 2 scènes?
5: Avond en Kom naar huis.
0: Doe maar.
7: Soms, dan is het simpelweg te groot.

0: in jou en mij. Dus kom naar huis, kom naar huis. Want ik geloof, ik geloof in jou en mij.
1: Even dankzij zijn gunst met elkaar verenigd. Hannelore Belert en Boudewijn de Grootste staan ook in de top 10 vlak bij elkaar op dit ogenblik, heb ik gezien. Je kan nog een uur stemmen. Het is zo meteen 3 uur tot 4 uur kan dat bij Radio 1 via VRT Max. En zo meteen na het nieuws van 3 uur is het, hebben we opnieuw Boudewijn de Groot met een ander nummer. Hij staat klaar. Daar begon ook dit uur mee trouwens. Zometeen weer.
2: Dit hoorde je eerder deze week in Nieuwe Feiten.
3: Ik heb onthouden, het komt goed. Ik denk dat dat de kern van de politiek in deze tijden toch behoorlijk goed weergeeft. Het komt goed. Een mix van hoop en hopeloze naïviteit.
2: Uitgesproken in Weet ik Veel. Dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
4: Friedel, hoe zou jij jezelf omschrijven?
5: Ik neem graag de tijd voor een goed gesprek over alles wat het leven de moeite waard maakt.
4: Wat zou jij echt nog willen in het leven?
5: Dat iedereen het 15e seizoen van Touché mee viert door te luisteren. We beginnen trouwens zondag met jou, Tijmen Govaerts. En voor wie ongeduldig is, de podcast is er voortaan al op zaterdagochtend.
4: Bij de koffiekoeken. Heerlijk.
5: En dan stel ik wel de vragen, hè?
4: Tuurlijk.
6: Touché blijft boeiende gasten uitnodigen. Elke zondagochtend om 11 uur op Radio 1. En vanaf nu al een dag eerder op zaterdag als podcast op VRT Max.
7: Leven we binnenkort in een narco-staat?
8: Nederland en België zijn productiehubs.
7: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
9: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
7: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
10: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
11: Er is een telenet op maat voor iedereen.
12: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
11: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
13: Code Yellow!
14: Het is uw linkeroor hier, hè.
15: En uw rechteroor.
14: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
15: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
14: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
15: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
14: Voilà, zei. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
15: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
14: Ja, ja. Het kan anders.
16: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geld op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
17: IKEA-tip van de week.
18: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
17: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
18: IKEA.
17: Voorwaarden op IKEA.be.
19: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
20: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
21: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
19: Oh,
21: op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
19: Oh, Lidl. Op u kan ik rekenen.
21: Lidl. Dat kan tellen.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
23: De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
24: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget.
23: Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
0: Renault. Code Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Dus ook voor klanten?
1: Yep, go for info naar telenet.be.
13: VRT Radio 1.
24: Alles begint bij luisteren.
25: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Russische president Poetin heeft het leger bevolen om gedurende 3 dagen geen aanvallen uit te voeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Poetin doet die oproep naar aanleiding van het bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Die zijn vanmiddag in Moskou geland om er met Poetin te praten over een vredesplan om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Morgen zouden ze doorreizen naar Kiev. Het staakt het vuren dat ingaat vanaf middernacht is wellicht bedoeld om de veiligheid van Witkoff en Kushner niet in gevaar te brengen. Eerder kondigde ook Oekraïne al aan om 4 dagen geen aanvallen op Russische doelwitten uit te voeren. En intussen weegt de oorlog al 4 jaar op de bevolking in Oekraïne. En daarom sturen mensen, ook van bij ons, nog altijd hulpgoederen naar Oekraïne. Vandaag vult de stichting Heart for Ukraine weer 2 vrachtwagens... met 35.000 kilogram aan hulpgoederen om binnenkort te leveren. Deze donateurs en vrijwilligers vertellen over welke spullen het gaat.
26: We hebben voornamelijk dekens meegebracht, warme mutsen, sjaals en allemaal voor de winter.
27: Gewoon eten is meer dan welkom. En voertuigen, dat is meer voor het leger dan.
28: Rolstoelen, fietsen, medicijnen ook. We nemen een ziekenhuis bij de mei.
29: En vanuit Deinzen krijgen we bij een bedrijf krijgen we nu stijgernetten aangeleverd. En die worden gebruikt als dronebescherming. Bijvoorbeeld bij loopgraven. Speciale schuilmogelijkheden voor de soldaten. Hè?
25: In het zuiden van Frankrijk hebben ze opnieuw te kampen met extreme hitte in dit eerste weekend van september. De Franse Weerdienst, Météo France, waarschuwt met code oranje. In 7 departementen in het zuidoosten kunnen de temperaturen oplopen tot maar liefst 38 graden. In het departement Aude woedt sinds gisterenmiddag een natuurbrand die al meer dan 200 hectare natuur heeft vernield. De brandweer krijgt het vuur er niet onder controle door de extreme hitte en de wind. En ook morgen blijft het extreem heet in de zuidelijke helft van Frankrijk. In het noorden blijven de temperaturen onder de 35 graden. En vanaf maandag wordt het er geleidelijk minder heet. Hier is het een pak minder warm. We halen rond 20 graden met mooie opklaringen en stapelwolken. Morgen iets warmer. En maandag stijgt het kwik ook hier tot 28 graden. Maar vanaf dinsdag koelt het dan weer flink af richting 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Ga van
30: wegenwerken
4: naar
30: rustig gaan werken
4: met de trein.
31: De top van de Radio 1 Lage Landenlijst is bekend. Maar jij kan de volgorde nog beïnvloeden. Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max. Radio 1.
32: Radio 1. Radio 1 Lage Landenlijst.
31: Met Evert Venema en Senne Guns.

Boudewijn de Groot met Testament stond vorige keer op nummer 18 in de top 20. Nu opent hij de top 30 van de lage landenlijst. We zitten in Maaseik, we zenden hier nog uit tot 6 uur vanavond. En je kan nog een uurtje op de top 10 stemmen tot 4 uur. Het laatste uur van die stemming is begonnen. En nog altijd switch naar de hele tijd posities. Doe dat dus bij Radio 1 op VRT Max. Een stijger op nummer 29, 5 plaatsen vooruit. Bart Peters met Hijst aan Zee.

Lisbeth Michiels had zichzelf een zangverbod opgelegd, of haar familie had dat gedaan, maar ze heeft dat verbroken bij Hijst aan Zee, want dat ging niet anders. En ze heeft er een enorme eye roll van een geliefde tienerzoon mee geoogst, zegt ze. En Tom van de Putten, die is net wakker, die woont in New York. En het is fantastisch, zegt hij, om de lage landenlijst te beluisteren terwijl ik over de Brooklyn Bridge wandel in New York City. Wij zitten in Maaseik. Dat is iets heel anders. Bij het standbeeld van de gebroeders Jan

0: Dat kunnen we van hier zien, het stadhuis ook. En we zitten hier nog tot 6 uur vanavond. Je hoorde Hij is aan zee van Bart Peters. Hij steeg 5 plaatsen van 34 naar nummer 29. We hadden Madou al. Die stonden er voor het eerst in met Witte Nachten. Maar we zeiden toen, er komt nog een Madou. En die staat een heel pak hoger. En die staat hier.
1: 28.

0: een opvallend goed jaar voor Madou. Nieuw binnen met Witte Nachten, dat er blijkbaar nog nooit in stond in die lage landenlijst. Dat verwonderde me een beetje op 78. En dit stijgt er ook 11 van 39 naar nummer 28. Dat zou wel eens iets kunnen te maken hebben met levende lage landen deze week. We waren bij Spinvis en hij stak uitgebreid de loftrompet op Madou en op de stem van Vera Komans en de arrangementen van hun muziek. Dat leverde dus op. Senne, jij bent een beetje aan het volgen waar iedereen aan het luisteren is.
1: Het is ongelooflijk. Geert van Dalen zit in Guatemala, is daar lekker aan het luisteren. Tanjani Robert geniet vanuit Portugal, een jaarlijks weerkerend hoogtepunt. Peter Wekers, die heeft iets minder geluk, die geniet niet vanuit het warenhuis, want hij had daar geen verbinding, denk ik, en hij kon even niet luisteren, dus hij had heel veel stress. En misschien ook wel leuk om te vermelden, is dat Lisbeth Michiels, die daar straks zo mooi heeft meegezongen met Hijst aan Zee, die haar zoon wordt hoe langer, hoe gegeneerder, hoe meer we haar vermelden op de radio, en die begint te eye-rollen langs alle kanten. Dus speciaal voor de zoon van Lisbeth Michiels, nog eens zijn moeder vermeld.
0: Welk warenhuis was dat niet de lage landenlijst heeft opstaan? Staat dat erbij?
1: Dat staat er niet bij.
0: Anders zouden we op kunnen roepen tot een boycott.
1: Ja, maar ja.
0: Het staat er jammer.
1: Boycott gewoon alle warenhuizen.
0: Ja. Het is nog drie kwartier dat je kan stemmen. Tot vier uur, dat hebben we de hele tijd gezegd. Als je het nog niet gedaan hebt, als je je keuze nog niet hebt gemaakt voor de top 10, doe het dan nu. Het is snel tijd. Drie kwartier, dat is niet zo heel lang meer. En het is echt nog wel belangrijk, want er zijn nog nummers die aan het switchen zijn van de ene positie naar de andere positie. Dit zijn de hoogste 10.
2: De top van de Radio 1 Lage Landenlijst is bekend.

0: meeste vrienden.
1: Maar jij kan de volgorde nog beïnvloeden.
2: Dus kom naar huis. Kom naar huis.
3: Kom er aan, ik ga er staan. Kom er aan, ik ga er staan.
1: Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max.

0: Die stond in mijn top 3. Dit jaar bagagedrager van Spinvis stijgt enorm, nog nooit zo hoog in de lage landenlijst. 32 plaatsen omhoog vergeleken met vorig jaar, van 59 naar nummer 27. Daar zal dat bezoek aan Spinvis misschien ook wel iets mee te maken hebben. Zometeen niet de volgende plaat, maar degene daarna. Dat is de hoogste nieuwe in de lijst dit jaar. En over de volgende plaat wilde jij nog wat zeggen, Senne?
1: Dat is... Nou, niet speciaal, maar ik dacht, we moesten een duet doen. Hè. Ja, ik dacht, we kunnen misschien, als jij een andere noot hierbij komt spelen...
0: Ja, oké, okay, wacht, kom. Kom.
1: Ja. Dus gewoon in hetzelfde ritme, deze noot. Voilà, dat is de intro van het volgende lied.
0: Hoe lang doen we dit?
1: In duet, totdat jij het beu bent en terug naar daar gaat en ik overneem.
2: Radio 1, Lage Landenlijst.
3: 26.
0: Ik heb een duet gespeeld met Senne Guns.

0: Zeven plaatsen naar beneden. Van 19 naar nummer 26. Anne Christie met De Roos. Ik voorspelde, ik kondigde aan, de hoogste nieuwe staat klaar. Die komt nieuw binnen op nummer 25. Dat is een recent nummer. We hadden hier heel Maasijk proberen te motiveren. Ze gaan het doen, ja? Oké, dan moeten ze nu naar hier komen. Want dan gaan we het op die manier aankondigen. Omdat het de hoogste nieuwe is, moeten we dat een klein beetje plechtig doen. Komt u allemaal maar hier. Hier staat een microfoon. Mensen weten niet wat er komt, maar als jullie de eerste zin allemaal met elkaar zo hard mogelijk en zo luid mogelijk roepen, dan gaat iedereen weten waarover het gaat. Ik ga aftellen. Zijn jullie klaar?
1: Ja. Kennen zij de zin?
0: Kennen zij de zin? Ja, dan is het verraden natuurlijk. De zin is... Ja, wordt nu gezegd. Oké, iedereen klaar? 1, 2, 3.
2: Stop met winnen!
0: Dank u! Stop.

mensen uit met linkerhand. Nee, ik ben het niet, die kiest wie wat nu zit en aan welke kant. Je graait in je repliketon en je frommelt met mijn sorry's. Weet iemand wat mijn rechten zijn? Plakken er sancties aan...

0: Even zeggen een paar plaatsen waar ze aan het luisteren zijn naar Frank Boeien met Codenburg Park. 3 omlaag trouwens in de lage landlijst van 21 naar 24. In de prairie in Oost-Colorado is iemand aan het zoeken naar zeldzame vogels. En ondertussen is hij aan het luisteren naar de lage landlijst. Dan vind je toch geen zeldzame vogels. Je moet toch luisteren om die te vinden. En op de US Open, daar zit Stijn Verreken een match te volgen, maar tegelijkertijd te luisteren naar de lage landlijst. We hopen dat dat op zijn oortjes is. Anders zijn we nu te horen op de US Open.
1: Heel leuk.
0: Veel berichten blijven komen, hè, Stijn?
1: Ja, hier een heel verrassend bericht, vind ik ook, Evert, van een zekere Dimitri Verwimp. Die schrijft eigenlijk het volgende. Evert, speel je nog mondharmonica?
0: Oh.
1: Ja, nog mondharmonica.
0: Ik moet wel bekennen, dus Dimitri heeft waarschijnlijk met mij in de les gezeten. Ik heb dat ooit gevolgd, jaren geleden, maar ik heb daar definitief besloten dat ik weinig muzikaal talent heb.
1: En heb je ze niet mee? Kunt je niet nog een klein stukje zo gewoon nu voor de rest weg?
0: Ik heb wel altijd bij. Ik probeer altijd. Ah, ja, okay. Zal ik hem even tevoorschijn nemen?
1: Voilà, ja. Ik tel af, hè.
0: 1, 2, 3, 1.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dat is helemaal niet slecht, Evert.
0: Nee?
1: En je praat tussendoor.
0: Dat mag niet vragen.
1: Spijtig, verklapt.
0: Jij hebt ook een mondharmonica bij. In je piano.
1: Ja, zeker.
2: 23.
3: Dit is een lied voor de mensen die zorgen dat morgen...

En wij denken, als we aan de jaren 70 denken, want het komt uit 1970, dat de natuur toen nog fris en groen was en dat mensen zich geen zorgen maakten over het milieu. Nee, dus Laat ons een bloem van Louis Neefs komt uit 1970. Steeg 4 van 27 naar nummer 23. Nog een heel wereldbewust lied op nummer 22, zakt er 7 van 15. Hier is Willem Vermanderen weer door merg en been met 1000 soldaten.

Hij van zijn leven in de Westhoek passeert. De regen en noorderwinden. Keer om met een detail hier passeert. De oorlog ga je hier weer vinden. Ja, het is de oorlog dat je hier weer vindt. En het graf van duizend soldaten. Altijd iemands vader, altijd iemands kind. Nu doodstille God verlaten. Laat de boom nu maar zwijgen en dat gras niets vertelt. En de wind moet ook maar niet zingen. Dat je er een dood tot niets geteld. Dat waren al te schrikkelijke dingen. Zeg, het gaat al goed, er is welvaart in het land. En de vrede ligt vast in de wetten. We maken wel wapens, maar met veel meer verstand. Maar juist om de oorlog te beletten. En grote raketten, atoom in de top. We mogen toch experimenteren. En we mikken wel een keer naar mekaar zijn kop. Maar juist om ons te amuseren.

even in de Westhoek passeert. De regen en noorderwinden keert om het en dit als je al hier passeert. De oorlog ga je hier weer vinden.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: zet verzekers nog een steentje in mijn schoen. Haha.
1: Mixed emotions bij Barry Hang, want hij staat op 21. Dat is heel mooi, maar vorig jaar stond hij nog in de top 10. Op nummer 10 eindigde hij toen. 11 omlaag dus voor Steentje. Ik krijg een bericht binnen van iemand die het prachtig vindt. Die zegt, ik kan de hele tijd deze muziek zelf horen. Maar het feit dat ik voel dat we het met zoveel tegelijkertijd samen allemaal aan het luisteren zijn, daar word ik verdomme een klein beetje gelukkig van. Waar heel veel luisteraars ook gelukkig van zullen worden. Want er wordt al uren naar gevraagd, omdat je dat vorige keer ook deed. Is het gezongen verkeersoverzicht van Sennegens. Dat is beroemd in heel Vlaanderen. Senne, wil je er eentje doen?
2: Ik ga er eentje proberen. Ja, er staat hier net één klaar nu.
1: Ik heb een verkeersjingle klaarstaan.
2: Fijn, benieuwd.
1: Hier is hij.
2: Op de E314 van Leuven naar Lummen sta je drie kwartier in de file van Holsbeek tot Tieltwingen. Daarvan zou een mens al eens spontaan het verkeersoverzicht beginnen zingen. Daar wordt gewerkt, maar er staat ook een defect voertuig in die werfzone. Vandaar deze lage tonen. Op de kleine ring richting Zuid in Brussel een half uur vertragen van Koekelberg tot de Troontunnel. Dat komt door een defecte auto. Dat was ongeveer het laatste. Want voor de rest zijn er alleen maar kleinere files op niet nader te bepalen plaatsen.
1: Werfzone, vind ik wel een heel goed woord voor jouw nieuwe plaat. Werfzone, onthoud die. We moeten weer een overzicht maken.
3: 30.
4: Ouders is het album met de plaatjes die zo vals getuigen.
1: Op 30 hadden we een zakker. Van 18 ging die naar beneden. Boudewijn de Groot met Testament. 29, steeg er 5 van 34. Bart Peters met Hijst aan zee. En dan nog een stijger. 11 vooruit voor Madou. En niets is voor altijd op nummer 28.
3: 27.
5: Een baby huilt, een vogel schreeuwt. De dag begint en de snelheid.
2: De snelweg zuist op de bagagedrager van Spinvis op nummer 27. Op nummer 26 de Roos van Anne Christie. De hoogste nieuwkomer dit jaar. Stop met wenen van Kaat van Stralen en begin vooral heel hard te lachen. En op 24 Kronenburg Park van Frank Boeien.
3: 23.
6: Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Laat ons een boom en het zicht op de zee.
1: 23 was ze voor Louis Neefs met Laat ons een bloem 4 vooruit in de lage landenlijst. Willem Vermanderen met de 1000 soldaten leverde 7 plaatsen in. Van 15 naar 22. En op 21 hadden we ook een zakker. 11 plaatsen naar beneden, want vorig jaar nog top 10. En het is nogthans een zwaar probleem, een steentje in je schoen. Het was Brie Hang. Daarmee hebben we er nog 20 te goed.
7: 20.

0: We zeiden het al eerder vandaag. Het is een goed jaar voor Johan Verminnen. Hij doet het goed in de lage landenlijst. Het is al zijn derde nummer. Dat stijgt van 28 naar nummer 20. En het is niet eens de hoogste Johan Verminnen die we gaan horen. Het is bijna 4 uur. We hebben het de hele dag gezegd. Je kan stemmen tot 4 uur op de top 10. Daarna sluiten we af en gaan we tellen. En berekenen we wat het gaat worden in het laatste uur van de lage landenlijst hier in Maaseik. Tussen 5 en 6 is dat. Jij wil die stemming, Senne Guns.
1: Ja.
0: Officieel afsluiten met een symfonie.
1: Voilà, het is toch tenslotte de Champions League van de lage landenlijsten.

0: U bent een erg slimme luisteraar. Dit ging vlotter dan wij hadden gepeist. De stemmen zijn geteld en u bent klaar met de top 10 van de lage landenlijst. Gorky, Monza, Hannelore, Bedert. Shaffi, Wim de Kranen, Comilfo. Senne Guns en zijn sidekick Venema Evert vinden deze lijst van een erg hoog niveau. Wij zitten hier nog steeds in Mazeik. Mijn vrouw heeft gebeld, dus ik deel even mee. Schat, ik heb hier op de grens niet veel bereik. Maar wij zijn hier klaar over een uur of twee. De stemming is gesloten, wij zijn blij dat wij niet voor niets naar hier zijn afgereisd. Straks proclameren wij, zij aan zij, de winnaar van de lage landenlijst. A message for our listeners far away. We're a bit tired, but we will keep going on. So we can announce by the end of the day. De lage landenlijst champion.
1: Het is zo'n eer om jouw sidekick te zijn.
2: Tijdens promo-september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
2: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Wat eten we vandaag?
7: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
6: Onmisbaar in de keuken.
7: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
6: Gratis en voor niks.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Krevel.
8: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
2: Krevel, leef beter.
9: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
11: De dag dat ik de e-mail van mijn moeke fixte...
12: Goed, schatteke. Hier, een centje als beloning.
11: Wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
13: Allee, merci, moeke.
11: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
2: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
14: Nog voor je kan denken...
15: Pas op voor die borduur.
14: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
16: Nee, schat, het is meun.
14: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
17: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
14: Zet je kinderen al op HEO-vakantiekamp.
18: En mijn broer zijn scheve tanden.
14: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
19: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
20: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
19: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
20: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
19: Ja, tuurlijk.
21: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
22: Elke dag uren tijd verliezen?
23: Pff, villa. Die tunnel zit weer vol.
22: Of uren tijd winnen?
23: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
22: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
0: spelen de Verenigde Naties nog een rol van betekenis in de wereld? Björn Soenens en ik, Kobe Ilsen, vragen het aan Alexander De Croo, hoofd van het VN-ontwikkelingsprogramma en de de facto nummer 2 van de VN.
5: Het was vroeger niet beter. De voorbije 20 jaar hebben wij als mensheid de extreme armoede in de wereld gehalveerd.
0: Alexander De Croo is de gast in De Verrekijkers. Beluister nu de volledige aflevering op VRT Max.
13: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
24: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland wordt er in meer dan 20 steden geprotesteerd tegen de extreemrechtse partij AfD. Morgen zijn er deelstaatverkiezingen en de AfD maakt kans op een absolute meerderheid. In Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, nemen duizenden mensen deel aan een betoging. En Jeroen Rijgaard heeft een verslag vanuit Magdeburg.
25: Het heeft tot weg van een Pride, een mensenmassa die door de straten trekt, met vlaggen in alle kleuren, van vakbonden, linkse partijen, maar ook radicale groeperingen zoals Antifa, maar bijvoorbeeld ook de Holibi-beweging is erbij.
26: We willen een teken zetten voor de democratie en niet tegen.
25: En ook veel mensen uit cultuurverenigingen zijn erbij, zoals Judith. Dat zoveel voor de AfD gaan, snapt ze niet.
27: Nee, ik versteer het niet.
25: Ze begrijpt wel dat mensen vinden dat er iets moet veranderen, maar stemmen voor een partij die tegen de grondwet is, zo zegt ze, daar kan ze niet bij.
27: Er moet zich politisch durchaus wat ändern, maar of dat jetzt met een verfassungsfeindliche partij de richtige weg is, dat betwijfel ik.
25: Het is hier allemaal tezamen tegen de AfD, maar ook de AfD tegen de rest.
24: Na enkele dagen van relatieve rust lijkt het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten vandaag weer op te laaien. De Amerikaanse marine meldt dat ze 3 tankers onder vuur heeft genomen die Iraanse olie zouden vervoeren. Volgens de Amerikanen reageren ze daarmee op schoten die eerder vandaag zouden zijn afgevuurd op Amerikaanse oorlogsschepen. Vanmorgen was er ook al sprake van explosies op het eiland van waar de meeste Iraanse olie wordt uitgevoerd. De Russische president Poetin heeft het leger bevolen om gedurende 3 dagen geen aanvallen uit te voeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Poetin doet die oproep naar aanleiding van het bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Die zijn vanmiddag in Moskou geland om er met Poetin te praten over een vredesplan. Morgen zouden ze doorreizen naar Kiev. Het staakt het vuren, dat ingaat vanaf middernacht, is wellicht bedoeld om de veiligheid van beide Amerikanen niet in gevaar te brengen. Eerder kondigde ook Oekraïne al aan om 4 dagen geen aanvallen op Russische doelwitten uit te voeren. En tijdens de 4 jaar dat de oorlog al aan de gang is, zijn mensen ook van bij ons hulpgoederen blijven sturen naar Oekraïne. Vandaag vult de stichting Heart for Ukraine weer enkele vrachtwagens met 35.000 kilogram aan hulpgoederen om binnenkort te leveren. Ze willen helpen waar het kan, want zowel de Oekraïnse als de Russische mensen lijden onder deze oorlog. Dat zegt vrachtwagenbestuurder Renaud de Kerkhoven.
28: Alle 2 bevolkingen hebben het water tot aan de lippen. Het is verschrikkelijk. We vertrekken nu met 26 chauffeurs. En elke van die chauffeurs zal mensen ontmoeten. Die zullen daardoor terug opgeven, weten dat ze niet vergeten zijn.
24: Mooie opklaringen met enkele stapelwolken vanmiddag en rond 20 graden. Morgen iets warmer en maandag stijgt het kwik tot 28 graden. Vanaf dinsdag koelt het dan weer flink af richting 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Op de buitenring rond Brussel bijna 1 uur vertragen van Grimbergen tot Jette. Daar is een ongeval gebeurd. Op de binnenring een kwartier van Groot Bijgaarde tot Jette. En hou in die omgeving straks ook rekening met extra drukte door de Memorial van Damme. Op de E314 van Leuven naar Lubbedam, daar sta je een kwartier in de file van Rotselaar tot Tieltwingen. Omdat er gewerkt wordt op andere plaatsen, alleen kleinere files.
13: Radio 1.
15: Radio 1. De Lage Landenlijst.
13: Met Senne Guns en Evert Venema.
1: We zijn de top 20 binnengedoken op weg naar de top 10. Die hoor je tussen 5 en 6. De stemming is nu afgesloten. Deze stem hoor je nog wel een keer terug. Ramses Shaffi op 19.
29: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fijn. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: Echt zonder maar om mee te brullen. En dat wordt ook gedaan hier op de diverse terrasjes rond de grote markt van Maaseik, waar we de hele dag uitzenden. Zie ik allemaal mensen precies playbacken met de Laat Me van Ramses Shaffi. Fors vooruit dit jaar van 31 naar nummer 19. 12 plaatsen. Zou dat iets voorspellen voor wat ons te wachten staat in de top 10? Want daar staat hij ook nog in samen met Lisbeth List met Pastorale. Zou die het daar ook goed doen? Siegfried Vuilsteken heeft een vraag. Hey, is het haalbaar voor jullie statisticus om eens een aantal op te zoeken van nummers die maar één stem kregen? Zou trouwens een toffe alternatieve lage landenlijst kunnen worden. Onze statisticus heeft geen tijd. Die is druk bezig met de top 10 uit te tellen. Maar dat is helemaal niet zo moeilijk met onze hitlijst-tool, zoals wij dat noemen. Senne Guns, jij hebt het gedaan.
1: Ja, ik heb het opgezocht. Ik vond het een hele toffe vraag. Er zijn 898 nummers die exact één stem gekregen hebben.
0: Dat zijn er veel.
1: Ja, en de lijst zou er dan inderdaad bijzonder uitzien. We zouden bijvoorbeeld Gazastrook van Kenji Minogue kunnen horen. Maar evengoed Kleine Tornado van Pommelien Thijs heeft maar één stem gekregen. Dus dat zou er ook in staan. En allerlei andere parels zoals Braziliaanse Woud van Mensen Blaffen. En dat vond ik ook een hele leuke. Azerti Klavierwerken en Alex de Fors hebben een nummer gemaakt. Lelijke Zomers, één stem gekregen. En tot slot met ook één stem Allerlaatste Man van Senne Guns. Dus ja, echt.
0: Heb jij één stem gekregen?
1: Eén stem gekregen. Prachtige lijst, denk ik.
0: Was dat het tweede nummer van jou dat... waarop gestemd is.
1: Hier gaan we afronden, Evert. Dit hoeft niet.
0: Deze heeft iets meer dan één stem.
2: 18.

0: We komen langzamerhand in de regionen van nummers die altijd in de lage landenlijst gestaan hebben. We zijn toe aan de 11e editie dit jaar in 2026. En Als ze lacht van Yevgeny stond er altijd in. En ze stonden eigenlijk altijd tussen de 4e en 15e plaats. Dus dit is het laagste dat ze ooit gestaan hebben. Dat is heel jammer. Maar toch nog niet slecht in de top 20. Op nummer 18, 6 gezakt van nummer 12. Heel veel mensen die willen dat er een programma komt rond die nummers die één stem gekregen hebben voor de lage landenlijst.
1: Ja, zoals ze dan zeggen, we nemen het mee. Ik vind dat een heel tof idee.
0: En jij bent vrijwilliger.
1: Ik ben vrijwilliger.
0: Om dat volgend jaar te presenteren.
1: Ja, zo'n obscuur avondprogramma. We noemen het één stem. En dan 2 uur aan een stuk allemaal nummers met één stem.
0: Ons nethoofd luistert mee. Ik herinner me vaag ergens vanmorgen vroeg, want we zijn al heel lang bezig, dat we het hadden over Stéphane Fernande, die Nobelprijs van Clouseau schreef. En toen zei ik, die komt nog later. Die heeft nog een nummer geschreven dat veel hoger staat. Dit nummer.
2: Radio 1. Radio 1, Lage Landenlijst.

0: Jasmin stond nooit eerder zo hoog. Ja, één keer toch op nummer 17. En dit jaar ook weer op nummer 17 gestegen van nummer 20 vorig jaar. Met Porselein heb je de reus van Mazeik gezien. Want we staan in Mazeik natuurlijk nog altijd met de lage landenlijst, Senna.
1: Nee, is die gepasseerd daarnet?
0: Die staat daar ergens bij het
1: voorbij stadhuis. Staat die achter een parasol, denk ik.
0: Die zou gaan bewegen, want ze maken zich hier klaar voor de knapkoekfeesten, Senna.
2: Ja, dat hebben we geproefd deze morgen. Dat was heel lekker.
0: Er zijn luisteraars die niet de hele dag geluisterd hebben. Misschien kan jij nog eventjes zeggen wat het is, een knapkoek.
2: Een knapkoek vond een hele leuke demonstratie. Er werd een koek op een bord gelegd. En als je erop drukte, dan brak die koek. En dan zei hij met een beetje verbeelding, knap, vandaar knapkoek.
0: Er zijn niet veel koeken in de wereld die knappen als je erop drukt. We gaan naar nummer 16. Die stijgt er eentje van nummer 17. Hier is Hugo Raspoet met Helena.
3: Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken. De woorden blijven steken,

been aan. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we tezamen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt.

Mee die spelen heeft geen zin, we wisten het van in het begin. En het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn. En je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan.

Speel nu wel de harde maar, ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te

0: na. Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samenrapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena, het was goed, Helena, bij jou.
1: We kunnen eigenlijk voorspellen dat Hugo Rasmoet ergens tussen 10 en 20 zal staan. Elk jaar van het bestaan van de Laaglandlijst heeft hij dat gedaan, tussen 10 en 20. Dit jaar stijgt hij één plaats van 17 naar nummer 16 met Helena.
2: En zo kunnen we dus eigenlijk ook even goed voorspellen dat luisteraar Helena van Wassenhoven elk jaar dezelfde commentaar schrijft, dat ze heel blij is dat haar lied weer wordt gespeeld.
1: En elk jaar opnieuw moeten we tegen Helena van Wassenhoven zeggen: het spijt ons, maar Helena is een fictieve naam. Het gaat niet over jou, het gaat over drie liefjes die Hugo Rasmoet had.
2: Ja, misschien staat er wel ergens een nummer met één stem dat Van Wassenhoven heet en dat we dan later ooit nog eens kunnen laten horen, dat weet ik niet.
1: Hugo Rasmoet hield trouwens heel erg van Georges Brassens en dat horen die inderdaad. Zullen we verder gaan in de Lage Landenlijst? Ja, dat zullen wij met de hoogste van Johan Verminne. 15.

0: Johan Verminnen op nummer 15 steek er eentje van 16 met een laat menu. Toch niet alleen nummer van 1973. We zijn op weg naar de top 10. Weer een Helena die denkt dat Helena van Hugo Rasput daarnet over haar ging. Helena Burtsy, haar moeder, belt haar elk jaar. Dit is jouw lied, het is ook niet jouw lied. 15, daar waren we met Johan Verminnen. 14 staat klaar. Dat is er ook eentje, zei bagagedrager van Spinvis. Die zou ik in mijn top 3 zetten. Nummer 14 zou ik ook in mijn top 3 zetten.
1: Radio 1, Lage Landenlijst.

0: Ik was vorig jaar bang dat Rosanna van Wim de Kraan aan het wegzakken was. Toen stond hij op 24, maar een remonte dit jaar van 24 naar nummer 14. 10 plaatsen vooruit tussen voor Rosanna. En ik heb heel lang gedacht dat hij zong over de havenkroeg bij Stijn. Tot iemand tijdens de lage landenlijst mij doorstuurde dat dat niet waar is. De havenkroeg Westeind.
1: Oké, dat wist ik ook niet.
0: Je ook altijd gedacht dat het bij Stijn was?
1: Ja, ja.
0: Bij Stijn. Ja, ja, oké. Okay. Als mensen die kroeg kennen en als die nog bestaat, laat het ons weten. Er zijn vast en zeker mensen die daar in de buurt wonen. Senne, er is groot verzoek om nog een gezongen verkeersoverzicht.
1: Ja, in majeur of in mineur? Zijn de mensen blij of eerder triest op de weg? Of gaan we ze blij maken?
0: Kunnen we ze allebei doen?
1: Ja, dus we zullen een twist voorzien.
0: En omdat mensen het langer willen, staan er wat meer files.
1: Ja, dat wordt een iets grotere uitdaging. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Dus we beginnen negatief. Op de E17 naar Antwerpen moet je op de zijrijweg in Sint-Niklaas opletten voor vertraging op de afrit naar de N16 richting Temse. Daar wordt momenteel een voertuig geblust door de brandweer. Dus er is traag verkeer. En op de buitenring rond Brussel een half uur vertragen van Grimbergen tot Jette. Daar is de weg intussen vrijgemaakt en de mensen allemaal blij gemaakt. Op de binnenring 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot Jette. Ook daar moet je op letten, ja. Hou in die omgeving straks ook rekening met extra drukte door allemaal mensen die beginnen te trammen op weg naar de Memorial van Damme. En op de E314 van Leuven naar Lummen sta je 10 minuten in de file van Aarschot tot Tieltwingen. Daar wordt gewerkt door een sportwedstrijd. Ten slotte is in Hofstade de Trianonlaan afgesloten. Dat is de verbinding tussen de Leuvense Steenweg en de E19 bij Zemst. Dat zeg ik niet om te lachen, maar in alle ernst.
0: Dus daarnet hadden we voor je nieuwe plaat Werfzone.
1: Ja. En nu hebben we
0: Trianonlaan.
1: Komt er allemaal op.
0: Oké. 13.

tweede keer Jan de Wilde en ook de hoogste keer Jan de Wilde. We zeiden bij de vorige ook, Jan de Wilde gaat weer toeren. Begin volgend jaar gaat hij weer in een aantal zalen met zijn vertrouwde band. Hij steeg van 14 naar nummer 13 met Eerste Sneeuw, een nummer geschreven. Net als de fanfare van Honger en Dorst natuurlijk. Door Lieven Tavernier. We naderen de top 10, we ruiken de top 10. Deze stond heel lang in die top 10, stond zelfs ooit op nummer 1 en staat nu op 12.

0: 11.
1: De nacht slaapt weg, de lucht verbleekt. De schimmen vluchten zwijgend. En aan de verre horizon

zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werken met zijn krant, eilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

0: Maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit, diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt, de morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: Eigenlijk hoort het van inhoud natuurlijk aan het begin van de Lage Landenlijst helemaal rond nummer 100. Maar daar is het veel te goed voor. Het staat bijna in de top 10. Net niet de Jeff van Uitsel. Steeg er 2 van nummer 13 naar nummer 11. Met dat prachtige De Zotte Morgen. Alleen de top 10 hebben we nog voor jullie. Die begint om 5 uur. Maar we willen wel eens horen hier in Maaseik, want het zit hier boordevol met mensen die hier komen voor de Lage Landenlijst en voor hun feest dat morgen en vandaag plaatsvindt. Wie zij denken, wie hun favorieten zijn voor die top 10. Floris Dalemans, die gooit zich tussen de Maaseikenaars.
2: Ja, dat terras is hier geweldig. Ik sta nu even bij Laurens Leurs. Je bent vandaag al een paar keer in de uitzending voorbijgekomen, want je bent onze gastheer, min of meer. Hoe is de dag voor jou al geweest?
3: Dat is een feest gewoon, hè? Een muziekfeest. En ik geniet ervan elke minuut.
2: Die terrassen staan hier normaal niet, denk ik, hè?
3: Nee. Dit is allemaal netjes uitgebaat door de mensen van de Harmonie die dat met heel veel overgave doen.
2: Kijk, we gaan eens zien wie er allemaal zit op het terras. Ik ga hier naar een random tafeltje. Dag, dames en heren. Wat is uw naam?
4: Polly. Ja.
2: En hoe is uw naam?
4: Yvonne.
2: En jullie hebben ook 2 mannen bij. Zijn dat jullie mannen?
4: Ja.
2: Ja, oké. Okay.
5: En ik ben Frans Kleimans.
2: Ja, en u?
6: Wim.
2: Jullie zitten al een tijdje op dit terras, heb ik gezien, in stilte te genieten van de muziek?
4: Nee, niet in stilte, wij zingen mee. Voor zover mijn stem dat toelaat.
2: Waren jullie dat de hele tijd?
4: Ja, we kennen ze allemaal. We hebben ook wel een paar weken geoefend voor deze middag, hè? Voor dit evenement. Ja.
2: Zijn jullie van Maaseik eigenlijk?
5: Helemaal niet, ik ben van de kanten van Turnhout. Maar ja, ik woon al een hele tijd in Limburg.
2: Maar wel speciaal voor de Lage Landenlijst die hier naartoe gekomen vandaag.
7: Wij zijn echte Maaseikenaren, geboren en getogen.
2: Hoe herken je dat eigenlijk, een echte Maaseikenaar?
7: Aan een taal.
2: Zeg zoiets iets echt Maaseiks.
7: Lieve dat schoen zeik, solden het oude neik, wurfel dan heb en eert zoals je doort, ven en het krimmelsloe.
2: Ja hoor. Mooi. Zoals het hoort heb ik daar niks van begrepen. We gaan zo meteen beginnen aan de top 10 van de Lage Landenlijst. Ben je benieuwd? Wat denk je?
5: Ja, voor mij zijn de heel goede nummers eigenlijk al bijna gepasseerd. Maar goed, oké, het maakt niet uit. Ik weet echt niet wie op nummer 1 staat. Ik zou het niet kunnen zeggen. Ik weet het niet. Maar wat ik vandaag wel las in de Standaard, dat is dat de Nederlanders onze nummers niet kenden. En niet kennen. Hoe is dat mogelijk?
2: Heb ik inderdaad ook gelezen. Dat was naar aanleiding van een boek van Peter Voskuil over de Lage Landen, muziek van de Lage Landen. Weliswaar het Vlaamse stuk. En hij is een Nederlander die het geschreven heeft. En dat zei hij inderdaad, dat in Nederland onze muziek niet zo heel bekend is. Dat is eigenlijk wel verbazend, want wij kennen best veel Nederlandse muziek, toch, hè?
4: Ja, absoluut. Ik ben zelfs half Nederlands. Ja, ik moet met de rest van de familie meezingen. Ja.
2: Er staan een paar Nederlandse nummers ook in de top 10 van de Lage Landenlijst, want die is aan zich bekend. Hè. De volgorde nog niet, dat is voor zo meteen tussen 5 en 6. Maar Pastorale van Ramse Shaffi en Lisbeth List staat er zeker in?
4: Ja, vind ik prachtig. Prachtig gewoon, ja.
2: Dat zingen we mee, ja?
5: Zingen we weer helemaal mee, van begin tot einde.
2: Geweldig. Avond van Boudewijn de Groot staat er ook in.
7: Mooi, Boudewijn de Groot, altijd top.
2: En Blauw van de Scene, dat is iets recenter dan die andere nummers.
5: Ja, dat is een beetje hevig, hè? Maar goed. Ik ben meer voor de romantische liedjes, maar goed.
2: Kijk, die gaan er zeker in staan. Geniet er zo meteen van, heel erg bedankt. Ik ga nog snel naar een volgend tafeltje, want zoals we zeiden, het terras zit hier helemaal vol. En ik denk, mevrouw, hoe is uw naam?
8: Mea.
2: Jij werkt ook voor de radio, heb ik begrepen.
8: Ja, daar werk ik al bijna 9 jaar.
2: En welke?
8: Bij Radio Monza in Kedrooi. Ja.
2: U heeft hier fans, heb ik de indruk.
8: denk het.
2: Aan het applaus toch?
8: Ja, te horen wel, ja. Ja.
2: Wereldberoemd, hè? Wereldberoemd in Mazeik en omgeving. Al de hele dag de Lage Landenlijst gevolgd vandaag?
8: Ja, we hadden nog een andere activiteit, maar in de radio heb ik gehoord in de auto. Dus geweldige muziek.
2: Wat speel je bij jou op de radio eigenlijk?
8: De jaren 50, 60, 70. En die komen er zeker tussen altijd. Ja.
2: Zometeen beginnen we aan de top 10 van de Lage Landenlijst. Die is aan zich bekend. De nummers die erin staan, dat weten we. Alleen de volgorde is nog bepaald door onze luisteraars. Wat denk je? Gok je?
8: Ik denk Hans de Chaffee vind ik ook wel heel mooi met Lisbeth List.
2: Dat is inderdaad prachtig.
8: Heel mooi liedje, ja. Ja.
2: Zou dat worden? We zullen zien. Het kan ook iets anders zijn. Het zijn 10 nummers. We gaan ze zo meteen uitzenden tussen 5 en 6, Evert.
1: Hartelijk bedankt, Floris. We zaten aan nummer 11. Wat gebeurde er tussen 20 en nummer 11?

0: jouw boom.
1: Johan Verminne met de Brussel zakte 8 plaatsen beter in de lage landenlijst van nummer 20 naar 28. Nee, hij steeg er 8, sorry. Dat is groen. 28 naar nummer 20. 8 vooruit is voor Brussel van Johan Verminne. Ramses Shaffi, die steeg er 12 met Laatme van 31 naar 19. En op 18 hadden we 6 plaatsen verlies voor Als ze lacht van Yevgeny.
2: 17.

0: stijgers bij de volgende vier. Jasmin ging 3 plaatsen vooruit met Porselein op nummer 17. Helena van Hugo Rasput over Deze of Gene Helena's op nummer 16. Op nummer 15 Laat me nu toch niet alleen van Johan Verminnen. En op nummer 14, ook niet de laatste notering voor die man, Wim de Kranen met Rosanne.
1: 13.
2: Ik kon het niet geloven, maar voor de vensterruit viel zacht naar beneden.
3: Allemaal nummers die niet helemaal passen waar we zijn of hoe laat het is en zo. Eerste sneeuw, Jan de Wilde, dat is voor een ander seizoen. Maar hij stond wel op nummer 13, steek er eentje van nummer 14. Op 12 hadden we 1 plaatsverlies van nummer 11. Voor Amsterdam, een hele grote stad in een iets kleinere stad, Maaseik. Daar zenden we vandaag de hele dag uit. Dat was Chris de Bruyne. En dan hadden we op nummer 11 2 plaatsen vooruit. Die zotte morgen, die eigenlijk beter 's ochtends is, maar 's avonds natuurlijk gedraaid wordt. Omdat hij zo goed is, Jeff van Uitsel 2 omhoog van 13 naar nummer 11. Ik kan de top 10 al ruiken. Tussen 5 en 6 zenden we die volledig uit. Wij zien de volgorde. Die is opvallend. Die is anders dan vorig jaar. Senne, kun jij de mensen nog even opwarmen voor die top 10 na 5 uur met de 10 nummers?
0: In een soort instrumentale piano.
3: En het was de bedoeling dat ik ze raad.
0: Ja, en de mensen thuis mogen mee raden.
3: Mogen mee raden.
0: Ja.
3: Oké.

0: maar je moet me wel helpen.
1: Het is van een band die The Scene heet.
0: Blauw. Ik vind het moeilijk.
1: Allee, kom.
0: Ta-da-da. Twee meisjes van Remo. Zeker. Ramses Shaffi, Lisbeth List met Pastorale.
1: Allemaal gemakkelijke intro's.
0: En dat is die ene waar we vorig jaar zaten in Zwevegem. Zonden we toen de finale van de Lage Landenlijst uit. Bij het Zitten Metaal, bij Wanneskapelle, Ploegsteert. Die doet het goed dit jaar in de top 10, dat kan ik al zeggen. Tim van die geweldige Wim de Kranen. Ben je al aan de volgende bezig?
1: Hier komt hij.
0: Ik weet hem al, maar ik vind hem zo mooi dat je nog eventjes verder mag spelen. Gorky met Mia, natuurlijk.
1: Deze.

0: De ruimtevaarder.
1: Nee.
0: Nee?
2: Die had hem al gehad. Na, na, na, na, na, na, na. Er ving nog niet veel wind.
0: Ploegsteert.
2: Zeker.
0: Oké. De top 10. Zometeen. Na 5 uur. Fantastisch gedaan. 10 nummers op piano. Applaus. En nog applaus voor die top 10. We beginnen er zometeen aan. Na het nieuws.
3: Dit hoorde je eerder deze week in Nieuwe Feiten.
4: Ik heb onthouden, het komt goed. Ik denk dat dat de kern van de politiek in deze tijden toch behoorlijk goed weergeeft. Het komt goed. Een mix van hoop en hopeloze naïviteit.
3: Uitgesproken in Weet ik Veel. Dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
5: Is het gelukt? Dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
6: En Sven, is het intens?
5: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
6: Ah! Oh my god! Maar is het legaal?
5: Tuurlijk! Alhoewel eentje...
7: Ik heb een diefstal gepleegd!
6: Is het gevaarlijk?
5: Wow. Dat valt wel mee.
3: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag. Is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
8: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou... Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen en extra IQ-beschermende factor... Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
3: Weet ik veel met Kobe Ilse. Vanaf volgende week van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
8: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
9: Een dubbele moord.
10: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
11: Wat ik heb gedaan.
9: En achter één van de bekentenissen...
12: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
9: ...ligt een wereld vol leugens.
13: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
9: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
14: Dit is meneer bullshit.
15: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
9: De 12, de botoxmoorden. Vanaf morgen op VRT1 en VRT Max.
3: Op een zekere dag blijkt je geluk opeens op te zijn. Niet erg. Stadstheater NT Gent presenteert een theaterseizoen waarin de melancholie welig mag tieren. Met voorstellingen van onder andere Luanda Casella, Wunderbaum, Yves de Grieze, Ontroerend Goed, Milo Rauw, FC Bergman, De Hoe en Julian Hetzel. Tickets via ntgent.be. Samen met Radio 1.
16: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
3: Volkswagen.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
18: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
19: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
18: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
2: Eurostar. Together we go further.
17: De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
3: Ben jij een ochtendmens?
12: Die wakker wordt met
5: zachte bellets.
12: Maar pas echt op dreef komt met
3: een vette schijf.
12: Zelfs in die
7: monsterfile van 300 kilometer.
12: Voor elke mood
7: is iets anders goed.
12: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
11: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
4: Het
1: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Amerikaanse onderhandelaars zijn in Moskou om er over de oorlog in Oekraïne te praten. In Sachsen-Anhalt in Duitsland wordt in tientallen steden betoogd tegen het extreemrechtse AfD. En in Dover in Engeland hebben zo'n 100 gemaskerde mannen een tijd lang de haven geblokkeerd. In de Russische hoofdstad Moskou praten de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner met de Russische onderhandelaars over een voorstel om de oorlog met Oekraïne te stoppen. Wim Schepens, hebben die gesprekken al iets opgeleverd?
14: Wel, dat weten we niet. Poetin heeft gezegd dat er na de gesprekken een persbriefing zou volgen, maar daar hebben we nog niets van gemerkt. Dus mogen we ervan uitgaan dat die gesprekken nog bezig zijn of nog moeten beginnen? Nu, een paar uur geleden heeft het Kremlin een staakt het vuren aangekondigd dat om middernacht ingaat en 3 dagen duurt. In die tijd zal het Russische leger geen aanvallen uitvoeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Eerder had Oekraïne al een staakt het vuren van 4 dagen aangekondigd. Die aankondigingen zijn een gebaar van goede wil. Rusland en Oekraïne willen de Amerikaanse gezanten bewijzen dat ze de gesprekken een kans willen geven. En het wederzijds staakt het vuren is ook belangrijk voor de veiligheid van de gezanten. Want morgen zouden ze naar Kiev vliegen en dan is het natuurlijk niet wenselijk dat hun vliegtuig per ongeluk uit de lucht zou worden geschoten. Al zou het ook kunnen dat ze hun reisplannen nog wijzigen.
1: Dankjewel, Wim. Morgen zouden de Amerikaanse bemiddelaars dus voor het eerst naar Kiev reizen. Ja, Marijn Trio, jij bent net Oekraïne binnengereden. Met welke verwachting kijken de Oekraïners uit naar de komst van Witkoff en Kushner?
20: Wel, ik kan niet zeggen dat de verwachtingen heel hoog gespannen zijn, maar het is wel de eerste keer dat die twee Amerikaanse onderhandelaars hier in Oekraïne zullen zijn. Terwijl Steve Witkoff wel al vele malen in Moskou bij Poetin is geweest en ook vaak de Russische standpunten heeft overgenomen. President Zelensky hoopt nu dat de Amerikanen hun beeld van de oorlog wat zullen bijstellen door ook deze kant van de oorlog te zien hier in Oekraïne. Tegelijk zien ze hier natuurlijk ook dat Poetin geen enkele bereidheid toont tot compromissen en in tegendeel duidelijk kiest voor escalatie in plaats van toenadering. De voorbije 9 dagen is Kiev en de regio rond onophoudelijk bestookt met drones en raketten. Poetin heeft nu wel beloofd daar 3 dagen lang mee te stoppen. Dus een klein beetje respijt van die terreur, kan je toch wel zeggen, is in elk geval 1 ding dat deze gesprekken al lijken op te leveren.
1: Dankjewel, Marijn. En tijdens de 4 jaar dat de oorlog in Oekraïne al woedt, zijn ook mensen van bij ons hulpgoederen blijven sturen naar Oekraïne. Vandaag heeft de stichting Heart for Ukraine weer enkele vrachtwagens met hulpgoederen gevuld. Ze willen helpen waar het kan, want zowel Oekraïense als Russische mensen lijden onder deze oorlog. Dat zegt vrachtwagenbestuurder Renaud de Kerkhoven.
21: Alle twee bevolkingen hebben het water tot aan de lippen. Het is verschrikkelijk dat het niet stopt en we kunnen weinig aan doen. Wat mij iets doet, is de dankbaarheid van iemand van hier te zien. We vertrekken nu met 26 chauffeurs. Hè? En elke van die chauffeurs zal mensen ontmoeten die zullen daardoor weten dat ze niet vergeten zijn.
1: In Sachsen-Anhalt, in het oosten van Duitsland, zijn er in meer dan 20 steden betogingen tegen de extreemrechtse partij AfD. Morgen zijn er deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt en de AfD maakt kans op een absolute meerderheid. In Magdeburg, de hoofdstad van de deelstaat, zijn duizenden mensen op straat gekomen. Een verslag vanuit Magdeburg van Jeroen Rijgaard.
22: Het heeft tot weg van een pride, een mensenmassa die door de straten trekt. Met vlaggen in alle kleuren, van vakbonden, linkse partijen, maar ook radicale groeperingen zoals Antifa. Maar bijvoorbeeld ook de Holibi-beweging is erbij.
23: We willen een teken zetten voor de democratie en niet tegen.
22: Dat de AfD met een dik 40% van de stemmen mogelijk een absolute meerderheid zou kunnen behalen, vindt Marcus op zich niet democratisch.
23: Dat zijn ja niet die meesten, sozusagen.
22: En ook veel mensen uit cultuurverenigingen zijn erbij, zoals Judith, die hier samen met haar dochtertje is. Want haar job wordt met een AfD aan de macht bedreigd, zegt ze.
24: Betreft mijn onmiddelbares hauptamt.
22: Dat zoveel voor de AfD gaan, snapt ze niet.
24: Nee, ik versteh het niet.
22: Ze begrijpt wel dat mensen vinden dat er iets moet veranderen, maar stemmen voor een partij die tegen de grondwet is, zo zegt ze, daar kan ze niet bij.
24: Moet zich politisch durchaus wat ändern, maar of dat jetzt met een verfassungsfeindlichen partij de richtige weg is, dat bezweifel ik.
22: Het is hier allemaal tezamen tegen de AfD, maar ook de AfD tegen de rest.
1: En nog in het oosten van Duitsland zijn er opnieuw explosieven gevonden bij twee elektriciteitsstations. Sinds dinsdag zijn er in heel Duitsland al meerdere sabotageacties en pogingen vastgesteld bij elektriciteitsinstallaties. Een man van 48, die bekend staat als klimaatextremist, wordt verdacht als een van de mogelijke daders. In een brief gericht aan de media zou hij twee aanslagen hebben opgeëist. In de Britse havenstad Dover, aan de oostkust van Engeland, komt het verkeer weer op gang na een urenlange blokkade van de haventoegang. Vanmorgen blokkeerden zo'n 100 gemaskerde en in het zwart geklede mannen de toegangswegen tot de haven. Over het waarom van de actie, Toon Janssens.
0: Ze deden dat uit protest tegen de vele migranten die via de haven van Dover, Engeland, proberen binnen te komen. Op de toegangswegen naar de haven ontstonden ook al snel files van 6 kilometer of meer. Maar na onderhandelingen met de politie heeft de groep dan uiteindelijk de blokkade opgeheven. Al dreigen ze er wel mee om morgen terug te keren. De initiatiefnemers hebben banden met radicaal rechtse groeperingen. En de Britse Labour-regering heeft de actie in Dover al veroordeeld.
1: En in het voetbal speelt Charleroi op dit ogenblik tegen Union. Op papier is dat een topper, want Charleroi is de verrassende leider in de competitie. En Union staat vierde in het klassement. Hermien van Bever, is dat ook te zien op het veld?
6: Ja, de match ontgoochelt voorlopig niet met een 2-2 stand bij het begin van de tweede helft. Union kwam eerst op voorsprong met wat hulp van Charleroi-doelman Conné, die een hard schot van Zorgan vanuit een scherpe hoek niet onder controle kreeg. 0-1. Maar Charleroi was niet aangeslagen. Na een mooie aanval in één tijd maakte een Mbemba gelijk. En even later dan eenzelfde soort aanval. Nu van op links. Met dit keer Pfluke als eindstation.

0: en Kushner naar Oekraïne gaan. Meer op vrtnieuws.be.
1: Op de E17, dat is de snelweg naar Antwerpen, moet je op de Zeerijweg in Sint-Niklaas opletten voor vertraging op de afrit naar de N16 richting Temse. Daar is de brandweer momenteel een voertuig aan het blussen. Verder op die N16 is er bij het eerste kruispunt in Temse ook hinder door een ongeval. Hou in de omgeving van de Heizel rekening met extra drukte door de Memorial van Damme. Er zijn voorlopig kleinere vertragingen op de ring en op de Hoeba de Stroperlaan. Op de E314 beter van Leuven naar Lummen sta je 10 minuten in de file van Aarschot tot Tieltwingen. Daar wordt gewerkt en door een sportwedstrijd is in Hofstade de Trianonlaan afgesloten. Dat is de verbinding tussen de Leuvense Steenweg en de E19 bij Zemst. Op andere plaatsen kleinere files.
2: Radio 1.
3: Radio 1. De Lage Landenlijst.
2: Met Sennekens en Evert Venema.
1: Ik denk dat we de mensen hun geduld lang genoeg op de proef gesteld hebben, Senne.
4: Absoluut. We gaan beginnen met nummer 10, denk ik. Hè?
1: Nummer 10 is deze.
3: 10.

0: 1 plaats naar achteren van 9. Vorig jaar naar nummer 10. Dit jaar de scene met de blauw. Ine van Hout vraagt ploegsteert op 1 vraagteken.
1: Ja, Ine, dat zou je nu al wel willen weten. Hè.
0: Ja, dan moet je gewoon nog een uurtje luisteren. Zolang is het niet meer. Beetje geduld nog. In ieder geval niet op nummer
2: 9.

0: Dat zit voor de rest van het weekend in je hoofd.
1: Absoluut.
0: Raymond van het Groenwoud met twee meisjes. Eentje achteruit van 8 naar nummer 9. Iemand vraagt de orkestrale versie van twee meisjes.
2: Ik herinner me die ook. Bij mijn ouders ligt een cd Pure Music 3. En daar staat een fantastische symfonische versie van dat nummer op. Ooit met Radio 1 opgenomen. Dus het moet ergens in jullie archieven zitten, denk ik.
0: Dat is een goed projectje voor volgende week als ik terug op het bureau ben.
2: Voilà.
0: Dan ga ik die archieven die ergens op zolder zijn of zo. Ik ga daar met een stofdoek en zo alles afdoen. En kijken of jullie vinden die orkestrale versie. We zitten in de top 10 van de lage landenlijst. De grootste stijger in die top 10... Die staat klaar, want er gaat 22 plaatsen omhoog van 30 naar 8.

0: tot mijn verbazing nog nooit in de top 10 gestaan, dit nummer Monza.
1: Nee, misschien zal hun passage of de passage van Stijn op Pukkelpop toch wel losgemaakt hebben, denk ik.
0: En dat jubileum van dit nummer, dat hebben ze uitgebreid gevierd. 22 plaatsen winst voor Van Gogh los van Monza van 30 naar nummer 8. Luc de Vos is niet alleen heel populair in Gent, maar ook in Maaseik. Heel wat mensen zijn hier al komen vragen. Mia, staat toch op 1? Ja, nee. 7.

0: We zijn bezig aan de 11e editie van de Lage Landenlijst. En Gorky heeft daar met Mia altijd in gestaan. 11 keer en ook elke keer in de top 10, maar nog nooit op 1. Dus ook dit jaar niet. 7 bleef 7, Gorky met Mia. Senegus stond ook in de Lage Landenlijst met De Goudvis. Zeker. En Senegus staat ook eigenlijk in de top 10, Senne. Want er staat een nummer klaar, we gaan niet zeggen welk het is.
1: Een klein beetje verborgen, maar de allereerste noten in dat nummer heb ik mogen spelen ooit lang geleden.
0: De eerste noten?
1: Ja.
0: Dan gaan we er misschien niet over praten.
1: Ik denk dat we het gewoon moeten luisteren. 6.

te groot. Dan staat het als een blok beton midden in de kamer. Dan hangt het aan mijn schouders, loopt het overal met mij mee, waar ik ook ga.

0: vorig jaar van nummer 30 naar 5. En het is duidelijk een blijver in de top 10 van de lage landenlijst. Hannelore Bedert met Kom naar huis. 1 plaatsje naar beneden, maar dat is eigenlijk nauwelijks naar beneden. Van 5 naar 6 we naderen de ontknoping. Staat ploegsteert nog altijd op nummer 1 zoals vorig jaar. Of horen we die nu al? Nee, we horen die nu nog niet.
1: 5.
2: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichte

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Die wisselt eigenlijk gewoon met Hannelore Bedert. Gaat ja. van een 6 naar nummer 5. Eentje vooruit voor Boudewijn de Groot met Avond. En dan zijn Guns.
1: Ja, dan. Hè. Nu komt er toch een klein beetje een verrassing. Hè?
0: Een verrassing. We zeiden vorig jaar op nummer 1. Ploegsteert, zou die nog op nummer 1 staan?
1: Ja, dat denk ik dus niet.
0: Of zou die hier staan? Daarnet niet.
1: Klein beetje een verrassing.
0: Maar nu wel.
2: 4.
3: Voor de korst dat je hier die dag in Ploegsteert weer te boren. Lange voor dat jaar kreeg heb je bijna uit al afgescoren. Nidde over het stuur van uw driewieler gebogen. Je waart nog kind, je ving nog niet veel wind.

0: vorig jaar toen Sennegunst op wereldreis was in Australië.
1: Ja, Ivert.
0: Stond dit op nummer 1 in Zwevegem in het muziekcafé van Wannes Capelle Ploegsteert van het zesde metaal. Nog altijd zeer goed en natuurlijk nummer 4, maar hij zakte van nummer 1. Ik lees in onze app, de lage landen zijn goed in muziek gieten van melancholie, weltschmerz en tragiek. Grote gevoelens in kleine dosissen muziek, zalig.
1: Dat is absoluut de waarheid, ook in het volgende nummer. 3.

0: Kaat van Stralen zal blij zijn, zei Koos, dat deze week in Leven Lage Landen 3 bleef. Nummer 3, Comilfo met de ruimtevaarder. Dat betekent dat we nu gaan onthullen eigenlijk wie dat de nummer 1 is, want we zijn toe aan nummer 2.
1: En als 2 ook nummer 2 blijft, dan is er een heel verrassende nieuwe nummer 1.
0: Klopt. 2.

0: Ramses Shaffi en Lisbeth List met Pastorale 2 bleef nummer 2. Dan weet je wie er opeens staat. Jij bent blij, hè, Senne?
1: Zeker, het is een man met krullen en een snor.
0: En hij stond vorig jaar nog op 4.

0: Op nummer 1, Tim van Wim de Kraan. Hier laat ik je lossen, hè.
1: Dankjewel, Ever.
0: Tot volgend jaar.
1: Volgend jaar.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen. Ben Folds, Bill Callahan. Remember the good things. Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van De Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die broodlozen nu weer?
5: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
7: Dag voetbalvrienden, Joris Breijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 6 uur. Een goede avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Amerikaanse onderhandelaars zijn in Moskou om er over de oorlog in Oekraïne te praten. In Sachsen-Anhalt in Duitsland wordt in tientallen steden betoogd tegen het extreemrechtse AfD. En in het voetbal verliest Charleroi voor het eerst dit seizoen. In de Russische hoofdstad Moskou praten de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner vandaag met een Russische delegatie over een voorstel om de oorlog met Oekraïne te stoppen. Wim Schepens, is er intussen al meer duidelijkheid?
11: Nee, er komt geen nieuws naar buiten over die gesprekken. We weten dus niet of die al hebben plaatsgehad en wat daar is besproken. De Oekraïense president Zelensky heeft op het sociale mediakanaal Telegram gezegd dat hij intussen ook al met de Amerikaanse gezanten gesproken heeft, zonder details te geven. Als dat zo is, zal dat over de telefoon geweest zijn, want de gezanten zijn dus momenteel in Rusland.
10: Ja, en morgen zouden ze dan naar Kiev gaan om Zelensky zelf te ontmoeten.
11: Dat is inderdaad het plan. Rusland heeft alvast een staakt het vuren aangekondigd van 3 dagen, zodat Witkoff en Kushner veilig naar Kiev kunnen reizen. Oekraïne heeft daarop bevestigd dat ook zij een staakt het vuren zullen respecteren. Dus reizen de 2 normaal gezien morgen af naar Kiev, al kan het plan natuurlijk nog wijzigen.
10: Dankjewel, Wim. Morgen zouden de Amerikaanse bemiddelaars dus voor het eerst naar Kiev reizen, maar een echte doorbraak wordt niet meteen verwacht. Dat zegt ook onze collega Marijn Trio vanuit Oekraïne.
12: Ik kan niet zeggen dat de verwachtingen heel hoog gespannen zijn, maar het is wel de eerste keer dat die 2 Amerikaanse onderhandelaars hier in Oekraïne zullen zijn. Terwijl Steve Witkoff wel al vele malen in Moskou bij Poetin is geweest en ook vaak de Russische standpunten heeft overgenomen. President Zelensky hoopt nu dat de Amerikanen hun beeld van de oorlog wat zullen bijstellen door ook deze kant van de oorlog te zien hier in Oekraïne. Tegelijk zien ze hier natuurlijk ook dat Poetin geen enkele bereidheid toont tot compromissen en in tegendeel duidelijk kiest voor escalatie in plaats van toenadering. De voorbije 9 dagen is Kiev en de regio rond onophoudelijk bestookt met drones en raketten. Poetin heeft nu wel beloofd daar 3 dagen lang mee te stoppen. Dus een klein beetje respijt van die terreur, kan je toch wel zeggen, is in elk geval 1 ding dat deze gesprekken al lijken op te leveren.
10: In Sachsen-Anhalt, in het oosten van Duitsland, zijn er in meer dan 20 steden betogingen geweest tegen de extreemrechtse partij AfD. Morgen zijn er deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt en de AfD maakt er kans op een absolute meerderheid. In de hoofdstad Magdeburg zijn 1000 mensen op straat gekomen. Een verslag van Jeroen Rijgaard.
13: Het heeft tot weg van een Pride, een mensenmassa die door de straten trekt. Met vlaggen in alle kleuren, van vakbonden, linkse partijen, maar ook radicale groeperingen zoals Antifa. Maar bijvoorbeeld ook de Holibi-beweging is erbij.
14: We willen een zeichen zetten voor de democratie en niet tegen.
13: Dat de AfD met een dik 40% van de stemmen mogelijk een absolute meerderheid zou kunnen behalen, vindt Marcus op zich niet democratisch.
14: Dat zijn ja niet die meesten, sozusagen.
13: En ook veel mensen uit cultuurverenigingen zijn erbij, zoals Judith, die hier samen met haar dochtertje is. Want haar job wordt met een AfD aan de macht bedreigd, zegt ze.
15: Betreft mijn onmiddelbares hauptamt.
13: Dat zoveel voor de AfD gaan, snapt ze niet.
15: Nee, ik verstehe het niet.
13: Ze begrijpt wel dat mensen vinden dat er iets moet veranderen, maar stemmen voor een partij die tegen de grondwet is, zo zegt ze, daar kan ze niet bij.
15: Het moet zich politisch durchaus wat ändern, maar of dat jetzt met een verfassungsfeindlichen partij de richtige weg is, dat bezweifel ik.
13: Het is hier allemaal tezamen tegen de AfD, maar ook de AfD tegen de rest.
10: Nog in het oosten van Duitsland zijn er opnieuw explosieven gevonden bij twee elektriciteitsstations. Sinds dinsdag zijn er in heel Duitsland al meerdere sabotageacties en pogingen vastgesteld bij elektriciteitsinstallaties. Een man van 48, die bekend staat als klimaatextremist, wordt verdacht als een van de mogelijke daders. In een brief gericht aan media zou hij twee aanslagen hebben opgeëist. In de Britse havenstad Dover aan de oostkust van Engeland komt het verkeer weer op gang na een urenlange blokkade van de haventoegang. Vanmorgen blokkeerden zo'n 100 gemaskerde en in het zwart geklede mannen de toegangswegen tot de haven. Over het waarom van de actie, Toon Janssens.
16: Ze deden dat uit protest tegen de vele migranten die via de haven van Dover, Engeland, proberen binnen te komen. Op de toegangswegen naar de haven ontstonden ook al snel files van 6 kilometer of meer. Maar na onderhandelingen met de politie heeft de groep dan uiteindelijk de blokkade opgeheven. Al dreigen ze er wel mee om morgen terug te keren. De initiatiefnemers hebben banden met radicaal rechtse groeperingen en de Britse Labour-regering heeft de actie in Dover al veroordeeld.
10: Sport in het voetbal heeft Union gewonnen op het veld van Charleroi. Het werd 2-3. Daardoor neemt Union voorlopig de leidersplaats af van Charleroi. Hermien van Bever, het was een echte topwedstrijd.
17: Ja, Charleroi stond bovenaan dankzij zegens tegen kleinere ploegen, maar toonde tegen Union dat dat geen toeval was. Union kwam wel eerst op voorsprong met hulp van Charleroi-doelman Coné, maar na mooie combinaties en goals van Mbemba en Floeken nam Charleroi over 2-1. Dit keer reageerde Union met net voor rust de gelijkmaker van Zorkan en meteen na de pauze dan Van de Perre met de knappe 2-3. Union hield de match nu beter onder controle. Floruk strapte nog op de lat, maar aan de overkant miste Oussou wel de kans op de 3-3 en Havenaar kopte ook nog op de eigen lat. En zo bleef het 2-3 en is Union inderdaad een nieuwe leider met 1 punt meer dan het trio Club Brugge, Charleroi en AA Gent.
10: Dankjewel, Hermien. De Duitser Marco Brenner heeft de 14e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Op de steile slotklim kon hij in een sprint met twee de Colombiaan Buitrago afhouden, de drager van de bergtrui. Ze bleken de sterkste van een vroege vlucht. Bij de favorieten heeft leider Enric Mas opnieuw tijd gewonnen op zijn dichtste concurrenten. Hij heeft nu in totaal meer dan 2 minuten voorsprong. En in de Formule 1 heeft de Fransman Pierre Gasly verrassend de polepositie veroverd voor de Grote Prijs van Italië. Gasly was in zijn Alpine sneller dan de Mercedes van George Russell en de McLaren van Oscar Piastri en pakte daarmee zijn eerste polepositie uit zijn carrière. De Ferraris van Charles Leclerc en Lewis Hamilton zetten de 4e en 5e tijd neer. WK-leider Kimi Antonelli start morgen achteraan door een motorwissel. De race start om 3:00. Vanavond en vannacht rustig en helder tot licht bewolkt, minima rond 11 graden. Morgen droog en vrij zonnig en tot 24 graden. Maandag nog wat warmer, tot 28 graden, wel wat meer wolken dan en kans op een lokale bui. Twee Amerikaanse onderhandelaars, Witkoff en Kushner, zijn in Moskou aangekomen voor gesprekken over de oorlog in Oekraïne. Over de gesprekken is nog niets bekend. Morgen reizen ze door naar Kiev. De eerste keer dat Amerikaanse onderhandelaars naar Oekraïne zelf gaan. Meer op vrtnieuws.be.
18: Hou in de omgeving van de Heizel op de kleinere wegen.

En op de Sportza-redactie sprong daarnet een van onze collega's, Christophe, een gat in de lucht. Want Christophe is niet alleen jarig vandaag, dikke proficiat daarvoor trouwens, maar hij had ook op Tim gestemd in de Lage Landenlijst. Met andere woorden, dubbel feest dus na dat radiofestijn toch wel vandaag vanuit Maasheik. Maar wij zitten hier gewoon weer op ons vertrouwde plekje in Brussel. En ook in de sport ziet het er lang niet slecht uit vanavond met deel 2 van dus die Memorial van Damme. En onder andere Standaard Antwerp in het voetbal. En veel muziek is er ook, weliswaar dit keer niet alleen uit de Lage Landen. Heel fijn dat u er bent.

0: Burning Down the House van Talking Heads. Hoe het gelopen is in Charleroi-Union, dat heeft Hermien van Beveren net kort al uit de doeken gedaan in het nieuws. Zo dadelijk nog wat meer details. En u hebt zeker ook nog recht op wat reacties na die wedstrijd. Gisteren zijn we speeldag 5 begonnen met de 0-1 van Club Brugge in Lommel. Charleroi-Union was dus 2-3. En we gaan nu aansluiten met KV Mechelen-Westerlo. Glenn Martens in Mechelen, goeie avond.
1: Goeie avond,
0: Glenn. Ja, Glenn, ze hebben iets gemeen, die twee ploegen. En het is iets dat ze nog niet hebben op dit moment.
1: Ja, dat klopt. Dat betekent dat ze allebei nog niet gewonnen hebben. En we zijn toch al 4 speeldagen ver. Wat Westerlo betreft, zij hebben vorige week pas hun eerste punt kunnen pakken in een thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem. Nadat ze eerder dit seizoen toch al een paar stevige nederlagen hebben moeten incasseren. Te beginnen met die thuiswedstrijd tegen

tegen Union 1-5 goed kan gebeuren. Maar vooral die 4-0 nederlaag op het veld van Lommel. Die heeft er toch wel ingehakt. En dan tussendoor ook nog eens een 0-2 voorsprong tegen Racing Genk uit handen gegeven. Dus niet de gewenste seizoenstart bij Westerlo. Al zijn er uiteraard wel heel wat verzachtende omstandigheden. Niet in het minst de vele nieuwkomers die Islam Sharai moet inpassen. Want als je het bekijkt, van alle ploegen heeft Westerlo gewoon de meeste inkomende transfers gedaan. 17 in totaal. 17 jongens zijn erbij gekomen. Heel wat van die namen staan ook al in de basis. En het is niet zo dat het alleen maar versterkingen zijn. Nee, er zijn ook heel wat basisspelers vertrokken vorig seizoen 7. Als je weet dat heel wat van die nieuwkomers pas de jongste weken zijn aangesloten. Dan heb je eigenlijk een voorbereiding gehad die wel interessant is om de fysieke paraatheid te optimaliseren. Maar om die automatisme erin te slijpen. Ja, dat begint eigenlijk nu pas. En deze week nog een heel straffe transfer gedaan. Iemand die ze hier zeer goed kennen achter de kazerne. Want Nicolas Storm die is teruggekeerd na 1 jaar afwezigheid, 1 jaar avontuur in Turkije. Die gaat nu voetballen voor Westerlo. Begint wel nog op de bank. Dat is niet onlogisch natuurlijk. Hij is pas enkele dagen eerder bij de selectie toegevoegd. Als we kijken naar die opstelling van Westerlo, dan zien we dat ze in vergelijking met de vorige wedstrijd, die 2-2, toch 2 wissels hebben doorgevoerd. Een Bamba, dat is de rechtsachter, die moet plaatsruimen voor Lasse Borgaard. Die opende nog wel het seizoen tegen Union, nadien zijn basisplaats kwijtgeraakt. Maar kijk, hij heeft die heroverd. En Issa Sakamoto komt ook opnieuw in de ploeg. Wellicht zal hij iets offensiever spelen met dan in zijn rug 2 controleurs. Hoewel Sessandra is eigenlijk ook wel een best offensief ingestelde speler. Dus op papier een aanvallende ploeg van Westerlo. Als we kijken naar KV Mechelen, daar iets minder zorgen om het zo te zeggen. Ook daar is er wel wat bedrijvigheid geweest. Zijn er heel wat nieuwkomers, maar dat vervalt eigenlijk als je dat vergelijkt met de situatie bij Westerlo. En ze hebben 2 punten. Dat is dus dubbel zoveel als het geval is voor Westerlo. Want KV Mechelen speelde hier al thuis 3-3 gelijk tegen Stoltaar. Als we een uitgave kunnen krijgen van die wedstrijd, dat zou leuk zijn. Want dat was echt een spectaculaire wedstrijd. 3-3. Lange tijd zag het er naar uit dat Stoltaar relatief gemakkelijk zou komen winnen. Maar Westerlo, of wat zeg ik, KV Mechelen in het slot dan toch nog langzij gekomen. En vorige week op het veld van La Louvière ook nog een puntje uit de brand gesleept. En de doelpuntenmaker, een van de 2 doelpuntenmakers van toen, Ayodele, die wordt beloond met een basisplaats. Want die start in de basiself als aanvaller. En dat is dus wel ten nadele van Malcolm Mbassi. Die verhuist daardoor naar de bank. En zo zijn we stilaan klaar voor deze wedstrijd. 2 ploegen die wel degelijk zwakken naar een 3-punter om toch weg te raken onderin. Het kan altijd erger natuurlijk. Er zijn nog altijd 2 ploegen die nog geen enkel punt hebben verzameld in deze competitie. Waaronder Oud-Heverlee Leuven. Die hebben 0 op 12 en KV Kortrijk. Dus daar hoeven ze zich nog niet mee te spiegelen. Maar kijk, onder deze omstandigheden, en die zijn zeer aangenaam om te voetballen, een graad of 23, 10.000 man die komt kijken en de zon die nog altijd boven het terrein schijnt, hopen ze beide dus toch een driepunter, een eerste driepunter van het seizoen binnen te rijven. Westerlo mag zo meteen gaan aftrappen. Ook daar een redelijk goed gevuld bezoekersvak. Dus we hopen toch dat we hier zo meteen een boeiende wedstrijd te zien krijgen die op dit eigenste moment ook afgetrapt wordt door Lothar Tont met meteen Westerlo dus in de aanval. We zijn benieuwd of dat die jongens elkaar week na week beter kunnen vinden. En ook natuurlijk hier op KV Mechelen altijd lastig. Mechelen, een ploeg met een stevige thuisreputatie. Vorig seizoen een uitstekend jaar gekend, die top 6 gehaald. Nu toch al een flinke achterstand op die top 6. Ook al is die zesde plaats natuurlijk minder belangrijk dan vorig seizoen. Zesde plaats op dit moment trouwens in handen van Stoldaar, dat straks nog speelt tegen Antwerpen. Een eerste aanval misschien van Westerlo. Deze toch maar even meepakken, deze beginfase van deze wedstrijd. 3-mans-defensie bij de thuisploeg en 4 bij Westerlo. Dit is mooi binnen doorgespeeld met Congreve. Misschien kijken of er een eerste voorzet kan komen. Die komt er niet, want goed defensief werk van de linksachter bij KV Mechelen van Marsa. En zo hebben we de eerste openingsminuut volgemaakt. 0-0 uiteraard nog hier achter de kazerne.

0: Nova Star met Today, Yesterday, Hermy van Beveren. Die match van 4 uur. Ja, dat was eigenlijk een strijd om de voorlopige eerste plaats. Ja. En die strijd is dus beslecht in het voordeel van Union dan toch?
1: Ja, een strijd ook tussen twee teams die nog niet verloren dit seizoen. Met Charleroi dus dat 12 punten had. 2 meer dan Union. En Charleroi boekte die 12-12 tegen bescheiden clubs. OHA Leuven, Lommel, Mechelen en Kortrijk. Met Union nu volgde dus de eerste echte test, zou je kunnen zeggen. En de bezoekers die kwamen ook op voorsprong na een blunder wel van Charleroi-doelman Coney. Maar het was toch knap hoe de Zebras reageerden. Van den Kerkhoff trapte eerst nog buitenkant paal, maar daarna een Mbemba 1-1. En even later opnieuw een knappe aanval in 1 tijd en vloeken als afwerker 2-1. Maar het was nu aan Union om te reageren. Eerst met de 2-2 van opnieuw Zorgan kort voor rust. En meteen na de pauze dan bracht Van de Perre Union weer op voorsprong. 2-3 zijn eerste competitiegoal voor Van de Perre. Het was een hele mooie. Union hield nu meer de controle over de wedstrijd met ook nog een trap op de lat van Florux. Maar aan de overkant was er ook nog wel de kans op de 3-3 voor Oussou. Hij trapte te onbesuist over. En in de slot dan kopte Havenaar nog op de eigen lat. Hij had zo bijna zijn eigen doelman Koffie verschalkt. Maar zo bleef het dus 2-3 en neemt Union inderdaad de leiding. 1 punt meer hebben ze nu dan Charleroi, Club Brugge en AA Gent. AA Gent speelt morgen nog en kan nog als enige het maximum van de punten behouden als ze winnen.
0: Dat gaan we weten morgen namiddag rond 2:20, wanneer die wedstrijd van AA Gent bij Cercle Brugge erop zit. Maar nu meteen al een reactie na Charleroi Union van een ex-speler van KV Mechelen trouwens, dat nu aan het spelen is tegen Westerlo. Maar Patrick Flukke, die voetbalt nu wel degelijk voor Charleroi, maakt een goal na wat je zei, Hermine, een geweldige combinatie, maar het mocht niet baten. Het maximum is weg. De eerste nederlaag is een feit. De reactie van Flukke bij de collega's van DAZN.
2: Patrick Flukke, het was een keileuke wedstrijd, maar het moet frustrerend zijn voor Charleroi deze namiddag.
3: Ja, ik denk voor alle supporters die niet voor Charleroi of Union zijn, zijn wel een leuke wedstrijd, 5 doelpunten. Maar ja, dat is wel frustrerend. Ik denk, we spelen een goede wedstrijd, vooral in de eerste helft. Maar ja, ik denk als we het met 2,5 helft gaan, gaat het wel een verschil maken. Maar zo, ja, krijgen we doelpunten die we nooit mogen krijgen. Als je 3 krijgt tegen Union, is het moeilijk om te winnen.
2: Ja, de stilstaande fases. Het is zo'n kracht voor Charleroi dit seizoen. Vandaag liep het een beetje mis, zogezegd, met de 2 doelpunten die jullie tegenkrijgen. Maar in de tweede helft miste er iets in het spel van Charleroi, vind je niet?
3: Ja, maar ik denk wel dat we nog genoeg kansen hebben gecreëerd om misschien nog een doelpunt te maken. Ik denk, we hadden ook 2-3 kansen naar corners of vrij trappen, waar we kunnen misschien een doelpunt maken als er iemand goed raakt die bal. En ja, uiteindelijk geven we 2 corners tweede stuurt van de fase tegen. En zo is het dan moeilijk.
2: Over de gescoorde doelpunten om te eindigen. Als het Barça is, dan gaat het de wereld rond, hè? Niet?
3: Ja, ik denk het was een heel mooi doelpunt. Ik denk ook de eerste goal was hebben we goed gespeeld. En ik denk dat is wel een kracht die we hebben dit seizoen. Als we goed samen elkaar spelen, kunnen we zo'n doelpunten maken. Dat is wel leuk, ja.
0: Geen blauwe vinkjes. Geen blauwe vinkjes, maar wel een doelpunt in KV Mechelen Westerlo. Vertel, Glenn, voor wie?
4: Vroeg doelpunt, voorsprong voor Westerlo. Doelpunt gemaakt door Sakamoto, de man die opnieuw in de basiself gekomen was. Het is een goede aanval van over de rechterkant. Goede loopactie ook van Sakamoto. En dan duikt hij daar eigenlijk op in de rug van 2 Mechelen spelers. En goed afgemaakt door ongeveer de hoogte van het penaltypunt. Sliding kwam te laat bij de thuisploeg. En zo de eerste echt goede aanval. Meteen raak, 100% efficiëntie. Iets waar dat ze zelf ook een slachtoffer zijn geweest. Die wedstrijd in Lommel, waar dat Lommel zeer efficiënt was. Ongeveer zowat 4 keer gescoord uit 5 doelkansen. Scoren zij nu ook meteen de eerste keer dat ze echt voor het doel komen. Voor het doel van Miras. Goede doelman. Vorig jaar uitstekend gekiept. Maar hier kon hij uiteraard zeer weinig aan doen. Want dit was een gewoon snel uitgevoerde aanval. Dus moet KV Mechelen al vrij snel in deze wedstrijd gaan achtervolgen. En we zijn benieuwd of dat de Kemphanen nu toch wat vertrouwen gaat geven na die magere 1-12. Veel doelpunten al moeten incasseren. Dus zeker en vast niet de meest secure defensie. 3 doelpunten tegen Racing Genk. 4 tegen Lommel. 2 tegen Zulte Waregem. 5 tegen Union. Dus als we die logica doortrekken, ja, dan zou KV Mechelen toch minstens 1 of 2 keer moeten kunnen scoren tegen die defensie. Maar wie weet hebben ze daar deze week wel de oplossing voor gevonden. Al is er weinig veranderd achterin. Buiten dan dat Borgaard natuurlijk opnieuw op die rechtsachterpositie is gekomen. De jonge Deen, 20 jaar is hij. Een van die vele nieuwkomers bij Westerlo. En dat heeft uiteraard zijn tijd nodig om daar de nodige resultaten mee te kunnen behalen. Het is het rondspelen dat KV Mechelen nu mag doen. Het druk zetten van Norman Basset. Die moet dat dan wel samen met zijn hele ploeg doen. Daar knoeg je een beetje over. Ja, klagen is veel gezegd, maar er zijn toch in de kranten dat het weinig zoden aan de tijd brengt als hij dat alleen doet. Dus heel de ploeg moet dat doen. En hij kent het stadion uiteraard niet alleen. Nicolas Storm heeft hier al gevoetbald, maar Norman Basset die speelt hier ook een seizoen of 2-3 geleden. Seizoen 23-24. Goed voor 5 doelpunten. En uiteindelijk bezorgde hem dat in transfer naar Coventry. Daar toch redelijk gespeeld in de Engelse tweede klasse, de Championship. Maar echt te veel scoren is het nooit geweest, want ook daar 7 doelpunten. Dat is nu niet bepaald om te zeggen topschutter kwaliteit. Maar toch belangrijk, zeker ook in de duelkracht. En zeker voor een ploeg als Westerlo dat nu de bal heeft. Voorlopig dus nog niet echt een pasklaar antwoord van KV Mechelen op die vroege achterstand. Ze hebben uiteraard nog tijd, dat is het voordeel. We zijn amper 10 minuten aan het voetballen en ze weten uit ondervinding van die wedstrijd tegen Stoldaar dat een ommekeer altijd kan, zelfs diep in de wedstrijd. Maar er wordt ook weinig druk gezet langs de zijde van Mechelen. Iedereen zeer afwachtend, vrij laag. Dus dat betekent dat ze achterin makkelijk die bal kunnen rondspelen. Met Borgaard die een diepe bal verstuurt richting Basset. Nou, dat is wel geen goeie. Vrij makkelijk wegkoppen achterin door Marijnissen. En aan het uitbreken nu met Kiki van Rafelgem. Dan komt er altijd wel dreiging aan te pas. Die heeft altijd iets aan de voeten. Dit is ook weer een goede actie. Trekt de bal mee. Wordt nu wel op de huid gezeten. Kan hem best even afspelen. Dat doet hij nu ook. Richting Marsa. Kijken waar het naartoe moet. Afspeelpunt nu centraal. En dan even van kant wisselen. Dat is hetgeen dat ze doen. Richting Marijnissen. Een van die vele Nederlanders. Eindigt toch wel in de ploeg van KV Mechelen. Balletje meegeven nu. Opzij leggen. Kudu kan die voorzetten. Een moeilijke situatie. Ja, toch een tik daar tegen de enkels. Is het geen overtreding? Nee. Gewoon ingooien, zo oordeelt de scheidsrechter. En dat is toch vreemd, want mij leek er toch wel degelijk een stevig duel en een overtreding ook. Maar Lothar Dont heeft er geen graten in gezien. Het is inderdaad op de bal, zo zien we nu in de herhaling. Dus uiteindelijk heeft hij dat goed beoordeeld. En wij iets minder en levert het KV Mechelen enkel een ingooi op. Maar dus voorlopig dus wachten op een eerste echte kans van de thuisploeg. Tenzij nu misschien, nee, die bal die wordt afgeblokt. En zo zijn we 10,5 minuut aan het voetballen. Hebben we 1 kans gehad en meteen ook een doelpunt voor Westerlo. 0-1 bij KV. Sportza.

0: Het is niet omdat de lage landlijst alweer voor een jaar vast ligt dat we onze Nederlandse vrienden gewoon aan de kant gaan schuiven. Hè? Integendeel. Dus ik hoop dat dat voor Merel, geen gemengd, wel een heel duidelijk signaal geweest is. Hermien, in de Formule 1 is er morgen de grote prijs van Italië op dat bekende, prestigieuze circuit van Monza met heel wat historiek. En vandaag, grote verrassing toch, denk ik, tijdens de kwalificaties.
1: Ja, zeker wel. Dat is het minste wat je kan zeggen. Een verrassing dat Pierre Gasly van op de polepositie mag starten. Hè. De Fransman van Alpine die staat pas tiende in de WK-stand met bijna 200 punten minder dan de WK-leider. Dat is Kimi Antonelli. Hij behaalde ook nog nooit eerder in zijn carrière een polepositie. Kende dit seizoen wel al een mooie uitschieter door in Monaco op het podium te eindigen. Maar ja, deze polepositie had dus werkelijk niemand zien aankomen. En Gasly hield in zijn Alpine de Mercedes van George Russell en de McLaren van Oscar Piastri achter zich. 600ste was het verschil tussen Piastri en Russell. De Ferraris dan, waar veel van verwacht werd natuurlijk, hè, want in Italië, die stelden toch een beetje teleur met een vierde en een vijfde plaats voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton. En plaatsen 6 en 7 dan, die waren voor Max Verstappen en dan WK-leider Kimi Antonelli. Maar Antonelli zal morgen niet van op die zevende plaats starten, want de 19-jarige Italiaan die voerde voor aanvang van dit weekend een motorwissel door, waardoor hij morgen achteraan op de grid moet starten. Hij staat dus voor een zware inhaalrace, maar op het snelle circuit van Monza zijn er wel mogelijkheden om in te halen. Dus benieuwd wat dat wordt. Morgen om 3:00 de start van die GP van Italië. En die is uiteraard ook hier dan live te volgen.
0: Zeker en vast. Dan weer voetbal in KV Mechelen. Westerlo is het na een kwartier 0-1. En Union is met dank aan de winning goal van Camilo van der Perre met 2-3 gaan zegevieren bij Charleroi. Reactie van der Perre bij DAZN.
2: Camille van der Perre, eerste doelpunt in Jupiler Pro League. Is die zoals je van gedroomd had?
3: Ja, dat is wel een. Was wel een hele mooie om als eerste. Toen als een bal vertrok, wist ik eigenlijk perfect geraakt. Dus heel blij om het team te helpen hiermee.
2: Hoe lang heb je daarop moeten trainen op training?
3: Ja, ik ga zeggen dat ik niet veel train op schieten. Omdat natuurlijk je moet je eigen kwaliteiten een beetje kennen. Maar ze zeggen altijd dat ik meer moet proberen. Dus zie, voilà, vandaag ik heb het geprobeerd en schiet.
2: Want dit was toch ingestudeerd?
3: Ja, inside weet je. Arthur, de coach, zegt me: Camille, op de 16 is er een beetje ruimte. We peelden de bal naar u en je trapt hem binnen. En dat is exact wat er 1 minuut in de tweede helft gebeurt. Ja.
2: En deze viering, wat was dat?
3: Ja, ik denk dat er 17 in elkaar waren. Dus ik wist niet echt goed wat ik moest doen. Dus ik heb er een paar gedaan.
2: Gewoon voor de doelpunten dat jij nog niet hebt gescoord, heb je ze allemaal voor gevierd.
3: Er ging heel veel rond in mijn hoofd, dus ik wist niet echt wat ik moest doen.
2: Het was niet de makkelijkste match van de Union deze namiddag op Charleroi, maar in de tweede helft gebeurde er wel iets. Die derde goal heeft Union wel geholpen om vandaag te winnen.
3: Ja, niet echt. Ja, natuurlijk, ze komt hier op Charleroi spelen. Een heel leuk stadion, Mambour. Leuke sfeer. Natuurlijk, ze hebben niet voor niks 12-12 gehad hiervoor. Dus het is natuurlijk een ploeg met heel veel kwaliteit. We hebben die niet onderschat. Een goede ploeg. Ze hebben twee heel mooie doelpunten gemaakt, vind ik. Ik denk dat we in de tweede helft wel de wedstrijd overnamen en goed uitgespeeld hebben. Ja.
0: Hou in de omgeving van de Heizel op de kleinere wegen rekening met extra drukte door de tweede avond van de Memorial van Damme. Op de binnenringen rond Brussel is het wat vertragen van Groot-Bijgaarde tot Jette. En op de E314 van Leuven naar Lummen, kleine files ook van Aarschot tot Tieltwingen, daar wordt gewerkt.
4: Radio 1.
5: Sportza.

0: En van Jay Bernard reizen we door naar Mechelen, waar Westerlo zich voorlopig in de betere positie heeft gevoetbald. 0-1 voor namelijk. Glenn, houdt Westerlo makkelijk die voorsprong vast?
1: Ze hebben alleszins geen al te grote kansen weggegeven in die eerste 20 minuten. En zelf toch ook echt wel dreigend als ze die oversteek maken. Daarnet was er een best goede voorzet die bleef hangen. En niemand die echt kon besluiten. Sakamoto niet. Nu kijken naar een schot vanuit de tweede lijn. Dat zoeft een metertje naast het doel van Nacho Miras. Die had dat wel vrij snel doorzien. Dat daar geen echt gigantisch groot doelgevaar in schuilde, maar toch nog een keer doelgevaar langs de zijde van Westerlo. Maar ik was aan het vertellen, er was een voorzet die bleef hangen. Congreve met een goede voorzet, meer bepaald. En Sakamoto die kon niet besluiten. En nadien een beetje een gehuts voor het doel. Gelukkig voor KV Mechelen dat er geen tweede treffer uitgekomen is. Want dan werd de opdracht nog wat moeilijker. Te meer ook omdat de thuisploeg nog niet echt één grote kans bij elkaar gevoetbald heeft. Er was wel twee keer dreiging van over de rechterkant. Nu maar even opletten, want Basset zet zich stevig door. Luchtduel daar toch gewonnen van de centrale verdediger. Dat is Eerthuizen. Maar gelukkig voor Mechelen kon het Marijnissen bijsluiten en krijgen ze het gevaar uit de kiem gesmoord. Maar er waren dus twee voorzetten langs de zijde van de thuisploeg. Een goede voorzet was het van Hamar. Die ging dan een corner en uit die hoekschop kon KV Mechelen dan een eerste keer echt dreigen. Een kopbal van Van Raffelgem op de lat. Maar hier is Sakamoto met de uithaal en hij raakt de bal niet goed. Hij zet hem over het doel. Goede combinatie. En dan toch vrij hoog overgeschoten. Niet eenvoudig ook. Die bal die stuiterde nog. Dus een volley. Dus dat was allerminst evident om daar echt vol op doel te raken. En nu zien we trouwens in de herhaling dat het niet Sakamoto is. Maar wel die andere blonde middenvelder. Dat is Sisse Sandra. Een beetje een karig kapsel. Zeker van bovenaf bekeken waar dat wij zitten. Hetzelfde een beetje te zeggen over het kapsel van Dennis Praat en Marijnissen. Vanuit het zicht dat wij hebben lijkt dat gigantisch hard op elkaar. En bij Mechelen zijn de rugnummers ook nog eens zeer moeilijk te lezen. Dus het zou een keer kunnen dat we ons straks gaan vergissen tussen die twee. Maar daar is Westerlo alweer met een balletje binnendoor. En hier misschien een kans voor de 0-2. Basset laat zich vallen en die vraagt een strafschop. Maar niks aan de hand, zegt Lothar de Hond. En dit gaan we zo meteen toch een keer bekijken. Opnieuw zeer snel gevoetbald door het centrum van de verdediging van KV Mechelen. Maar dan ging hij misschien net iets te gemakkelijk liggen. Had wat meer voor eigen succes moeten gaan en eigen kansen moeten geloven. En nu een eerste gele kaart in de wedstrijd. En die is voor KV Mechelen overtreding begaan door Sisse Sandra. Die haalt een tegenaanval eruit. Dat was inderdaad een terechte gele kaart. Maar de vraag is natuurlijk, was er aan de overkant iets aan de hand? Hij gaat inderdaad vol door op Van Brederode. Trekt die onderuit. De gele kaart is meer dan terecht. Nu krijgen we een herhaling van die fase daarnet met Basset. Als er al een overtreding was, dan begon die sowieso buiten de 16. Nu gaan we nog een keer kijken. Ja, er wordt nog lichtjes aangelopen. Om nu te zeggen dat dit een penalty is. We gaan nog een keer kijken. En dan, nou, het is moeilijk te zien. Hij lijkt ook wel of dat Basset die fase zelf zoekt door zijn been achter de benen van Eerthuizen te zetten. En ik denk dat de VAR er intussen naar gekeken heeft en geoordeeld heeft dat er geen sprake is van een strafschop. Dus dat betekent dat die gele kaart uiteraard blijft staan voor Sisse Sandra. Gaan we even noteren. Daarnet dus met een goede kans Sisse Sandra. Ik zal niet zeggen dicht bij de 0-2, maar toch, dit is ook een goede bal. Die blijft er hangen en dan rommelt hij bijna erin, maar opnieuw niet vol geraakt. Beetje vergelijkbaar met die fase daar straks. En dan is het toch goed opduiken wat Marijnissen daar doet. Al kan hij niet besluiten. En zo duiken ze nu toch een keer op voor de doelmond. En daar straks dus die kopbal van Van Raffelgem. Ik zei het tegen de lat, maar stel je er niet al te veel bij voor. Want het was op de bovenkant van de lat. Dus zelfs als die onder de lat was terechtgekomen, dan had het geen probleem geweest. Of dan had het alleszins geen probleem mogen zijn voor Jungdahl. En zo gebeurt er toch wel wat. In deze wedstrijd hebben we nog altijd die voorsprong van Westerlo. Dat zeker en vast komt dreigen. Dat niet alleen gaat kamperen en teren op die 0-1. Nee, ze blijven voetballen. En Mechelen probeert daar iets tegenover te zetten. Maar echt tot grote kansen heeft dat voorlopig nog niet geleid.

0: Here's where the story ends van de Sundays. En zou dat al ook toepasselijk zijn voor KV Mechelen, Martens?
1: Ja, het is toch echt wel kaas met gaten achterin bij Mechelen. Want daarnet al ontsnapt aan de 0-2. Maar nu staat hij wel degelijk op het bord. Saito en een fraai doelpunt. Maar veel en veel te gemakkelijk. Een tegenaanval op gang gezet. 1-2 bijna tussen Bassett en Ankongreef. Maar Bassett liet die bal doorlopen. Saito toch op een meter of 10 van de grote rechter. Komt daar naar binnen. En dan is er nog wel de terugkeer van Dennis Praat. Maar die komt gewoon te laat. En dan staan ze er toch wel wat te slapen, hoor. Hoe ze daar eigenlijk gewoon uitstappen. En dan Saito zo makkelijk een kans geven om te trappen. Er is nog wel die terugkeer. En dan staat daar ook nog Hamar bij. Maar die durft niet in te grijpen. En dan kunnen ze enkel zien dat die bal in de linker benedenhoek voorbij Miras verdwijnt. En zo toch alweer die 0-2 achterstand voor KV Mechelen. Dat gebeurde dus ook al tegen Soldaar. Daar konden ze van terugkeren. En om de Mechelse burger nog een beetje meer moed te geven, moet ik erbij zeggen dat Westerlo al een paar keer eerder dit seizoen een voorsprong uit handen gegeven heeft. Die 1-0 tegen Union, die resulteerde uiteindelijk in 1-5. En op Racing Genk stonden ze ook 0-2 voor, maar eindigde dat in een 3-2 nederlaag. Dus nog niet gezegd dat deze wedstrijd tot de geschiedenisboeken zal behoren, althans wat het eindresultaat zal betreffen. Maar we zien toch dat het moeizaam loopt bij KV Mechelen. En ook dat er al een wissel aan zit te komen bij de thuisploeg. Want Fred van der Bist, die trommelt Boersma. Dat is een aanvaller natuurlijk op. Hij beseft dat zijn ploeg zeker doelpunten nodig gaat hebben. Want nog geen half uur ver en 0-2. En vooral, ze zijn kwetsbaar achterin. Want al een paar keer eerder dat ze daar door het centrum toch echt in verlegenheid werden gebracht. En Ayodele, die wordt gewisseld. Die kreeg zijn kans nadat hij vorige week de scorede op het veld van La Louvière en voor een punt zorgde. Ik moet er wel bij zeggen dat hij vroeg in deze wedstrijd ook behandeld geweest is na een duel. En dus voor een blessure, niet helemaal duidelijk waar dat hij last van had. Maar dat zal dus ook wel een rol spelen. Maar nee, voorlopig gaat het KV Mechelen allerminst voor de wind hier achter de kazerne. Want het leidt, en dat is jammer genoeg niet met de korte, maar wel degelijk met de lange ei voor Fred van der Wies en de zijne tegen dit Westerlo. En Westerlo dus virtueel op weg naar een eerste zege. En dit is ook een overtreding, hoor. Vasthouden van Bassett. En dan heeft hij de overtreding tegengefloten. Dat is bijzonder. Het was een duel tussen Eerthuizen en Bassett. En dan dacht ik even, oké, dit zou wel eens gekeken kunnen worden of hij laatste man was. Maar dan moet het toch zijn dat Bassett hem eerder bij de trui had, dat we dat niet hebben opgemerkt. En dus daardoor een overtreding niet in het voordeel van Westerlo, maar wel degelijk in het voordeel van KV Mechelen. Maar opnieuw toch weer dreiging. Snel voetbal, dat is hetgeen dat Westerlo doet. En dan heeft de defensie van KV Mechelen het allerminst onder de markt. Dat zal dus toch moeten veranderen als ze hier geen nederlaag willen leiden. Deze aanval nog even volgen. Luchtduel daar. Hamar verliest het. En dus kan Mechelen weer gaan uitvoetballen. En dan is dat recht toe, recht aan. Lange bal richting Bassett. Die gaat nu wel onder de bal door. Maar die afvallende bal die is altijd voor de bezoekers. En daar was Bassett nu voor 0-3 voor tegen de paal. Oeh, daar was hij dan dichtbij. Een doelpunt tegen zijn ex-club. Maar het gaat gewoon veel te makkelijk. Die defensie van KV Mechelen die ziet sterretjes. Ze worden gewoon zoeken speelt als het snel gaat. En het gaat snel bij Westerlo. Dus dat zouden ze gewoon blijven doen. Dat snelle voetbal mannen direct voor doel zetten. En daar hebben ze voorlopig geen antwoord op. En offensief komt het er ook zeker niet uit. Van Rafael Gem die verslikt zich daar in zijn dribbel. Het levert wel nog een corner op. Ik stel voor dat we die toch nog even volgen. Eén doelpunt kan heel wat verschil maken uiteraard. Maar vooral defensief gaat Fred van der Biest een oplossing moeten bedenken. Want dat staat gewoon niet. Ze verliezen te vaak het duel op het middenveld. En dan mag die paas te gemakkelijk vertrekken. En dat krijgen de verdedigers niet belopen. Opnieuw een hoekschop voor KV Mechelen van over de rechterkant. De vorige twee waren ook al van die kant. Eén keer leidde dat dus door die kopbal van Van Rafelgem. Verlengd aan de eerste paal, maar wel door een speler van Westerlo. Opgevangen nog opnieuw. En dan een overtreding. Nee, we mogen voorvoetballen. Dus tegen aanval voor Westerlo. En dan hoeft het niet te verbazen dat die bal heel snel diep gaat. Maar dit is keer wel goed verdedigd. Die bal eruit gehaald. En dus Mechelen weer aan het bouwen. Een aanval over de rechterkant. Steun moet volgen. Want twee mensen bij zich en dat levert hooguit nog een ingooi op. Wel in de buurt van de hoekschopvlag van Brederode, de man die het gaat moeten forceren. De man van wie ze heel blij zijn dat hij überhaupt hier nog rondloopt. Stond deze zomer toch in de belangstelling van vooral Franse clubs. Lyon werd genoemd, Marseille. Maar naar verluid zou Mechelen een stevige prijs gevraagd hebben. Bijna 10 miljoen euro en wou niemand dat betalen. En voorlopig levert die ingooi niet op. Het levert alleen een nieuwe ingooi op. En dat is een metertje verder achteruit. Tenzij misschien Boersma. Dat is stevig dat duel gewonnen. Maar dan zitten we intussen weer op de eigen speelhelft. Dus heel wat werk aan de winkel. Defensief zeker voor Mechelen. Om geen derde tegentreffer te incasseren. Maar ook offensief natuurlijk. Want die achterstand die staat wel degelijk op het bord. En die is best stevig. Want Westerlo leidt hier na 31 minuten. Met 0-2 op het veld van KV Mechelen.
2: Radio 1. Sportza.
0: We ruilen de kaas met gaten in de Mechelse defensie in voor de Premier League. Daarin, Hermien, ontving Manchester City Coventry. Ja, dan waren alleen de 3 punten thuis goed genoeg, denk ik, voor Man City.
3: Inderdaad, want Coventry promovendus, maar het ging veel moeizamer dan verwacht en gedacht tegen die promovendus. Want Coventry had zeker kansen genoeg, maar botste op een sterke Donnarumma in doel bij Manchester City natuurlijk. En City, nog zonder Jeremy Doku, was wel efficiënt met in minuut 26 goede voorzet Semenyo en Haaland met de onhoudbare kopbal en 1-0. Dat was meteen ook de rust- en eindstand. En zo behoudt City het maximum van 9 punten.
0: Ik blijf dat kort kopje van Haaland wel oké vinden, hè?
3: Ja, ik ben ook wel fan. Ja, inderdaad. Newcastle dan, daar heb ik niet echt gelet op de kapsels. Maar Newcastle speelde voor de tweede keer dit seizoen gelijk tegen Bournemouth. Stond Newcastle tot in de slotfase wel 1-2 achter. Maar Jacob Ramsey sleepte nog een punt uit de brand. En bij Newcastle, ja, zeker gelet op Matias Fernandes Pardo. Hè. Hij mocht debuteren met een invalbeurt.
0: Want van de league naar de Premier League gegaan. Op dat vlak was hij niet de enige. Malik Fofana is van Lyon naar Sunderland getrokken. Is hij heel in actie gekomen?
3: Wel, hij begon ook op de bank bij Sunderland dus. Thomas Meunier stond daar wel in de basis op het veld van Brentford. En Malik Fofana die kreeg nog een kwartier en zag dan op het veld hoe Sunderland nog langs zij kwam, want de match eindigde op 1-1. Matzels dan, die hield de 0 voor Nottingham Forest tegen Tottenham. Het bleef ook gewoon 0-0 in die wedstrijd, maar de Spurs mochten blij zijn, want de 1-0 van Forest werd afgekeurd voor handspel. En de Spurs, ja, die blijven zo wachten op een eerste zege. Maxime de Kuyper dan, die was bij Brighton goed voor een assist tegen Leeds en hield Brighton zo aan een 1-1 gelijkspel. Timothy Castagne dan leed een zure nederlaag met Fulham, want Fulham gaf 2 keer een voorsprong uit handen en verloor nog met 2-3 van Crystal Palace. En bij Club Brugge zijn ze nu, denk ik, toch de match van 6:30 aan het volgen, hè, want die wordt gespeeld door Aston Villa. Aha. Op bezoek bij Hull City en het staat daar na 20 minuten spelen nog 0-0.

0: naar de jaren 60 met Dusty Springfield, I Only Wanna Be With You. Ik heb het al gezegd, later vanavond wordt op Slessin Standaard Antwerp gespeeld. Mooie affiche. En ja, sinds gisteren was er heel wat te doen rond de supporters van Antwerp. Hè, want die waren eerst niet welkom in Luik. Maar kijk, in de loop van deze zaterdag is dan het bericht gekomen dat de fans van The Great Old toch mogen komen. Hermien, hoe zit dat nu allemaal in elkaar?
1: Wel, misschien dan toch eerst even terug naar gisteren, hè, toen de burgemeester van Luik, Willy de Meijer, liet weten dat hij niet genoeg politiemensen had om de veiligheid te garanderen. En dan maar besloot om de bezoekende fans, die van Antwerp dus, niet toe te laten. Maar dat werd niet warm onthaald door de supportersgroepen van Antwerp. Ze kondigden aan dat ze uit onvrede toch massaal naar Luik zouden komen. En uiteindelijk werden er gesprekken gestart tussen de clubs, de fans van beide clubs, de burgemeester ook, en met succes, want de burgemeester van Luik die kwam terug op zijn beslissing na een nieuwe risicoanalyse. Eind goed, al goed dus. Vanavond een vol stadion op Sclessin met ook een goed gevuld bezoekersvak. En daar is Dominique van Landeghem van de Supporters Federatie van Antwerp heel blij om.
2: Ja, wij zijn heel blij dat we uiteindelijk toch kunnen afzakken naar Sclessin vanavond. Natuurlijk, de manier waarop had wel anders gekund. En ik denk dat er toch nog wel nood is aan een gesprek hierover. De manier waarop dit gebeurd is, is heel vermoeiend voor alle partijen. Nu, wij zijn heel blij, ook met de flexibiliteit van de burgemeester van Luik. En langs de ene kant toch bedankt dat hij daar op is teruggekomen. Maar ik denk dat wij vooral onze dank moeten uiten naar de supporters van Standaard. Het is vooral, denk ik, door de druk die vanuit hun kamp gekomen is, dat we uiteindelijk mogen gaan en dat die mening is herzien. En dat toont toch nog maar weer eens dat supporters samen sterk staan. Hè.
1: Dus voilà, zo kan het ook. De fans van Antwerp door de hulp van de supporters van Standaard dan toch welkom op Sclessin straks.
0: Ja, en de fans van KV Mechelen, Glenn Martens, hebben die hun ongenoegen al geuit over wat de ploeg op de mat brengt. 0-2 is het voor Westerlo.
3: Ja, er zijn toch al een paar keer wat fluitsignalen van de tribunes gerold. Zeker na die bal tegen de paal van Basset. Dat werd op de duur toch pijnlijk, omdat het een opeenstapeling was van fases voor de doelmond van KV Mechelen. En dat zien ze hier uiteraard niet graag. De onmacht van hun ploeg en de ruimtes ook die Mechelen heeft nu ook weer in die tegenaanval. Sakamoto, een zee van ruimte, kan hem meegeven over de rechterkant richting Congreve. Het duurt allemaal net iets te lang. Dus een tussenstation met Borgaard. Duurde dan uiteindelijk toch tot bij Congreve. Die moet gaan voorzetten, maar dat is met zijn linkervoet. En hij is rechtvoetig, dus die kwaliteit van die voorzet is niet 100% goed. Bal blijft wel hangen. En wegwerken is de bedoeling bij Mechelen. Maar dat is ook weer ternauwernood onderweg. Wel een hand gesignaleerd door Ronald Radon. Gelukkig niet voor de supporters van Malinois. Van iemand van hun spelers, wel degelijk van een van de bezoekers. En dus een vrije trap, terwijl we nog een keer kijken naar een klein duwtje van Sakamoto in de rug van Dennis Praat in de 16. Maar er ligt voor een strafschop. En we hebben daarnet wel iets fraais gezien. Weliswaar niet echt een grote kans, maar het was een voorzet van over de rechterkant. En Boersma, die er dus ingekomen is voor de geblesseerde Ayodele, die pakte die bal heerlijk aan. En dan in de draai een volley afgeleverd. Dat was een heerlijk doelpunt geweest als die bal gekadreerd was. Maar u hoort het al, dat was het niet. Die bal ging best hoog over het doel van Jungdahl, die nog geen enkele redding heeft moeten verrichten. En dat is toch redelijk ongewoon achter de kazerne. Wat toch vaak voor de meeste ploegen een lastige verplaatsing is. Weer zo'n balletje binnendoor richting Sakamoto. Moet nu wachten op iemand steun in de 16. Massetti komt. Dat duurt net iets te lang. En dus wel nog een hoekschop. Maar neeschuddende Marsa opnieuw daar gepakt in de rug. Ja, het is gewoon kaas met gaten. Ik heb het daar straks al een keer gezegd. Nu opnieuw, die passes die zijn ook wel uitstekend. Maar vooral, er is zo weinig druk op de man in balbezit. Dat die passes vanuit het middenveld van Westerlo veel te gemakkelijk mogen komen. En dan is dat voor die verdediging van Malinois uiteraard absoluut geen cadeau. Hoekschop voor Westerlo op een minuut of 5 van de pauze. Plus toegevoegde tijd, dat zal niet al te veel zijn. Hoewel, toch die blessurebehandeling gehad daar straks van Ayodele. Die bal blijft hangen. Gedevieerd aan eerste paal. En dan vragen ze een strafschop. Omdat er even aan het truitje getrokken werd. Maar ook daar gaat Lothar Dont niet op in. Nu een tegenaanval voor Mechelen. Als het snel gaat. Het gaat te snel voor Manila. Herovering met Sakamoto. En dan Urega. De voorzet richting de verste paal. Om mogelijk te belopen voor Congreve. Dat wordt een ingooi voor KV Mechelen. Dat voorlopig van geen hout pijlen weet te maken. We gaan een keer kijken naar een herhaling van die hoekschop. Die werd gedevieerd aan de eerste paal. En dan is het lichtjes vasthouden. Daar wat ze deden bij Lapage, de centrale verdediger. Maar ook dat is net iets te licht voor een strafschop. Net als eerder ook al het geval was bij die fase met Basset. Die vroeg toen ook voor een strafschop. Ook dat was wat te licht. Maar nee, het zal beter moeten in die tweede helft. Ook als ik hier kijk naar mijn blad, dan zien we de doelpunten van Westerlo. Maar vooral ook dreiging langs de zijde van de Kemphanen. Met een poging van Lapage die naast ging. Dat schot van Basset tegen de paal. En dan heb je nog veel van die fases waar dat er ternauwernood ingegrepen werd. Of dat de bal net niet goed viel voor de bezoekers. En langs de zijde van KV Mechelen kan het kort zijn. Die poging die ik daarnet beschreef van Boersma. En de kopbal van Van Rafelgem tegen de bovenkant van de lat. Een overtreding begaan nu daar op Dennis Praat. En dat levert een gele kaart op voor Sakamoto. De man die toch aan een goede wedstrijd bezig is. Dus het zal beter moeten in die tweede helft. De eerste die duurt nog een minuut of drie. Dus dat zal volgemaakt worden tijdens het nieuws van 7 uur. En wellicht gaat KV Mechelen hier de rust in met een 0-2 achterstand tegen KVC Westerlo.
4: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
5: Friedel, hoe zou jij jezelf omschrijven?
6: Ik neem graag de tijd voor een goed gesprek over alles wat het leven de moeite waard maakt.
5: Wat zou jij echt nog willen in het leven?
6: Dat iedereen het 15e seizoen van Touché mee viert door te luisteren. We beginnen trouwens zondag met jou, Tijmen Govaerts. En voor wie ongeduldig is, de podcast is er voortaan al op zaterdagochtend.
5: Bij de koffiekoeken. Heerlijk.
6: En dan stel ik wel de vragen, hè?
5: Tuurlijk.
4: Touché blijft boeiende gasten uitnodigen. Elke zondagochtend om 11 uur op Radio 1. En vanaf nu al een dag eerder op zaterdag als podcast op VRT Max.
7: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de Russische hoofdstad Moskou praten de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner vandaag met een Russische delegatie over een voorstel om de oorlog met Oekraïne te stoppen. Over die gesprekken komt er voorlopig geen nieuws naar buiten. Morgen zouden de twee Amerikanen doorreizen naar Oekraïne en dat voor de allereerste keer, vertelt Marijn Trio vanuit Oekraïne.
9: Ik kan niet zeggen dat de verwachtingen heel hoog gespannen zijn, maar het is wel de eerste keer dat die twee Amerikaanse onderhandelaars hier in Oekraïne zullen zijn. Terwijl Steve Witkoff wel al vele malen in Moskou bij Poetin is geweest en ook vaak de Russische standpunten heeft overgenomen. President Zelensky hoopt nu dat de Amerikanen hun beeld van de oorlog wat zullen bijstellen door ook deze kant van de oorlog te zien hier in Oekraïne.
8: De Russische president Poetin heeft wel beloofd om 3 dagen lang te stoppen met aanvallen op de hoofdstad Kiev en de regio rond. In Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland is in meer dan 20 steden betoogd tegen de extreemrechtse partij AfD. Morgen zijn er deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt en de AfD maakt er kans op een absolute meerderheid. In Magdeburg kwamen vanmiddag 1000 mensen op straat tegen de AfD en Jeroen Rijgaard was erbij.
10: Het heeft tot weg van een pride, een mensenmassa die door de straten trekt. Met vlaggen in alle kleuren, van vakbonden, linkse partijen, maar ook radicale groeperingen zoals Antifa. Maar bijvoorbeeld ook de Holibi-beweging is erbij.
11: We willen een teken zetten voor de democratie en niet tegen.
10: En ook veel mensen uit cultuurverenigingen zijn erbij, zoals Judith. Dat zoveel voor de AfD gaan, snapt ze niet.
12: Nee, ik versteer het niet.
10: Ze begrijpt wel dat mensen vinden dat er iets moet veranderen, maar stemmen voor een partij die tegen de grondwet is, zo zegt ze, daar kan ze niet bij. Het is hier allemaal tezamen tegen de AfD, maar ook de AfD tegen de rest.
8: In het voetbal heeft Union met 2-3 gewonnen op het veld van Charleroi. Voor Charleroi is het de eerste nederlaag van het seizoen. Union middenvelder Camille van der Perre scoorde zijn eerste doelpunt in de hoogste klasse en bezorgde de Brusselaars daarmee de 3 punten. Hij was achteraf dan ook erg blij.
13: Het was een hele mooie om als eerste. Ja, toen als een bal vertrok wist ik eigenlijk perfect geraakt. Dus heel blij om het team te helpen hiermee.
8: Dankzij deze overwinning springt Union voorlopig naar de leiding in het klassement. Charleroi blijft gedeeld tweede. En op dit moment is de wedstrijd tussen KV Mechelen en Westerlo aan de gang. Bij het ingaan van de rust staat het er 0-2 voor Westerlo. In de Formule 1 heeft de Fransman Pierre Gasly verrassend de polepositie veroverd voor de Grote Prijs van Italië. Gasly was in zijn Alpine sneller dan de Mercedes van George Russell en de McLaren van Oscar Piastri en pakte daarmee zijn eerste polepositie uit zijn carrière. De Ferraris van Charles Leclerc en Lewis Hamilton zetten de vierde en vijfde tijd neer. WK-leider Kimi Antonelli start morgen achteraan door een motorwissel. De race start om 3:00. Vanavond en vannacht rustig en helder en rond 11 graden. En morgen is het droog en vrij zonnig en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Op de E17 van Gent naar Antwerpen sta je een half uur in de file bij Waasmunster door een aanrijding.
12: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
14: Radio 1.
15: Sportza.
14: Met Gert Geens.
0: Een heel goede avond. Westerlo maakt een goede kans om straks zijn eerste overwinning te behalen. Het heeft met rust in zicht een mooie voorsprong bijeengevoetbald bij KV Mechelen 0-2. Als er in de toegevoegde tijd van de eerste helft nog wat gebeurt, dan geven we dat mee. Maar voorlopig heeft Black Box Revelation vrij spel.

0: En er is niks meer veranderd in Mechelen. De ruststand in KV Mechelen-Westerlo is 0-2. Sportza. Op het WK basketbal in Berlijn moeten de Belgian Cats vandaag geen wedstrijd spelen. Pas morgen om 17:30 volgt hun tweede groepsmatch tegen Puerto Rico. Maar er moet natuurlijk wel getraind worden. En dat hebben de Cats net gedaan. En Karel Bertelen die was in de buurt. Karel, goeie avond daar in Berlijn.
1: Ja,
0: hallo. Hallo. In het voetbal word je als journalist meestal na een kwartiertje, als het over belangrijke teams gaat natuurlijk, word je na een kwartiertje weggestuurd hè, op zo'n training. Hoe zit dat bij de Cats?
1: Een beetje omgekeerd. Je mag het laatste kwartier binnen. De voorbije dagen was dat soms pas de laatste 5 minuten. Dus dat is heel weinig. Hè. De cameramensen kunnen dan wat beeldjes schieten en de fotografen ook. En wij wachten dan tot die training is afgelopen om daarna in de mixed zone, dus de zone waar alle journalisten samen interviews mogen maken, om daar met een speelster te praten. Ik heb daarnet met Antonia de Laren gepraat, dus we gaan dat straks wel kunnen horen in de uitzending. En voor het overige is dat dan meestal wat losse shots nog op het laatste kwartier van een training natuurlijk, zoals bij het voetbal dan wat loslopen. Het zijn eigenlijk geen echte, hoe moet ik het zeggen, beklijvende momenten om dat mee te maken op een training.
0: Maar je hebt ze allemaal nog eens gezien. Dat contact houden is op

0: kleedkamer tijdens de rust. Hè. En zoals het al is in het verleden is gebeurd. Het derde kwart dan is dan catchbasketbal. Hè. Dan is het erop en erover, wervelend. De tegenstander bijna het scoren beletten tot meer dan een helft van een kwart. Ja, en als je dan aan de andere kant blijft, goed basketbal spelen, alle de cats en scoren en lopen, ja, dan krijg je een voorsprong, hè, van 71-54 was het, geloof ik, na het derde kwart. En zoiets laten ze dan niet meer schieten. Maar ze zijn dus wel verwittigd. Hè. Het mag niet op dezelfde manier gebeuren morgen tegen Puerto Rico. Meteen wakker van bij het begin. Ja. Dat is het advies, denk ik.
1: Ja, ja, en niet wachten tot dat formidabele derde kwart, nee, zoals gisteren. Wat de bank kon bijbrengen in die openingsmatch, dat was misschien ook al positief.
0: Dat is zeker hoopgevend. Dat is lang geleden dat de bank nog meer dan 20 punten kon toevoegen. Dat is een manco dat we een paar keer hebben al vastgesteld. Bijvoorbeeld in de finale vorig jaar heeft de bank amper 2 punten aangeleverd. Dat is veel en veel te weinig. Nu waren er meer dan 20, dus dat is goed. Hè. Er is ook veel geroteerd door de coach. En daardoor hebben ze een aantal kansen gekregen, de spelers die van de bank zijn gekomen. En ze hebben daar deze keer toch goed gebruik van gemaakt. Ja, dat is inderdaad een positief element.
1: Oké, we gaan die openingsmatch tegen Turkije stilaan achter ons laten. Ja. En vooruitkijken, in eerste instantie naar Puerto Rico. Nu moet ik wel zeggen, het zal heel raar moeten lopen, denk ik, als zij de cats in het nauw gaan drijven, toch?
0: Daar kan ik een heel kort antwoord op geven, Gert. Dat is heel juist. Ja. Ja, nee, daar gaan we niet van uit. Dit mag niet gebeuren. Puerto Rico is, ja, staat wel hoger op de wereldranglijst, omdat ze vaak in die America Cup tweede, derde zijn geworden de jongste jaren. Dat is de Midden-Amerikaanse competitie. Daar zijn ze bij de betere, pakken daar ook veel punten en daardoor staan ze hoger op de wereldranglijst dan Turkije. Maar nee, Puerto Rico mag ons niet verwachten. Puerto Rico is een kleine ploeg. Er is maar één speelster van 2 meter bij. De rest is allemaal kleiner dan de Belgen, Toucourt. Er is zelfs een speelster bij die 40 jaar is. Dus ze zijn klein, ze zijn vinnig. Ze gaan natuurlijk goed lopen ook. Maar ze gaan dat ook, net als Turkije, geen 40 minuten kunnen volhouden. En op dat vlak zijn de Cats qua fysieke sterkte, is dat een element dat gaat spelen morgen ook. En vooral snel op voorsprong komen, Gert. Proberen zo snel mogelijk een kloof te maken. Want 16 uur later is het al tegen Australië. Maandagmiddag om 11:30. En dat is toch wel iets, dat ze een tijdje geleden al wisten. Maar het is pas nu dat je dat in praktijk kunt omzetten. Hè. Dus hoe ga je massage krijgen? Hoe laat ben je in het hotel? Hoe goed kun je slapen? Wat is die match geweest qua impact voor lichaam en geest? Mm-hmm. Maar 16 uur, ja, je mag Superman of Superwoman zijn. Maar dat is voor niemand is dat een ideale tijd om tussen 2 matchen te recupereren. Hè.
1: Nee, die korte opeenvolging van wedstrijden ook zo eigen aan een groot toernooi in het basketbal. Goed, Karel, ja, ik ga je al laten gaan, want Berlijn op een zaterdag. Vandaagavond, de restaurantjes zullen snel vollopen, denk ik.
0: We hebben al gereserveerd, dus het komt in orde.
1: Dat is dan toch weer goed bekeken. Ja. Wij gaan straks nog luisteren naar jouw interview met Antonia de Lare. Alvast bedankt voor nu en tot morgen voor die tweede groepswedstrijd. Dus
0: tot morgen. Even preciseren, om 6:15, Gert.
1: Kwart voor zes.
0: Gisteren om 17:30, nu is het 17:15 morgen.
1: Oké, bij de pinken blijven. Ik zelf ook. Tot morgen.
0: Dag, Gert. Sportza.

0: proberen altijd voor een breed aanbod aan sporten te gaan hier in Sportzaal. Ook vandaag met zo dadelijk natuurlijk een eerste keer de Memorial van Damme. Maar met uitzondering van wat we hier al verteld hebben over de Formule 1 in Monza, zijn er nog niet zoveel auto's voorbij gekomen. En dus gaan we nu met plezier naar de omloop van Vlaanderen. Dat is de zesde manche van het BK Rally. Gert Gomez, hartelijk welkom in Sportza. Waar ben jij precies voor die omloop van Vlaanderen?
1: Wel, wij bevinden ons in Roeselaar, het hart van een omloop van Vlaanderen, die dit jaar wel een beetje onthoofd is geworden. Het is een soort open West-Vlaams kampioenschap geworden. Dat komt omdat de beslissing in het BK wel vroeg gevallen is dit jaar. En nog drie wedstrijden voor de boeg kan er niemand Maxime Potti nog inhalen. Hij wordt voor de tweede keer Belgisch kampioen in de rallysport. Top 5 in het BK-stand heeft deze rally dus laten schieten. Daardoor hebben we wel een spannende strijd gekregen, zeker in de beginfase tussen Vincent Verschuren en Björn Stix. Maar die laatste had gisteren pech met een lekke band die hem 15 seconden kost. Verplichte Stix vandaag om risico's te nemen. Hij misrekent zich in een bocht, laat de 16 seconden liggen en dan is de trein vertrokken. Vincent Verschuren, de Belgische kampioen van 2017, heeft de rally stevig in handen. Verschuren en Mathieu Vinkier winnen de omloop van Vlaanderen met 1 minuut en 1 seconde voorsprong op Björn Stix in een Toyota Yaris. Na een tweede lekke band voor Stix en 2 minuten op Davy Van Neste. We geven nog mee dat Tom Boonen tweede geworden is bij de Historics met een BMW 325i. Achter Pieter-Jan Maaiaert. Boonen wordt sowieso de nieuwe leider in het historisch kampioenschap, met oudere wagens dus. En hij kan, wie weet, deze omloop ook nog winnen als hij klacht indient, omdat de wagen van Maaiaert de rest van het seizoen meereed als youngtimer en hier dus eigenlijk in de verkeerde klasse rijdt. We zeggen ook nog dat over 3 weken het BK weer verder gaat met de East Belgian Rally. Dan zitten we in Sankt Vith, daar wel met de nieuwe kampioen Maxime Potti aan de start. Ja.

0: Like the Weather van 5000 Maniacs. 20 over 7. We gaan toch al eens naar de Memorial van Dammen. Hè, voor de tweede avond daar.
1: Sportza.
0: En het was natuurlijk jammer dat Mondo Duplantis gisteren verstek moest geven. Maar los daarvan heeft die eerste avond zeker zijn mooie momenten gehad, denk ik. Dus laten we gewoon vanavond die lijn doortrekken. Bert Sterks, hallo. Het weer, dat zit al goed, denk ik, hè, als ik hier naar buiten kijk. En jij zit niet zo ver van mij, dus...
2: Het weer zit goed, inderdaad. Ja, ja, de zon schijnt, er is niet te veel wind, er wordt geen regen voorspeld. Alleen zou het in de loop van de avond een klein beetje frisser worden wel dan gisteren, wat dan voor de sprintnummers misschien wat nadelig is. Maar nee, we kunnen niet klagen als je het vergelijkt met edities van enkele jaren geleden, toen we hier echt zaten te bibberen en te beven. Omdat het zo kil was, is dit echt wel mooi meegenomen.
0: Hartverwarmend is misschien ook het optreden van de man die gisteren ook al het beste van zichzelf gegeven heeft op de Memorial. Ik weet het niet.
2: Ja, Helmut Lotti voor en na gisteren met de Brabantsonne vooraf en dan nadien nog redelijk lang, want we hebben lang moeten wachten om ons nieuw stukje van voor de nacht en de ochtend in te lezen hier tot hij helemaal uitgezongen was. En nu doet hij het nog een keer om de sterren die gisteren zijn gehuldigd nu voor het publiek dat misschien alleen vandaag komt ook nog een keer te laten huldigen, een rondje te laten rijden in de tegenwoordig elektrisch aangedreven oldtimers die dan denk ik niet echt oldtimers zijn, met Mike Boyd, met Dwight Stones en Carl Lewis uiteraard. En dan werd er een soort van erehaag gezet met oud-Belgische atleten als Cédric van Brantegem, baron Gaston Roulans, de broers Borlée, vader Jacques Borlée er ook bij, Elien Berings die co-commentator is bij de televisie, staat daar beneden ook, Tia Hellebout en nog vele anderen. Dus dat moment ligt nu net achter ons.
0: Ja, ja, tal van coryfeeën alweer, maar is er al gesport?
2: Er is al gesport, er is een voorprogramma, maar daarin worden traditioneel ook al een paar kampnummers met Diamond League allure afgewerkt. Onder meer het speerwerpen bij de vrouwen en het kogelstoten bij de mannen, Gert. En gisteren hadden we al 6 meetingrecords. Ja. Daar zijn er vandaag nog 2 bijgekomen. Dus de 2 eerste Mooi. Nummers hebben alweer een meetingrecord opgeleverd. Ik begin bij het speerwerpen bij de vrouwen met Zi Yan, de jonge Chinese. Ze is nog maar 18 jaar, maar won nu dus al haar 5e Diamond League meeting van het seizoen. En haar speer ging nu 68 meter en 11 centimeter ver. Nee, dat was het oude meetingrecord. Excuseer. Het nieuwe, ik moet het eventjes opzoeken hier op de uitslagencomputer. Het oude 68-11 van Kara Winger van 2 jaar geleden. En nu ging de speer 68 meter 42 centimeter ver. Meetingrecord van Zi Yan. Ze won voor de Olympisch kampioene Haruka Kitaguchi, die ook nog een seasons best gooide. Dus het niveau in dat speerwerpen lag hoog. En dan opnieuw een meetingrecord in het kogelstoten bij de mannen. Gisteren ook al bij de vrouwen. Overigens toen was het een world lead, een beste wereldjaarprestatie. En dat is nu opnieuw het geval bij de mannen. Ook daar een beste wereldjaarprestatie van de Jamaicaan Regindra Peter Campbell. Ook een meetingrecord erbij voor hem. Hij gooide 23 meter en 8 centimeter ver. En dat is 10 centimeter verder dan de Italiaan Leonardo Fabri 2 jaar geleden hier in het Koning Boudewijn Stadion. Dus dat hebben we al gehad. Goed begin, zou ik zeggen, van de avond.
0: Ja, laat ons daar maar een vervolg aan breien straks. Dankjewel, Bert. En kan KV Mechelen nog wat doen aan die achterstand thuis tegen Westerlo? Dat gaan we zo dadelijk ontdekken.
3: Het feit dat men omringd is, dat men niet alleen is, het er zijn, op een authentieke manier er zijn, dat is waar het echt over gaat.

0: mijn naam. Liefde. Aangenaam.
1: Zoeken naar wat liefde van Young Yellow en Sef. Glemmartens, ik ben wel benieuwd, moet ik zeggen. Hoe is KVM Mechelen uit de kleedkamer gekomen na die eerste helft? Ja, waarin ze op een 0-2 achterstand gezet zijn door Westerlo.
2: Wel met Bill Antonio in de elf. En ook met veel druk naar voren. Een paar dreigingen, een paar voorzetten. Het publiek erachter krijgen. Dat is uiteraard hetgeen dat ze willen doen. Van Mervenne is binnengebleven. Jonge landsgenoot, 21 jaar. Bill Antonio dus zijn vervanger. En daar is KVM Mechelen opnieuw. De aanvallen die stapelen zich wel op de kansen. Daarop is het wel nog wachten. Met Van Brederode achter en halen. Voorzitter wordt eruit gehaald. Appel van handspel. Maar dat leek me onterecht. Overname, daar is Bill Antonio. En dan duwt diezelfde bal over de achterlijn. Leek mij maar toch een hoekschop. Zo heeft de scheidsrechter gezien. En dan is het toch als laatste Kimura. De Japanse centrale verdediger die bal aangeraakt heeft. Nog een keer kijken naar die actie. En dan is het inderdaad het linkerbeen van de Japanner die de bal over de zijlijn doet. Hij vroeg ook om een overtreding, maar die heeft hij niet gekregen. Ze spelen nu ook meer richting de eigen aanhang, richting de harde kern, zullen we maar zeggen. De voorzet die komt richting de verste paal, terugkoppen, blijft hangen, weggekopt erachterin bij Westerlo. De lapage in de lucht, opgevangen door West, door de thuisploeg liever. En dan eruit gevoetbald. Dat is blind naar voren gezet, wou ik zeggen. Maar die bal die komt wel uitstekend. Dus dat is goed gedaan van Sandra. En Saito nu met een kans. Legt hem opzij. En dat is dan slordig. Dit had de 0-3 kunnen zijn als ze dit goed hadden uitgespeeld. Dat paasje van Saito richting de meegelopen Sakamoto net te hard. En daardoor gaf hij Miras, de doelman van KV Mechelen, de gelegenheid om tussen beiden te komen. En daar verijdelt hij toch, ja, laat ons zeggen, een 0-3. En dan konden we deze wedstrijd wel definitief op slot gooien. Zolang het 0-2 blijft, kan het altijd één doelpunt. En heel het verhaal van deze wedstrijd is weer helemaal anders. Dan is dat gevoel ook anders natuurlijk. Maar kijk, dit is niet veranderd. Opnieuw zo'n paasje rechtstreeks doorgestuurd in de rug. En dan dreiging bij de bezoekers. Westerlo, alleen het schot, dat is van mindere kwaliteit. Dat gaat opnieuw hoog over. De afwerking is niet super zuiver bij Westerlo. Maar dat is niet onveranderd. Of dat is hetzelfde gebleven. En dat is geen goed nieuws voor KV Mechelen. Ze mogen te gemakkelijk die passen strappen. Daar ligt eigenlijk het grote probleem. En dan is het voor die defensie altijd opletten met de ruimtes in hun rug. En daar zijn ze dus in deze wedstrijd kwetsbaar op gebleven. Maar het publiek, dat gelooft er uiteraard nog in, heeft wat bijgepraat. Zal uiteraard ook allemaal gezien hebben dat het zeer storig was. Maar we weten ook dat hier het echt wel kan spoken achter de kazerne. En dat één doelpunt dus Westerlo weer in problemen kan brengen. En vooral de thuisploeg weer in de wedstrijd. Actie over de rechterkant met Kudu. Dat wordt niks, dat wordt gewoon een ingooi. Want dat is uitstekend verdedigd bij Westerlo. Prima gedaan daar van Urega. Die loopt goed mee, gaat niet in de tackle. En ziet zo dat die bal over de achterlijn heen gaat. En dus doeltrappen zometeen voor Jungdal. Die nog altijd geen bal heeft moeten pakken in deze wedstrijd. Westerlo nog al heel wat doelpunten heeft moeten incasseren dit seizoen. Maar voorlopig dus wel die 0 op het bord kan houden. En ook een dubbele voorsprong heeft hier achter de kazerne. Dus nog altijd heel wat werk aan de winkel voor Mechelen. Als het niet opnieuw wil verliezen.
1: Op de E17 van Gent naar Antwerpen sta je een half uur in de file bij Waasmunster door een aanrijding. En door een storing aan een brug rijden de treinen tussen Knokke en Brugge met flinke vertragingen.
3: Radio 1. Sportza.

0: Ja, ja, Can't Heat zong Jamiroquai. Dan hebben we het over de Vuelta. Zometeen gaan we wel nog eens kijken, Hermien, naar die rit van vandaag. Maar eerst nieuws over de etappe van morgen.
1: Ja, de 15e rit, dat is een heuvelrit door de Sierra Nevada. Maar omdat het daar zo warm is in het zuiden van Spanje, meer dan 40 graden, wordt die rit ingekort met bijna 80 kilometer. Zo blijven er nog 110 kilometer over. En de rit zal dan ook pas om 3 uur officieel van start gaan.
0: Ja, vandaag liep wel alles zoals vooraf gepland in rit nummer 14 met de slotklim die voor spektakel gezorgd heeft.
1: Toch wel, die slotklim, dat is de Sierra de la Pandera. En met stukken die tot wel 15% gingen, stevig dus. Hè, en de favorieten die stonden toe dat een grote groep vluchters van zo'n 40 renners met 7 minuten bonus mochten beginnen aan die slotklim. Geen Belgen trouwens in de hoofdrol. Wout van Aert die genoot nog na van zijn overwinning van gisteren en liet rijden. En ook Jarno Wiedar had geen ambities vandaag. Wie wel ambitie had, was Santiago Buitrago. Die wilde zijn bergtrui veiligstellen, want de laatste dagen aasde Wout van Aert daar ook wel een beetje op. Maar Buitrago pakte veel bergpunten vandaag, heeft nu 29 punten voorsprong op Van Aert, die wel nog de groene puntentrui heeft. En Buitrago leek de snelste klimmer, de beste klimmer, tot dan in die laatste hele steile kilometers. Toen de Duitser Marco Brenner erbij kwam, werd dan een spannende tweestrijd op de flanken van die Sierra de la Pandera. En de Duitser van Tudor, die bleek het meeste over te hebben, versloeg Buitrago in een sprint met 2. En voor die 24-jarige Brenner is het zijn eerste grote overwinning. Een onbekende is hij niet. Eerder dit seizoen bijvoorbeeld pakte hij de eindwinst in de Ronde van Polen.
0: De kans bestaat dus dat we daar nog meer van gaan horen van Brenner. Hoe was het met de favorieten vandaag?
1: Wel, een 5e recordzege voor Primoz Roglic. Die lijkt er niet meer in te zitten, want hij moest op die steile flanken van de slotklimleider Enric Mas en de Oostenrijker Felix Gall laten rijden. Roglic verloor 25 seconden en valt terug naar de 3e plaats in de stand. Enric Mas heeft nu in totaal meer dan 2 minuten voorsprong op Gall en Roglic. En dat ziet er dus goed uit voor de Spanjaard.

0: Na deze vertrouwde klanken van Jungle zijn we weer bij KV Mechelen Westerlo met Glenn Martens.
1: En nog altijd die 0-2 op het bord. Hoekschop voor de bezoekers met Congreve die de bal gaat voorzetten. Daar komt die bal graag niet voorbij. De eerste paal matig getrapt. Tegen aanval misschien voor de thuisploeg. Ja, daar gaat het nu ook naartoe. En dan moet er wel wat volk meegaan natuurlijk. Alleen voor Rafelgem is wat weinig. Opent over de linkerkant. Daar is het even wachten op steun. En dan is iedereen natuurlijk van Westerlo weer in positie. Van Brederode, ja, toch ook niet zijn beste wedstrijd. En dus een tegenaanval, maar wel met Kimura. Dat is een centrale verdediger. Die is dat niet zo gewend, dus die verspeelt vrij snel de bal. En dan willen ze te snel voetballen bij KV Mechelen. Maar dan staan er uiteraard door een aantal jongens in buitenspelpositie. Dus die paas van Eerthuizen, die had iets later moeten komen. Want hij gaf zijn ploeggenoten niet de tijd om terug te keren vanuit die buitenspelsituatie. Dus ja, de bal buiten laten lopen is dan inderdaad het verstandigste dat ze konden doen. Anders was het een vrije trap tegen. Nu is het een ingooi. Weliswaar diep op de eigen helft van Westerlo. Dus als je daar iedereen vastzet, kan dat eventueel toch voor wat gevaar zorgen. De ingooi is alleszins vrij slordig. Dennis Praat herovert. Schot misschien vanuit de tweede lijn. Links kan het geopend worden naar Kudu. Daar gaat het naartoe. De voorzet komt. Niemand van de thuisbroek die kan koppen, wegwerken, opgevangen door Basset. Die wordt in de rug aangelopen. En dat is inderdaad een overtreding. Een overtreding die nodig was van Marsa. Maar het zorgt er wel voor dat Westerlo opnieuw kan opschuiven. En waar dat ik de eerste 5 à 10 minuten in die tweede periode echt wel het gevoel had. Oké, Mechelen probeert echt nog wel iets in deze wedstrijd te forceren. Komt met hernieuwde energie uit de kleedkamer. Is dat toch een beetje al gaan liggen, die storm. Ze hebben echt een doelpunt nodig. Misschien om te beginnen al een grote kans om het geloof weer aan te wakkeren. Want in de tussentijd blijft Westerlo dreigen. Niet met de allergrootste kansen, maar toch een paar keer dat er dreiging uit voortvloeit. Er was een voorzet van over de rechterkant. Basset die kop net naast. En dat is een beetje zijn verhaal natuurlijk. Ik zei het al in de voorbeschouwing over de eerste flits. Het is geen veelscorer, ook hier niet achter de kazerne. Toen scoorde hij 5 keer. Daar is Westerlo. Omdat er knullig balverlies is bij KV Mechelen, maar ze zetten het wel zelf recht. En dus tegenaanval voor Mechelen, maar opnieuw meteen ingeleverd. En dus is het gevaar nog niet afgeslagen. Nu met Saito. Saito voor 0-3. Nee, de beenveeg en dan Basset. Nee, van de lijn gehaald. Oeh, hier ontsnapt Mechelen echt 2 keer. Eerst via Saito, die niet voorbij Miras geraakte. En dan via de beenveeg belandt die bal voor de voeten. En dan zetten ze die bal tegen een verdediger van KV Mechelen. Ik denk dat het Basset was die uiteindelijk de 0-3 aan de voet had. En dat bevestigt alleen nog maar een keer wat ik daarnet zei. Het is niet iemand die zeer vlot de weg naar het doel vindt. Dat bewijst hij in deze wedstrijd ook wel al een paar keer de mogelijkheid gehad. Maar telkens was er wel iets waardoor het geen doelpunt is geworden. En zo zitten we intussen toch al in de 65e minuut. En blijft het achtervolgen voor KV Mechelen tegen Westerlo nog altijd 0-2.
0: Dan kom ik nog eens bij jou, Hermien. Want ja, Oké, het is al van afgelopen nacht. Maar we mogen denk ik zeker nog wel eens in de verf zetten dat we er een wereldkampioen bij hebben in het G-wielrennen.
2: Ja, en dat is Marvin Odent. Hij won in Huntsville in de Verenigde Staten voor het eerst in zijn handbike-carrière goud. In de tijdrijden was dat. Dat is een favoriete onderdeel. Want hij pakte er in 2024 en 2025 al WK-brons. Maar nu mocht hij dus op het allerhoogste trapje van het podium. En dat kon hij zelf nog niet zo goed bevatten.
3: Een beetje out of this world momenteel. We wisten dat we goed bezig waren, dat de vorm goed zat. Maar om de titel te veroveren is nog altijd iets anders. Dus we zijn echt wel heel content dat we het kunnen binnenhalen. Het was eigenlijk van begin tot eind afzien. Het was echt super warm vandaag. Het was eigenlijk echt wie de tweede ronde het snelste of wie de tweede ronde kon overleven, was eigenlijk de sterkste vandaag. En ik denk dat ik de tweede ronde het beste kon overleven vandaag. Dus wat dan ook tot de titel heeft geleid.
2: Ja, dat was zeker zo. Hè. Hij reed over zo'n 28 kilometer 47 seconden sneller dan zijn dichtste achtervolger, een Zwitser. En na de finish belde Marvin Odent meteen zijn familie op en liet hij de tranen de vrije loop. Het thuisfront is heel belangrijk voor de nieuwe wereldkampioen.
3: Ja, je gezin is alles natuurlijk. Hè. Topsport is iets wat dat tijdelijk is. En zonder de steun van je gezin raak je er gewoon niet. Als zij niet zou meegaan in het verhaal van de topsport om te presteren op het niveau dat ik nu presteer, zou dat sowieso niet lukken. Dus ze zijn van onschatbare waarde.
2: Ja, mooi. En zijn familie zal hem nog even moeten steunen bij zijn volgende grote droom.
3: Ja, de Paralympische Spelen in LA zullen toch het volgende doel worden. Ik denk dat ik daar, als de vorm kan blijven en als we kunnen verder werken zoals we nu bezig zijn, denk dat ik daar ook dan zal met ambitie kunnen starten. Dus Ja, LA 28 is het volgende grote doel.
2: Dat is bij deze genoteerd. Maar eerst is er zondag nog voor Odent. Morgen dus de wegrit. Al heeft hij voor dit WK dus vooral gefocust op die tijdrit. En nog even meegeven dat Ewout Vromant vandaag brons pakte in de tijdrit in zijn categorie. Vromant draait al lang mee op topniveau. Want het is het vijfde jaar op rij dat hij op een WK-podium staat.
0: En ook dat is heel mooi. Net als de eerste overwinning van Westerlo. Want Glemartes, volgens mij is die een feit.
1: Nog niet helemaal natuurlijk, maar het ziet er toch echt wel goed uit voor de Kempanen. Want die 0-3 die kon niet uitblijven en die is niet uitgebleven. We zijn 68 minuten ver en die 0-3 staat op het bord. Goede aanval alweer van Westerlo. Snel gevoetbald in één tijd. De paas, de voorzet liever, de lage voorzet van Congreve. En dan was het uitstekend, ook in één tijd afgewerkt van Saito. Waar hij daarnet nog de benen van Miras vond op weg naar de 0-3. Zette hij hem nu wel in die linker benedenhoek, waar hij daar straks ook al scoorde in die linker benedenhoek, maar dan in het doel aan de overzijde. En mocht er nog iemand echt geloof hebben gehad in een miraculeuze ommekeer van KV Mechelen, dan denk ik dat dat geloof nu echt wel een stille dood aan het sterven is, vooral ook omdat er gewoon geen kansen zijn. En ze blijven in hetzelfde bedje ziek. De passes van Westerlo die mogen te makkelijk komen. Ze staan gewoon beter, ze zijn beter in de duels. De paaskwaliteit daarvan die is ook gewoon beter van Westerlo. En dus zal dit een meer dan verdiende zege worden. En toch wel wat zorgen voor KV Mechelen. Want dat programma, ja goed, volgende week een thuiswedstrijd tegen Anderlecht. Anderlecht dat weliswaar verplaatsing al twee keer verloren heeft. Bij Union, bij SK Beveren. Gaat dat een derde keer lukken? Of gaan ze hier kunnen komen winnen? En dan krijg je toch wel echt een dramatische start. Nadien volgt er dan een verplaatsing naar Lommel. En dat zal toch echt wel een cruciale wedstrijd zijn om de rust weer in de tent te krijgen. Mocht het ook tegen Anderlecht fout lopen. Nadien is er dan die interlandonderbreking, bekervoetbal. Waardoor dat de competitie enkele weken stil ligt. En dat is misschien wel een goed moment voor KV Mechelen om even te herbronnen. Vooral de kwaliteit van het voetbal daar zal het vooral zorgen baren dat de resultaten even achterwege blijven. Dat kan alles voorvallen. Dat is ook soms een kwestie van geluk. Maar deze wedstrijd heeft niets met geluk te maken. Nee, het is gewoon je meerdere moeten erkennen in Westerlo. En vooral de Kempanen dit seizoen. Ik zei het al, veel doelpunten geïncasseerd. En amper komt KV Mechelen tot een kans. Nu is dit ook weer veel te gemakkelijk gaan liggen van Boersma. En dan alweer betrapt vanuit een buitenspelpositie. Ook dat gebeurt te vaak bij KV Mechelen. En zo gaat deze wedstrijd zich denk ik naar het einde slepen. Want voor Westerlo moet het allang niet meer. En bij Mechelen is er allang geen geloof meer, denk ik. Dus nog 20 minuten hier achter de kazerne. 0-3, de ruime voorsprong voor Westerlo.

0: hebben we meteen een Hey Jude-vibe meegekregen dankzij de Wallace Collection en Daydream. We hebben het hier in Sportza nog niet gezegd, maar we moeten zeker ook het tennis op de US Open opvolgen, want vanavond, Hermien, spelen zowel Zizou Berks als Alexander Bloks.
1: Ja, op Berks is het nog even wachten, maar Alexander Bloks is begonnen aan zijn wedstrijd tegen het Italiaanse vijfde reekshoofd, Flavio Cobolli. En Bloks doet het uitstekend, want hij leidt met 6-5 in de eerste set van de derde ronde. Dus ja, staat dicht bij setwinst. Al kan het ook nog wel een tiebreak worden in die wedstrijd. Zizou Berks, die neemt het dus. Vannacht zal dat zijn op tegen een Nederlander, Botic van de Zandschulp. En ook even meegeven dat bij de vrouwen de Amerikaanse Amanda Anisimova is uitgeschakeld. Zij is verliezend finaliste van vorig jaar, maar ging er nu ook in de derde ronde uit tegen de Oostenrijkse Anastasia Potapova.
0: En de naam Alexander Bloks zal hier dus nog wel een paar keer vallen voor het 11 uur is. Ik herhaal nog eens dat het stand in KV Mechelen-Westerlo op een kwartier van het einde 0-3 is voor Westerlo. En als we dan naar het buitenland gaan, Hermien, en we beginnen in Duitsland, ja, dan kunnen we kijken naar wat Bayern München op dit moment aan het doen is in Gelsenkirchen bij Schalke 04.
1: Inderdaad, Bayern bij Schalke, maar ja, het is wachten op spektakel daar, want nog altijd 0-0, intussen al meer dan een uur ver. En bij Bayern geen Harry Kane. Hij zit op de bank. Mogelijk is dat vooral omdat er volgende week Champions League voetbal aankomt met Bayern dan tegen Bodo Glimt. Kane dus op de bank. En zo mocht Ismail Saibari voor het eerst starten. Maar ook hij dus nog niet kunnen scoren voor Bayern. Borussia Dortmund, dat staat intussen bovenaan met een 6-6. Speelde deze namiddag al en ging winnen in extremis met 2-3 bij Hoffenheim. Hoffenheim waar Nathan de Kat 10 minuten voor tijd mocht invallen.
0: Oké, en dan toch ook nog een woordje over Elversberg, nieuwkomer in de Bundesliga. En die hebben daar hun debuut niet gemist. Hè?
1: Zeker niet, want vorige week was er al 3-2 winst tegen Bayer Leverkusen. En deze week werd het nog wat beter. Een 3-4 uitzegen bij Borussia Mönchengladbach. Ook Elversberg pakt zowaar 6-6. Werder Bremen dan met Olivier de Man versloeg Red Bull Leipzig met 3-1. Bij Leipzig stonden doelman Van de Voort en Johan Bakayoko in de basis. En Zeno van den Bos dan, die stond dan weer 90 minuten in de defensie van Union Berlin, maar beleefde er niet veel plezier aan, want Berlin verloor met 4-0 van Bayer Leverkusen. Ook even Spanje met Atletico Madrid, dat stevig verloor, 3-0 bij Atletiek Bilbao, waar onder meer Nico Williams kon scoren. In Italië dan speelt Inter op dit moment tegen Napoli met Kevin De Bruyne, die begon op de bank, hij mocht op het uur invallen. Het stond toen 1-2 voor Napoli, maar intussen even kijken, is het daar 2-2 en we zitten stilaan in de slotfase van de topper daar in Italië. In Engeland dan is Aston Villa nog altijd bezig tegen Hull City, maar ook daar nog niet gescoord, 0-0. En in Turkije is er Fenerbahçe tegen Beşiktaş. Ja, Beşiktaş dat is met Trossard in de basis. Fenerbahçe begon opnieuw met Lukaku op de bank en de stand daar is op dit moment 1-1.

0: Black Eyed Peas, de hoofdbrok op de Memorial van Damme, is voor na 8 uur. Maar er waren, dat heeft Bert al verteld, al die nieuwe meetingrecords in de kampnummers. En Bert, er is ook al gelopen.
1: Er is al gelopen. Er waren invitational 100 meters, zoals dat dan wordt genoemd, voor atleten die niet deelnemen aan het hoofdprogramma. Een 100 meter bij de vrouwen met als Belgen Rosius, De Naaier en Vinke, gewonnen door de Jamaicaanse Dockery. En de chrono's waren nu niet bepaald geweldig. Rosius was de eerste Belgische op de vierde plaats met een chrono van 11.36. Haar beste dit seizoen was 11.17 op het EK in Birmingham. Dus daar toch een flink stuk boven gebleven. Bij de mannen 100 meter dan ook een aantal Belgen die een medaille pakte. Brons op de 4x100 in Birmingham. Verschuren, Botterman, Verherstraten, Camara mochten deelnemen in een deelnemersveld met nog 4 internationale lopers. De Ghanees Saminu haalde het. En Verherstraten was dan de eerste Belg op de 5e plaats met een chrono van 10.33. Dus een stuk boven die 10 seconden grens waar hij zo graag een keer wil onderduiken. Met reguliere rugwind, want hij deed het wel een keer eerder dit seizoen, maar toen met te veel rugwind. Er is een derde meetingrecord, alweer in een kampnummer. Andy Diaz Hernandez, in Italiaan, heeft het meetingrecord gevestigd in het hinkstapspringen, 17,74 meter. Het was een record dat dateerde van 2019 hier in Brussel en op naam stond van Christian Taylor, toen 17,66, en daar nu dus 18 centimeter bijgedaan door Andy Diaz Hernandez, die aan de leiding staat voor Pedro Pichardo, de grootste naam toch nog altijd van het hinkstapspringen met 17,50. Voilà, dat zijn de sportieve prestaties onder het oog van twee bekende de krullenbollen. In de eerste plaats natuurlijk onze ex-collega Chris Meertens. En in de tweede plaats Jean-Marie Pfaff op de tribune. Selfie met een andere grootheid, Carl Lewis. Zo net, u mag zelf kiezen wie u de grootste van de twee vindt. Carl Lewis, slechts 9 Olympische medailles. En Jean-Marie Pfaff als rode duivel. Toch wel het een en het ander verwezenlijkt voor ons nationale voetbalelftal. Zometeen begint het hoofdprogramma hier op de Memorial van Damme.
0: Oké, tot aan de andere kant van het nieuws. Bert Sterks.
2: En de verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou...
4: Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen. Een extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
5: Weet ik veel met Kobe Ilse. Vanaf volgende week van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
6: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
7: Friedel, hoe zou jij jezelf omschrijven?
8: Ik neem graag de tijd voor een goed gesprek over alles wat het leven de moeite waard maakt.
7: Wat zou jij echt nog willen in het leven?
8: Dat iedereen het 15e seizoen van Touché mee viert door te luisteren. We beginnen trouwens zondag met jou, Tijmen Govaerts. En voor wie ongeduldig is, de podcast is er voortaan al op zaterdagochtend.
7: Bij de koffiekoeken. Heerlijk.
8: En dan stel ik wel de vragen, hè?
7: Tuurlijk.
2: Touché blijft boeiende gasten uitnodigen. Elke zondagochtend om 11 uur op Radio 1. En vanaf nu al een dag eerder op zaterdag als podcast op VRT Max.
9: Leven we binnenkort in een narco-staat?
10: Nederland en België zijn productiehubs.
9: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
11: We moeten nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
9: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
12: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
13: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: 8 uur, een heel goede avond. 14 nieuws met allerlei korte.
14: De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner hebben in de Russische hoofdstad Moskou een gesprek gehad met president Poetin over een voorstel om de oorlog te beëindigen met Oekraïne. Veel nieuws over die gesprekken is er nog niet, maar president Poetin liet wel blijken dat de situatie moeilijk is. Morgen reizen Witkoff en Kushner door naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev om daar te praten met president Zelensky. Onze collega Marijn Trio, die in Oekraïne is, gelooft niet dat de gesprekken van vandaag en morgen veel zullen opleveren.
15: Het is natuurlijk goed dat ze weer naar Moskou gaan en zeker ook goed dat ze eens in Kiev komen, in Oekraïne hier. Misschien ook niet meer dan logisch nadat ze al vele malen in Rusland zijn geweest. En Steve Witkoff, als die gesprekken had met Poetin, altijd terug naar huis kwam met heel erg, ja, toch pro-Russische standpunten die heel erg nadelig waren voor Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky, die hoopt toch, ja, dat doordat die Amerikaanse delegatie nu naar hier, naar Oekraïne zal komen, dat zij door de Oekraïnse kant van de oorlog te zien hun standpunt misschien wat zullen bijstellen.
14: Bij een vliegshow nabij de Griekse hoofdstad Athene is een straaljager neergestort. De twee piloten hebben die crash niet overleefd. Het gevechtsvliegtuig was vanmiddag net opgestegen toen het misliep en voor de ogen van duizenden kijklustigen neerstortte. Veel toeschouwers filmden de crash. Op die beelden is een grote vuurbal te zien. De piloten hadden geen tijd meer om hun schietstoel te activeren en zich in veiligheid te brengen. Wat er precies is misgegaan wordt nog onderzocht. De vliegshow werd na het ongeval stilgelegd. In de hoogste voetbalklasse heeft Union met 2-3 gewonnen op het veld van Charleroi. Voor Charleroi is het de eerste nederlaag van het seizoen. Speler Patrick Fluke vond dat Charleroi een goede wedstrijd speelde, maar slikte het te makkelijk doelpunten.
16: Ja, ik denk voor alle supporters die niet voor Charleroi of Union zijn, zijn wel een leuke wedstrijd, 5 doelpunten. Maar ja, dat is wel frustrerend. Ik denk, we spelen een goede wedstrijd, vooral in de eerste helft. Maar ik denk als we het met 2-1 in de helft gaan, gaat het wel een verschil maken. Maar zo, ja, krijgen we doelpunten die we nooit mogen krijgen. Als je 3 krijgt tegen Union, is het moeilijk om te winnen.
14: Door deze overwinning springt Union voorlopig naar de leiding in het klassement. Charleroi blijft gedeeld tweede. En op dit moment is de wedstrijd tussen KV Mechelen en Westerlo nog aan de gang. Met nog enkele minuten te spelen staat het er 0-3 voor Westerlo. En in de Ronde van Spanje wordt de rit van morgen naar aankomstplaats Córdoba ingekort. Door de verzengende hitte treedt het zogenoemde Extreme Weather Protocol in actie, waardoor de renners 110 kilometer moeten afleggen in plaats van de voorziene 189. In Córdoba en het zuiden van Spanje worden temperaturen de verwachte volgende dagen van rond de 40 graden. De rit van vandaag werd gewonnen door de Duitser Marco Brenner en Rick Mas blijft leider in die Vuelta. En geen extreme hitte meer bij ons, al krijgen we wel een mooie en heldere nacht bij 11 graden. Morgen droog en vrij zonnig ook. En dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.
17: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
18: Radio 1.
19: Sportza.
18: Met Gert Geens.
0: Het is niet langer 0-3 in KV Mechelen, Westerlo, Glenn Martens, wat dan wel?
20: Nee, om het nog pijnlijker te maken voor de supporters van KV Mechelen is het 0-4 geworden. En wie heeft gescoord? Nicola Storm, de gewezen chouchou van het thuispubliek die recent dus deze week naar Westerlo is getrokken. Van over die linkerkant, zoals we hem kennen, dat doet hij nog altijd naar binnen komen en aan trappen met die goede rechter. Heerlijke goal en zo dus 0-4 en een afstraffing stilaan voor KV Mechelen.

0: 4-3-2-1, Down Upset Rhythm van Noisette. En toch crisis in Mechelen, denk ik. En ontevreden supporters mogelijk ook wel, want 0-4, dat gaat het wellicht worden voor Westerlooglen.
1: Dat lijkt inderdaad de eindstand te worden. Die eerste helft was al dramatisch met 0-2. Met goede moed uit de kleedkamer gekomen, maar dan vrij snel erachter gekomen. We creëren geen kansen en Westerlo is blijven voetballen en dat heeft geresulteerd. Dus een eerst die 0-3 van Saito. Goede aanval was dat in één tijd. De paas, de voorzet en de afwerking en dan nadien de heerlijke 0-4 van Nicolas Storm. En wat heb ik genoteerd? Langs de zijde van KV Mechelen wel helemaal niets, terwijl er nu nog even wat verzorging nodig is. Er zijn maar 2 minuten bijgekomen. We zitten intussen al in de 92e minuut. Dus wat dat betreft zal de Leidensweg die het toch geweest is voor KV Mechelen niet al te veel langer moeten duren. En dan blijven ze achter met 2-15. En dit zal toch wel een nederlaag zijn die aankomt, denk ik, op A-Gent. Kan je verliezen? Dat is nog niet zo gek. Natuurlijk tegen Standaard dat goed begonnen is. Uiteindelijk nog een puntje uit de brand gesleept op La Louvière. Op dat kunstgras kleine terrein toch ook nog een puntje gepakt. Dus finaal kon je er allemaal nog wel mee leven met die resultaten. Maar dit is een nederlaag die ze zeker niet hadden zien aankomen, denk ik. Ook al omdat Westerlo met 1-12 ook matig gestart was. Geen enkele keer de nul kon houden. Wel een tegendeel, een karrevracht aan doelpunten heeft geïncasseerd. En vandaag nauwelijks een kans heeft weggegeven. Zelf 4 keer gescoord. En dat zal de mannen van Issam Charai ongetwijfeld heel wat vertrouwen geven voor het vervolgende wedstrijd die eraan zit te komen. Thuiswedstrijd tegen Standaard. Dat wordt toch iets om naar uit te kijken. En dan voor hen nog een verplaatsing naar de Gaverbeek. En nu maakt Lothar Donter een einde aan. En dan hoort u vanop de tribunes het boegeroep weer klinken. En ik denk eerlijk gezegd dat wel terecht is, want vandaag heeft KV Mechelen werkelijk er niks van terecht gebracht. Niet offensief, niet defensief. En dan is die 0-4 eigenlijk nog niet eens overdreven. Maar hoe dan ook, een knap resultaat voor Westerlo. Een pijnlijke avond voor KV Mechelen.

0: toch iets meer geweest zijn, denk ik, in dat eerste nummer op de Memorial van het hoofdprogramma, de 400 meter bij de vrouwen, Bert Sterks.
1: Met een nieuw meetingrecord, 48-64 voor Marileidy Paulino uit de Dominicaanse Republiek. De snelste vrouw van dit jaar. Ook hier goed voor een sterke chrono. Ze eindigde voor de Noorse Henriette Jäger, de Europese kampioene. En Helene Bonnet liep mee in baan 1 en zette 51-41 neer. Ruim een seconde boven haar persoonlijk record van in Birmingham. Maar ik denk dat ze nog altijd een beetje vermoeid is van die wedstrijden. Opeenvolging van wedstrijden die ze daar liep. We kunnen snel luisteren naar een interview van enkele minuten geleden. Van Simon, bij hem stond Rani Rozius.
2: Rani Rozius, de laatste wedstrijd van het seizoen hier op de Memorial van Damme. Je eindigt met 11:36, vierde plaats. Wat denk je daarvan?
3: Ja, goed. Sterk tegenstand. Ik heb wel gewoon de plaats verdiend die ik, waarvoor ik er stond in de ranking voor de wedstrijd. Had sneller gekund, maar ja, dat was het.
2: Heb je van kunnen genieten van deze 50ste editie van jouw optreden hier?
3: Ja, dat zeker wel. Het zit goed vol. Het is heel veel ambiance. Maar ik ben nog altijd wel altijd blijer als ik een beetje sneller loop.
2: Het was een woelige week. Het ging weer wat meer over het extra sportieve, over de Belgian Rockets, dan over het sportieve.
3: Dus het was weer een heftige woensdagochtend. Maar uiteindelijk allemaal uitgeklaard geweest, dus dat is wel goed. Maar ja, dat doet wel nog altijd iets bij die mentale voorbereiding. Maar ja, dat is nu klaar.
2: Is er daar toch nog een beetje werk aan de winkel Delphine Nkanza, voor wie het heeft gemist? Die heeft haar woorden nog genuanceerd. Er werd eerst gesproken over een toxisch klimaat bij de 4x100 meter ploeg. Ze heeft dat dan nadien wel wat genuanceerd. Maar is er toch nog werk aan de winkel? Moeten er een aantal zaken veranderen om die werking optimaal te krijgen bij jullie, bij de 4x100 meter vrouwenploeg?
3: De werking zit echt wel al heel goed, maar het is gewoon super moeilijk om logistiek te regelen om Delphine eigenlijk altijd op onze trainingen te hebben. Omdat ze moet wel van Parijs komen. Dus het is echt niet vanzelfsprekend. Dat is niet bij de deur. Het is niet dat zij zelf een auto heeft waarmee ze even tot hier kan rijden. Dus dat moet echt met de trein. En dan is het super lang onderweg. Dat is van deur tot deur moet je tellen. De trein is een 4 uur. Maar ja, hoe raak je bij de trein? Hoe raak je dan van het station naar hier? Dat is echt niet vanzelfsprekend. Mensen mogen dat niet onderschatten. Ook al is dat je job, vraagt dat heel veel van, ook gewoon van je lichaam, om zo'n reizen te doen. De meisjes vinden het super logisch dat ze niet altijd op training kan zijn. Maar sommige mensen zeggen van, je moet er altijd zijn. Maar als er gewoon meer trainingen zijn, kan ze er al eens een paar missen. Dus komt wel goed.
2: Zullen we daar zeker bij de ploeg houden? Hoe kijk jij naar jouw eigen carrière? Heb je al zicht op ondersteuning voor volgend seizoen? Want daar werd een beetje voor gevreesd na het EK, wat er met die ondersteuning ging gebeuren met die financiële steun. Heb je daar al een beetje zicht op?
3: Dat weten we pas helemaal net voor januari, denk ik. Want de contracten lopen van januari tot januari. Dus we zullen zien.
2: Maar als je Delphine Nkanza bij die 4x100 meter vrouwenploeg rekent, dan liggen er daar de volgende jaren zeker wel kansen. Hè? Jullie maken kans om op EK's, op WK's hoog te scoren.
3: Ja, inderdaad. Dat hebben we nu al. Die kans hebben we nu al. Dus dat gaat alleen maar beter worden. Want we zien ook gewoon dit jaar heeft bijna iedereen van de meisjes, buiten ik, een PR gelopen. Dus dat wil ook zeggen dat niemand op zijn plafond zit. Dat niemand echt zo boven zit waar geen vooruitgang meer te boeken is. Dus het kan alleen maar sneller. Daar ben ik vrij zeker van.
2: Geniet van de rust nu de komende week. En ik zie jou graag in het indoorseizoen terug. Dankjewel, Rani Rozius.
1: Vrouwen, niet de Invitational die voor het hoofdprogramma werd gelopen, maar naar de echte 100 meter met de Hongaarse Takacs in baan 1 uit Nieuw-Zeeland. Zoe Hobbs uit Jamaica. Janielle Smith-Clayton uit datzelfde land die de Diamond League meeting in Rabat won eerder dit jaar. In baan 5, bekend uit de USA, Sha'Carri Richardson die nu wordt voorgesteld en luid applaus krijgt. Vice-Olympisch kampioene is zij dit seizoen, een chrono van 10:77 en de beste in haar carrière was zelfs 10:65. Daarmee is ze de snelste van dit deelnemersveld. Amy Hunt, Europees kampioene en vice-wereldkampioene, loopt aan haar rechterzijde in baan 6. Patricia van der Weken uit Luxemburg in baan 7. Die Italiaanse Dosso in baan 8. Zij is de wereldkampioene indoor op de 60 meter. En in baan 9, Delphine Nkanza, over wie het zo net nog ging in dat interview met Rani Rozius. Brons op het EK op de 100 meter. 11:06 was haar chrono toen, 200ste. Boven het Belgisch record van Kim Gevaert hier gelopen in 2006. Dus 20 jaar geleden, als we even doorrekenen. Ze heeft er speciale weken op zitten natuurlijk met die medaille. Heeft er

met volle teugen van genoten. Dat is het applaus dat u hoort voor Delphine Nkansa. Ze ziet er wel gefocust uit, maar heeft ze intussen tijd natuurlijk in die 2 weken de focus wat weten te houden, het trainingsregime kunnen aanhouden. Dat is de grote vraag. Geen Olympisch kampioene Julian Alfred. Zij won hier gisteren de 200 meter. En de wereldkampioene Jefferson is er helaas ook niet bij in dit deelnemersveld. Wel dus Nkansa, die als laatste plaats neemt in de blokken in baan 9. In theorie kijken we toch vooral naar Richardson en Hunt in de banen 5 en 6. Even een kruisteken maken doet Sha'Carri Richardson nog. Kijkt even naar boven, naar de tribunes in het stadion dat ik denk ietsje minder vol zit dan gisteren. Het kan maar een indruk zijn. 2 keer 30.000 werd gezegd. Een rondgetal. Misschien een beetje naar boven afgerond. De start van de 100 meter. En Richardson is niet al te best weg, maar Clayton wel in baan 4. Wat heeft die een kanonstart genomen? En ze gaat het gewoon volhouden tot het einde. Clayton wint deze race in 10.92. En Nkansa zo rond de 8e plaats, denk ik ongeveer, binnengekomen. Clayton 10.93, officiële tijd voor, ja, dat was Hunt of Richardson. Dat is nog een fotofinish voor de 2e plaats. En dan Smit van der Weken, Hobbs, Dosso, Takkers en Nkansa zelfs 9e in 11.30. Dus ook zij geen geweldige chrono. De Rockets laten het vandaag een beetje afweten. Geen raketstart zoals bij Clayton. 10.93. Wat ging ze er als een speer vandoor. En zij is dus de eindwinnares van de Diamond League op de 100 meter bij de vrouwen. We kijken nog een keer van op het bovenaanzicht. En daar zie je meteen dat ze een meter voorsprong heeft op de rest. En ze weet die voorsprong ook te bestendigen vasthouden. Breidt hij zelfs nog een beetje uit op Richardson en Hunt. En loopt met ruime voorsprong over de finishlijn. 10.93. En het verschil met de tweede, ja, toch behoorlijk. 11.06 Amy Hunt. En dan Richardson in 11.07. Kort een overzicht van de kampnummers. Andy Diaz-Hernandez is de eindwinnaar in het hingstapspringen. Op dit moment zien we nog zijn allerlaatste poging. Hij probeert nog een beetje verder te raken dan die 17.74 van zo net. Maar ik denk dat dat niet meer zal lukken. Hoewel met een felle rugwind zie ik van 2,5 meter per seconde. Nee, 17.33. Dus 17.74 is zijn meetingrecord. Hij wint het hingstapspringen. Het polstokspringen bij de vrouwen is begonnen met onder meer Elien Vekemans die deelneemt. Ze had een beetje problemen vooraf. Ze zat zoals zoveel mensen hier vast in de file. Kon dan niet aan haar accreditatie raken terwijl ze eigenlijk al aan het opwarmen moest zijn. Ze ging bij haar tweede poging over 4,40 meter en faalde bij haar eerste nu op 4,55. Maar ze heeft dus nog 2 pogingen te goed. Katie Moon en Angelica Moser zijn al over die 4,55 gegaan. Ook Emily Grove. De anderen krijgen nog een herkansing. En Hannah Mol moet nog haar eerste poging ondernemen. En ook het hoogspringen bij de vrouwen is begonnen. Daar ligt de lat op 1,80 meter. Met Merel Maas die het al voor een tweede keer probeert. Nu op 1,84 meter. Zij ging over 1,80. 1,84 mist ze haar sprong. En Maffi Tian is ook aan het hoogspringen. Zij ging bij haar tweede poging over 1,80 meter. En gaat nu zometeen een eerste keer springen over 1,84 meter. We zien haar daar op de piste met de handdoek nog om haar middel geslagen. Die ze nu op de grond laat vallen. En dan probeert zij ten eerste keer op 1,84. Dat is haar season's best ook voor Naffi Tian. Ze vraagt wat steun van het publiek. En dan kunnen we misschien eens kijken hoe goed ze het doet. 2 weken voor ze deelneemt aan de Zevenkamp in Talens. Is ze al goed genoeg om daar een gooi te doen naar de WK-limiet. Daar is haar aanloop 1,84. En de lat gaat eraf. Nog 2 pogingen te gaan voor Tian op 1,84. Sportza.

0: Hermien, voor 8 uur hebben wij hier beloofd om ook Alexander Bloks in de gaten te houden. Ja. Op de US Open Tennis. Hij is nu aan het spelen in de derde ronde, dacht ik.
1: Ja, tegen het vijfde reekshoofd. Dus een moeilijke opdracht tegen Flavio Cobolli. En een beetje zoals verwacht. Het werd een tiebreak, die eerste set. En die tiebreak was voor Cobolli met 7-4. De eerste set dus voor de Italiaan. In de tweede set staat het intussen 2-2.
0: Mm-hmm. Een beetje achterstand dus wel nu voor Alexander Bloks. Ja. Dus.
2: Sportza.
0: Goed een uur geleden hadden we het hier met Karel Bertele ook al over de Belgian Cats. Zij spelen morgen om 17:15 tegen Puerto Rico. Dat moet normaal gezien goed gaan. En een dag later wacht dan al Australië. Na de training van daarstraks heeft Karel gesproken met een Belgian Cat.
3: Antonia de Lara, hoe kijk jij terug op die match van gisteren?
4: Ik denk over het algemeen wel met een positief gevoel. In de eerste helft was het wat zoeken. We hadden ook een iets andere defense mee begonnen, omdat we Burke wouden afstoppen. Maar dat zorgde ervoor dat we veel te laks waren. En ik denk in de tweede helft hebben we terug die agressiviteit gewonnen in defense. Waardoor we terug konden lopen. En je merkt ook gewoon dat Turkije niet klaar was om 40 minuten lang te lopen. Dus ik denk over het algemeen wel een goed gevoel. En ook dat vertrouwen geeft voor de rest van het toernooi.
3: Het was voor ons bij momenten met de ogen knipperen zoveel vrijheid dat ze kregen in dat eerste kwart, in die eerste helft.
4: Ja, inderdaad. We waren gewoon niet agressief genoeg, waardoor zij ook veel te open shots kregen. En van daaruit konden we ook niet lopen op zich. Hadden we wel in de 40 punten, dus offensief was het geen probleem. Maar het kan niet het geval zijn dat zij meer dan 40 punten scoren in de eerste helft.
3: Een time-out, zou dat dan kunnen helpen, doordat er een paar keer op puntjes op de i gewezen wordt, dan nog, terwijl het nu tijdens de rust is gebeurd?
4: Oh, dat zou kunnen. Ik denk op zich dat de coach ook ergens wil dat we soms ook op ons eigen oplossingen vinden. Mm-hmm. En dat dat ons ook zal helpen voor de rest van het toernooi. Je kunt dat positief of negatief bekijken.
3: Waarom is er dan dat ander gezicht van de Cats in de tweede helft?
4: Ja, ik zeg het gewoon defensief. Ja. Hebben we een paar zaken bijgesteld. Zijn we terug onze defense beginnen spelen. Waardoor we veel agressiever waren. Waardoor zij het moeilijk hadden om te scoren. Ik denk dat zij onder de 10 punten hebben gescoord in die derde kwartier. Onze shotjes gingen goed binnen op dat moment. Dus ik denk die agressiviteit dat wel heel erg belangrijk is voor ons.
3: Zijn jullie met dat geloof uit de kleedkamer gekomen van we zetten dit nog wel recht?
4: Ja, ik denk niet dat er een moment is geweest dat we zoiets hadden van we gaan hier verliezen. Ja. Ik denk dat we ook hebben meegepakt. Vorig jaar op TK was ons derde kwartier altijd heel goed. Ja. En ik denk dat we dat nu terug hebben laten zien dat moment is dat we de ploegen pijn kunnen doen.
3: Wat een plezier voor jullie om dan dat Cats basketbal te kunnen spelen. Hè?
4: Ja, dat is enorm plezant om zo'n spel te kunnen spelen waarbij dat iedereen de bal aanraakt. Iedereen kan gevaarlijk zijn. De ene keer kan het speler A zijn, de andere keer speler B. En we gunnen het elkaar ook heel erg. Dus ik denk dat het leukste basketbal is dat er bestaat.
3: Het was een match die moest gewonnen worden eigenlijk. Hè? Dat is ook een beetje opluchting toch, dat het toernooi goed is begonnen?
4: Ja, inderdaad. Want Turkije is ook een tricky tegenstander om mee te starten. Ja. Dus om dan te winnen, maar ook dat goede gevoel te hebben, dat doet deugd.
3: Hoe was het voor jou persoonlijk om tegen de Turken te kunnen winnen?
4: Klein beetje persoonlijk.
3: Ja. Emma zei dat ook, hè?
4: Ja, inderdaad. Ik denk voor een paar speelsters dat toch nog een extra motivatie gaf. Ik denk, we kennen elkaar zo goed. En dan is het altijd wel leuk om die match winnend af te sluiten. Ja.
3: Geef eens 3 woorden die we moeten onthouden voor de match van morgen tegen Puerto Rico.
4: Ze spelen heel individueel. Ik denk, onze transitie offensief gaat een enorme key zijn. Collectief spel. Ik denk ze gaan waarschijnlijk wel wat zones spelen. Als we daar terug die bal kunnen laten rondgaan, dan hebben we een goede kans.
3: Ja. 1 ding nog, het is een beetje ver vooruitblikken, maar maandagmiddag om 11:30 opnieuw.
4: Ja.
3: Dus wat betekent dat dan voor jullie? Is daar nu al naartoe gewerkt? 16 uur misschien hebben jullie tussen 2 matchen.
4: Ja, dat klopt. Dat is heel weinig. Ik denk daarmee dat het heel erg belangrijk gaat zijn om die match heel erg goed te starten. Zodat we goed kunnen roteren. Waardoor dat iedereen een goed gevoel heeft. En dat we nadien goed proberen recupereren. En zo fris mogelijk aan die wedstrijd tegen Australië kunnen beginnen.
3: Dus snel op voorsprong komen tegen Puerto Rico is ook misschien iets dat nodig is.
4: Dat zou heel erg handig zijn. Ik denk dat we dat ook gewoon aan onszelf verplicht zijn om het ons morgen niet te moeilijk te maken, maar we mogen ook niet Puerto Rico onderschatten, zeker niet.
3: Rust goed en veel succes morgen.
4: Dank u wel.

0: Dat waren de Marlowe's. Er is vertraging op de E17 richting Antwerpen tussen Gent en Sint-Niklaas. Daar is een ongeval gebeurd ter hoogte van Sint-Niklaas-West. Een kwartier erbij daar.
1: Sportza.
0: In Duitsland speelde Bayern München bij Schalke 04. Ermin, behoudt Bayern het maximum?
2: Nee, geen 6-6 voor Bayern. Wel 4-6, want Bayern kwam niet verder dan 0-0 bij Schalke. Tot groot jolijt van onder meer Juri Mulder in de tribune. Hij is daar directeur profvoetbal. In Italië behoudt Inter Milaan wel het maximum. 9-9 na een straffe comeback tegen Napoli. Van 0-2 naar 3-2. Kevin De Bruyne mocht invallen bij Napoli. Dat is wel voor een tweede keer op rij verloor. In Engeland dan niet de beste repetitie voor Aston Villa voor dat Champions League duel tegen Club Brugge dinsdag. Villa kwam niet verder dan 0-0 tegen Hull City. En Romelu Lukaku is zo net ingevallen even voorbij het uur voor Fenerbahce. Fenerbahce op dit moment aan het spelen tegen Besiktas. Stand daar is 1-1.
0: En dan weer naar een plek die Romelu Lukaku ook op zijn duimpje kent. Het Koning Boudewijn Stadion Bert Sterks.
3: Maar dan niet een rondjeslopend op de piste natuurlijk. Hier kijken we op dit moment naar enkele kampnummers en naar de 5000 meter bij de mannen, waar ze nog een ronde of 6 moeten lopen. We kijken naar de tweede poging van Merel Maas op 1,88 meter. En de lat gaat eraf. Zometeen is het ook aan Nafitiam een tweede keer op die 1,88. Dat wil dus zeggen dat ze allebei wel over 1,84 zijn gegaan. Dat wil zeggen ook dat Nafitiam haar season's best heeft geëvenaard. Waar is de tijd dat ze 2 meter en 2 sprong in 2019 in Talence tijdens de meerkampmeeting daar. Ja, dat is toch een hoogte waar ze nu bij lange na niet meer in de buurt komt. In het polstokspringen is Eline Vekemans bij poging 2 over 4,55 meter gegaan. Daar ligt de lat nu op 4,70. Dat is 10 centimeter boven haar season's best. Maar in haar carrière ging ze daar voor haar blessure wel al een keertje over. Dus je weet maar nooit dat ze zich hier in het sfeervolle stadion zich kan overtreffen en toch over die 4,70 kan geraken. We kijken nog naar die tweede sprong van Nafitiam. Ze staat klaar voor haar aanloop, maar moet nog even de 5000 meter mannen laten passeren. En dan vraagt ze weer applaus van het publiek. Aan de andere kant van het stadion gaat ook Eline Vekeman springen, ongeveer tegelijkertijd. De beste polstokspringster die we hebben en een van de betere hoogspringsters samen met Merel Maas. 1,88 tweede keer en de lat gaat er ook af. Ik kijk naar de andere kant, naar de aanloop van Eline Vekemans op 4,70 meter. De WK-limiet is overigens 4,75 meter, een hoogte die hier niet op het programma staat. Het gaat van 4,70 meteen naar 4,80, maar 4,70 zou voor Vekemans natuurlijk wel al mooi zijn om dat voor het eerst dit seizoen waar te maken om weer over die hoogte te gaan, want ze is toch lang op de sukkel geweest. Daar is de aanloop van Eline Vekemans, tweede poging en ze loopt gewoon onder de lat door, kwam niet uit met haar stappen, dus het wordt een derde poging straks voor Eline Vekemans. We keken eerder al naar de 400 meter bij de vrouwen, waar Helena Ponnet, een van de 4x400 meter loopsters ook van ons land, aan deelnam. Ze werd negende, misschien nog een beetje moe van haar EK. Dat en veel meer zal ze ongetwijfeld weten te vertellen hebben bij Simon van Glabeek.
4: Helena Ponnet, een 400 meter lopen in baan 1 is nooit een gemakkelijke klus. Maar hoe was het voor jou vandaag op de 50ste editie van de Memorial van Damme?
5: Het voelde als een hele lange 400 meter aan. Baan 1 is op zich niet gemakkelijk. Maar hier is het wel een ander verhaal. Baan 1 in het Koning Boudewijn Stadium is niet hetzelfde als baan 1 op een andere piste. Die bochten hier zijn niet zo scherp, dus op zich had ik er niet zo heel veel last van als het uit baan 1 was. En ook met het publiek dat nog wel heel enthousiast aan supporter was, was ik vooral heel blij dat ik hier mocht staan. En ik heb er op zich wel heel hard van genoten.
4: Zit de zware opeenvolging van wedstrijden op het EK nog in je benen? Voel je die vermoeidheid nog?
5: Ja, ik merkte wel na het EK dat ik toch niet zo heel snel was gerecupereerd. 5 wedstrijden op 5 dagen, daar hak ik er wel op in. Ik heb ook nog een verkoudheid opgelopen vorige week. Dus ja, ik stond niet heel fris aan de start.
4: Even kijken naar de toekomst dan. We zitten op het einde van het seizoen. Pauline Kokuij twijfelt een beetje over haar toekomst. Heb jij al nagedacht over jouw eigen plannen? Want je hebt er enkele pittige jaren op zitten door de combinaties met je studies geneeskunde.
5: Ja, klopt. Mijn plan is wel om atletiek verder te doen. In oktober ga ik starten met mijn volgopleiding en mijn assistentschap voor oogarts te worden. Ik mag van de diensten van UZ Leuven mag ik deeltijds aan de slag gaan. Dus ik ben heel blij dat ik het nog verder ga kunnen combineren. Want ik heb mijn studies altijd ook wel heel belangrijk gevonden. En die combinatie van van geneeskunde en atletiek. Is iets wat ik ja, heel graag doe. Dus ik ben heel blij dat ik mijn beide passies op deze manier eigenlijk kan verder zetten.
4: Dankjewel Helena. Geniet nog van deze Memorial van Damme.
5: Dankjewel.
0: En wij dan weer naar Bert Sterks op de tribunes. Bert?
3: Zo is het, want Merel Maas heeft net haar derde poging gemist op 1,88 meter. Dus zij ligt uit de hoogspringcompetitie. Dus is het nu opnieuw aan Nafi Diam, de volgende die mag springen op die 1,88. Ook voor haar is het de derde poging. De grootheden van het moment, Patterson, Olieslagers en Mahoutchik, moeten nog beginnen aan hun competitie. Zij beginnen op 1,92. Voor Maas is het dus al afgelopen. En voor Tiam gaan we dat zo meteen zien. De handdoek wordt weer op de grond gelegd. We zitten ook in de voorlaatste ronde van de 5000 meter, waar nog een man of 6, 7, 8 samenloopt. Het ritmische applaus in de tribunes van het Koning Boudewijn Stadion is voor Nafi Diam. Springt ze een echt seasons best. 1,84 was al een evenaring. Daar is de aanloop van Diam op 1,88. En nee, het lukt opnieuw niet voor Nafi Diam. Nog altijd niet in grootste doen. Dat is wel duidelijk. Hopelijk over 2 weken in Talence is het toch allemaal wat beter. De bel voor de laatste ronde nu van de 5000 meter. Met voorop Baleu uit Bahrein. Blanks uit de USA. Een Takaruti Mana is er ook nog bij. Maar het is Baleu die een beetje voorsprong neemt. Hij liep een erg snelle 12:47.73 in Oslo. In de Diamond League wedstrijd daar. Een wedstrijd waarin ook Blanks en Fisher bijzonder sterk presteerden. Maar het is wel duidelijk dat hij het gaat halen. Neemt afstand van alle anderen. De man uit Bahrein die nog ereplaatsen verzamelde op de Spelen. Zesde en op het WK zevende. Hier op weg naar de overwinning. Net als in Lausanne nog niet zoveel weken geleden in Zwitserland. Tijdens de Diamond League wedstrijd die daar werd gehouden. Luid applaus voor Birhanu Baleu. Hij kan zelfs nog even vertragen op het einde. En het wordt een heel snelle tijd. 12:45.70. De snelste 5000 meter van dit jaar. Opnieuw een beste wereldjaarprestatie. Na 2 in het kogelstoten nu op de 5000 meter. Ja, ja, en deze wordt wat hoger aangeschreven natuurlijk. Dan mogen we toch stilaan spreken van een zeer geslaagde tweedaagse op de Memorial. Met 9 meetingrecords. 3 beste wereldjaarprestaties op de 5000 meter. Dus uit Bahrein, Birhanu Baleu. Een beste wereldjaarprestatie. En is dat ook een meetingrecord, vraag ik mij af. Nee, want dat staat nog op naam van Daniel Comen. Dat was nog een seconde of 6 sneller. Een man uit Kenia die hier trouwens nu vandaag denk ik ook in de tribune zit. Hij was er alleszins bij op het gala-diner 2 dagen geleden. Baleu dus met een beste wereldjaarprestatie op de 5000.
0: De 50ste Memorial is een goede Memorial.
1: Radio 1. Sportza.
0: Benieuwd toch wel naar de interviews na KV Mechelen-Westerlo, want die match eindigde op 0-4. Die gesprekken zijn voor later, maar intussen wachten ons alweer nieuwe matchen met, om te beginnen, Standaard Antwerp. Tom Boudewijn, ik ga het jou meteen moeilijk maken met een dubbele vraag voor jou. Zie je de Antwerpse fans in de tribunes na de commotie en zien we straks Arthur Vermeeren al meteen op het veld?
6: 2 keer bevestigend. Okay. Dus dat betekent dat de Antwerp-supporters hier aanwezig zijn. Het dubbele vak is niet helemaal gevuld, maar ze zijn er wel. En Arthur Vermeeren die start meteen in de basis samen met die nieuwe Spanjaard, die linksvoetige centrale verdediger Alvaro Cortés. Dus dat zijn 2 nieuwe namen in het basiselftal. Maar ik keer nog even terug op de supporters van Antwerp. Want als die naar de overkant kijken, dan is de harde kern van Standaard niet aanwezig. Dus heel bizar. Dus die blijven nog even buiten om te protesteren tegen wat de burgemeester heeft beslist. Het klinkt als een Oost- of West-Vlaamse naam, die De Meijer, de burgemeester van Luik. Maar ja, je hebt het gehoord in het nieuws, ongetwijfeld. Het zijn ook de supporters die meegeduwd hebben om de Antwerpen supporters toch hier toe te laten. Want ja, ze dreigden al om met z'n 1000 naar het centrum van Luik te trekken. En dat lijkt me toch niet echt een goed idee. Dus het verstand heeft gezegevierd. En dus de harde kern van Standaard is nog even afwezig om nog maar eens aan te geven. Non au fermeture de tribune. Dus Soutien O. En dat zijn dan de twee harde kernen van de standaard. Het is eigenlijk een beetje teleurstellend. Ik hoop dat er nog wel wat volk bij komt. Want je zou toch kunnen denken hier op zaterdagavond standaard. Dat wordt een vol huis. Maar dat is het voorlopig zeker nog niet. En we kunnen toch niet zeggen dat de standaard niet goed begonnen is aan het seizoen. Weliswaar de eerste twee wedstrijden twee gelijke spelen. Maar daarna 6-6. Twee keer gewonnen tegen La Louvière en tegen Oud-Heverlee Leuven. Dus 8-12. Dat is zeker niet slecht. En het spel is ook niet slecht van de Luikenaars. Dus je zou toch denken dat het een bijna vol stadion is. En het opvallende is ook in de nasleep van wat de supporters allemaal hebben moeten meemaken. Weet je nog, vorig jaar, toen is dit duel, in het begin van het seizoen, is dit duel stopgezet door Nicolas Laforge. Na 87 en 25 seconden, 87 minuten en 25 seconden. En dan hebben ze op maandag, nog de rest van de wedstrijd moeten spelen. En dat was nadat de supporters van Standaard projectielen hebben gegooid op het veld. Dus het is nu niet dat de geschiedenis zich herhaalt, maar het heeft toch iets met de supporters te maken. Opvallend veel wijzigingen trouwens bij Antwerp. 5 in totaal na die stevige thuispandoering tegen Sint-Truiden. Geen Schelfout, geen Van Helden, geen Tuipes. Dat zijn 3 verdedigers die er niet bij zijn. Fofana en Nar, dat zijn 2 jonge gasten die starten op de bank. Renders, Cortes, Buzi, Dirks en Vermeeren. Dus dat zijn de nieuwe namen. En bij de thuisploeg na de uitoverwinning bij Oud-Heverlee Leuven is er slechts 1 wijziging. Ayensa, die is terug, heeft geen transferbestromelingen meer. En Zame, dat is het kind van de rekening. We wachten op de helden, we wachten op de supporters van Standaard om er zo meteen aan te beginnen. Over een minuutje of 5.
0: Ja, en er is nog een wedstrijd om 8:45. Sint-Truiden speelt zijn 2e thuismatch op een paar dagen tijd. Dit keer tegen La Louvière. En Olivier de Wilde is erbij. Dag Olivier.
7: Dag Gert. Ja, voor we hier gaan voetballen vindt hier ook nog een feest plaats. Het is namelijk een feestavond voor Sint-Truiden. Althans, dat moet het worden eigenlijk voor Sint-Truiden. Want 100 jaar geleden exact werd de eerste competitiewedstrijd op Staaien gespeeld. Op 5 september 1926 verpletterde STVV Sparta Schaffen met 10-0. En kijk, 100 jaar later hopen de Limburgers hetzelfde tegen La Louvière. Je hoort het vuurwerk, lichtshow, optredens, cheerleaders, alles is bij de werk gehaald. Mosterd bij AA Gent trouwens gehaald, met Nessun Dorma van Andrea Bocelli voor het hier allemaal begon. Alles soms wat nipt getimed, terwijl het terrein nog besproeid werd. Maar over het algemeen een heel mooie ceremonie om iets te vieren waar ze toch ook trots mogen zijn op zijn hier in Haspengouwen. Ook de aftrap wordt straks gegeven door een 90-jarige ex-speler Paul Henry, middenvelder onder Raymond Goethals. Jaren 60 zijn we dan. SCVV hoopt dus die sfeer door te trekken eens de bal aan het rollen gaat. Eerder deze week speelde het tegen Union. Dat liep mis. 0-3 onder meer oud-STVV'er Louis Patrice die scoorde. En de Canaries konden zo geen vervolg breien aan die knappe 1-4 zegen eerder op Antwerp. En blijven zo steken op 5-12. Toen kreeg Frederik de Meijer, de coach van Sint-Truiden, commentaar omdat hij te veel roteerde en de beste spelers op de bank liet zitten. Dat is vandaag niet het geval. Hij keert terug naar de elf met sterkhouder Staniguchi en Merlin. En ook de man van 2 goals tegen Antwerp, Samet Basdar. Die staat in de basis, eerste basisplaats voor de Bosnier. 5 wissels in totaal, eentje noodgedwongen, want Arnor Muja is even buiten strijd. Edward Stil, ooit nog assistent bij Ivan Leko bij Sint-Truiden, nu dus hier op bezoek met zijn wolven uit La Louvière. Zij hebben iets meer rust gehad, want hadden geen match in te halen. Hun laatste match was de 2-2 tegen KV Mechelen. Dankzij doelman Piano vooral bleef het daar 2-2 en ging Mechelen niet met de 3 punten lopen. Piano die trouwens niet vertrok tijdens de Mercato, werd wel even gesuggereerd, maar hij lengt zelfs. En hij staat tussen de palen. De 2 scorende spitsen Filet en Issa, dat blijft het vertrouwde duo voorin. Die mannen die kunnen nu ook eenmaal scoren. Voorts de verwachte namen zoals Lutonda, Oku, die terug is uit schorsing, en Koulibaly. Maar wel één verrassing is de inbreng van Mehdi Boukamir. Leenspeler van Charleroi had nog geen minuut gemaakt voor La Louvière, maar vandaag start de Marokkaan wel meteen voor de Wolven. En ja, doorgaans haalt een wolf het wel van een kanarie, zeker als we de cartoons mogen geloven. Maar toch is de Truijense kanarie vandaag favoriet in dit duel dat in goede banen geleid wordt door Bert Verbeke.
0: En het gaat zo dadelijk weer stil worden, denk ik, in het Koning Boudewijnstadion, Bert.
3: Zo is het, want de finale van de 200 meter komt eraan met uit Cuba Reinier Mena. Liep dit seizoen niet zo snel als zijn personal best, bij lange na niet. De Zwitser Moementaler is erbij, brons op het EK uit Puerto Rico Figueroa. Dan uit Zimbabwe Charamba, achtste op de Spelen. Dan Bile in baan 5. Bednarek uit de USA, twee keer vice-wereldkampioen, twee keer vice-olympisch kampioen. Tebogo uit Botswana en Courtney Lindsay. Dus geen België in deze 200 meter. Antoine Snijders is op dit moment zowat de beste 200 meter loper die we hebben in ons land. Maar op de Spelen viel het dan, of wat de Spelen, op het Europees kampioenschap natuurlijk, viel het dan toch een beetje tegen voor hem. Vooral de banen 6 en 7 zijn belangrijk. Met Kenneth Bednarek die drie keer een wedstrijd in de Diamond League won dit jaar. En in Zürich de snelste chrono van het jaar noteerde, 1962. En Te Bogo natuurlijk met 1984. Dambile liep in 1974. En Te Bogo is bij lange na niet zo goed weg als Bednarek, die nu al onderdoor komt bij de Botswanees. Een geweldige start van Kenneth Bednarek, die 2, 3, 4 meter voorsprong heeft op alle anderen. En onderweg is naar een solo finish, zou je kunnen zeggen, 1961. 1961 is een world lead. Als dat wordt bevestigd, dan is dat de beste wereldjaarprestatie. Toch, jawel, als dat wordt geofficialiseerd, het wordt niet weergegeven, wel weergegeven. 1962 is een evenaring van de beste wereldjaarprestatie. Dus net even snel als zijn wedstrijd in Zürich. Maar hij was echt wel een maatje te groot. Want de tweede, 1989, op ruime afstand, de Zuid-Afrikaan Dambile. Bednarek wint dus de 200 meter. Ik geef nog mee dat Eline Vekemans is uitgeschakeld in het polstokspringen. Ze raakte niet over 4 meter 70.
0: Maar een evenaring van die beste wereldjaarprestatie door Bednarek. Het niveau blijft hoog op de Memorial. En jij hebt nieuws over tennisser Alexander Bloks op de US Open, Erwin.
2: Ja, goed nieuws, want hij heeft de tweede set gewonnen met 6-3. En zo staat het gelijk. 1-1 in de sets tegen de Italiaan, nog eens zeggen, vijfde reekshoofd Flavio Cobolli. Sportza.

0: Favorite Daughter van Lord. We mogen echt niet klagen vanavond, want ook al longt standaard Antwerp wel. Hermien, jij kan het eerst nog hebben over een topper in Nederland ook weer.
1: Ja, zeker. Ajax tegen PSV. En PSV kwam al na 5 minuten op voorsprong 0-1 via Pepi. Maar oude bekende Tolu Arokodare, die maakte gelijk voor Ajax 1-1. Dat leek ook de ruststand te gaan worden tot een hele mooie goal van Geertruida op slag van rust. En zo opnieuw de voorsprong voor PSV bij de rust, dus 1-2.
0: Over een paar maanden krijgt Sint-Truiden Ajax over de vloer. Wat een affiche. Sint-Truiden speelt op dit moment tegen Laluvière. Het is daar nog 0-0 en ook nog 0-0, neem ik aan. Wat verderop in standaard Antwerp bij Tom Boudeweel.
2: Dat klopt, na 3,5 minuten. De bal is bij de doelman van Standaard. Dus rustige opbouw, ondanks het feit dat die eerste 3-4 minuten... ja, dat er toch full speed werd en gevoetbald. En dat is dan toch wel een beetje volgens het DNA van beide elftallen. Opletten daar nu met de actie die nog wordt afgeblokt. Prima gedaan met Nguyen die van de rechterkant kwam. En uiteindelijk dan toch Buzi, die kwam naar binnen geknepen. En de knal af. Geblokt. En dat was wel nodig. Dat de kleine tikje van Nielsen in de rug van de defensie. En het goed verdedigen van Maxime Buzi. Zijn eerste basisplaats is het bij Antwerp. Rechtsgoedig, maar wel linksachter. En net op tijd dat schot afgeblokt van die rechterflank. Bernard Nguyen, die we eigenlijk leerden kennen vorig seizoen. In februari is hij overgekomen toen hij gehuurd werd van Nice. En nu was hij transfervrij in de zomermercato. En dus opgepikt door Standaard. Dat weer komt aanvallen van op de rechterkant met de aanvoerder Marlon Fossi. En het is dus in overdrive dat deze wedstrijd is gestart. Het publiek gaat er meteen achter zetten. De supporters daar achter de goal van Nozawa. Die zijn nog niet komen piepen. Dus er is nog wel wat ruimte. En Nozawa moet daar weer ingrijpen aan de eerste paal. Op die voorzet van de rechterkant. En ook bij Antwerp had ze al een voorzet op de rechterkant. Helemaal in het begin. En Tsunashima die was meegekomen en kon ook wel koppen. Maar niet binnen het doelkader. De bal met een boogje over de lat en zo op het dak van het doel. Het vibreert hier en er is sfeer. En er is ook wel tempo in de wedstrijd. Dus voorlopig nog altijd wel 0-0.
0: Praat ons ook even bij over de openingsfase van Sint-Truiden Laluvière, Olivier.
3: Wel, die is 4 minuten en 50 seconden ver. En de beste ploeg op het veld, als dat al te benoemen is, is Sint-Truiden wel degelijk een beetje slordig, moeten we wel zeggen. Maar ook wel al een goede kans gecreëerd. Met een voorzet van op rechts van Robert-Jan van Wezemaal. Gezocht naar Basdar. Niet gevonden, maar wel een kleine Ilias Sebaoui natuurlijk die opdook. Helemaal vrijgelaten. En eerlijk gezegd, die kopbal had toch wel tussen de palen gemogen. En bij gevolg gewoon een doelpunt moeten zijn. Want helemaal alleen op zo'n, nou wat zal het zijn geweest, 5 meter van Piano. Ja, dat is eigenlijk een doelpunt dat je moet maken. Maar Ilias Sebaoui die kon het vizier met zijn voorhoofd niet scherp stellen. En dus devieerde hij de bal vooral naast het doel. En dat was toch echt wel een beetje een domper op de feestvreugde die voor de wedstrijd was. En 2 minuten ver in de match had het al een voorsprong kunnen zijn voor de thuisploeg. Dat blijft zoeken naar een openingstreffer met nu Basdar. Maar de deviatie of de infiltratie van hem niet helemaal gelukt. En ook Van Wezemaal die probeerde nog iets van te maken. Ook niet helemaal. Nu wel een lange bal of een diepe bal naar Gruber. Maar goed eruit gelopen door Mousliou. Wel weggegeven aan Issa. Maar Van Wezemaal die was even aan het slapen. En zet dan zelf zijn foutje recht om Issa op te pikken. Maar wel een corner op die manier toe te staan. Eerste corner van de partij voor Laluvière. 6 minuten ver. Eerste kans zou het ook zijn als er iets mee wordt gedaan. Door de bezoekers. Die het bezoekend vak mooi in het zwart hebben gevuld. Het uitshirt van Laluvière ook volledig in het zwart. Mooi om het stijlvol te noemen. Zeker en vast. Normaal dus groen en bij uiten nu wit. Dit seizoen voor zwart gekozen. Maar de corner levert trouwens niks op. Ook nog een schotje. Misschien nu nog in de laatste instantie. Maar nee, helemaal niet. Het schot was van Marius Kourkoul. De 19-jarige leenspeler van Angers. Zijn afzwaaier zal ik het maar noemen. Die mogen we echt wel niet noteren als een 100% kans. Kleine 7 minuten ver dus in deze partij op Staaien. Waar het nog steeds de brilscore is tegen Laluvière.

0: Oscar and Wolf, voor de klok 9 uur slaat. Toch nog even de Memorial van Damme. Wat gebeurt er nu, Bert?
1: Laatste ronde van de 1500 meter bij de vrouwen. En Mariska Parewijk liep 2 ronden aan de kop als haas. Met de bedoeling om de rest naar een beste wereldjaarprestatie te leiden. Maar ze moest een paar keer achterom kijken. En het was duidelijk dat de rest dat tempo niet kon volgen. Ook de Spaanse Ibarzabal, de tweede haas, kon eigenlijk niet mee. Dus kijken we nu naar de koplopers van deze 1500 meter. Met Kazimierska, met Jessica Hull, met Hunter Bell natuurlijk ook. De Europese kampioenen in de voorste gelederen. En daar straks was ook Birke Haylom daar nog bij uit Ethiopië. Maar zij is weggevallen. Wel nog Ewoy, de Keniaanse, loopt nog mee vooraan. Maar het is verrassend nog altijd die Kazimierska die aan de leiding loopt en die deze wedstrijd gaat winnen. Ja, dat is toch een flinke verrassing van de Poolse die hier even flink wat geld op zak steekt. Want Hull kan haar niet volgen. En het is een nieuw meetingrecord van Kazimierska. En ze kan het zelf niet geloven. Ze kan het absoluut zelf niet geloven. Kazimierska uit Polen. Zilver op het EK, maar om hier even dit gezelschap achter zich te laten, dat is bijzonder straf van haar. Meetingrecord opnieuw. Ik hou de tel even bij. We zitten aan 10 meetingrecords nu. Als ik mij niet vergis. Nee, het is het 11e al. 11e meetingrecord van deze Memorial van Damme op de 1500 meter bij de vrouwen.
0: En ja, we zitten nog niet aan 11 doelpunten in Standaard Antwerp. Dat zou wel heel erg straf zijn, maar misschien wel aan 11 minuten. Wie weet, Tom Boudewijl.
2: Dat zeker. En Epolo moet daar de bal van onder de lat gaan halen. Onder druk van Tsunashima bij de tweede corner van Antwerp. Maar het had zeker 0-1 kunnen zijn. Na een goede actie. Infiltratie van Arthur Vermeeren. Het afgeven aan Vrij. Die kon niet trappen, maar het balletje breed leggen. Dat lukte wel richting Thibaut Somers. Met zijn linker naar de korte hoek. En het uitschuifbare been van Epolo houdt de 0 op het bord voor Standaard. Want anders was het 0-1 de goal van Thibaut Somers. Maar een prima redding. Het is ook een prima beginfase in deze wedstrijd. En Visser moet er op zijn tippen lopen. Hij is al de grootste of een van de grootste. Want Bourdoui is ook wel reuze. Maar hij heeft toch ook al 2 gele kaarten moeten trekken. Omdat Maxime Buzy de tegenaanval eruit haalde. In dat duel met Toesgaard na balverlies bij Antwerp. En dan aan de overkant een Hans. Spel van Karamoko. Hij ging tackelen, de bal bleef liggen en Antwerp leek te gaan vertrekken met die bal. En dan alsof hij een waterpolo-speler was of een volleybalspeler met de hand die bal tegengehouden en weggeduwd. En dat leverde hem natuurlijk wel een gele kaart op. Het is een prima beginfase, veel tempo, veel energie. Maar het enige dat ontbreekt, dat zijn doelpunten in Standaard Antwerp 0-0.
0: En doelpunten hebben we voorlopig ook nog niet in Sint-Truiden tegen La Louvière.
3: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier. Een dubbele moord.
4: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
5: Wat heb je gedaan, wat heb je gedaan?
3: En achter één van de bekentenissen...
6: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
3: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
3: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
7: Dit is echt bullshit.
8: Wij zijn gewone mensen die waarin een megaproces gesmeten worden.
3: De 12, de botoxmoorden. Vanaf morgen op VRT1 en VRT Max.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: 9 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met allerlei de korte. De Vlaamse werkgeversorganisatie VOCA is geen voorstander van een btw-verhoging, dat zegt de organisatie, bij de start van het nieuwe politieke jaar en de start van de begrotingsbesprekingen. De federale regering moet de volgende weken op zoek naar 10 miljard euro om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. Een btw-verhoging is een van de scenario's die op tafel liggen. Voor VOCA is zo'n verhoging alleen maar mogelijk als er ook gekeken wordt naar de automatische loonindex. Dat zegt CEO Frank Peks.
12: Als de regering eraan zou aan denken om de btw te hervormen, dan moet je dit samen zien met een hervorming van het indexmechanisme. Het kan niet zijn dat de factuur finaal volledig belandt bij ondernemingen. Die twee gaan hand in hand. Als je iets doet in btw, dan moet je ook even kijken naar de effecten op inflatie. En uiteindelijk die hogere inflatie zal leiden tot hogere lonen en die betalen ondernemingen. Dus die twee moeten samen bekeken worden.
11: De dodental na de schipbreuk van een ferry vorig weekend voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 13. Vanmiddag is nog een lichaam geborgen. Er zijn nog steeds 15 opvarenden vermist. Het is nog niet duidelijk wat de ferry die op weg was naar Turkije heeft doen kapseizen. Kort na de ramp konden 237 opvarenden gered worden. Het wrak van de overzetboot ligt op de zeebodem ondertussen op een diepte van meer dan 500 meter. Sport in Brussel is de tweede en laatste avond van de Memorial van Damme aan de gang. Bert Sterks, jij bent in het Koning Boudewijn Stadion. Gisteren was het al een topavond. Ligt het niveau vanavond ook hoog?
1: Zeker en vast, met alweer 5 meetingrecords en 3 beste wereldjaarprestaties, is de tweede dag van de Memorial meer dan goed begonnen. Op de 5000 meter liep Ballew uit Bahrein, de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend ook op de 1500 meter, terwijl de Amerikaan Bednarek zijn snelste 200 van een week geleden evenaarde in 19 seconden 62 honderdste. In het kogelstoten deed de Jamaicaan Campbell dan weer de verste worp van het jaar. De Belgen presteren dan weer matig. Merel Maas en Afitiam liggen al uit de hoogspringcompetitie. 1,84 meter was hun beste sprong. En straks volgt het duel op de 800 meter vrouwen tussen de Europese kampioen Werro en Femke Broedersbol.
11: Dankjewel, Bert. En dan gaan we ook nog kort naar Luik voor de voetbalmatch tussen Standaar en Antwerp met Tom Boudeweel. En Tom, uiteindelijk ook met Antwerp supporters.
2: Ja, vandaag gehoord dat ze er toch mogen bij zijn. Dus niet in het centrum gesignaleerd, maar hier gewoon op de bezoekende tribune. Ze hebben al een geanimeerd openingskwartier gezien met één grote kans voor hun neus, voor Thibaut Somers. Maar een prima redding van de standaarddoelman Epolo. Het is een beginfase met heel veel tempo, heel veel energie, maar voorlopig nog zonder doelpunten. 0-0.
11: Ja, dankjewel Tom. In Sint-Rijden-la-Louvière staat het momenteel nog 0-0 ook. Eerder vanavond won Westerlo met 0-4 op het veld van KV Mechelen. Vanavond en vannacht rustig en helder en rond 11 graden. Morgen droog en vrij zonnig en dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: En dan hebt u van mij het resultaat van de lottotrekking van vanavond. Goed, hier komen de getallen die u op uw formulier moest hebben. 3, 10, 16... 26, 44 en 45. Het bonusgetal, dat was 8. We sluiten aan met de Joker Plus. 5, 7, 1, 5, 1 en 0. Het symbool was Waterman. En tot slot de pik 3 ook nog. Met daar 0, 2 en 3. Voilà, wie het allemaal nog wat van dichterbij wil onderzoeken, dat kan op lotto.be. Verkeer, dat is er even niet, dus kunnen we gewoon weer van wal steken met dit.
3: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
9: Radio 1.
3: Sportza.
9: Met Gert Geens.
0: Standaar hadden we net nog in het nieuws, dus houden we de boorden van de Maas even voor straks. En strijken we nu neer in Haspengouw. Wat is er nog gebeurd in Sint-Ruiden-la-Louvière, Olivier?
7: Veel kansen voor Sint-Truiden vooral met een kansje voor Basdar. Ook nog een mooie combinatie in een omschakeling tussen Merlin en Sebaoui. Die daar nog een voorzet probeerde uit een hele mooie lange bal van die Merlin te halen. En de voorzet die ging rakelings naast het doel. Het was bijna een schot op die manier. En Piano moest ook een beetje grabbelen. Dat was de grote verrassing voor de Argentijn, denk ik. Dat die bal meteen richting doel ging van Sebaoui. Het was echt wel niet de bedoeling van de Marokkaanse Belg. Maar zo op die manier bijna de 1-0 voor Sint-Truiden. Maar nee, nog altijd geen doelpunt. Ook weer Van Wezemaal kwam wel eens tot schiet toe naar een afvallende bal die hij meteen op de slof nam. En ja, op de slof. Hij krulde hem ook nog wel ver naar de verste winkelhaak. Viseerde die hoek en kwam net te kort, zeg maar. Hij, ja, kleine meter over en naast. En op die manier nog steeds 0-0. Wel al genoteerd 2 gele kaarten. Net als bij Tom. Ook hier al 2 keer iemand op de bon geslingerd. Het eerste geel was voor Issa. 9 minuten ver waren we toen voor La-Louvière. Dus hij, brak een counter met Matsuzawa van Sint-Truiden. Nogal duidelijk af met een stevige charge. Met de schouder in de rug van de Japanner. En dat heeft Bert Verbeke terecht bestraft met geel. En een minuutje of 4 nadien. Ook Sebaoui al met geel bestraft. Ook hij op de bon door abrupt stoppen van een counter van de tegenpartij. Het was een foutje op Gruber, de Hongaar, op de 10 voor La-Louvière, een van de nieuwe spelers bij de ploeg van Edward Stil. Maar ja, dat zijn dus de dingen die we al genoteerd hebben op het wedstrijdblad, zeg maar. Maar echte doelpunten nog niet. Nee, daar zijn we nog langer naar aan land. Wachten, 19 minuten ver zijn we. Bal naar links nu bij Taiga Hata. De linksachter van Sint-Truiden. Bal nog helemaal naar achteren naar Muzliu. Die probeert het binnendoor, maar dat is gewoon een veel te getelefoneerde bal. En hij zet het zelf recht, want Gruber... Dus Gruber had echt wel meer moeten doen daarmee. Want het was, als hij het snel had gedaan, gewoon 3-2. En dan stonden ze met Filet, met Issa en Gruber tegenover Taniguchi en Muzliu. En dan hadden ze het heel makkelijk kunnen uitspelen. Maar nee, dat was niet echt koelbloedig van de nummer 10 van die Hongaar van La Louvière. Dus een beetje verrast door de nogal flagrante, dramatische pas van Muzliu. Daar is hij nu ook niet geweldig onbekend om zijn piekfijne traptechniek. Hij moet het meer hebben van de kracht. Achterin bij Sint-Truiden. Even kaatsen met Sissako. Maar ja, er staan 11 Zwarthemden voor hen. En het is moeilijk om openingen te vinden voor Sint-Truiden voorlopig. 20 minuten ver, iets meer zelfs. En het is nog steeds 0-0 hier op Staaien tussen hen en La Louvière.
0: Van Staaien wij weer naar de Memorial van Damme, Bert.
1: Voor de 100 meter horde bij de vrouwen en een vieze val van Timothy Herman in het speerwerpen tijdens zijn aanloop ging je plots neer. Week hij af, veel pijn, heeft zijn schoen uitgetrokken, wordt daar verzorgd aan, ik denk, de linkervoet, linker enkel, zo wat moet het zijn. Dus ik vrees dat zijn competitie er al op zit voor de Belgisch recordhouder in het speerwerpen in de herfst van zijn carrière ook. Dus concentreren we ons op die horde met de wereldrecordhoudster Masai Russell. Ze liep dat wereldrecord nog niet zo lang geleden, 12.09 in Zürich, een week geleden eigenlijk op 27 augustus. Ze loopt in baan 5 met aan haar rechterzijde baan 6 Nadine Visser, de Europese kampioene, Alicia Johnson uit de USA en Megan Simmons uit Jamaica. En als we dan naar de banen aan haar linkerzijde gaan, in Jipjemek, onze Belgische die gedeeld Belgische recordhoudster is met Anza Gray met 12.71. Dit seizoen liep ze 12.81. De Poolse Pia Skrzyzowska, veel medeklinkers en weinig klinkers. Uit Bahamas, Devin Charlton, de wereldkampioen indoor op de 60 meter horde. En Toby Amuzan, wereldrecordhoudster inderdaad, ex-wereldkampioen ook. En zilver op het vorige WK, de Nigeriaanse. Maar iedereen kijkt toch naar Masai Russell. Het is een beetje fris geworden voor de sprintnummers. Je ziet het ook aan de kampnummers dat ze al een keer een dikke jas aantrekken. Of zoals Mahucik in het hoogspringen in de slaapzak. Al doet hij dat ook als het lang niet zo koud is. Maar kijk, toch maar hopen dat Masai Russell hier nog iets bijzonders uit de benen kan schudden op die 100 meter horde. Het wordt stil in het stadion voor de start van dit sprintnummer op de hoge horde. Amuzan dus baan 4, Russell baan 5, Visser baan 6. Russell is ook de Olympisch kampioene en dus de wereldrecordhoudster. En er is iets mis met het startsysteem. Dat is vervelend. Spanning opbouwen en dan gebeurt er helemaal niets. Dus ze moeten opnieuw in de startblokken gaan plaatsnemen. Ik geef mee dat in het poolstok springen Hannah Mol als enige over 4,86 meter is gegaan. Ze probeert het nu op 4,91. En daar heeft ook de Zwitserse Moser nog één poging. Want ze sloeg haar tweede poging over op 4,86. In het hoogspringen ging alleen Eleanor Patterson uit Australië nog maar over 1,97 meter. Voor Mahucik komt er een tweede poging voor Olieslagers. Zelfs een derde. Dat is verrassend dat Olieslagers daar niet is overheen geraakt. Over 1,97 ging over 2 meter en 2 dit jaar. Mahucik zelfs over 2 meter en 3. Ze hebben het allebei lastig.

0: veel beter van Charlton in baan 3. Zij loopt aan de leiding, maar Russell komt nog terug. Het wordt net door, het wordt toch Russell die het haalt in baan 5. En een nieuw meetingrecord, 12.20, weer een meetingrecord erbij. Geen world lead, want het wereldrecord, world lead, werd vorige week op 12.09 gezet. Maar dus toch weer hoog niveau in deze wedstrijd. Russell 12.20, Charlton 12.33 in een nationaal record voor de Bahamas. Dan Simmons, Amuzan, Visser, Alicia Johnson en een Jip Niemek is achtste geworden. Ik wacht nog even om te bekijken of ze eventueel in de buurt is gekomen van haar Belgisch record. Ik denk het niet, eerlijk gezegd, dat ze daar nog wel een stukje boven zat. Nee, inderdaad, 13 seconden rond. Dat is te traag om in de buurt te komen van het Belgisch record. Maar wel weer een meetingrecord dus. Masai Russell, 12.20 op de 100 meter hoorde.
1: En waarna we weer naar het voetbal kunnen. Tom Boudewijn, jij was best wel te spreken over wat standaard Antwerpen in het openingskwartier te bieden had. Zet een en ander zich door.
2: Ja, dat mag je zeker zeggen. 25 minuten ver. Maar het is ondertussen toch een richtingsverkeer geworden. Met nu de kopbal aan de eerste paal. En de prima redding van Nozawa. Het was Ibe Houtekiet. Die was meegekomen aan vrije trap voor Standaar. En aan de eerste paal de kopslag via de grond. En dan de handen van Nozawa die redding brengen. En het is daar al een paar keer warm geweest in het doelgebied van de Japanner. Eerst een knal van Nielsen. En dan via een Antwerps been naast gevlogen. Een paar corners op een rij. En een van die corners die bleef hangen tussen het penaltypunt en de grote rechte lijn van de rechthoek. En was het Karamoko die kon uithalen. Helemaal vrijstaand. En die bal moet eigenlijk tussen de palen zijn. Maar dat was niet het geval. En zo geen voorsprong voor Standaard. Dat nog eens dreigde via Ayensa. En we zaten in de baan van dat schot van die spits die uitkomt voor Iran. Op het WK nog gezien. En je zag ook Nozawa een stap opzij zetten. Maar die bal die maakte plots een curve. En hij moest dan nog met zijn hebben en houden. En vooral met zijn rechterhand moest hij die bal nog over de lat tippen. Anders was hij verslagen op die knal van Ayensa. Dus Nielsen, Ayensa en Karamoko. Dat was wat we hebben gezien. Een salvo van 3 schoten in een minuutje. Of 4 in een goede periode van Standaard. En na die grote kans voor Thibo Somers is er geen gevaar meer geweest voor Antwerp. Dat vooralsnog achteruit moet kruipen onder de druk van de thuisploeg richting die lege tribune. Dus de supporters die zitten daar allemaal een beetje rond. Die zijn daar naar boven gekomen omdat die tribune leeg moet blijven na de onlusten in die slotmatch hier vorig seizoen tegen Charleroi. U weet wat er toen allemaal is gebeurd. Weer een vrije trap, weer Houtekiet die hem kan voorbrengen nu. Maar dan door Renders die naar de linksachterpositie is geschoven. Hij kan de bal over de achterlijn duwen. En dat levert Standaard dus toch ook weer een corner op de derde. Dat is ondertussen evenveel als Antwerp. Binnendraaiend met de linker veel beweging naar die eerste paal. Daar gaat de bal ook naartoe. En dan devieert die bal maar weggewerkt. En Vermeeren kan die gaan oppikken tegen de zijlijn. In het duel met de Fossi haalt Antwerp er nog een inworp uit. 28 minuten ver. Het is echt wachten op het eerste doelpunt. Voorlopig het overwicht voor de thuisploeg. Maar wel nog 0-0.
1: En op de US Open tennis verloor Alexander Bloks in zijn wedstrijd van de derde ronde wel de eerste set. Maar Hermien, de wereld begint er wat anders uit te zien.
3: Ja, helemaal anders. Want hij won dus de tweede set met 6-3. En de derde ook met 6-0. Een walkover dus, mag je zeggen. En zo staat hij op 1 set van een stunt. En van de 8e finales vooral ook natuurlijk. Hè. Alexander Bloks nog eens zeggen. Flavio Cobolli, het 5e reekshoofd daar in New York.

0: De reeling van Compact Disc Dummies. Zowel in Standaard Antwerpen als in Sint-Truiden-Lalouvière is de tussenstand nog 0-0.
1: Sporta.
0: Nog even terug naar de Memorial. Delphine Kansa, goed voor brons op het voorbije EK, is vandaag 9e geworden op de 100 meter. En ze staat bij Simon van Glabeke.
2: Delphine Kansa, 11:29 pour toi ce soir. Comment tu te sens après cette finale de la Diamond League?
3: Il y a 5 minutes, j'étais déçue. Maintenant, la course, elle était, pour être honnête, complètement ratée. Donc, je suis contente, entre guillemets, de me rater à 11:09.
2: Et pourquoi rater?
3: Pourtant, j'étais bien et je pense que j'ai un bon temps de réaction, mais dès les 10 mètres, voilà, c'était nul. Nul, voilà.
2: Est-ce que tu as pu dormir un peu ces derniers jours après l'interview dans le soir, après la polémique?
3: Ouais, sacrée polémique. Hein. Franchement, quand j'ai vu, on va dire, si je peux un peu détailler, oui, je vais essayer de faire vite. Mais quand le journaliste il est venu chez moi, il voulait parler de ma carrière pour me présenter et tout au mémorial. Et j'avais confirmé l'article la veille et le lendemain, je vois un autre titre. J'étais choquée, vraiment, moi-même j'étais choquée. Tout le monde était choqué, donc il fallait que je rassure les Roquettes pour dire que c'est pas du tout ce qu'elles croient.
2: Les Roquettes restent importantes pour toi?
3: Ah bah oui, complètement, elles sont hyper gentilles. Et puis là, j'ai fait mon échauffement avec elles. Donc c'était vraiment rassuré qu'elles aient pas cru qu'il y avait un problème, parce qu'il n'y a pas de problème avec elle. Vraiment, quand j'ai parlé, à aucun moment je me suis dit qu'on allait interpréter ça différemment. Donc voilà, j'ai dû subir ça. Après, c'était pas trop grave, c'est juste le fait de devoir perdre mon temps à me justifier aux gens. Donc j'ai été un peu déçue sur ça. Après, c'est de l'expérience, parce que je pense que je parlais trop aux médias. Et là, voilà, je vais me calmer.
2: Est-ce que tu veux encore dire quelque chose sur ta saison? Qu'est-ce que tu retiens de cette saison?
3: J'ai fait une médaille, mais ma course, elle était vraiment pas bien. Donc, et je sais que je montais en forme. Je sais que j'étais mieux qu'à Birmingham. Donc, si j'avais été en forme, j'aurais vraiment pu faire un truc bien. Maintenant, voilà, c'est de l'expérience. Maintenant, si quelqu'un veut m'attaquer encore, j'irai répondre. En expérience, je ne parle plus à personne. Enfin, ce n'est pas le parler, c'est le fait que je parle trop et qu'on peut transformer tout ce que je dis. Donc, c'est plus ça qui me fait peur maintenant.
2: Et tu vas répondre avec les jambes, comme on dit en irlandais. Ouais. Tu vas montrer que les jambes sont trop fortes.
3: Je vais dire « ya » et « ne ».
2: Super, grand merci. Delphine en Kansa.
0: Werd wat afgegibberd en gelachen.
4: Hè? Inderdaad, en vanaf nu wil ze vooral op veilig spelen. Dus enkel ja en nee antwoorden. Maar hè, dat lukte dus toch al niet zo best in dit interview. Ja, het ging natuurlijk vooral over die polemiek, hè, van deze week. Met dat interview dat een Kansa gaf aan Le Soir. Ze mocht dat nalezen, had haar goedkeuring gegeven. Maar zag dan achteraf blijkbaar een andere titel boven dat artikel. Ja, ik was in shock, zei ze. En stuurde meteen naar de andere Roquettes om het uit te leggen. Maar gelukkig geloofden ze een Kansa. Ze geloofden niet wat er in het artikel stond. En geen probleem meer daar. Maar ja, zegt een Kansa ook nog, het is wel jammer dat ik mijn tijd daaraan moest verdoen om alles recht te zetten. En vanaf nu dus gaat ze het iets kalmer aandoen in de media. En vooral op de piste tonen wat ze kan. En nog over haar wedstrijd van vanavond op de Memorial. Ze was toch best teleurgesteld, zeker de eerste minuten, omdat ze haar start volledig miste. Maar zei ze ook nog, ondanks die slechte start, ja, is mijn tijd best oké. Okay. Dus ze kan er op zich wel mee leven.
0: Oké, en terwijl wij luisterden naar Delphine Kansa, stond daar nog altijd op zoek, Tom Boudewijl, naar de 1-0 tegen Antwerpen.
5: Het is nog altijd op zoek naar de 1-0. Het heeft nog 9 minuten in de eerste helft. Daar is de volgende aanval over de rechterkant. Maar de voorzet geraakt niet voorbij Tsunashima. En dan via Scott kan Salah misschien eens gaan uitbreken. Maar een reuze kans. Hoe die kans tot stand is gekomen is toch wel heel opmerkelijk. Want Abid die vertrok in de buurt van zijn eigen rechthoek. En dan ging hij recht toe, recht aan. Niemand legde hem een stroopbreed in de weg. Ook Tsunashima niet. Die veel te makkelijk zich liet passeren. En hij bleef maar doorlopen. En dan het subtiele paasje richting Nguyen. Hij kwam 1-1 met Nozawa. Maar hij stond niet stevig op zijn steunbeen. En vandaar kon hij niet goed afwerken. En via de Japanner in hoekschop. Maar wat een loopactie van Adnane Abid, de Belgische Marokkaan. En dan het subtiele paasje om zijn ploegmaat helemaal vrij te spelen. En de 1-0 pan klaar te leggen. Maar het mocht niet zijn voor de Kameroener die wel scoorde tegen KV Mechelen. En hier had hij eigenlijk zijn ploeg op voorsprong moeten zetten. Net zoals Thibaut Sommers dat had moeten doen. Helemaal in het begin van de wedstrijd na een minuutje of 11. Dus we kunnen nu zeggen dat beide teams een hele grote kans hebben gekregen. Maar ondertussen is het balbezit van Standaard zo overweldigend. En de dreiging en de pogingen zoveel meer dan de Bosuil Boys. Dat de Luikenaars misschien wel al een voorsprong verdienen. Maar voorlopig staat hij nog niet op het scorebord. Op iets meer dan 7 minuten van het einde van de eerste helft. 0-0.
0: En vertel eens, Olivier de Wilde, heb jij al veel grote kansen genoteerd in Sint-Truiden-la-Louvière?
1: Ja, toch de beste kans zo net hoor. Voor STVV ook nog maar eens. Het is eigenlijk hetzelfde verhaal als bij Tom. Dat één ploeg op voorsprong zou moeten staan. En dat is Sint-Truiden. Er zit muziek in dit STVV. Maar efficiënt, nee, dat zijn ze vanavond nog niet. Van Wezemaal was het daarnet. Die na een goede combinatie via Merlin. Ook een van de uitblinkers hier. En een dummy van Araki. Plots in een schietpositie kwam van Wezemaal van op rechts. En hij kruiste zijn schot naar de tweede paal. Maar Piano, die was goed en alert. En hij duwde de bal in corner die opnieuw niks opleverde. Nu even volgen bij deze corner. Araki gebracht naar de tweede paal. Piano zit ertussen. Matsuzawa. En in de herneming probeerde hij het wel. Omdat Piano ook in het puin lag, zeg maar. Maar hij werd goed bijgestaan door zijn collega's, zijn verdedigers. En dat was in dit geval Mehdi Boukamir. De debutant, de leenspeler van Charleroi. Charleroi dat dus puntenverlies leed vanmiddag. En dus met broer Amin Boukamir, jawel, Mehdi wordt uitgeleend door Charleroi aan La Louvière. En zijn broer blijft daar zitten. Dat kennen ze, broers bij Charleroi. Nu even volgen deze corner, ook die levert niks op. Moet er hernemen worden. Ja, Mousliou, die trapt tegen iemand van La Louvière aan. Lutonda was het. En Verbeke heeft daar een nieuwe hoekschop in gezien tot boosheid van La Louvière. Het is moeilijk uit te maken op deze herhaling. De corner zal snel genomen worden. Met Araki opnieuw. Ryotaro, de andere nummer 10. Na Ito is er nu Araki. En daar is Merlin met een fameuze afzwaaier op die corner van Araki. Naar de tweede paal gebracht. Maar die bal, om het maar te schetsen, gaat helemaal aan de zijlijn. Nog buiten en ver aan de zijlijn. Dus nee, geen grote kans voor deze Merlin. Die echt wel een goede wedstrijd speelt. En eigenlijk de lijn doortrekt van de partij tegen Antwerpen. Waarin hij, en dat was leuk om te zien trouwens op sociale media, zowaar in L'Équipe werd vermeld door de Franse sportkrant. Omdat hij in het team van de week stond van Fransen in het buitenland. En daar stond hij dan toch mooi tussen Cherki van Manchester City en Maignan van Milan. En Ryan Merlin die stond zowaar in de elf van L'Équipe op dat moment. Kleine 40 minuten al aan het spelen. Nog steeds de bril scoren. En dat is jammer voor Sint-Truiden dat echt wel, ik zei het al, veel beter speelt dan La Louvière. Maar dus nog geen doelpunten maakt. En dat is toch een beetje vervelend. En ik hoop dan voor Sint-Truiden dat hen dat op het einde van de wedstrijd niet helemaal in de kont bijt. Maar voorlopig dus 0-0 hier tegen La Louvière.
0: En op de Memorial van Damme nu een nummer. Ja, met ook een traditie op die Memorial, denk ik. Bert met William van Dijk, een jaar of 40 geleden.
6: Zeker en vast. Hij werd hier vorig jaar nog gehuldigd. Zelfs in de Hall of Fame bijgezet, William van Dijk. Nu kijken we naar de ontknoping van de stiepel met Simon Coetsch uit Kenia die voorop loopt. Hij won ook al in Monaco, maar wordt nu op dit moment voorbijgesneld door Godana. Dat is een Ethiopier. En die neemt meteen een paar meter voorsprong met El Bakkali, de grote man van de stiepel van de voorbije jaren. Die ziet dat hij dat niet mag laten gebeuren. Ze gaan nu de laatste bocht in. En die Godana lijkt nog een keer te kunnen versnellen. Nu de waterbak in. En ik vrees dat El Bakkali tekort gaat schieten. 4 keer een Diamond League wedstrijd gewonnen dit jaar. Hij probeert nog hoor in de laatste rechte lijn om terug te keren. Maar het is een meter of 5 het verschil. Laatste hindernis nu waar Godana overgaat. En hij loopt hier naar de overwinning. Dat is toch redelijk verrassend. Het won ook al in Silesië, de Diamond League meeting. En nu de grote vetpot voor hem. Kerenjean, de Luxemburgse Belg, wordt vierde. En Remy Sheens, onze landgenoot die het goed deed in Birmingham met een 7e plaats op het EK, loopt nu over de finish. De zege dus voor een Ethiopiër, Godana in 8-0-8-67. Er gebeurt wat. Opstaan je, Olivier de Wilde.
1: Ja, daar is het 1-0 dan toch geworden voor Sint-Truiden. Doelpunt van Ryan Merlen met het hartje nu naar de fans. Want hij opent zijn konto hier op thuisfront. Zijn derde al van het seizoen als we Europa meerekenen. Hij is echt wel de speelfiguur voor dit Sint-Truiden. Mooie aanval van op rechts. Matsuzawa in de rug van Lutonda gelanceerd. Had een boulevard voor zich. Had tijd om voor te zetten. Maar hij legde hem perfect achteruit. Basdar en Sebawi namen de verdedigers mee naar de doellijn. En Merlen stond rond het penaltypunt ongeveer klaar om hem in het doel te jassen. En dat deed hij met verve 1-0. Zo de vroege, de verdiende voorsprong, sorry, voor Sint-Truiden. 42 minuten ver. En dus eindelijk de verlossing voor de thuisploeg.
0: Na 42 minuten ver, dat moet dan ook zo ongeveer het geval zijn. In Standaar Antwerp, de rust is dus nabij, Tom Boudewijl.
5: Dat klopt, de 42 staat er nog altijd, maar niet lang meer. Want we zitten in de laatste 10 seconden van 42, dus eigenlijk 43ste minuut. En komt het einde van die intense eerste helft eraan. Het begon allemaal met twee stevige ploegen. Met Antwerp dat zich meteen toonde, een kobbel van Tsunashima. En vooral de grote kans van Thibaut Somers, gestuit door het rechterbeen van Epolo. Maar dat was de laatste actie, de laatste belangrijke actie van Mathieu Epolo, de jonge doelman van de Standaard. Want de Luikenaars namen het over en konden toch een paar keer dreigen met Nielsen Ayensa Karamoko. Dat was de beste schietkans halverwege de eerste helft. Een kopbal ook genoteerd van Ibe Houtekiet op een van de vele hoekschoppen. 6 in totaal. En dan de grootste kans die we daarnet beschreven. 10 minuten voor het einde van de eerste helft met die hele lange ren van Abid, die zeker niet zou misstaan op de 1500 meter van de Memorial. En dan het subtiele tikje naar Nguyen. Maar Epolo die kon toekijken hoe zijn overbuur Nosawa hem van de voorsprong hield. Het was niet stabiel afgewerkt door de jonge Cameroener. En vandaar dat de doelman kon ingrijpen. En sindsdien is het nog wel de mouwen opstropen. Dat wel, maar kansen zijn er niet geweest. En zo zitten we ondertussen in de laatste minuut van de eerste helft met Trouillet, de 25-jarige Fransman. Die de bal komt opeisen. De lange bal richting de man die altijd voorop gaat in de strijd. Marlon Fossi, de Amerikaan. Maar hij moet het afleggen daar tussen in de strijd met het duo Vermeer. En Scott Vermeer heeft zijn werk opgeknapt. Moest natuurlijk veel achteruit lopen om de bressen te dichten daar op het middenveld. En om aan de druk te weerstaan van de Standaard. Maar voorlopig is het nog altijd 0-0. En niet vergeten dat Antwerpen in de laatste twee wedstrijden telkens 4 doelpunten moesten incasseren. Thuis telkens eerst tegen Racing Genk en dan tegen die andere Limburgse club, tegen Sint-Truiden. Dus ik denk dat ze al blij zijn dat ze met een clean sheet de kleedkamers kunnen intrekken. Want geen toegevoegde tijd. 45 minuten gespeeld. Geen doelpunten op Sclessin. 0-0.
0: En ja, op Sint-Truiden, La Louvière wordt er voorlopig wel nog gespeeld. STVV heeft een kleine bonus te pakken tegen La Louvière. Dus dat toch niet al te veel geoogst heeft in deze competitie. 1-0 voor de Canaris.

0: U hebt hier geluisterd naar een Beatle, Ringo Starr en Photograph. Het heeft 5 speeldagen geduurd, maar Westerlo heeft zijn eerste zege te pakken. En hoe? Meteen een 0-4 bij KV Mechelen. Een reactie bij onze Glenn Martens.
1: Ja, daar praten we met iemand die zeer gelukkig zal zijn, denk ik. Amando Lapage, 0-4 zege op het veld van KV Mechelen. Jullie hebben er even op moeten wachten op die eerste zege. Maar die eerste kan er wel meteen tellen.
2: Ja, inderdaad. En ook de nulhouder vandaag. Ik denk dat we, ja, hebben de vorige week, de voorbije weken heel hard gewerkt op het, gewoon op het samen verdedigen, samen aanvallen en alles doen als één team. En ik denk dat we dat vandaag echt heel goed hebben gedaan. Met 0-4 eerst te winnen kun je alleen maar blij zijn. En er waren ook misschien mindere punten, maar daar moeten we gewoon volgende week naar kijken en proberen nog te verbeteren. Maar ik denk dat we heel blij mogen zijn over de 0-4 vandaag.
1: Wat waren dan die mindere punten? Want persoonlijk vond ik defensief zeer stabiel, weinig weggegeven. En offensief heel wat kansen gecreëerd. Het is niet dat jullie aan 100% hebben afgewend.
2: Nee, inderdaad. Daarom dat ik zeg, dat zijn misschien punten die we nog kunnen verbeteren om die eerste helft die match al af te maken. Maar ik denk dat misschien langs de andere kant, dat we die kansen niet afmaken, ons misschien nog scherper houdt voor de tweede helft. En dat we nog meer waarde en ik denk dat we gewoon als ploeg echt een topprestatie hebben neergezet. En als je op Mechelen 0-4 komt winnen, kun je alleen maar content zijn. En ik had ook het gevoel bij iedereen dat ze heel blij zijn met deze overwinning. Ja.
1: Jullie gaan rusten met 0-2, dat is op zich een comfortabele voorsprong. De voorbije weken meermaals een voorsprong uit handen gegeven. Is dat ter sprake gekomen tijdens de rust?
2: Ja, dat is niet per se ter sprake gekomen, maar we hebben gewoon iedereen scherp proberen houden. En ik denk dat het belangrijk is, vooral hier op Mechelen, als je 0-2 voorstaat en krijgt 1 goal binnen, kan het kunnen zijn met de fans achter zich nog heel wat forceren. Maar ik denk dat we heel volwassen hebben gespeeld en heel scherp en heel geconcentreerd aan de tweede helft zijn begonnen. En ik denk dat we eigenlijk niet echt iets hebben weggegeven en ik denk dat we heel blij mogen terugkijken op deze wedstrijd.
1: Jullie hebben natuurlijk een enorme metamorfose meegemaakt tijdens de zomer. 17 nieuwkomers, heel wat basisspelers die vertrokken zijn. Hoe belangrijk is zo'n overwinning dan in dat proces, in de groei naar die automatisme?
2: Ja, heel belangrijk. Ik denk dat voor het vertrouwen heel veel doet. En zoals gezegd, er zijn heel veel nieuwe spelers bijgekomen. En natuurlijk vergt dat een beetje tijd om op elkaar ingespeeld te geraken. Maar ik denk dat we de voorbije weken echt week na week stappen hebben gezet. Ook al volgen de resultaten niet meteen, maar we werken gewoon heel hard op die automatisme. En vandaag komt het er helemaal uit en nu op naar volgende week en we kijken al naar standaard nu.
1: Er is ook een opluchting, want nu is er wel een kloofje natuurlijk met die ploegen onderin. Oké, we zijn er vroeg in het seizoen, maar je wil daar ook niet blijven hangen natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk. Ik denk onze ambitie is natuurlijk om zo hoog mogelijk te eindigen. En met de resultaten van de voorbije weken kan het misschien in het hoofd kruipen, maar ik denk dat we daar wel heel matuur zijn mee omgegaan. En dat zijn leermomenten natuurlijk. En ik zeg het, de prestaties die we vandaag hebben neergezet, met dit kunnen we alleen maar naar boven kijken. En we weten dat we het elke ploeg heel moeilijk kunnen maken. En ik zeg het, op naar volgende week en op naar standaard toe. Ja.
1: Veel succes, dankjewel. Amando Lapage.
0: En straks zeker ook nog een reactie van bij KV Mechelen. Hermien van Beveren, hoe is het intussen in Ajax-PSV Nederland?
3: Ja, nog altijd die ruststand die ook een kwartier voortijd nog op het bord staat. En dat is dan een 1-2 voorsprong voor PSV daar in de Amsterdam Arena. Nog uit Nederland kan ik meegeven dat de wedstrijd tussen Utrecht en Go Ahead Eagles definitief gestaakt is nadat fans verschillende keren bekers en vuurwerk op het veld gooiden. Dat blijft een probleem toch daar in Nederland. En ook nog even kijken naar Turkije, want die topper tussen Fenerbahçe en Beşiktaş is afgelopen en het werd een zege voor Beşiktaş. 1-2 bij de rivaal. Een zure nederlaag dus voor Romelu Lukaku en zijn team. Lukaku was opnieuw invaller bij Fenerbahçe, maar wacht nog altijd op zijn eerste doelpunt. Sportza.
0: De jubileumeditie van de Memorial van Damme, de 50ste, gaat al langzaam maar zeker naar het einde. Het is niet anders. Maar eerst nog wel een nummer waar, net als op het voorbije Europees kampioenschap, reikhalzend naar uitgekeken werd en wordt, Bert Sterks. Ai, ai. Onze Bert is er niet. En net nu gaat die 800 meter gelopen worden met de Femke Broedersbol. Onder meer, we proberen die verbinding met het Koning Boudewijn Stadion zo snel mogelijk te herstellen.

0: Blij dat je terug bent, Bert. De 800 meter.
1: Ja, ik probeer even de deelnemerslijst te vinden, want de stroom was hier opnieuw uitgevallen aan ons commentaardesk. Klopfenstein loopt aan de leiding voor Werro en Broeders Bol. Maar Klopfenstein is de haas, dus ze willen hier echt een toptijd van Werro, van Broeders Bol. Wie weet, misschien wel de Nederlandse die voor een keer voorbij de Zwitsers zou raken, die Europees kampioen werd in Birmingham. Eigenlijk viel in de kwalificaties, maar nog werd opgevist. En Broeders Bol zit haar op de hielen. Haar echtgenoot Ben Broeders, de polstokspringer, staat bij. Maarten van Gramberen overigens in de interviewzone mee te kijken. Geen Kili Hodgkinson. Zij heeft last van een hamstringblessure. En dat is jammer natuurlijk, want zij is toch ook een van de grote drie van het seizoen. Dus een andere neemt het maar over. Tsehai, de Ethiopische, gaat ook nog mee in het spoor van Werro en Broeders Bol. Maar moet nu wel de rol lossen. Ze zijn nog met z'n tweeën bij het binnengaan van de laatste bocht. En we zijn heel benieuwd naar de chrono natuurlijk. Vorige week Werro in Zurich naar 1.53.70 gelopen. Het wereldrecord staat op 1.53.29. Kratochvilová, de Tsjechische, begin jaren 80. Werro nog altijd voor Broeders Bol. En wordt dat het opnieuw 1-2. Ik heb de indruk van wel dat Broeders Bol er niet meer voorbij zal raken. Hoewel. Ze komt nog. Het is een halve meter. En ze komt er nog net naast. Maar niet erover. Nee. Werro wint in een meetingrecord. 1.54.77. Maar dus geen wereldrecord. Daar zitten ze toch 1,5 seconde boven ongeveer. Mooi duel tussen de twee opnieuw. En Broeders Bol komt alsmaar dichterbij bij Audrey Werro. Het scheelde echt niks deze keer. 0,06 van een seconde. 1,54,75 voor Werro. 1,54,81 voor Broeders Bol. En dan Tsehai vierde geworden. Kamioloos liep ook mee. En eindigde in 2.01.7. Dus een stuk boven haar persoonlijke besttijd. Ik geef nog een paar kampnummers mee. Die zijn afgelopen. De Amerikaanse Hannah Mole heeft met een persoonlijk record van 4,91 meter het polstokspringen bij de vrouwen gewonnen. Het hoogspringen bij de vrouwen ging naar Eleanor Patterson. Bij haar derde poging ging ze als enige over 2 meter en 1. Mahucic werd tweede. En in het verspringen bij de vrouwen zijn ze ook al een stuk opgeschoten toe aan hun laatste poging. En na 5 pogingen staat de Amerikaanse Monet Nichols aan de leiding, 6,91 meter. Norwitz heeft maar 2 van haar 6 sprongen geldig afgewerkt. 4-0 sprongen dus, maar wel een season's best. Nog altijd boven als je vergelijkt met haar PR van 6,60 van 6,23 meter. Mooie 800 meter dus, zoals verwacht een beetje. Gewonnen door Audrey Werro. Maar wat gaan we van Femke Broeders Bol nog zien de komende jaren op die toch nog altijd nieuwe afstand voor haar?
2: Sportza.

0: lange jas van Koen Wouters op het podium en gillende meisjes, daar moet ik, en ik niet alleen, vermoed ik, altijd aan denken bij dit nummer. Daar gaat ze. Bij KV Mechelen hebben ze er heel zeker niet van kunnen genieten. Daar moet je niet aan twijfelen, want zo'n pandoering in eigen huis, zeg. 0-4 tegen Westerlo. De laatste goal was trouwens van Nicolas Storm, die zoveel jaren in Mechelen doorgebracht heeft. Maar Mechelen eindigt morgen het weekend met grote zorgen.
1: Ja, Luc Marijnissen, een pijnlijke avond is het geworden voor KV Mechelen tegen Westerlo. 0-4, wat liep er allemaal verkeerd vandaag?
2: Ik moet zeggen, we hadden een gameplan, maar die kwamen gewoon uiteindelijk niet na. Ze deden eigenlijk precies wat we wisten. We hadden hierop getraind. Dat hun snel die ruimtes in onze rug zoeken. Ook met een snelle doeltrap. Dat hun die snel nemen en dan gelijk die ruimte zoeken. Dat is ook waar hun eerste goal uit kwam. En ja, daar stonden we gewoon niet scherp. En dat mag gewoon niet gebeuren, omdat we er zelfs op getraind hebben. Dus ja, het plan is gewoon niet goed uitgevoerd.
1: En heb je daar een verklaring voor? Is daarover gesproken al in de kleedkamer daarnet?
2: De coach sprak gewoon in het algemeen. Hij zei gewoon van, we moeten naar onszelf kijken. En we gaan dinsdag gewoon volle bak analyseren. Dus hij was nu inderdaad nog niet wijzend naar personen toe. Maar dat gaan we dinsdag wel zien, denk ik.
1: Nu, defensief liep er inderdaad heel wat verkeerd. Offensief ook wel een mindere wedstrijd, hè? Weinig tot bijna niets gecreëerd vandaag.
2: Ja, klopt. We waren heel slordig aan de bal. We zochten natuurlijk via de ruimtes dan, of via de zijkanten de ruimtes dan, in de rug. Maar we waren gewoon heel slordig. Ik moet zeggen, het was gewoon echt een off-day, leek het wel. En we hadden ook veel beter van kant moeten wisselen, maar dat deden we ook niet. We stonden heel makkelijk onder druk. We wonnen die tweede ballen niet, waardoor hun uiteindelijk hoger op het veld makkelijk kon doorvoetballen. Dus het was gewoon allemaal heel moeilijk.
1: Je bent er nog niet zo heel lang, maar dit is een publiek dat erom gekend staat om echt de ploeg aan te moedigen. Dat gefluit, dat moet wel pijn gedaan hebben, denk ik.
2: Ja, dat was wel pijnlijk natuurlijk. Hè. Als je na de wedstrijd dan uitgefloten wordt. En, ze hebben ons wel goed gesteund tijdens de wedstrijd, altijd. Alleen dat je dit dan laat zien aan hun, is dat gewoon pijnlijk. En we moeten echt in de spiegel kijken en dit mag gewoon nooit meer gebeuren.
1: Jullie hebben nu 2 op 15. Dat is op zijn zacht gezegd een matige tot mindere start. Hoe belangrijk is het vervolg nog voor de interlandonderbreking om onderin toch wel weg te raken?
2: Ja, normaal gezien was het vandaag de bedoeling, hè, dat je in huis dan 3 punten pakt. En dan ga je eigenlijk van start. Dan heb je die eerste 3 punten in huis. Dan ga je een lekker gevoel weer naar volgende week toe. Ook weer een thuiswedstrijd. En dan kan het ineens omslaan. Maar ja, nu na deze wedstrijd dan is het gelijk weer heel moeilijk. En nu is ook de sfeer gelijk een stuk minder. Ja, eens wat je gewoon nu moet doen is zo snel mogelijk die 3 punten pakken. En volgende week in huis moet dat gewoon weer lukken. En dan moet het gewoon anders dan vandaag.
1: Tegen Anderlecht wel een vol huis, dus ja. Dat is wel een wedstrijd. Er is ook wel om naar uit te kijken, ondanks de omstandigheden.
2: Ja, zeker. Ook weer in eigen huis inderdaad. Dan moet het publiek echt achter ons staan. En dan, het moet gewoon tactisch moet het gewoon veel beter uitvoeren. We moeten beter communiceren. We moeten aan de bal gewoon meer kwaliteit tonen. We moeten gewoon mentaal ook sterker zijn. Want ik merkte dat na die 1-0, dat we gelijk als ploeg zijnde gewoon een beetje ons kopje lieten hangen. En dat mag natuurlijk niet, vooral niet in eigen huis hier. Dus dat moet ook inderdaad, die knop moet ook omgezet worden.
1: Okay, veel succes, dankjewel. Luc Marijnissen.
0: En met Luc Marijnissen van KV Mechelen zijn we ruim 9:45 gepasseerd. En als u al een vermoeden had, wel, u hebt het goed geraden. Deel 2 van Standaard Antwerpen is begonnen en ze kunnen allebei nog winnen, Tom Boudewil.
3: Zeker, of allebei niet. Dat kan ook natuurlijk nog altijd, zeker bij deze tussenstand. En dat is nog altijd 0-0. We zijn begonnen met een gele kaart voor een van de 2 centrale verdedigers van Antwerp. Voor Tsunashima, Yuto Tsunashima. Die trapte op de hiel van Ayensa, die net de bal had ontvangen, net over de middenlijn. En wou wegdraaien en dan het wijs sluiten. Dat was trappen op de hiel. En dan is het een gele kaart, zeker wel. Een voorzet nog en misschien zit hier wel iets in. Nee, op de rand van de 16 wordt die bal nog weggewerkt. Dat was net op tijd door die Cortés. Dan daar komt wel weer aandringen met de voorzet. Die wordt afgeblokt door Tsunashima. En dat levert dan meteen de eerste corner op voor de Luikenaars. Die dus nu wegspelen van die lege tribune. Dat is anders dan anders, want normaal spelen ze in de tweede helft naar de goede kant, zoals we dat wel vaker zeggen. Eerste corner dus voor Standaard. Visser, de scheidsrechter met dienst, staat te wachten op de rand van de 16. Bal wordt kort genomen. Samen voetballen met Abid. En dan een hele hoge bal. Teruggekopt door Houtekiet. En weggewerkt. Schot in de voeten van Fossi. Die moet achteruit. En dat is dan een goede beweging van Tuzgar. Die wacht nu af. Legt de bal breed. En dat duurt allemaal zijn tijd. Het is redelijk moeizaam, die combinatie. Het moet scherper, het moet directer. Maar Sandar blijft wel in balbezit. Met Abid loopt helemaal terug naar de middenlijn. Terug naar Mortensen. En dan die andere deen, Nielsen. Dreigt dat hij de lange bal gaat trappen op de linkerkant. Maar het gaat naar de rechterkant. Dat is redelijk hoog voor zijn ploegmaat hier, Tuzgar. Kan de bal nog wel beroeren met het hoofd. Maar meer dan verlengen zit er niet in. En dus is het een inworp voor Antwerp. 4 minuten onderweg. 1 gele kaart. Geen kansen. Geen doelpunten. 0-0.
0: Op naar de Heijsel nu. Want nog eentje, denk ik, Bert.
4: Het laatste voor vanavond met een man die vorige week een wereldrecord liep in Zurich op de 400 meter horde. Alisson Dos Santos won al 4 Diamond League meetings dit jaar. Op die afstand is dus de kerstvers wereldrecordhouder. De vice wereldkampioen ook, brons op de Spelen. Maar helaas, het wordt geen duel met Karsten Warholm. Want een hoor is er niet. Ook niet met de wereldkampioen en Olympisch kampioen Ray Benjamin. Want hij is er ook niet. Het wordt een solo act van Alisson Dos Santos. En dan is het nog het meest uitkijken naar de man in baan 5, Abderam Samba uit Qatar. Brons op het WK in Tokio. Jarig vandaag ook, want er staat een taartje bij zijn naam. Inderdaad, zie ik. 31 wordt hij vandaag. Proficiat Abderam Samba. Andere namen zijn Gucek, Agyekum uit Duitsland, Nathaniel uit Nigeria, Dean uit de USA, Lima uit Brazilië en Bassett opnieuw uit de USA. Het wereldrecord komt van 45-94. Warholm in Tokio tijdens de Spelen naar 45-80. Alisson Dos Santos dus deed er 1400ste van een seconde af een week geleden in Zwitserland in Zurich. Opvallende man, rank, slank, littekens van brandwonden op zijn hoofd, opvallend kapsel ook. Een veelkleurig halssnoer heeft hij ook om. De man die vanuit baan 6 loopt. Kan hij dat nog een keer? Wat hij vorige week deed, heeft hij die vorm weten te behouden? Hij gaat al sinds al snel naar Lima toe in baan 7. Maar dat is niet te verwonderen natuurlijk. Hij is gewoon de snelste van allemaal met grote voorsprongen. En wat neemt die grote passen als je dat vergelijkt met alle anderen. Het is het enige nummer waar iedereen nog naar kijkt. Alle kampnummers zijn afgelopen en iedereen hoopt op een knaller als afsluiter van deze memorial, van deze jubileumeditie, die al tal van mooie prestaties in petto had voor de atletiek fans in het stadion. Laatste rechte lijn, nog 2 horden voor Alisson Dos Santos, die een aantal meter voorsprong heeft op de rest. Ik kijk al een keer stiekem naar rechts, naar het scorebord. 45-80 is het wereldrecord. Hij valt een beetje stil, daar gaat hij niet aankomen. Nee. Het is 46-71, wel opnieuw een meetingrecord. Ik tel nog een keertje, ik denk dat het nummer 14 is intussen meetingrecord tijdens deze memorial. Om maar te zeggen, het niveau was echt wel hoog en de memorial volgt de internationale trend. Alles gaat sneller, hoger, gaat verder. En dat is dus hier in Brussel ook het geval geweest, waar de weergoden ons gunstig gezind zijn geweest, toch wel vandaag. Het is droog gebleven, een beetje fris geworden misschien voor de kampnummers en de sprintnummers. Maar kijk, het is al beter dan wat we de voorbije jaren hebben meegemaakt in het Koning Boudewijn Stadion. Meetingrecord erbij, zo sluiten we af vanuit Laken. Alisson Dos Santos wint de 400 meter horde.
0: Ja, jou gaan we niet meer horen, Bert. Dankjewel, Simon. Misschien nog wel met wat reacties. En dan weer naar Sint-Truiden tegen La Louvière. Sint-Truiden was naar de kleedkamer getrokken, Olivier de Wilde, met een 1-0 voorsprong.
5: Dat is zo en dat is nog steeds ook de stand die hier op het scorebord staat. Dat scorebord dat een LED-scherm is geworden natuurlijk. Bij gebrek aan een tribune om een scherm te dragen. Want ja, rechts van ons daar kijken we nu op een woonwijk. Met een zwembad bijvoorbeeld nog en heel veel auto's die daar geparkeerd staan. Die mensen zullen ook allemaal op die manier even een beetje aan plein publiek zijn, zeg maar. Veel volk dat naar hen kan kijken. Want op dit moment is er niet echt veel te zien in deze openings 5 minuten van deze partij. Ja. STVV dat ook al een wissel heeft gedaan halfweg deze wedstrijd. Captain Shogo Taniguchi is in de kleedkamer gebleven. Het zou op een blessure kunnen wijzen, maar het zou ook gewoon kunnen dat hij, dat is ook wat hij blijkbaar had gevraagd om de wedstrijd bijvoorbeeld tegen Union niet te spelen. En nu ook opnieuw misschien heeft gevraagd aan Frederik de Meijer om het één helft, of bij één helft te houden. Heeft uiteindelijk ook WK-minuten nog op de teller staan. 90 minuten gespeeld in de laatste wedstrijd op het wereldkampioenschap tegen Brazilië was dat toen met Japan. Shogo Taniguchi en nu dan toch ook weer zevende wedstrijd al voor de truienaren. Hierna zal er een beetje rust ingebouwd worden, want de match tegen Beveren die is pas voor volgende week. En dat is logisch, zou je denken. Maar dit is trouwens de vierde wedstrijd voor STVV in 10 dagen tijd. Dus je mag wel zeker spreken van een zwaar belaste ploeg op dit moment. Maar voorlopig houden ze kranig stand tegen La Louvière. Daarnet een balletje van Ismaila Koulibaly dat in de tribune werd getrapt. Dat was geen al te fraaie poging van de middenvelder van La Louvière. Die bal belandde bij de harde kern van STVV. En die dachten zich er dan maar een beetje mee te amuseren. Dus die hebben die bal toch een minuutje lang rondgegooid naar elkaar. Alsof het een strandbal was op een concert. Maar om maar te zeggen dat ze hier bij Sint-Truiden niet echt de beste pot voetbal in de tweede helft te zien krijgen. Trouwens, Taniguchi gewisseld door Wolke Jansen. Dan hebben we helemaal de papierenwerk of het papierwerk allemaal mooi op een rijtje gezet. 7 minuten ver, 1-0 nog steeds. Doelpunt van Merlijn in de eerste helft gescoord. Sint-Truiden op voorsprong tegen La Louvière.
6: Sportza. Radio 1.
7: If you make it there, you can make it everywhere, of wat is het? Ja. New York. Ja, hij is goed bezig ermee, Alexander Bloks.
8: Ja, heel goed bezig, want hij staat in de 8e finales door het 5e reekshoofd uit te schakelen bovendien. Want de Italiaan Flavio Cobolli moest dus de duimen leggen voor onze landgenoot, verloor in 4 sets. De eerste was nog voor Cobolli, maar dat was al spannend. 7-6 na een tiebreak. Set 2 met 6-3 voor Alexander Bloks. In set 3 dan liever een walkover 6-0. En set 4, ja, Cobolli deed er alles aan om nog terug in die match te geraken. Dat leek hem even te gaan lukken toen hij bij 3-1 door de opslag van Bloks ging naar 3-2. Maar Bloks bleef kalm en maakte het dan af bij 5-3. Versierde hij 3 matchballen en het eerste was meteen goed voor winst. Dus in 4 sets en een plek in de 8e finales. Dan kijk ik ook nog even naar het voetbal. Want in Nederland is die topper bezig tussen Ajax en PSV. Maar bij het begin van de extra tijd is het daar beslist. Want PSV heeft er 1-3 van gemaakt via Bajraktarević. Dus een thuisnederlaag voor Ajax zit er aan te komen daar.
7: En zou het ook beslist kunnen zijn in Sint-Truiden La Louvière, Olivier?
5: Zou zomaar eens kunnen, want 2-0 voor de truienaren, 2-0 voor de thuisploeg. Doelpunt van de man van het huis, Robert-Jan van Wezemaal. De voorzet was van wie anders dan Ryan Merlen aan de achterlijn. Had hij het even moeilijk om de bal onder controle te houden, maar kon dan ook goed afhouden en de bal chippen naar de tweede zone. En daar was het een koud kunstje voor Robert-Jan van Wezemaal om zijn eerste van het seizoen te maken. En zo dus inderdaad 2-0 op het scorebord te zetten. En dan lijkt het inderdaad wel gespeeld in deze partij. We zijn al vroeg aan het spreken. 54ste minuut nog maar. Maar ja, La Louvière kan heel weinig daar tegenover plaatsen. We hebben het daarnet in de perszaal hier tegen elkaar gezegd dat dit La Louvière toch wel een beetje rijp kan zijn voor een degradatiestrijd op het einde van dit seizoen. Zo, 54 minuten ver. 2-0. Doelpunt van Robert-Jan van Wezemaal voor Sint-Truiden.
7: En stand daar Antwerp nog even met Tom.
3: Ja, nog altijd te wachten op dat eerste doelpunt. En als je de wedstrijd aan het bekijken bent, dan verwacht je eigenlijk wel een doelpunt voor de thuisploeg. De thuisploeg die nog altijd aan het duwen is, aan het proberen is en er één keer heel dicht is bijgekomen. Nadat we nu even kijken naar een trekfout van Fossi. In dat duel met Salah die tegen de grond gaat. Maar Visser heeft het niet opgemerkt. En er mag dus verder gespeeld worden. Heeft een polsblessure Salah. Maar de beste kans was op een corner. Met een Gwene weer. De man van de grote kans in de eerste helft. Die er dichtbij was tegen de onderkant van de lat. En Fossi dan met de rebound met het hoofd. Maar Tsunashima die voor de lijn kon wegwerken. Dubbele kans dus. Na een minuutje of 6 was dat in de tweede helft. Dubbele kans voor Standaard. Dat nu balverlies leidt op de eigen speelhelft. Vermeeren zit daar goed tussen, maar kan niet thuis voetballen samen met Thibaut Somers. De inworp is nog wel voor Antwerp. Net als Tsunashima op de middenlijn. En aan wie kan hij de bal nu kwijt? Aan Vrij, die is komen vragen. Maar die moet natuurlijk diep in de punt staan waar de voorzetten komen. En hij gaat nu de loopgraven weer opzoeken. Nog niet gezien in deze wedstrijd. En heeft ook nog geen enkele kans gehad. Bijna een uur voetballen hier op Sclessin. Nog altijd 0-0.
9: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
6: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: 10 uur, Neil, goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. 3 weken na de grote brand in de Hoge Venen zijn nog altijd meer dan 100 brandweerlui actief in het gebied. Daarbij ook nog steeds 65 Duitse vrijwillige brandweermannen. Op verschillende plaatsen smeult de diepe veenlaag nog steeds en blijft er waakzaamheid geboden om opflakkeringen te vermijden. Momenteel worden er ook 2 blussystemen getest. Het gaat om een soort van sproeisysteem waarbij een leiding over een lengte van 1800 meter zo'n 2000 liter per minuut nog de bodem over de bodem verspreid. Bij de brand werden zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het was een van de grootste natuurbranden in België ooit. De Vlaamse werkgeversorganisatie VOCA is geen voorstander van een btw-verhoging. Dat zegt de organisatie bij de start van het nieuwe politieke jaar. De federale regering moet de volgende week op zoek naar 10 miljard euro om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. Een btw-verhoging is een van de scenario's die op tafel liggen. Voor VOCA is zo'n verhoging alleen maar mogelijk als er ook gekeken wordt naar de automatische loonindex. Dat zegt topman Frank Peks.
12: We zijn geen fan van een btw-verhoging, omdat uiteindelijk finaal de factuur van een btw-verhoging bij de onderneming zal liggen. Wij kennen in België het principe van de automatische loonindexering en dat betekent bij oplopende inflatie dat uiteindelijk ook automatische lonen zullen worden geïndexeerd en die worden betaald door ondernemingen. Dus als men denkt aan een verhoging van btw, gaat men automatisch ook oog moeten hebben voor dat indexmechanisme om op die manier ook wel de competitiviteit van ondernemingen te beschermen.
11: Bij een brand tijdens een bruiloftsfeest in Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen. Er zijn ook heel wat gewonden. Een aantal van hen is er erg aan toe. Het vuur brak uit in een feestzaal in de stad Lingwala, niet ver van de hoofdstad Kinshasa, toen er dus een bruiloftsfeest aan de gang was. Wat het vuur veroorzaakt heeft, moet verder onderzoek aan het licht brengen. In het sportblok beginnen we met tennis, want op de US Open heeft Alexander Bloks voor een stunt gezorgd. Hij klopte zo net de nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. 6-7, 6-3, 6-0 en nog eens 6-3. Het is voor het eerst in zijn carrière dat Bloks zich weet te plaatsen voor de 8e finales nu op een Grand Slam toernooi. Cobolli verloor onlangs ook nog de finale van Roland Garros. In Brussel is de tweede en laatste avond van de 50e jubileumeditie van de Memorial van Damme, zo net afgelopen. Bert Sterks vanuit het Koning Boudewijnstadion. Wat is de balans van deze tweede avond?
13: Die is goed. 3 beste wereldjaarprestaties en 8 meetingrecords. Ook de tweede avond mocht er dus zijn. Om de 5000 meter liep Balij uit Bahrein, de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat tot haar eigen verbazing op de 1500 meter. Terwijl de Amerikaan Bednarek zijn snelste 200 meter van een week geleden evenaarde in 1962. In het kogelstoten deed de Jamaikaan Campbell dan weer de verste worp van dit jaar. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. De Zwitserse Werro haalde het nipt voor Femke Broedersboel, die wel eens alsmaar dichterbij Werro komt. Masai Russell en Alessandro Santos maakten hun favoriete rol op de horde waar. De Belgen presteerden vanavond matig.
11: Dankjewel, Bert. En in het voetbal is de wedstrijd tussen Standaard en Antwerpen aan de gang. Tom Bouwweel, jij volgt die wedstrijd in Luik. Hoe staat het daar?
3: Nog altijd 0-0. Er zijn al een paar kansen geweest. Een paar grote. 2 voor de thuisploeg en eentje voor Antwerp. Maar ze hebben nog niet kunnen scoren. In de eerste helft was het een gelijkopgaande beginfase. Maar dan stond daar het initiatief genomen met een aantal goede pogingen. De beste kans voor Nguyen. En de jonge Cameroener had ook een goede poging tegen de onderkant van de lat na de pauze. En voor Antwerp moeten we al helemaal teruggaan naar het begin van de wedstrijd voor die grote kans van Thibaut Somers. We wachten dus op doelpunt punten hier op Sclessin. Voorlopig nog altijd 0-0.
11: Dank voor de update, Tom. En ook Sint-Truiden en La Louvière spelen momenteel tegen elkaar. Daar is het 2-0 voor Sint-Truiden. Eerder vanavond won Westerlo met 0-4 bij KV Mechelen. Een rustige en bijna heldere nacht straks. Temperaturen rond 8 graden. Morgen droog en vrij zonnig ook tot 24 graden. Maandag hetzelfde weer en dan nog wat warmer tot 29 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Hier zijn de lottogetallen nog een keer. 3, 10, 16, 26, 44 en 45. Het bonusgetal was vandaag 8. De Joker Plus 5, 7, 1, 5, 1 en 0 met Waterman als symbool. En u ziet dat ook allemaal staan op lotto.be.
9: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
6: Radio 1.
9: Sportza.
6: Met Gert Geens.

0: Suspicious Minds in de versie van Fine Young Cannibals. Sint-Truiden heeft La Louvière mogelijk al definitief op afstand gezet. Het is daar 2-0. Maar in standaard Antwerp ligt alles nog open. Tom Boudewijl, wij luisteren naar jou.
1: Ja, alles ligt inderdaad nog open. Voorlopig een puntendeling. Dat kennen ze wel natuurlijk bij Standaar. Want daar zijn ze mee begonnen aan de competitie hier thuis. Tegen Cercle Brugge. Met die late tegentreffers. En ook op bezoek bij KV Mechelen. Twee late penalties van Van Brede, Rode. En uiteindelijk zo toch belangrijke punten verloren. Dat rechtgezet door de thuisoverwinning tegen La Louvière. En de uitzegen bij Oud-Heverlee Leuven. Dus ja, ze willen dat wel verder zetten. En dat zie je ook wel op het veld. Al is Antwerp wat beter in de wedstrijd gekomen met een dubbele wissel. Ook Fofana en Porozzo, twee jonge kerels, zijn er ingekomen in de plaats van Maxime Buzy bij zijn eerste basisplaats. En Ibrahim Salah niet gezien in deze wedstrijd. En aan de andere kant dan ook maar een dubbele wissel, zal Vincent Huvraar gezegd hebben. Mortensen en Gwenne die eraf zijn gegaan. En Tobias Moore en Saliu Dramme, die zijn er ingekomen. En dan hopen ze hier natuurlijk op eenzelfde scenario als de vorige thuiswedstrijd tegen La Louvière. Toen Dramme er twee heeft ingedramd op een minuutje of vijf. En voorlopig heeft hij dat nog niet gedaan. Krijgt nu de bal wel toegespeeld op de rechterkant. Fossi die wandelt er voorbij. Dus daar kan hij de bal niet kwijt. Uiteindelijk via Nielsen toch bij de aanvoerder. En dan weer voetballen in het centrum. Daar zoeken ze telkens weer die linker van Tuzgar op. Hier is Fossi met de rechtervoet. Maar de voorzet is veel te hoog. Nielsen gaat wel door op de rechterkant. En dan Renders met de tackle. Een hoekschop alweer voor Standaard. Het is ongeveer weer de vierde. Dus als je dat allemaal optelt, dan zit je al aan 10 of meer. En dat is een uiting van de druk die de Luikenaars hebben gevoerd op de defensie van Antwerpen. De defensie die toch aardig is gewijzigd in vergelijking met vorige week. Geen Schelfhout, geen Van Helden, geen Tuipes.

0: Club Next met 0-1. En Jong Gent tegen de RCA Futures werd 2-2. In de Lotto Women's Pro League moeten we dit seizoen zeggen. Daar stond, of staat liever dit weekend, de eerste speeldag op het programma. Al 3 wedstrijden afgewerkt. Anderlecht won met een 4-0 van Genk. Club Wajelé met 3-1 van Standaard Femina. La Louvière debuteerde met een zege tegen Zulte Waregem, 1-0. En morgen dan speelt kampioen OHA Leuven tegen de Gent Ladies.
1: Oké, bij de vrouwen heeft La Louvière dus gewonnen. Ja. Bij de mannen Olivier de Wilde gaat dat waarschijnlijk niet lukken op Sint-Truiden.
2: Nee, nog een kwart match te spelen hier op Staaien. Nee, inderdaad. Nog steeds de 2-0 op het scorebord. En heeft er alle schijn van dat er een nulletje zal blijven staan bij de ploeg uit La Louvière. En dat misschien zelfs nog een drietje zou kunnen komen bij die van Sint-Truiden. Want ze zijn meer op zoek naar de uitdieping van de score dan dat La Louvière op zoek is naar een aansluitingstreffer. Ik zou het bijna al een eerredder willen noemen. Omdat het zo ontstellend zwak speelt. En als het al kansen krijgt, dan wringt het die de nek om. Dat is echt niet echt al te best. En ik denk als je La Louvière supporter bent, dat je je hart wel een beetje vasthoudt voor dit seizoen. We kijken ook al eens naar de kalender van volgende speeldag. En dan krijgt La Louvière KV Kortrijk op bezoek. Ja, dat is wat ze een kelderkraker noemen. La Louvière heeft wel degelijk al punten gepakt. Kortrijk nog niet. Dat moet dan de burger moed geven. De burger die daar in de rechterhoek, in mijn rechterooghoek zit, te supporteren voor zijn ploeg dat 2-0 achter staat hier in Sint-Truiden. Nu wel een hoekschop met La Louvière. Met Gruber achter de bal. Of Gruber, sorry. De voorzet gebracht. De bal blijft even hangen. Misschien Issa nu. Kappen naar zijn rechter. Gaat hij hem binnenkrijgen? Nee, hij trapt hem tegen een collega aan. Zelfs niet tegen iemand van Sint-Truiden. En dan gaan we nu counteren met Matsuzawa. Die diep steekt op Basdar. Maar er is nog een lange weg te gaan. Peano is achteruit aan het lopen. En heel goed gekeken van Anastasioir. Een van de invallers en een leenspeler van Anderlecht. Anastasioir die ook wel een mooie toekomst wordt toegedicht. Is jeugd international voor Marokko. Maar zou in de ploeg van Vitor Bruno bij Anderlecht niet genoeg minuten gemaakt hebben dit seizoen. En dus werd hij uitgeleend of wordt hij uitgeleend aan La Louvière. En nu dus ingevallen. En dit was dan toch een heel goede intelligente loopactie van de jonge Marokkaan om de 3-0 te vermijden. Op die manier nog 20 minuten te spelen. Nog steeds de 2-0 op het scorebord. Toepunten van Merlen en Van Wezemaal voor Sint-Truiden tegen La Louvière. Yeah.

0: Promise, Jordan Rakai. En commotie in Luik bij Standaard Antwerp, Tom.
1: Ja, want het lijkt me een strafschop, maar Visser zei meteen geen strafschop op een tackle van Tsunashima tegen Abid na een mooie 1-2. Hij moet gaan kijken, ja natuurlijk wel. Abid ging wel al liggen, anticiperend.

0: op de tackle van de Japanner. Die als hij niet oplet en als hij een penalty krijgt, misschien wel zijn tweede gele kaart krijgt bij die tackle. Moore gaat alleszins al op het penaltypuntje staan om die te gaan verdedigen. Visser moet gaan kijken op die tackle in de 16 van Tsunashima. En ik, ja, volgens mij is het gewoon 100% penalty hoor. Dus Visser wordt naar het scherm geroepen door Nathan Verbomen en Ken Vermeijeren. De twee mensen die daar moeten over beslissen samen. De bal raakt hij niet, de Japanner. En dan botst hij gewoon tegen de aanvaller toch, lijkt me. Dus volgens mij is het strafschop. Visser komt terug op het terrein, maakt het scherm en geeft natuurlijk wel penalty. Voilà, het is een strafschop op het kwartier voor het einde. En Nielsen kan een copy-paste doen met vorig weekend toen hij uit bij Oud-Heverlee Leuven stond daar ook op voorsprong kon brengen. En gaat Visser nu nog een gele kaart geven voor de Japanse verdediger. Het lijkt er alleszins niet op. Timo Somers moet even bij Visser komen. En het is duidelijk dat Nielsen met de bal onder de arm staat en hem dan toch afgeeft aan Ayensa. Hola. Dus hij kan zijn vierde maken. Dennis Ayensa. Goed voor twee doelpunten. Thuis tegen Cercle Brugge. Goed voor een doelpuntje. De tweede die drie punten heeft opgeleverd vorige week tegen Oud-Heverlee Leuven. En nu dus een penalty voor Dennis Ayensa tegen Nozawa. De aanloop van de Iranier. En dat doet hij prima. Door, rechtdoor. En de doelman duikt naar de linkerkant. Het is niet echt een panenka, maar het is alleszins een zachte bal ingeschoten. Niet over de grond, zodat de benen er misschien bij kunnen van de doelman. Maar Dennis Ayensa maakt zijn vierde dit seizoen. Gebleven, geen transfer. En dus is hij klaar om meer doelpunten te maken. Vorig jaar amper 5 goals gemaakt. En daar zit hij nu bijna aan. Belangrijke goal bij het binnengaan van het slotkwartier. Ayensa zet Standaard op 1-0 van op de penaltystip.
1: Ja, en er is ook een doelpunt gevallen in Sint-Truiden, La Louvière, Olivier.
2: Ja, de 3-0 is een feit hoor. Voilà, Samet Basdar. Een minuutje of twee geleden heeft hij gescoord. Een corner van Araki doorgekopt naar de tweede paal. En daar stond Kourkoul te slapen. Hij hefte de buitenspelval op. En zo kon Samet Basdar helemaal vrij inkoppen aan de tweede paal. En de 3-0 op het scorebord zetten. Zijn derde doelpunt al na 5 matchen voor hem. Mooi gemiddelde van de Bosnische international. Die ook op het WK heeft gespeeld, wil ik zeggen. Nu niet al te veel minuten gemaakt voor Bosnië. Maar wel dus deel uitgemaakt van de WK-selectie. En toch wel een schot in de roos voorlopig als inkomende transfer voor de Truienaren. Hij dus nu op het scorebord met het derde doelpunt voor Sint-Truiden tegen La Louvière. Dat klusje lijkt hier wel geklaard. We zijn nog even aan het volgen, want bijna bal naar de Matsuzawa die op rechts opdook. Pas van Bas, daar was het. Maar goed in de kiem gesmoord door Oku. Ja, bijna was het al 4-0, maar dat is het voordeel van op een perstribune te zitten met wat niveauverschil. Ik kan kijken op de schermen van de schrijvende collega's en ik weet dat bijvoorbeeld een van de concurrerende kranten zal schrijven dat STVV voorbij La Louvière raast. Wel, dat is goed verwoord. Dat is absoluut hoe het is. Dat is hoe Sint-Truiden momenteel speelt tegen dit onmondig La Louvière. Het is pijnlijk om te zien. Ik heb het al een paar keer gezegd. Maar nu opnieuw. Lange bal naar Gruber. Komt niet aan. En die loopt een beetje tegen Muslio. God betert. Als je daar al een sprintduel van verliest, dan gaat het ook niet al te veel beter worden. De 77e minuut is bijna voorbij. En op die manier ronden wij nog eens af met de 3-0 nu voor Sint-Truiden hier tegen La Louvière.

0: Olivier Rodrigo. En dat houdt niet op, plots op Sint-Truiden, Olivier.
1: Ja, de knockout punch, als het al nodig was, de 4-0 opnieuw. Samet Basdar, een bal opzij op rechts voor Matsuzawa. En die legde pan klaar in de rug van de lopende verdediging van La Louvière. En zo mooi voor de voet van Samet Basdar met doelpunt nummer 4 in 5 matchen. Geweldige statistieken voorlopig dus voor de Bosnische spits. En de 4-0 met nog 12 minuten te spelen voor Sint-Truiden tegen La Louvière.
0: En ook La Louvière zit toch vooral sterretjes in de openingsfase van het seizoen daarnet. 1-0 geworden voor Standaard. Om Antwerp heeft natuurlijk niet zoveel tijd meer om te reageren.
2: Nee, maar daar was bijna de 1-1 van Sobers op de lijn, gered door Fossi. En die ziet ook wel even sterretjes, maar het was de perfecte redding. Niet als echt een doelman. En Vrij die trapt dan ervoor nog naar de goal. En was het dan Mortensen die viel? Het leek wel tegen de arm, maar dat zal dan zijn steunarmen geweest zijn. Troeje wordt ook naar de kant gehaald. Fosso en een Simba komen erop bij Standaard. Dus we hebben Fosso en Fossi. Om het wat moeilijker te maken, maar Somers er dichtbij hoor. Overhoeks getrapt voorbij Epolo en dan op de lijn nog een soort cashgreep naar die bal van zijn bijnaam is Elastiekje, denk ik. Fossi met de redding. Zet nu druk op Vermeeren, want Antwerp komt natuurlijk wel. Daarnet al met een poging van Benitez. Van verre afstand getrapt. De spelers die riepen eigenlijk naar Epolo, laat hem maar gaan. Maar Epolo dacht van, ja, ik moet hier zo weinig doen. Ik ga er toch maar eens spectaculair naartoe zweven. En die bal wat verder naast de goal duwen. Hij stond wel een hoekschop toe. Maar hij is nog wakker. Dat zeker. Nog een minuutje of 7. En die benutte penalty van Ayensa gaat misschien wel beslissen over winst en verlies. En dan, mocht die 1-0 blijven staan, dan doet de Standaard natuurlijk volop mee met 11 punten. Union 13, Charleroi 12, Club Brugge 12, AA Gent voorlopig 12. Want Gent speelt morgen om 2:30 nog tegen dat andere Brugge, tegen de Vereniging. Antwerp gaat er nog eentje bij duwen voor die slotfase. Louis Nar gaat er inkomen in de plaats van Xander Dieriks, zijn verdedigende middenvelder, opofferen om nog wat meer druk te zetten op de defensie van Standaard. Bijna was het een gelijke stand, maar Fossi met de redding op de lijn op die poging van Somers. Vandaar dus nog altijd een kleine bonus voor de thuisploeg. 1-0.

0: Paul Simon, You Can Call Me L. Goedenavond, fijn dat u ook op dit latere uur nog bij ons bent. En de kans bestaat dan wel, denk ik, dat u wil weten hoe het afloopt in Standaard Antwerp. Wel, we gaan niet lang meer moeten wachten. Hoeveel minuten nog op de klok, Tom?
1: 2 minuten 15 plus de toegevoegde tijd. Dus laat ons zeggen, een uurtje of 5 heeft Antwerp nog om geen tweede opeenvolgende nederlaag te leiden. Want thuis tegen Sint-Truiden 1-4. Het zou dan een 1 op 9 worden na die goede start. Oké, thuis tegen Beveren en uit tegen KV Kortrijk. Dat zijn de twee promovendi. En Simba, gaat hij het afmaken? Nee, de redding van Ozawa. Bruni en Simba. In het straatje gestoken. De ruimte tussen de twee centrale verdedigers. Oog in oog met Nozawa. Maar de knal met de wreef wordt gestuit door de linkerarm van Nozawa. Hij houdt zijn ploeg in de wedstrijd. Een Simba overgekomen van Dender. Net iets te vaak geblesseerd om echt impact te maken als aanvaller nummer 1. Maar als backup natuurlijk wel. Zeer prima. Dramme had daarnet ook al de 2-0 aan het voetje. Ook in de ruimte gestoken. In de rug van de defensie. Maar een beetje te nonchalant. Buitenkantje rechts en te zacht voorbij Nozawa. Waardoor Cortés die bal kon wegwerken. En geen 2-0 voor Standaard. Enkel dus die penalty goal van Ayens aan kwartier voor tijd. En zo zitten we voorlopig bij dezelfde eindstand. Als vorig seizoen op speeldag 11. Het werd toen ook 1-0 met die hele snelle goal van Saïd Abid. Nu neergelegd in de penaltyzone. Die kreeg toen rood. En ik zeg het nog eens, dat was toen de wedstrijd die op maandag moest hernomen worden. Voor een minuutje of 5. Omdat de supporters van Standaard te veel projectielen op het veld hadden gegooid. Vrije trap. Naar de eerste paal voor Antwerpen wel te verstaan. Benitez nog naar de tweede paal. Nu, want hij krijgt een herkansing. Cortés met de kopbal. Die bal blijft er hangen. En ja, dan bijna in de voeten van Laurens Visser. Maar die mag niet trappen. Abid is nog altijd snel. Helemaal op het einde van de wedstrijd. Maar hij is alleen. En die van Antwerpen zijn met zijn 5e, 6e teruggekeerd. En dan gaat hij de bal in de ploeg houden. Samen met Tuzgar. Doet een beetje denken aan dat Marokkaantje met zijn linkerpootje hier bij Standaard. Dezelfde stijl. Die bal die kleeft aan zijn voet. En Abid die had nog snelle beentjes helemaal op het einde. De toegevoegde tijd, daar zijn we aan begonnen. En dat hoor je aan de ambiance van de Standaard supporters aan de overkant. Zijn het allemaal staanplaatsen geworden. Een corner voor de Luikenaars met Nielsen. En ze willen die bal daar aan de hoekschopvlag verdedigen. Alsof het stratego is om de vlag te verdedigen. Samen met een bom die ze daar hebben gelegd in de vorm van een bal. Maar de inworp is nu wel voor Antwerp. Somers knalt de bal tegen de grond omdat de Visser het tempo er wil uithalen. En dan Dramme die ballenjongen gaat spelen. 1 minuut is weg van de 3. Tsunashima knalt hem nog eens naar voren naar vrij. Maar het is niet zijn avond geworden. Zoals hier toen hij 5 keer scoorde. Begin augustus. Een aantal jaren geleden. Hier is vrij. Oh, de redding van Epolo. In 2 keer, maar hij kwam er net niet bij. Hij wringt zich voorbij zijn tegenstanders zoals alleen hij dat kan. Tegen 3 man. En dan een flipperkast van je welste. Trappen voorlangs. Krijgt de bal terug in dat duel met Houtekiet. En dan de redding van Epolo. Maar ja, in het wringen heeft hij dan toch wel wat mensen meegenomen. En zo is het een vrije trap voor Epolo. Het is de eerste keer dat Vrij zich echt laat zien in deze wedstrijd. 2021, toen Antwerp hier met 2-5 kan winnen. En Vrij maar liefst 5 keer scoorde. Speeldag 3 was het en Antwerp was met een 0 op 6 begonnen. Weer eens een diepe bal, Epolo. Ja, is net hard genoeg. Laat zich dan vallen. Omdat Nar even komt duwen. Maar Visser zegt, ja kom, gewoon verder voetballen. 40 seconden nog. En Standaard kan weer een prima zaak doen. Net voor ze naar Westerlo moeten trekken. Twee uitwedstrijden. Westerlo en Agent. Terwijl Antwerp ook weer op verplaatsing moet naar Club Brugge. En dat is geen gezondheidswandeling als je hier net hebt verloren. Nog 15 seconden en de inworp is voor Antwerp. Halverwege de speelhelft van... is voor Sandaar beter halverwege de speelhelft van Antwerp. Dus aan de overkant gaan ze niet meer geraken. En Simba en Abid houden de bal bij. Fofana komt mee verdedigen. En Tsunashima, die kan nog eens naar voren trappen, maar het is afgelopen. De 3 minuten toegevoegde tijd, die zijn verstreken. En Visser heeft een einde gemaakt aan deze intense wedstrijd. En een penalty goal van Dennis Ayens aan kwartier voor tijd beslist dus over winst en verlies. 1-9 voor Antwerp. En 9-9 nog altijd ongeslagen. Standaard 1-0.
0: Die draaien mooi mee, bovenin moet ik zeggen. En een beetje verderop in Haspengouw zijn de Truisse-fans al lang aan het vieren, denk ik, Olivier.
2: Oh, zeker en vast, zeker en vast. De laatste minuut tikt hier al weg. 40 seconden nog te spelen. En de toegevoegde tijd was 2 minuten. Dus er moest niet veel meer nagekaard worden na deze 4-0 zege die nu nakend is voor Sint-Truiden. Dat echt wel een mooie voetbalavond beleeft. Het begon met een feest. Het begon met vuurwerk. Het begon met danseressen. En mooie zangstonden. Ook, ik wil zeggen, Nessun Dorma van Andrea Bocelli. Niet dat hij zelf hier was, hoor, maar het was ook toch mooi om het eens te horen galmen door het Staaienstadion. En het is toch allemaal mooi geweest voor Sint-Truiden. De clean sheet, de 4 doelpunten. 2 doelpunten opnieuw van die Basdar die daarnet nog een applauswissel kreeg. Hij zit nu aan een gemiddelde van 2 doelpunten per match eigenlijk. Want tegen Antwerp scoorde hij er 2, nu ook 2. En voilà, het vuurwerk gaat meteen de lucht in terwijl Bert Verbeke 3 keer op zijn fluitje blaast. Sint-Truiden wint dus en stijgt naar plek 7 virtueel dus in het klassement. Dat is mooi, dat is ook heel goed. En als je weet dat die Basdar en die Merlijn, dat zijn toch de 2 mannen die het vandaag hebben gedaan, dat die in Europa misschien ook wel hun stempel gaan drukken, dan gaan ze misschien wel opnieuw toch een mooi seizoen draaien hier bij Sint-Truiden. Voor La Louvière, het kunstgras heeft niet geïnspireerd voor La Lou. Zij verliezen dus weer, blijven met 1 punt op 15 punten achter en staan 16e in 1A. Het wordt een seizoen tegen de degradatie vechten, is dat al vroeg om te zeggen. Het leeft toch, het heeft toch alle schijn ervan. Het ziet er al sinds niet al te best uit voor de Wolven uit La Louvière. Een feestavond dus voor Sint-Truiden. 4-0 zege tegen La Louvière. Sportza.

0: is al 11:20 en toch haalden we nog even grof geschut boven. De 800 meter op de Memorial van Damme is bij de vrouwen gewonnen door de Zwitserse Audrey Wero, die een paar weken geleden ook Europese kampioen werd. Een verbreking van het legendarische wereldrecord, waar stiekem misschien wel wat van gedroomd werd. Dat kwam er niet van, maar Wero won wel, al moest ze ervoor werken, want deze Femke Broedersbol bood veel, heel veel weerwerk.
1: Femke, je hebt er weer een schitterende wedstrijd van gemaakt. Nog 600ste seconde. Zoveel is het verschil nog tussen jou en Audrey.
2: Ja, dat is echt heel weinig. Het is te weinig om er blij mee te zijn. Maar nee, ik ben heel blij met vandaag. Heel dichtbij. Geweldige sfeer. Echt niet normaal het publiek vandaag. Zoveel genoten. En ja, nu al een soort van constant 1:54, twee races na elkaar. Is wel echt ja, heel sterk. Daar ben ik echt heel blij mee.
1: Geloof je dat er een wereldrecord mogelijk was? Zijn jullie vertrokken met dat idee, het wereldrecord verbeteren?
2: Ja, ik nog niet. Ja, sorry, ik ben daar nog niet. Dus ik ga daar nog niet voor. Maar ik weet wel dat ik ook heel goed ga op een hele snelle opening. Terwijl Audi meer houdt van heel snel finishen. Dus ik ga misschien de eerste 600 op wereldrecord. Maar ik denk dat als ik dat ooit in de buurt kom, dat ik die op een andere manier zou lopen dan haar.
1: Ooit? Twijfel je daar nog aan? Want het lijkt meer en meer de vraag wanneer het zal verbeterd worden en niet of het zal verbeterd worden. Het oudste wereldrecord in de atletiek dateert al van 1983.
2: Ja, de alleroudste. Dus die mag er inderdaad wel een keer aan. Ik zelf denk er nog niet aan, want ik zit er nu nog 1,5 seconde vandaan. Maar elke race wordt natuurlijk nagekeken omdat Audi ervoor gaat. Kiel heeft zich vaak uitgesproken. Ik doe ondertussen gewoon mijn eigen dingen en ik zie wel hoe snel de klok is.
1: Je had het al een beetje over het publiek. Ja, je lijkt meer en meer een Belgische te worden.
2: Ja, ik voel me een halve Belg ook af en toe hoor, met Ben. Maar ja, dit was echt niet normaal. Ik ben iedereen zo dankbaar. Het was zo'n sfeer. Einde van het seizoen ben je allemaal moe. Maar ja, als je dan bij dit publiek terechtkomt, dan kan je niet meer dan 200% je best doen. En ze hebben me echt geschreeuwd naar bijna winnen.
1: Gefeliciteerd voor het knappe eerste seizoen op de 800 meter. Femke Broedersbol.

0: The Guitar Man van Brett. Ik ben heel blij dat we nog eens naar de Memorial van Damme kunnen om hem neer te leggen, af te sluiten. Hoog bezoek mag ik toch zeggen bij jou eigenlijk, Simon van Glabeke.
1: Inderdaad, hoog bezoek. De meetingdirectrice Kim Gevaert. Na 6 meetingrecords gisteren zijn er vandaag nog 8 bijgekomen. Met welk gevoel sta je hier nu?
2: Ja, we zijn zo gelukkig, opgelucht ook wel, want er gaat ook wel wat stress aan vooraf gaat, maar zo content en ook een beetje ongeloof eigenlijk, want normaal gezien kunnen ze op één hand wel zo de meetingrecord of world lead tellen en nu waren we even helemaal de tel kwijt van hoeveel zitten we hier nu eigenlijk, dus ongelooflijk wel. Allee, het cadeau dat de atleten en de mensen ook die gekomen zijn, ons hier hebben gedaan, het is fantastisch.
1: Ik had ook een beetje het gevoel dat er een wereldrecord in de lucht hing, maar om de een of andere reden is dat er niet uitgevallen.
2: Dat had natuurlijk ook de ultieme kers op de taart geweest, maar bon, dit is al fantastisch. Het is echt heel goed. Ongelooflijk. Hoeveel goede prestaties dat er geweest zijn, het is echt ongelooflijk.
1: Langs de Belgische kant blijft natuurlijk die 3e plaats van Pauline Cocuyt met een nieuw nationaal record bij. Voor sommigen was het ook wel een zwaar pittig seizoen, hè? Dat kon je ook wel zien vandaag en gisteren.
2: Ja, zeker. Het is eindseizoen. We zijn begin september. Het was ook niet super warm. Dus dat is eigenlijk niet altijd zo evident dan voor de atleten om goed te presteren. Maar dat is dan toch helemaal gelukt. En ook Pauline Cocuyt die dan gisteren hier dat nationaal record loopt. In aanwezigheid van de koning en de koningin en de prins. Ja, dat was ook fantastisch natuurlijk. Hè, dat dan ook gisteren net samenviel. Dus dat was een heel mooi verhaal.
1: Van de 50e editie van Memorial van Damme stilaan naar het EK Atletiek in 2030. Heeft België een goede beurt gemaakt, denk je?
2: Oh, ik denk het wel. Ik zou niet weten wat we nu nog beter kunnen doen. De atleten voelden zich goed, hebben het supergoed gedaan. De mensen waren super enthousiast. Ik denk dat we ook een heel leuk show-element in hebben gestoken. Onze partners waren enthousiast. Die zijn super enthousiast. Dus ik denk, beter kunnen we ons niet tonen. Ik denk dat we geen betere punten kunnen halen. Dus ik hoop dat we dat inderdaad, dat EK hier naar Brussel kunnen halen, naar België kunnen halen. Dat denk ik zou echt een fantastisch verhaal zijn opnieuw.
1: Memorial van Damme zit er voor veel mensen op. Voor jou ook al, Kim, als meetingdirectrice? Of moet je nog een paar postjes, nog een paar mensen zien?
2: Ja, wij gaan nog eten natuurlijk, hè, met een aantal mensen. Ik moet nog een aantal interviews doen, dat wel. Maar dan, dat is allemaal met plezier. Dat hoort erbij, dat vind ik helemaal oké. En daarna zal het wel even rust zijn en even alles verwerken ook. Daar heb je echt wel even tijd voor nodig om al die indrukken en al die emoties even een plaats te geven.
1: Wel verdiende rust. Dankjewel voor deze fantastische 50e editie. Kim Gevaert.
2: Dank je, Simon.

0: Dame Shakes, dit zijn alle voetbalresultaten van vandaag in de Jupiler Pro League. Charleroi Union 2-3, KV Mechelen Westerlo 0-4, Sint-Truiden La Louvière 4-0 en stond daar Antwerp dus 1-0 na die penalty goal in minuut 77 van Eckert Ayensa. Standaar is vijfde in de stand en een ploegmaat van Eckert Ayensa heeft net een reactie gegeven aan dat zo.
1: Ibuatekiet, heb je op het einde van de wedstrijd nog flashbacks gehad van Cercle en tegen Mechelen ook, want het was op het moment ja, nog gevaarlijke kansen voor Antwerpen.
2: Een beetje wel. Dat is eigen aan voetbal, je ziet dat zo vaak. Ook al lig je eigenlijk boven, vind ik. We hebben veel momenten in de match beter geweest dan Antwerpen. En dan toch is dat eigen aan voetbal die laatste kwartier dat je een klein beetje achteruit kruipt. En eigenlijk mag dat niet, maar dat gebeurt overal, zelfs bij de grootste ploegen ter wereld. En ik vind dat we het uiteindelijk wel goed hebben gedaan. Met niet te gigantisch grote kansen voor hun, maar toch wel 2-3 keer heel gevaarlijk. Ja.
1: Voor de wedstrijd in de persconferentie had je gezegd dat het gaat een strijd worden vandaag. Ja, hoe beoordeel je de strijd van Standaard? Een heel goede eerste helft vooral.
2: Ja, we hebben echt veel energie gebracht. En weet je, misschien, ik mag het niet te luid zeggen, maar misschien is het goed dat we niet hadden gescoord in de eerste helft. Want dan hadden we echt bleven die klik hebben van door te pushen. En we hebben soms die neiging als we in de eerste helft scoren, dat we een beetje achteruit kruipen, zoals ik al zei. En misschien was het wel goed vandaag, misschien was het voorbestemd dat we beter nog niet hadden gescoord in de eerste helft, maar wel in de tweede helft.
1: Dus in de komende wedstrijden pas laat scoren, dat is beter voor Stade?
2: Nee. Ik heb liever, het is beter dat we eerst scoren en dan leren uit onze fouten. Maar ja, bon, kijk.
1: Om af te ronden, ja, je voelt het in het stadion, er gebeurt iets. Het is lang geleden dat Standaard met zo'n goede cijfers aan een seizoen startte. Hoe leg je dit uit?
2: Geen idee, ja. We hebben gebouwd op vorig jaar. Hè. En de ploeg, het hangt goed samen. We zijn eigenlijk echt wel tevreden. En zoals je zegt, voor mij is het mijn vierde seizoen dat ik start bij Standaard, denk ik. En ik heb nooit inderdaad zo vlot gestart aan het seizoen waar we zo konden gaan en echt gas geven in die wedstrijden. En ook gewoon fit waren als ploeg. En er zijn veel verbeteringen geweest bij dit Standaard. En ik hoop dat we dit kunnen volhouden. Hè.

0: Heel kort nog YouTube met Street of Dreams om de sportavond mee af te ronden. Hermine en ik wensen iedereen een heel goede nacht.
1: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 11 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Moskou zijn de gesprekken tussen president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner afgelopen. Ze bespraken een Amerikaans voorstel om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen hebben Witkoff en Kushner een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in de hoofdstad Kiev. En dat is voor het eerst dat de gezanten in Oekraïne zelf op bezoek gaan. In Rusland daarentegen waren ze al verschillende keren. Morgen zijn er deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt in het oosten van het land. De extreemrechtse partij AfD, Alternatieve für Deutschland, maakt er kans op een absolute meerderheid in het regionale parlement. In meer dan 20 steden in de regio werd vandaag betoogd tegen die AfD. In Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. Deze man vertelt waarom hij mee opstapte.
5: Natuurlijk persoonlijke angst, da ich selber Migrant bin. Ich komme nicht aus Deutschland, ich bin hier nicht in Deutschland geboren. Was die AfD macht, ist halt auch etwas gegen mich, gegen Menschen wie mich.
4: Ik ben vooral bang, zei de man. Op de US Open Tennis heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de achtste finales. Blok klopte vanavond het vijfde reekshoofd daar in New York, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Het is voor het eerst in zijn carrière dat Blok zich weet te plaatsen voor de achtste finales op een Grand Slam toernooi. Dit weekend werd in Brussel de Memorial van Damme gehouden. Het was de 50ste keer dat deze atletiekmeeting werd georganiseerd in ons land. Een balans van deze jubileumeditie krijg je van Bert Sterks.
6: 2 dagen vol topprestaties. De jubileumeditie van de Memorial was een van de beste van de voorbije jaren. 5 beste wereldjaarprestaties en een lange lijst van meetingrecords. De Memorial volgt daarmee de internationale trend. Al maar hoger, verder en sneller richting de Spelen van LA. Op de tweede avond liep Baleu uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend op de 1500. Er was een beste jaarprestatie in het kogelstoten. En de Amerikaan Bednarek evenaarde zijn snelste 200 meter van een week geleden. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. Femke Broeders-Bol komt wel alsmaar dichterbij winnares Wero uit Zwitserland. Over 2 dagen gespreid was het nationale record van Paulien Koekuit op de 400 meter horde een zeldzame Belgische uitschieter.
4: En in het voetbal heeft Standaard met 1-0 gewonnen van Antwerp. Door deze zege springt Standaard voorlopig naar de 5e plaats in het klassement. Volgens verdediger Ibe Houtekiet was het goed dat Standaard pas in het slot kon scoren.
7: We hebben echt veel energie gebracht. En weet je, misschien, ik mag het niet te luid zeggen, maar misschien is het goed dat we niet hadden gescoord in de eerste helft. Want dan hadden we echt bleven die klik hebben van door te pushen. We hebben soms die neiging als we in de eerste helft scoren dat we een beetje achteruit kruipen, zoals ik al zei. Misschien was het wel goed vandaag, misschien was het voorbestemd dat we beter nog niet hadden gescoord in de eerste helft, maar wel in de tweede helft.
4: Sint-Truiden won vanavond vlot van La Louvière, 4-0 werd het daar. Een rustige en bijna heldere nacht straks, temperaturen rond 8 graden. Morgen droog en vrij zonnig ook en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

prikken die aan het omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee. Lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, dat van mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen els of lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Moskou zijn de gesprekken tussen president Poetin en Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner afgelopen. Tijdens een gesprek van zo'n 3 uur vanavond bespraken ze voorstellen om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Zondag hebben Witkov en Kushner een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in de hoofdstad Kiev. Het is voor de eerste keer dat de twee naar Oekraïne zelf trekken. In Rusland waren ze daarentegen al verschillende keren. 3 weken na de grote brand in de Hoge Venen zijn nog altijd meer dan 100 brandweerlui actief in het gebied. Daarbij ook nog steeds 65 Duitse vrijwillige brandweermannen. Op verschillende plaatsen smeult de diepe veenlaag nog steeds en blijft er dus waakzaamheid geboden om opflakkeringen te vermijden. Momenteel worden er ook 2 blussystemen getest. Het gaat om een soort van sproeisysteem waarbij een leiding over een lengte van zo'n 1800 meter 2000 liter per minuut op de bodem wordt verspreid. Bij de brand werden zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het was een van de grootste natuurbranden in België ooit. Zondag zijn er deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. De extreemrechtse partij AfD, Alternatieve für Deutschland, maakt er kans op een absolute meerderheid in het regionale parlement. Net als de andere partijen hield de AfD vanavond nog een laatste campagnebijeenkomst. Voorman Ulrich Siegmund vindt het een noodzaak om de migratie anders te oriënteren.
3: Wir möchten die Migration wieder neu ordnen. Wir möchten nämlich trennen zwischen einer illegalen Einwanderung, zwischen Leuten, die unser System ausnutzen, und zwischen Leuten, die gerne mit anpacken wollen, die im Rahmen unserer strengen Gesetzgebung, wenn wir sie mal einhalten würden, hierher kommen.
2: In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger 3 Iraanse olietankers aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. Dat is een vergelding op een eerdere Iraanse aanval op een Amerikaans marineschip. Een van de tankers lag bij het eiland Karg, dat belangrijk is voor de Iraanse olie-export. Vanavond heeft Iran dan weer opnieuw vergeldingsaanvallen uitgevoerd op olieinstallaties in de regio die een link met de Verenigde Staten zouden hebben. Dit weekend werd in Brussel de Memorial van Damme gehouden. Het was de 50ste keer dat deze atletiekmeeting werd georganiseerd in ons land. Een balans van deze jubileumeditie krijgt u van Bert Sterks.
4: 2 dagen vol topprestaties. De jubileumeditie van de Memorial was een van de beste van de voorbije jaren. 5 beste wereldjaarprestaties en een lange lijst van meetingrecords. De Memorial volgt daarmee de internationale trend. Al maar hoger, verder en sneller richting de Spelen van LA. Op de tweede avond liep Baleu uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend op de 1500. Er was een beste jaarprestatie in het kogelstoten. En de Amerikaan Bednarek evenaarde zijn snelste 200 meter van een week geleden. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. Femke Broeders-Bol komt wel alsmaar dichterbij winnares Wero uit Zwitserland. Over 2 dagen gespreid was het nationale record van Paulien Koekuit op de 400 meter horde een zeldzame Belgische uitschieter.
2: In het voetbal heeft Standaard in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerpen. Verslag van Tom Boudeweel.
5: 9-9 voor Standaard, nog altijd ongeslagen ook. En in de bovenste regionen van het klassement. Dankzij een penaltygoal van Ayensa, een kwartier voor tijd. Zijn 4e doelpunt al dit seizoen. Standaard bracht veel energie. Antwerp ging er aanvankelijk in mee, maar moest daarna terug. De thuisploeg dreigde een paar keer en Gwenne miste de grootste kans. Somers ook aan de overkant. Na de pauze waren er minder mogelijkheden. Standaard won uiteindelijk verdiend door een strafschop. De gelijkmaker van Somers werd van de lijn gehaald. En zo 1-9 voor Antwerp, net voor de duels tegen Club Brugge en Union.
2: Sint-Truiden versloeg La Louvière met 4-0 en Westerlo ging vanavond met dezelfde cijfers winnen op het veld van KV Mechelen. Een rustige en bijna heldere nacht. Temperaturen rond 8 graden. Zondag droog en vrij zonnig ook. En dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke,

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, een goedenavond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en twee Amerikaanse gezanten is afgelopen na 3 uur. Dat melden Russische staatsmedia. Jared Kushner en Steve Witkoff spraken in Moskou met Poetin over de oorlog in Oekraïne. Die oorlog duurt nu al meer dan 4 jaar. Het Kremlin noemt het gesprek eerlijk en constructief. Er zouden enkele ideeën besproken zijn om tot een akkoord te komen. De Amerikaanse gezanten reizen nu door naar Kiev. Dat is voor het eerst sinds het begin van de oorlog. En er is een primeur in de Europese ruimtevaart. Voor het eerst is vanuit het Europese continent een raket in een baan om de aarde gebracht.
3: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
4: Wow, that's incredible to hear.
2: Dat waren de ingenieurs van het Duitse privébedrijf Isar Aerospace. De lancering gebeurde vanop de Noorse lanceerbasis Andøya, boven de Poolcirkel. Europa wil zo minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten voor satellietlanceringen. Deze lancering volgde op maanden van vertragingen en een mislukte testvlucht in maart, waarbij een raket neerstortte en ontplofte. Op het WKG-wielrennen in het Amerikaanse Huntsville heeft Ewout Vromant het brons veroverd in de tijdrit van de MC2-klasse. De 42-jarige Oost-Vlaming moest in een chrono van 18 minuten en 22 seconden enkel 2 Fransen laten voorgaan. Vromant pakte de voorbije jaren ook al 2 keer het goud en 2 keer brons op het WK-tijdrijden. Maandag rijdt hij nog de wegrit. Julie de Bok werd bij haar WK-debuut 7e in de tijdrit van de WC4-klasse. In het voetbal heeft Standaard in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp dankzij een penaltydoelpunt van Eckert Ayensa. Standaard blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot na een 4-0-zege tegen La Louvière dat op 1 punt blijft steken. Ook KV Mechelen blijft onderaan met maar 2 punten na een 0-4-nederlaag tegen Westerlo. Op de US Open tennis heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de 8e finales. Bloks klopte het nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Het is voor het eerst in zijn carrière dat Bloks zich weet te plaatsen voor de 8e finales op een Grand Slam. Blijven vechten, dan lukt het wel, zegt hij.
5: I think this was one of my craziest experiences so far in my career. The atmosphere here is amazing. After the first set, I just told myself to keep calm, and I know deep inside I'm a fighter and I will fight until the last ball, and it paid off today.
2: Het weer, een rustige en bijna heldere nacht, temperaturen rond 8 graden. We krijgen een droge en vrij zonnige dag tot 24 graden. Maandag hetzelfde weer, nog warmer dan, tot 29 graden in de Kempen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.